0: De Italiaanse stad Pisa is er een aardbeving geweest met een kracht van 4,3. De beving zorgde volgens lokale autoriteiten kort voor paniek in de straten, maar er raakte niemand gewond. Pisa is bekend om zijn scheve toren, maar die raakte volgens de autoriteiten niet beschadigd en kan open blijven. De trillingen waren ook voelbaar in Lucca en andere steden in Toscane. De lokale overheden lieten uit voorzorg enkele gebouwen ontruimen. Zaterdag was er in Napels, in het zuiden van het land, ook al een aardschok, de sterkste in 40 jaar. Daarbij raakten 26 mensen gewond. De Oostenrijkse hoofdstad Wenen beleefde de afgelopen dag een hitterecord. Het werd er 40,8 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Het vorige record is van 2013 met 40,5 graden. Oostenrijk had in juni ook al zijn langste hittegolf ooit. En er is nog geen verkoeling in zicht. Het blijft er droog en warm. Mogelijk wordt het hitterecord vandaag opnieuw verbroken. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Bij ons blijft het minstens 16 graden vannacht en er komt meer bewolking vanuit het westen. Ook in de ochtend veel wolken en mogelijk enkele buien. Daarna meer opklaringen en tot 27 graden. Donderdag eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De 2 Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De ene jongeman van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende brandwonden, zegt Jean-Michel Rodet van de lokale Franse politie.
3: Een persoon, donc relativement inconscient et l'autre conscient avec une perte de sensibilité motricité au niveau de membre inférieur. L'autre personne donc un adolescent de 14 ans, voilà, qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
2: Een van de 2 slachtoffers komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant. Van de andere jongen is de woonplaats nog niet bekend. Door een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego is de meest actieve in Zuid-Amerika en ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Er komt een Nationale Cafédag op 12 september. Het is de bedoeling om daarmee cafés en dan vooral de bruine kroegen te steunen, want die hebben het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés, nu zijn er dat nog 5000. De oproep om op 12 september massaal op café te gaan, voor de goede zaak, krijgt alvast steun van actrice Dani Heijlen, bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen.
4: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg. Omdat je je eerste sigaret eventueel rookt. Je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
2: In de 3e voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een 3e tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
5: Uiteindelijk kunnen we de 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
2: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. In het tennis is Alexander Bloks geplaatst voor de 3e ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaime Munar gaf forfait. Bloks speelt in de volgende ronde tegen een Tsjech. Het blijft minstens 17 graden vannacht, is ook bewolkt en in de ochtend kan het licht regenen. Na de middag steeds bredere opklaringen, met in het westen nog kans op zonnige perioden. Temperaturen tot 27 graden. Donderdag eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
1: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 1 live.

0: from a slot machine. Just get what you want if you want, 'cause you can get anything.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 4:00. Een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog vanaf de bestaande paden, want mogelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. Let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speed Week van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers tijdens de drukke vakantieperiode terugdringen. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse speedweek maar liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
4: Uiteindelijk kunnen we de 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
3: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. De dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Die stijging was er vooral bij oproepen over kindermishandeling, geweld tussen volwassen familieleden en geweld buiten de familiale context. Het WK voetbal op zich is niet de oorzaak, maar het creëert wel omstandigheden waarin geweld kan ontstaan, zegt Kasia Ojeblo van Hulplijn 1712.
3: Dat kan in eerste zin gaan over frustratie, woede, teleurstelling, maar ook bij euforie zien we toch wel toename van agressief gedrag. Maar het gaat ook dan vaak in combinatie met meer alcoholgebruik, minder slaap, vaker samen zijn, maar ook de hitte, die kan ook wel degelijk een impact hebben. Dus het gaat altijd om een cluster van factoren die geweld faciliteert.
2: Werkgevers, vakbonden en consumentenorganisaties vragen een betere regulering voor de marketing van influencers. In Vlaanderen moeten influencers duidelijk aangeven dat ze reclame maken voor een product in een video. De sociale partners en consumentenorganisaties willen dat uitbreiden naar het hele land. En op Europees niveau vragen ze een modelcontract voor adverteerders en influencers. Dat zou verplicht kunnen worden als er bijvoorbeeld meer dan 1.000 euro wordt verdiend aan een samenwerking. Die verplichting geldt trouwens nu al in Frankrijk. In Nederland wordt nog altijd geblust in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar eergisteren brand uitbrak. Dat gaat voorlopig alleen van de bestaande paden. Het is te gevaarlijk om tussen de bomen te lopen, omdat daar mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen en die kunnen ontploffen. Blushelikopters hebben intussen al bijna 900.000 liter water opgehaald uit de Maas om de brand te blussen. Maar die is dus nog altijd niet onder controle. In de Champions League voetbal heeft Union in de derde voorronde 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. In de extra tijd stond het 3-2 voor Union, maar de Nooren konden nog scoren uit een stilstaande fase. Union-trainer David Hubert zag heel wat positieve zaken, maar op het einde kon het beter, zegt hij.
4: Ik denk dat we misschien het moeilijkste doen door twee keer, en dat is het positieve dan, maar twee keer heel veel weerbaarheid tonen. Door twee keer terug te komen. En tegelijkertijd ook op zoek gaan naar die overwinning. En uiteindelijk daarin slaagt ook om drie keer te scoren tegen hun. En eigenlijk moet je daar de winkel sluiten.
2: De terugwedstrijd vindt volgende week dinsdag plaats in Noorwegen. Het weer, we beginnen met zon, later duiken wat wolken op. Temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer, tot 31 graden op zondag. Meer op vrtnieuws.be.
1: Begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Nederlands Noord-Limburg is de brand in een natuurgebied op dit ogenblik onder controle. Het vuur brak eergisteren uit en sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gebruikt om de brand te blussen. Het vuur kan ook niet meer uitbreiden, zegt William Kuipers van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
2: Op dit moment is er een redelijk stabiele situatie. De brandweer is erin geslaagd om het vuur te omcirkelen met zogenaamde stoplijnen die de brand tegenhouden. Er geldt nog wel een verbod voor mensen om het gebied in te gaan. De burgemeester heeft daar een noodverordening voor afgegeven. En later vandaag, wanneer het weer licht is, gaan de heli's van de luchtmacht gaan weer met de buckets de brand bestrijden.
1: Tussen de bomen doorlopen is voor de brandweer bijzonder gevaarlijk, omdat in het natuurgebied mogelijk nog explosieven liggen uit de Tweede Wereldoorlog en die kunnen ontploffen door de hitte. Werkgevers, vakbonden en consumentenorganisaties vragen strengere regels voor influencers in heel het land. In Vlaanderen moeten influencers duidelijk aangeven dat ze reclame maken voor een product in een video. De sociale partners en consumentenorganisaties willen dat uitbreiden naar heel het land. En op Europees niveau vragen ze een modelcontract voor adverteerders en influencers. Dat zou verplicht kunnen worden als er meer dan 1.000 euro wordt verdiend aan een samenwerking. Die verplichting geldt nu al in Frankrijk. De hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal iets meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. 4%, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Tijdens een groot toernooi lopen of brengen mensen vaker tijd door met elkaar. Ze drinken meer alcohol en de emoties lopen soms hoog op. En dat vergroot de kans op agressie. Zo is ook al aangetoond in het buitenland, zegt Kasia Zeblo van hulplijn 1712.
3: Wij hadden eigenlijk vooral op basis van internationale cijfers verwacht dat er voornamelijk een impact zou vastgesteld worden op partnergeweld. Maar we zien dat het toch wel veel breder gaat dan dat. Het kan gaan over een oom die ook in het huis is, samen mee voetbal kijkt, mee drinkt en dan ook gewelddadig wordt, dat de kinderen daar getuigen van zijn of dat zij het eerste slachtoffer zijn van explosieve uitbarstingen binnen het gezin.
1: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Union haalde 2 keer een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in de extra tijd toch nog de zege weg na een vrije trap. Middenvelder Rob Schoofs.
4: Uiteindelijk kunnen we 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrije trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
1: Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land met veel bewolking en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zonnige periode, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Lode Roels en Sanne Baak.
7: Goedemorgen, de zon is aan het opkomen boven Brussel en ook u bent al wakker blijkbaar.

0: Canadese folkduo Kate en Anna McGarrigle en La Complainte pour Sainte-Catherine. Ik denk dat er weinig mensen kunnen zeggen dat ze op dit ogenblik van de dag al zo wat alle kranten hebben doorgenomen. Maar Sanne Baak is wel zo iemand. Goedemorgen, Sanne.
1: En goedemorgen.
0: Met welke nieuwsverhalen openen de kranten?
1: Wel, de fiscus stuurt 190.000 onterechte aanmaningen voor BTW die eigenlijk al betaald was. Het gaat om een technisch probleem. Dat is de kop in het laatste nieuws. Het nieuwsblad opent met mobiliteitsminister Krukke, die onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge, onervaren bestuurders. In Frankrijk gaat zo'n verbod vanaf dit najaar al in. De Tijd weet dat België een groter belang in effectenreus Euroclear koopt. Het Belang van Limburg ziet het aantal 60-plussers met een eigen zaak stijgen van een dikke 5.000 naar bijna 9.000 op 10 jaar tijd. En er staan ook verhalen op de voorpagina's die al wat langer meegaan. Net over de grens blijft het vuur woekeren. Dat staat in de Morgen. EU-leiders speelden zichzelf uit elkaar na de crisis in Ceuta zonder veel aandacht voor de feiten. Dat zet de Standaard vooraan. En de Gazet van Antwerpen komt terug op het Bravo-project dat gisteren afgerond is in de haven van Antwerpen. De samenwerking tussen België en Nederland levert in één klap een pak meer stroomcapaciteit op voor die haven.
0: Dankjewel, daarover hadden wij het gisteren trouwens ook nog hier in de ochtend.
2: Radio 1.
0: Dit is Nova Star, When the Lights Go Down.

0: beetje Coldplay vibes in het laatste stukje hier. When the lights go down on the broken hearted van Nova Star. In verschillende Amerikaanse staten wordt op dit ogenblik stemmen geteld, want het zijn daarvoor verkiezingen voor de Republikeinen en de Democraten. Sanne, beide partijen bepalen met andere woorden welke kandidaten het in de uiteindelijke verkiezingen tegen elkaar zullen opnemen.
1: Hè? Ja, vooral de staat Michigan wordt met argusogen bekeken, want daar is het belangrijk om te zien welke kandidaat van de Democraten het haalt. De voorverkiezing daar zou kunnen bepalen welke richting de partij uitgaat. Michigan neemt Haley Stevens het op tegen Abdul El-Sayed. En El-Sayed is de zoon van Egyptische migranten. Hij was vroeger een arts en is de progressieve kandidaat, terwijl Stevens eerder de gematigde stroming binnen de Democraten vertegenwoordigt.
0: Juist, en een belangrijk verschil tussen de twee is hun positie tegenover Israël.
1: Ja, dat is een van de grootste verschillen tussen de kandidaten, de Amerikaanse steun aan Israël. El-Sayed vindt dat de Verenigde Staten die steun moet heroverwegen.
2: But our job is not then to go subsidize a military that is conducting genocide and apartheid at baseline, trying to annex southern Lebanon, pulling us into wars we don't need to fight, and then thinking, oh, well, they're our chief ally. Ally for what? Like, what do we get out of that interaction?
1: Haley Stevens is minder kritisch tegenover Israël en ze noemt zichzelf een trotse pro-Israëlische stem en pleit voor een twee-staten-oplossing.
3: I have been very clear, consistent and transparent, and I have continued to be. I want to see long-term peace. I want to see a two-state solution.
0: Ja, duidelijke verschillen tussen de twee. Ik zei daarnet in de intro dat er op dit ogenblik nog stemmen worden geteld. Dat is letterlijk te nemen, want die komen nog altijd binnen, heb ik begrepen. Hè?
1: Ja, 65% van alle stemmen zijn nu geteld. En El-Sayed heeft een kleine voorsprong op Stevens. Maar er moeten dus nog wel heel wat stemmen geteld worden. En het wordt dus nog een spannende race.
0: Spannend, inderdaad. Na 8 uur gaan we daarover verder praten met onze Amerika-kenner Björn Soelens.

altijd fijn om op de playlist terug te vinden. Angèle en Dileu. Nu een wereldhit uit 1988, gebaseerd op een 17e-eeuws Hebreeuws gedicht.

0: was een Israëlische zangeres destijds met jemenitische roots Ofra Haza en Inwin Alou.
1: De ochtend.
0: Dan wil ik nu met u graag even 68 jaar terug in de tijd.
2: Ik verklaar de wereldtentoonstelling te Brussel 1958 voor geopend.
0: Ja, zo opende koning Boudewijn destijds Expo 58, het Atomium. Dat is zo wat het bekendste overblijfsel, denk ik, van die wereldtentoonstelling in Brussel. Maar er was dat jaar veel meer te zien in onze hoofdstad. De American Wild West Show bijvoorbeeld. Jawel, tientallen echte cowboys en Native Americans die vlogen van de VS naar Brussel en bouwden daar een western dorp. Dat was toen dicht bij het station van Schaarbeek. Wel, de restanten van dat dorp die vind je vandaag in Tremelo in Vlaams-Brabant. Zijn Joris Vergeijlen ging daar naartoe in onze reeks over verdwenen toeristische plekken.
3: Tremelo, onze bloedeigen Texas City.
4: Van bij de parking van KV Tremelo wandel je een beetje door het bos tot aan de ingang van Texas City, het oudste westerndorp van België. Daar heb ik een afspraak met Cindy Sue Herreman en haar mama.
5: Hallo.
4: Carol van Eensbeek.
5: Dank u. We
6: gaan de dans saloon.
7: Mooi, hè?
6: Vroeger was dit een volledig dorp. Dus wat er nu nog staat is de saloon en de bank. Wat dat eigenlijk mijn mama haar woonst is. Want ze woont hier nog altijd. Maar achteraan hadden we een grote kerk. Daar hadden we stallen, paddocks waar dat de paarden in liepen. En helemaal in het begin. Dan werden er hier ook shows georganiseerd. Dus in 1958, tijdens de Universele Expo, werd er ook een rodeo georganiseerd, een rodeoshow vanuit Amerika. Dus met echte cowboys, echte natives, bisons, koetsen, paarden, alles wat je maar kon bedenken.
8: En zo zag men gisterenavond rond de Teichmannbrug een schouwspel dat zich evengoed te Santa Fe, Texas, Arizona, Kansas of Denver had kunnen afspelen.
6: En die show is eigenlijk een flop geworden. En ze hebben alles verkocht op een grote veiling en zo zijn de gebouwen eigenlijk naar hier terechtgekomen. Dat zijn nog de originele klapdeuren van in 1958. Net zoals de vensters, dat waren vroeger de loketten tijdens de rodeoshow.
7: Het is 15 jaar de eerste keer dat ik hier kwam en ik word 71, dus het is een groot deel van mijn leven, hè. In het begin dat was één keer per week en dan twee keer per week, drie keer per week. En in 1979 ben ik hier komen wonen.
6: Ik ben hier op Texas City zelf geboren.
7: En haar zus ook.
6: Echt? Ja. Ja, mijn zus en ik zijn alle twee op de keukentafel thuis geboren. Op de ouderwetse manier.
7: En gedoopt in een tipie.
6: Niet gewoon als een hobby. Het was ons levenswijze. Wij leefden de cowboy way.
7: Ik was zot van de cowboy, de indianen, paardrijden, natuur. Vrijheid. Enfin, ik dacht dat vrijheid was, maar we zijn veel gepest geweest, dus maar ja.
4: In de jaren 90 kwamen er beperkingen. Geen spectaculaire shows meer en de helft van de gebouwen moest uiteindelijk worden afgebroken. Texas City ligt in een groene zone.
6: Helemaal in het begin was het heel populair. Dan kwamen er mensen vanuit Duitsland, Frankrijk, Nederland. Zelfs met autobussen kwamen ze tot hier om naar de shows te komen kijken. Cowboyfilms waren enorm, enorm populair in die jaren.
9: The American West, a true bonanza.
6: Ja, in de jaren 80 is dat eigenlijk een beetje achteruit beginnen gaan. En stilletjes aan is alles beginnen uitdoven.
4: Maar vandaag lijkt er wel weer een fascinatie voor het westerndorpje. Wat nog overbleef, werd recent beschermd als erfgoed.
6: Omdat we bleven vechten. We gaven het niet op.
4: Maar het openstellen mag voorlopig niet.
6: Hoe meer de jaren voorbij gaan, hoe populairder dat we aan het worden zijn. En we kunnen niet open doen. Dat is het ergste.
7: Sorry, maar we mogen niet.
10: Het is bijna een soort van levend erfgoed. Je moet het ook levend houden. Zonder mensen is er geen verhaal meer.
6: Zonder mensen heb je alleen maar gebouwen. En een gebouw krijgt pas een ziel als mensen er dingen hebben meegemaakt.
0: Joris Vergeijlen over de ziel van Texas City in Tremelo, de hele reeks verdwenen toeristische plekken. Vindt u trouwens ook op vrtnieuws.be. Morgen trekt Joris nog naar het enige echte Dadi Park.
5: Radio 1.

0: De Amerikaanse zangeres SZA en BMF was dat. Het is zo goed als 6:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Sanne, wat zijn de belangrijkste punten uit het ochtendnieuws?
3: In Nederlands-Limburg is de grote brand in een natuurgebied op dit moment onder controle. Wanneer er weer daglicht is, kunnen blushelikopters opnieuw water uit de Maas halen. Voor brandweerlui is het te gevaarlijk om het bos in te trekken, omdat in het gebied nog explosieven kunnen liggen uit de Tweede Wereldoorlog die door de hitte kunnen ontploffen. Werkgevers, vakbonden en consumentenorganisaties vragen dat influencers in heel het land verplicht worden om aan te geven wanneer ze reclame maken. In Vlaanderen is dat al verplicht. En op Europees niveau vragen ze een modelcontract dat verplicht is wanneer een influencer meer dan 1000 euro verdient aan een reclamevideo. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bode Glimt. Union haalde 2-maal een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in extra tijd toch nog de zege weg na een vrije trap.
0: En wat mogen we verwachten op weergebied?
3: Vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land met veel bewolking, soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk brede opklaringen en tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden.
0: Ook niet slecht, dankjewel.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Sanne Baak.

0: Ze zijn nog altijd actief deze dagen, lees ik. Al noemen ze zichzelf nu gewoon Dexys in plaats van Dexys Midnight Runners. Jackie Wilson's set was dat. Vooraan in het laatste nieuws vanochtend, en heel wat andere kranten ook trouwens. De fiscus stuurt 190.000 onterechte aanmaningen voor BTW die eigenlijk al betaald was.
1: Ja, het gaat om een technisch probleem. Bij aangifte van juni en het tweede kwartaal sinds de invoering van een nieuw BTW-rekeningnummer op 1 mei. Een voorbeeldje, een ondernemer betaalde 25.000 euro BTW, de afrekening van de maand mei, voor 20 juni. Maar begin juli kreeg hij alsnog een betaalbericht voor datzelfde bedrag plus nalatigheidsinteste. Kan je op zich snel rechtzetten, maar het kost tijd. En mensen denken al snel, ach, wat heeft mijn boekhouder allemaal uitgevreten?
0: Dat
1: vertelt toch een boekhoudster, Caroline Meijs, van de Beroepsfederatie in de Krant. Ze zegt, ik moet hier mijn vakantie nu voor opofferen. Terwijl we hier eigenlijk 3 maanden geleden al voor gewaarschuwd hadden.
0: Niet zo fijn, inderdaad. Ook in verschillende kranten, mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge, onervaren bestuurders.
1: Ja, het staat onder andere op de voorpagina van het Nieuwsblad. Frankrijk verbiedt vanaf dit najaar jonge beginnende bestuurders om met krachtige auto's rond te rijden na een reeks erg zware ongevallen. Hoeveel pk de grens juist is, dat moet nog bepaald worden. Nu, het idee vindt onze minister alvast interessant en ook professor mobiliteit Dirk Lauwers vindt het onverantwoord om bestuurders met beperkte rijervaring in krachtige voertuigen te laten rondrijden. Hij zou ook het optrekvermogen willen beperken, want elektrische wagens zijn bijvoorbeeld berucht voor hun snelle eerste meters. Het verkeersinstituut FIAS is dan weer tegen, dat staat in de morgen, omdat niet alle ouders de middelen hebben om een kleine auto te kopen voor hun kinderen.
0: En van de auto naar het vliegtuig. De Iran-crisis kost Brussels Airlines blijkbaar nieuwe vliegtuigen, schrijft de Tijd.
1: Ja, de Brussels Airlines krijgt volgend jaar niet de geplande extra lange afstandstoestellen en kan in het zomerseizoen ook geen beroep doen op tijdelijke huurvliegtuigen om de zomerpiek op te vangen. Want investeringen blijven uit als de inkomsten tegenvallen. En dat is het geval door onder andere de hogere prijzen voor kerosine door de oorlog. Er was ook meer vraag naar rechtstreekse vluchten naar Azië door de problemen door de oorlog in de luchthavens van Qatar, Dubai en Abu Dhabi. Maar daar kon Brussels Airlines niet van profiteren, want dat aanbod hebben ze niet. De maatschappij zet vooral in op vluchten naar West- en Centraal-Afrika, maar de ebola-uitbraak deed de vraag dalen en ook de voorzorgsmaatregelen op die vluchten kosten extra geld. En ook de stakingsacties kosten geld. Daardoor zijn er tegenvallende resultaten, komen er geen extra vliegtuigen bij, al blijft het totaal aantal passagiers wel groeien.
0: Ik zag trouwens nog meer vliegtuigen in de kranten, toch?
1: Ja, te weinig blusvliegtuigen eigenlijk. Dat is een verhaal uit NRC dat de Standaard publiceert. Brandweerlieden in Griekenland, Frankrijk, Spanje, die behelpen zich met oude blusvliegtuigen en helikopters. Sommige zijn wel tot 50 jaar oud. Want vrijwel de hele westerse wereld is voor dat type vliegtuigen afhankelijk van de Canadese vliegtuigbouwer DHC. Die is expert in zulke vliegtuigen waarbij je water gaat scheppen uit nabijgelegen meren of zeeën. Maar in 2015 waren er niet genoeg orders en werd de productie gestaakt om te kunnen inzetten op commerciële en zakenvliegtuigen. En bijna 9 jaar lang lag de ontwikkeling daardoor stil en kwamen er ook geen andere spelers op de markt. Ook de vraag naar zulke vliegtuigen bleef laag. Intussen is die vraag sterk gestegen en is de productie wel opnieuw opgestart.
0: Interessant verhaal in die krant. In het Nieuwsblad, achteraf betaaldienst Klarna riskeert nu zelf een serieuze rekening te moeten betalen.
1: Ja, Klarna is een zogeheten Buy Now Pay Later app. De betaalformule staat consumenten toe hun aankopen tot 30 dagen later te betalen, rentevrij nog wel. Mm-hmm. Of je nu kleren bij H&M, reizen bij Sunweb of elektro bij Mediamarkt wil kopen. Dat soort apps is ook populair in ons land. 1 op de 4 Belgen tussen 18 en 70 kocht al iets op afbetaling. Veel mensen zijn er heel tevreden over, lees ik in de krant. Al is er ook een groep mensen die in de problemen komt, omdat ze het bedrag uiteindelijk niet kunnen betalen. En wie niet op tijd betaalt, riskeert oplopende kosten. Die extra kosten zijn goed voor maar liefst 40% van de inkomsten van bedrijven zoals Klarna. 13% van de Belgische gebruikers heeft het voorbije jaar extra kosten moeten betalen. Een Nederlandse consumentenorganisatie eist nu 500 miljoen euro van Klarna, want ze zeggen dat het bedrijf leningen aanbiedt. En daarom zou het bedrijf moeten voldoen aan strenge voorwaarden, zoals een toets op de kredietwaardigheid van gebruikers.
0: Helemaal bijgepraat over wat er in de kranten staat vanochtend, Sanne, dankjewel. Het Belgische project Go for Water helpt mensen in onder meer Ghana aan zuiver drinkwater. Hoe ze dat precies doen, dat vertellen we zo meteen. Eerste nieuwe van Trixie Whitley nog eens. Dit is Building Fences.

0: muziek uit eigen land. Trixie Whitley en Building Fences.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: 1 op de 4 mensen, dat is wereldwijd meer dan 2 miljard bewoners van deze planeet, heeft geen toegang tot proper water. En een van de organisaties die dat probeert te veranderen is Go4Water. Zij ontwikkelen veilige drinkwaterprojecten voor scholen en ze trekken daarvoor de wereld rond. Ik kan erover praten met Priscilla Smullenbergs. Goedemorgen, mevrouw Smullenbergs.
3: Goedemorgen.
0: U bent de oprichter van Go4Water en u bent momenteel in het vissersdorpje Senja Birak, als ik dat goed uitspreek, in Ghana. Klopt, hè? Wat doet u daar?
3: Ja, dat klopt. Wij zijn momenteel bezig aan een project, een schoolproject voor zuiver drinkbaar water. Ja, zoals u net zei, 1 op 4 kinderen zitten nog altijd steeds zonder of hebben geen toegang tot dat zuiver of veilig drinkbaar water. En daarvoor zijn we hier. Ja,
0: ja, zuiver drinkbaar water aanleveren, dat is jullie missie, zeg maar. Hoe doen jullie dat concreet? Wat doen jullie dan in dorpen?
3: Ja, voordien deden we dit altijd door waterputten te laten slaan. En daarop gingen wij dan verder bouwen. Dus het water dat de mensen hebben vanuit hun wel, dat ze zeggen, hè, hun bron eigenlijk, hun waterput. Naar dit jaar hebben we het een beetje omgegooid en wilden we duurzamer aan de slag. En zijn we bezig met een regenwaterproject. Dus wat doen we? We vangen het hemelwater op. En dit gaan we dit keer zuiveren tot zuiver drinkbaar en veilig drinkbaar water voor de kinderen op school.
0: Nou ja, water niet meer vanuit de grond, maar letterlijk vanuit de lucht eigenlijk. Het regenwater klaarmaken voor gebruik. Hoe doen jullie dat?
3: Wel, dat is dus aan de hand van nanomembraanfiltratie. Dat wil zeggen, op 5 nanometer wordt het water gefilterd. Dat wil zeggen, een veilig drinkbaar water voor de kinderen op school.
0: Nou ja, water niet meer vanuit de grond, maar letterlijk vanuit de lucht eigenlijk. Het regenwater klaarmaken voor gebruik. Hoe doen jullie dat?
3: Dat is dus aan de hand van nanomembraanfiltratie.

0: juffrouw op die school, geloof ik. U gaf daar les, hè?
1: Ja, klopt. En dus dat was ons thema dat we hadden in die week, superhelden. En de kinderen waren echt op zoek naar een echte held. We hebben Megatobi, Megamindy. Ja. Dat zijn allemaal tekenfilmverhalen en zo verder. Maar dus diegene, die persoon, ja, dat was voor de kinderen in kinderoogen absoluut een waterheld. Hij maakte van rioolwater of het water in onze klas, van de waterbak, zuiver drinkbaar water. En de kinderen konden daarvan van drinken. Ja, dat was magisch op dat moment. En ja, we hadden zoiets. We hebben dan verhalen gedaan over Fatou, een meisje dat hier leeft, dat zonder drinkbaar water zit. En dat verhaal heeft toch wel echt aangeslaan. En kinderen zijn spontaan beginnen geld inzamelen, schilderijen, verkoopacties op poten beginnen zetten. En kwamen naar mij toe in de klas met, kijk, we hebben een centje voor Fatou. Ja, ja, prachtig natuurlijk, hè? Dat zijn kippenvel momenten. Ja. En dan ga je daar meteen mee aan de slag. Want ja, wat ga je doen met dat geld natuurlijk? Hè? Dus ja. Ja, we zijn een VZW gestart en zo is het eigenlijk allemaal ontstaan.
0: Wat hebben jullie tot nu toe kunnen realiseren? Hoeveel projecten bijvoorbeeld hebben jullie lopende of in het verleden afgerond?
1: We zijn nu bezig aan ons 11e waterproject. Dus we zijn gestart in Haiti. We hebben Ethiopië gedaan. Vrienden van ons die zijn bezig in Congo. Dat heet dan niet Go for Water, maar Osafi. Senegal, Benin. Dan zijn we naar Ghana getrokken. En hier in Ghana, Senja Birukou, hebben we eigenlijk ons hart verloren. Omdat we zien, dit is echt een ruraal gebied. En hier kunnen we echt wel impact maken. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar toch wel 66.000 van die kleine waterzakjes op één schooljaar kunnen besparen, doordat de kinderen hervulbare flessen krijgen ook van ons. Ja. Nadat het project dan klaar is. Hè, dus het water is er. We gaan de kinderen opleiden. Ze krijgen dan ook hervulbare flessen. Waardoor die plastic zakjes hier toch wel mogen verminderen. Want dit is hier echt wel een heel groot probleem ook. Ja, dus ook de toekomst voor de meisjes. Meisjes die naar school kunnen als ze ongesteld zijn. Doordat er nu water is. Ze kunnen zich wassen. Zo, die hygiëne en zo verder. Dus dat is ook wel heel erg belangrijk.
0: Priscilla Smullenbergs, dank u wel voor de uitleg.
1: Heel graag gedaan. Tot ziens. Yo, Steve Marley, don't your father's old record. Yeah. Classic material. Refugee camp, hold tight. Yes, yes. Steve Marley, come on. Why Clef Pop? Feel the gong.

0: Fugees, No Woman, No Cry. Wat heeft Union gedaan in de Champions League voetbal gisteren? Antwoord binnen, wat is het, een minuut of drie? Eerst het verkeersoverzicht. Ik heb u één dingetje te melden, maar op de E313 richting Lummen staat in Antwerpen Oost een defect voertuig op de spitstrook.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

Zul je achterblijven als ik je dan vermoord? Ja, ja, veel woorden zeuren, meer bepaald in te vaarwest.

0: over de Far West wijk in Vilvoorde City. Inderdaad, Chris de Bruyne. In de Champions League voetbal speelde Union gisteren tegen Bodo Glimt. We kregen een doelpuntrijke wedstrijd, dat wel, maar Union, Sanne, zal toch vooral balen na die één match.
1: Ja, in de derde voorronde van de Champions League bleef Union steken op een 3-3 gelijkspel. In de eerste helft moest Union-aanvaller Raúl Floric tot twee keer toe een voorsprong van Bodo Glimt uitwisselen. Maar net voor het einde zag het er even goed uit voor de Brusselaars. Met nog 1 minuut te gaan kwam Union voor het eerst op voorsprong. Daar zorgde Promise David voor met een knap doelpunt. Union leek zo de overwinning thuis te houden. Maar in de toegevoegde tijd incasseerde het toch nog de gelijkmaker. Voor de derde keer op een stilstaande fase. En dat moet beter, beseft Union middenvelder Rob Schoofs.
2: 3-1 wedstrijd is te veel en dat mag ons nooit gebeuren. Want hierdoor, we zijn hier om de Champions League groepsfase te halen. En als je op deze manier doelpunten slikt, is wel pijnlijk. Maar goed, ja, het is om over na te denken en samen te zitten en beter te doen.
1: Ja, en ook trainer David Hubert zal ongetwijfeld nog nadenken over die tegendoelpunten, al was hij wel tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
3: Ik kan de jongens weinig verwijten, enigszins. Ze hebben ook heel veel gegeven, dus voilà, kijk, positieve eruit halen, energie voor volgende week en zorgen dat we daar weer een hele goede prestatie nodig hebben, waar we in de foutjes moeten wegkomen en heel efficiënt gaan moeten zijn.
1: En voor Union zal het dus volgende week moeten gebeuren. Dinsdag is er dan de terugwedstrijd in Noorwegen.
0: Het moment van de waarheid. Volgende week in de Tour Fam zijn de kaarten gisteren alweer door elkaar geschud.
1: Ja, dat was misschien ook wel te verwachten met de tijdrit. Want daarin toonde de Marden Reusser zich oppermachtig. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden pakte de dagzege en de gele trui. Van de andere klassementsvrouwen deed Demi Vollering de beste zaak. De Nederlandse gaf maar 18 seconden toe op Reusser. Dat levert Vollering voorlopig de tweede plaats op in het klassement. De toerwinnares van vorig jaar, Pauline Ferrand-Prévot, gaf meer dan 2 minuten prijs. De beste Belgische in de tijdrit, dat was trouwens Lotte Klaas. De Belgische kampioene tijdrijden mocht voor het eerst in de nationale driekleur rijden. En daar genoot ze van.
4: Ik vind het een beetje een verrassende uitslag, zou ik zeggen. Ik had het totaal niet verwacht. Had ik wel gehoopt op een goede dag. Zeker voor de eerste keer in de Belgische trui, in de Tour de France. Maar 8e, ja, wauw, fantastisch.
1: Vandaag staat er nog een heuvelachtige etappe op het programma.
0: Juist, en benieuwd hoe het klassement er dan vanavond weer zal uitzien. Na die rit te volgen ook op Radio 1 allemaal.

0: Gray met de hulp van Hans Zimmer en Click Clack Symphony. We gaan naar Spanje na 7 uur eens horen hoe de afgelopen dagen daar beleefd zijn na de migratiecrisis in die enclave Ceuta. Dat is voor zometeen in de ochtend. Eerst is het nu tijd voor het nieuws van 7 uur.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Onervaren bestuurders krijgen mogelijk een verbod om met krachtige wagens te rijden. De grote natuurbrand in Nederlands Limburg is voorlopig onder controle en Union speelt gelijk in de voorronde van de Champions League. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucq onderzoekt of hij jonge onervaren bestuurders kan verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. Dat schrijft het Nieuwsblad. Hij denkt aan een verbod op auto's vanaf een bepaald aantal pk's. Zo'n maatregel bestaat al in Italië en komt er dit najaar ook in Frankrijk. En het moet zware ongevallen voorkomen. Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers van de UGent steunt het idee van minister Crucq.
4: In Italië bestaat het systeem al sinds 2011. En men heeft wel degelijk een effect ervaren. Dus ongeveer 1/4 minder zware ongevallen met jonge bestuurders. Men zou de leeftijdsgrens 25 jaar kunnen hanteren. Men zou ook kunnen zien de eerste 3 jaar nadat men het rijbewijs heeft gehaald. Dus dat moet nog allemaal gepreciseerd worden.
3: In Frankrijk komt de regel er voor auto's vanaf 200 pk. Dat zou bij ons gelden voor zowat 10% van alle auto's. De bekende Antwerpse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. In de jaren 70 begon hij met zijn vrouw een bescheiden antiekzaak in Lier en die groeide geleidelijk uit tot een van de meest bekende veilinghuizen van ons land. Sinds 1994 was dat veilinghuis gevestigd in een oude bioscoopzaal in Antwerpen. Met zijn typische stijl van afroepen en veelvuldige tv-optredens werd Bernaerts een van de meest bekende veilingmeesters van ons land. Zijn twee zonen zetten zijn zaak voort. Mon Bernaerts is 81 geworden. In Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit moment onder controle. Het vuur brak eergisteren uit. Sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gehaald om te blussen. Het vuur kan ook niet meer uitbreiden, zegt William Kuipers van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
5: Op dit moment is er een redelijk stabiele situatie. De brandweer is erin geslaagd om het vuur te omcirkelen met zogenaamde stoplijnen die de brand tegenhouden. Er geldt nog wel een verbod voor mensen om het gebied in te gaan. De burgemeester heeft daar een noodverordening voor afgegeven. En later vandaag, wanneer het weer licht is, gaan de heli's van de luchtmacht gaan weer met de buckets de brand bestrijden.
3: Voor de brandweer is het gevaarlijk om tussen de bomen te lopen, omdat in het natuurgebied mogelijk nog explosieven liggen uit de Tweede Wereldoorlog. Die kunnen door de hitte ontploffen. In Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 15 mensen gedood bij Russische aanvallen in de buurt van de hoofdstad Kiev. Er zijn ook tientallen gewonden. In verschillende opslagplaatsen rond Kiev is brand uitgebroken. Het Oekraïnse leger heeft van zijn kant opnieuw een opslagplaats van het Russische e-commerce bedrijf Wildberries aangevallen in de regio Tula, ten zuiden van Moskou. Volgens Oekraïne is Wildberries essentieel voor de bevoorrading van het Russische leger. De voorbije weken zijn al meer dan 10 magazijnen van Wildberries beschadigd bij Oekraïnse aanvallen. Een deel van een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, stort vanmorgen neer op de maan. De raket was uit zijn koers geraakt. Wim de Mazeneer.
6: In januari vorig jaar is er een Falcon 9-raket van SpaceX gelanceerd met aan boord 2 maanlanders. Die zijn op de maan geraakt, maar de bovenste rakettrap is ongecontroleerd rond blijven zweven in de ruimte in plaats van op te branden in onze dampkring. En nu botst dat stuk raket dus tegen de maan. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, maar het gaat wel om een stevige botsing. Het stuk raket is 14 meter lang, weegt 4 ton en heeft een snelheid van bijna 9000 km per uur. Wetenschappers voorspellen dat de crash een krater van zo'n 20 meter breed en 5 meter diep zal veroorzaken. En een stofwolk die mogelijk zelfs 100 kilometer hoog zal komen en zichtbaar zal zijn voor telescopen op aarde. Wetenschappers hopen in elk geval dat de crash interessante informatie oplevert over de maanbodem.
3: En SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk, heeft de voorbije 3 maanden zijn omzet bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van 4 naar net geen 8 miljard dollar. Vooral het satellietennetwerk Starlink, dat internet biedt, verkoopt goed. Toch was er de voorbije maanden een verlies, vooral door miljarden investeringen in artificiële intelligentie. De hulplijn 1712 kreeg tijdens het voorbije WK voetbal iets meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. 4%, zo blijkt uit voorlopige cijfers. De stijging was er vooral bij oproepen over kindermishandeling, geweld tussen volwassen familieleden en geweld buiten de familiale context. De hulplijn vraagt iedereen om tijdens grote toernooien zoals een WK extra alert te zijn, zegt Kasia Uzeblo van de hulplijn.
7: Welke rol je ook speelt in iemands omgeving. Als je weet dat er toch al spanning is, dat er ook agressie is, dat je nog extra aandacht hebt voor dergelijke risicoperiodes. En dat je ook wel durft stappen ondernemen om bijvoorbeeld de slachtoffer te helpen, om er naar te luisteren of ook de persoon die het agressief gedrag stelt eventueel erop aan te spreken.
3: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Union haalde 2 maal een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in de extra tijd toch nog de zege weg na een vrije trap. Middenvelder Rob Schoofs.
8: Dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
3: Vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land met veel wolken en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen en tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zonnige periode, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. We begonnen met federaal minister van Mobiliteit Kruk, die laat onderzoeken of krachtige auto's verboden moeten worden voor jonge, onervaren bestuurders. Zo'n verbod bestaat al in Italië en komt er dit jaar nog in Frankrijk. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: De Ochtend.
1: Met Lode Roels en Sanne Baak.
0: Zullen we anders zometeen eens gaan horen hoe de sfeer in Spanje is nu het stof over Ceuta wat gaan liggen is? Laten we dat maar gaan doen, inderdaad. Goedemorgen, welkom.

0: Ondertussen 60 jaar oud, dit plaatje, amper te geloven, uit 1966, dus de Amerikaanse soulzanger Eddie Floyd en Knock on Wood. We gaan naar Madrid dus, had ik u beloofd, want daar zindert nog duidelijk na wat er eind vorige week in Ceuta is gebeurd. Zo'n 72.000 migranten overrompelden toen die Spaanse enclave, met als gevolg dat ook het debat over migratie weer helemaal losbarstte. Op het Europese overleg dat gisteren werd gehouden, drukten de ministers wel allemaal hun solidariteit uit met Spanje. En dat was de afgelopen dagen wel anders, want de Spaanse premier Pedro Sánchez heeft toch vooral de wind van voren gekregen de afgelopen dagen. Onze correspondent in Spanje, Sven Tuijters aan de lijn. Sven, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lode.
0: Ja, die Europese ministers die allemaal hun solidariteit uitdrukken met Spanje, dat is anders, lijkt mij, dan de afgelopen dagen. Is alles weer koek en ei tussen de EU en Spanje nu, wat denk je?
1: Wel, dat is eigenlijk de boodschap die Sánchez nodig had. Sánchez wordt in Spanje een beetje de Fenix genoemd, die altijd weer opstaat vanuit zijn assen. Wel, dat is een van de zwaarste crisissen die hij heeft meegemaakt en die hem zou wel eens de verkiezingen van volgend jaar zou kunnen kosten. Want zelf al voel je dus een positieve boodschap vanuit Europa, krijgt hij hier in Spanje van de oppositie nu echt wel de volle lading. Hè. Ja. Dus dat wordt nu echt de inzet van de crisis, de inzet van de verkiezingen van volgend jaar. En er wordt hem heel wat verwezen, dus... Ja, dit is een aanval die niet voorbij gaat gaan. En hij zit nu natuurlijk volledig in defensie. Hij moet zich verdedigen tegen de aanvallen die van alle kanten komen nu in Spanje.
0: Heeft deze crisis hem inderdaad veel politieke punten, veel politiek krediet gekost, denk je inderdaad?
1: Wel, inderdaad. En het is ook heel spijtig. Hè. Het is iemand die nu pas... Het is ook wel een ongelooflijke zomer voor hem geweest. Hè. Hij heeft de grootste bosbrand uit de geschiedenis van Madrid heeft hij moeten leiden. De Spaanse economie doet het 3 keer zo goed als de rest van Europa. Het aantal werklozen staat op een historisch minimum. Maar dan zijn er altijd van die zaken die hem naar beneden halen. Hè. Je hebt corruptie in zijn eigen partij die hem elke keer moet gaan oplossen. En nu dit hier... Hè. Dit is iets wat niet zomaar gaat verdwijnen. Het is echt wel een groot probleem. En de vraag is, deze situatie kan zich herhalen in de toekomst. Hè? Dus hij is zelf komen zeggen dat zijn eigen veiligheidsdiensten niet wisten dat zoiets kon gebeuren. Dus de vraag is nu, ja, wat gaat deze regering doen om zoiets te vermijden?
0: Ja, want de vraag is of zo'n crisis nu het beleid van Sánchez of van Spanje zal veranderen. Want Spanje heeft toch altijd al de afgelopen jaren een iets andere koers gevaren, laten we zo zeggen, binnen de EU, hè?
1: Ja, het is ook nu het gevoel van, ja, Spanje moet nu de prijs betalen voor een koers die hij gevaren heeft. Hij heeft machtige vijanden gemaakt. En dat wordt hem dus ook verweten door de rechtse oppositie, Partido Popular en extreemrechtse Vox. Die zijn heel scherp. Die zeggen, het is allemaal de schuld van deze regering dat Spanje nu in zo'n situatie is terechtgekomen. Sánchez wordt nu ook door de Partido Popular beschuldigd van 3-voudig falen op gebied van migratie, veiligheid en buitenlands beleid. En die gaan er nu voor zorgen dat migratie hoog op de agenda blijft staan en dat dit niet vergeten wordt. Hè. Het mag niet zomaar voorbij gaan. Partido Popular vindt het ook heel vervelend, die boodschap van Europa. Ze hadden gehoopt dat Europa hard zou blijven in haar kritiek. Dus die solidariteit, dat vinden ze heel vervelend. Dus, maar ze hopen natuurlijk dat Sánchez in de problemen blijft. En het zou een goed uitkomen, moest er nog zo'n crisis komen voor de verkiezingen.
0: Ja. Afwachten wat de invloed zal zijn, inderdaad, van dit alles. Hè, op die verkiezingen in mei, daarvoor is het nu misschien nog te vroeg. In het algemeen, de relatie tussen Spanje en Marokko ook zeer interessant. Hoe zal deze crisis die relatie tussen Spanje en Marokko beïnvloeden?
1: Wel, dat is ook heel interessant als je ziet op alle kritiek die naar hem toe kwam, is hij in feite heel stil over Marokko. Dus je voelt heel goed dat hij geen probleem wil krijgen met Marokko, omdat natuurlijk Marokko de sleutel in de hand heeft voor heel die migratieproblematiek. Hè. Dus ja, je voelt heel goed, terwijl je aan de kant van de Partido Popular bijvoorbeeld kritiek hoort, die zeggen, ja, dit is een onaanvaardbare invasie, we moeten iets doen tegenover Marokko, hoor je dus vanuit Sánchez dat hij zegt, ja, Marokko kon eigenlijk niet niks doen. Ze hadden ook geen geweld kunnen gebruiken tegen al die migranten. Je voelt echt dat hij voorzichtig is en dat hij Marokko nodig heeft, hè, om een verdere crisis te vermijden. Dus die taal is heel diplomatiek, is heel voorzichtig, omdat hij weet dat, dat hij de Marokkanen hard nodig heeft om geen herhaling te krijgen van wat er nu gebeurd is.
0: Ja, even los van premier Sanchez. Jij woont en werkt in Spanje de afgelopen dagen. Hoe zijn die daar beleefd? Wat heb je gehoord? Wat heb je gelezen over wat er zich heeft afgespeeld daar in Ceuta de afgelopen dagen?
1: Wat heel interessant is, is natuurlijk met heel die situatie hebt u dus alle politici, zowel van wel de kopstukken van de Partido Popular als extreem rechts, zijn allemaal naar Ceuta gegaan om daar zich te tonen, hè, als een soort van steun voor de bevolking van Ceuta. Ja. Er zijn ook betogingen, maar er zijn ook tegenbetogingen geweest van mensen uit Ceuta die zeggen, jullie moeten hier geen campagne komen voeren, je moet hier niet moeilijk komen doen. En er zijn zelfs problemen geweest, betogingen waar de politie is moeten optreden tussen beiden komen. Dus het is niet dat de mensen uit Ceuta een inzet willen zijn voor de politieke crisis. En zij zeggen, nee, wij willen oplossingen hebben, maar wij willen niet dat jullie hier politiek komen voeren met onze miserie. Dus dat is wel echt opvallend. Ja. En het is ook opvallend dat extreem rechts geen voet aan de grond krijgt in Ceuta. Dat een groot deel van de bevolking hebt, ja, het is niet de bedoeling dat we nu allemaal extreem rechts gaan stellen. Er moet een oplossing komen en het is aan deze regering om die oplossing te vinden. Dus hij krijgt daar ook kritiek, maar het is heel opvallend dat de bevolking daar zegt, nee, wij willen geen inzet zijn van een politiek spel. Dus, okay. En dat is een verrassing geweest voor die extreemrechtse partijen. Die dachten dat ze daar het verhaal konden gaan vertellen. Mm. En die zijn eigenlijk met hun staart tussen hun benen of terug naar huis mogen vertrekken. Dus dat is wel heel opvallend, die zaak die de laatste dagen gebeurd is.
0: Oké, okay. Spanje was wereldnieuws in elk geval de afgelopen dagen. Zoveel is zeker het Spaanse perspectief vanuit Madrid. Sven Tuijtens, correspondent daar. Dankjewel voor de uitleg. Here I go, round the bend at 4 in the morning.

0: 4 in the morning, dat is ongeveer het moment waarop mijn wekker afgaat deze dagen. Jay Bernard was dat.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Vanaf vandaag te vinden op VRT Max en VRT Nieuws de vierdelige podcast 1996, de zomer van Dutroux. Waarover dat gaat, ja, dat laat zich raden natuurlijk. Goedemorgen, Filip Heijmans.
3: Dag Lode.
0: Jij hebt die podcast samengemaakt met Carolien van den Bergen, want het is 30 jaar geleden intussen dat Dutroux werd opgepakt en dat er twee meisjes uit zijn kelder werden bevrijd. En jullie gaan in de podcast terug naar die bewuste zomer van 1996. Misschien nog even kaderen, hè? Wat gebeurde er toen allemaal ook alweer?
3: Wel ja, het is het moment waarop de zaak Dutroux losbarstte natuurlijk. Het moment waarop Marc Dutroux gearresteerd wordt. Omdat een anderhalve week daarvoor een meisje is ontvoerd aan het zwembad in Bertrie. Laetitia Delay. En getuigen hebben daar toch een paar dingen gezien. En een bestelwagen. Een iemand herinnert zich een stuk van een nummerplaat. En zo komt de politie terecht bij ene Marc Dutroux. Van wie ze weten dat hij al veroordeeld is geweest voor zedenfeiten. Ze gaan bij hem, ze arresteren hem, maar ze vinden geen ontvoerd meisje. Ze verhoren hem en dan geeft hij toe, ja, ik heb haar ontvoerd. Meer nog, ik heb twee meisjes ontvoerd. En dan blijkt hij ook Sabine Dardenne, die ja, al een paar maanden daarvoor ontvoerd is, blijkt hij ook opgesloten te hebben. Ze gaan met hem mee en ze ontdekken daar een verborgen luik in zijn kelder waar die meisjes dan blijken te zitten. En dat blijkt dan zelfs nog maar het begin, want achteraf, dat weten we nu dus, heeft hij dus zes meisjes ontvoerd van wie er vier het niet overleefd hebben. Dus ja, 1996 is echt het moment waarop die zaak Dutroux is losgebarsten en dat is nu 30 jaar geleden.
0: Ja, ik was toen 21. Ik herinner me dat ook nog goed. Mijn broer en mijn zus waren een stuk jonger en ja, toen was er echt bijna paniek bij de mensen. En onduidelijkheid en angst ook van mogen de kinderen nog buiten op straat. Hoe oud was jij toen en wat herinner jij je daar nog van?
3: 18. Ik ben dus een paar jaar jonger dan jij. Ik kwam toen net, ik was met vrienden gaan fietsen in Engeland. We kwamen net uit het zesde middelbaar. We gingen een fietstocht doen en op de ferry terug naar Oostende lazen we voor het eerst weer een Vlaamse krant en daar zag ik plots van verdorie, er is blijkbaar van alles gebeurd in België waar we nog niks van gehoord hadden. Zo ging dat toen. Dus ja, inderdaad, je voelde dat dat een heel grote impact had en dat mensen plots bang werden. Ja. Als je nu die verhalen hoort van die meisjes, als je kijkt naar Julie en Melissa, die waren 7 jaar oud, die zeiden tegen hun ouders, we gaan hier in de wijk een beetje rondlopen en wat spelen. Oké, doe maar. Je kan het je nu eigenlijk niet meer voorstellen. Die wereld is zo veranderd. Ik ben daarna begonnen aan een carrière als scoutsleider en je voelde ook, je moet heel voorzichtig plots zijn met wat je doet. Mm. Alles wat we tot dan vanzelfsprekend vonden in omgang met kinderen, niet dat daar foute dingen gebeurden, maar plots werd je voorzichtig voor dingen die eigenlijk onschuldig waren, begon je toch ook een beetje bang te worden. Kan dit niet verkeerd geïnterpreteerd worden?
0: Ja, het heeft onze samenleving inderdaad veranderd. Het was een markant moment uit onze geschiedenis. Nu daar dus een podcast over. Wat horen we in die podcast?
3: Wel, vooral collega Carolien, die de zaak Dutroux goed gevolgd heeft en zeker ook het proces Dutroux maandenlang heeft gevolgd. We vertellen samen eigenlijk nog eens het hele verhaal van bij het begin. En dan moet je eigenlijk al teruggaan naar 1995, toen de eerste meisjes ontvoerd werden. Dus we proberen het een beetje te beschrijven met de kennis die er op dat moment was. Van oké, er verdwijnt een meisje, je weet het nog niet. Volgend meisje verdwijnt. Dus we proberen het verhaal te vertellen zoals het zich toen heeft afgespeeld. Niet tot in 1996, maar ook nog verder met ja, Dutroux is later nog eens ontsnapt. Wat dan nog meer hij zou heeft gegeven. En ook het proces Dutroux en alle naweeën van wat heel die zaken teweeg heeft gebracht. Dus voor mensen die weten wat zo de grote lijnen zijn van de zaak Dutroux, proberen we ook de details nog eens in te vullen.
0: Ja. Het is nu 30 jaar later, we hebben het er opnieuw over. Er is al heel veel over geschreven. Dat blijft inderdaad een markant moment, hè, uit onze vaderlandse geschiedenis. Waarom blijft dat zo impactvol?
3: Ja, je kunt het je nauwelijks nog voorstellen dat een zaak zo'n enorme impact heeft. En ja, wat we al zeiden, hè, de geesten van de mensen zijn zo veranderd. Mensen werden plots veel bezorgder, ongeruster over wat er met hun kinderen zou gebeuren. Maar het gaat niet alleen over het feit dat Dutroux gruwelijke dingen heeft gedaan, maar ook dat justitie en politie heel zware fouten hebben gemaakt toen. En die zaak heeft heel veel systeemfouten blootgelegd bij politie, bij justitie. De manier waarop met slachtoffers werd omgegaan bijvoorbeeld. Die ouders die moesten een beroep doen op vrijwilligers, omdat de politie ja, eigenlijk hen een beetje weglachte van die kinderen komen wel naar huis. Dat soort dingen, die sfeer die er toen was, er werd nauwelijks gecommuniceerd tegenover slachtoffers, tegenover de pers. Er was nauwelijks professionele ondersteuning. En plots werd iedereen heel erg boos over, is dit hoe ons land werkt? Ja. En die impact, die voel je tot op vandaag. Die zaak Dutroux heeft heel veel veranderd. Er is heel veel verbeterd door die zaak Dutroux. En je voelt, zeker voor mensen van onze generatie, ja, dat blijft in je hoofd zitten, en die zaak ook 30 jaar later.
0: Oké, en daar hebben jullie dus een special over gemaakt. Te vinden bij Onder ons Krimi op VRT Max 1996, de zomer van Dutroux. Dankjewel, Philippe Heijmans.
3: Graag gedaan.

0: 4 in de ochtend bellen we geregeld met journalist Arno de Dekker, die vaak aan het front zit in Oekraïne. Wel, nu is hij in België en komt hij langs hier in de studio straks voor een gesprek. Arno trok een tijdje geleden naar een gevangenis in de buurt van Lviv, waar Russische krijgsgevangenen worden vastgehouden. Benieuwd naar zijn verhaal. Roisin Murphy was dat trouwens nog. And something more.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: VRT Radio 1.
5: De ochtend.
0: Precies 7:30, Sanne Baak. Wat zit er in het nieuws vanochtend?
6: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke onderzoekt of hij jonge, onervaren bestuurders kan verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. Hij denkt aan een verbod vanaf een bepaald aantal pk om zware ongevallen met zulke wagens te voorkomen. Zo'n maatregel bestaat al in Italië en komt er dit najaar ook in Frankrijk. In Nederlands Limburg is de grote brand in een natuurgebied op dit moment onder controle. Wanneer er weer daglicht is, kunnen blushelikopters opnieuw water uit de Maas halen. Voor brandweerlui is het te gevaarlijk om het bos in te trekken, omdat in het gebied nog explosieven kunnen liggen uit de Tweede Wereldoorlog, die door de hitte kunnen ontploffen. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø/Glimt. Union haalde tweemaal een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in extra tijd toch nog de zege weg na een vrije trap.
0: Bram, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Ik zie boven Brussel toch een pak meer wolken dan de afgelopen dagen, hè?
7: Ja, klopt. Een zwakke storing die trekt vandaag van west naar oost. Die zorgt vooral voor wolkenvelden. Heel lokaal misschien een spatje regen, maar verwacht daar niet al te veel van. In de namiddag klaart het opnieuw wat meer op vanaf het westen. Nu, het wordt minder heet dan de voorbije dagen. Gelukkig maar 24 graden aan zee vandaag en 6 of 27 graden in het binnenland. Met ook een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Dus die wind die gaan we straks wel goed voelen. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt wat beter af dan de voorbije nachten. Minima van 11 tot 16 graden. En dan morgen zonne-wolkenvelden liever. Na de middag wel wat meer bewolking. 21 graden aan de kust. 23 tot 25 graden in het binnenland. En ook vrijdag zijn die temperaturen aangenaam. Liggen ze rond 24 graden met zonne-wolkenvelden. Meestal droog weer ook. En dan naar het weekend toe. Ja, dan wordt het opnieuw wat warmer. Zaterdag zonnig weer en 28 graden. En op zondag gaan we opnieuw naar 30 graden en meer. Met tegen zondagavond kans op een bui.
0: De zomer blijft duren. Bram, dankjewel.
7: Ja, alsjeblieft.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Lode Roels en Sanne Baak.

0: De grootste hits voor Susanna Vega en een van de eerste mainstream songs die het thema van kindermishandeling zo frontaal behandelde, denk ik. Luca was dat. Wie zijn de soldaten die voor Rusland in Oekraïne vechten? Dat is een vraag die wel eens wordt gesteld. Het is niet makkelijk om dat te weten te komen, maar als je kijkt naar wie de krijgsgevangenen zijn in Oekraïnse gevangenissen, dan maakt dat wel veel duidelijk, denk ik. Journalist Arnaud Dekker kon dat onlangs doen, die cellen, die gevangenissen bezoeken. Goedemorgen,
1: Arnaud. Goedemorgen.
0: Niet aan het front, dit keer aan de telefoon, maar wel hier in de studio. Blij om jou hier bij ons te hebben. Waar ben je precies geweest? Leg dat eens uit.
1: Ik ben dus net terug uit Oekraïne en die gevangenis, er zijn er meerdere in Oekraïne, maar die dat ik heb bezocht was in de regio Lviv, dus in het westen van Oekraïne tegen de Poolse grens. En dat is één van de verschillende die er zijn. Ik moet er wel bij zeggen, dus de Oekraïners hebben er ook wel baat bij om af en toe journalisten mee te nemen om te laten zien in welke omstandigheden die krijgsgevangenen worden verzorgd, behandeld. Dus ja, dat moet ik er wel bij. Het is een beetje een perstour met een handvol journalisten die dan toegang krijgen tot die faciliteit.
0: Een gereguleerde reis. Maar goed, het geeft wel een inkijk, hè, in wat er daar gaande is. Want wie zit daar dan in die gevangenissen? Dat zijn Russische soldaten die aan het front gevangen genomen zijn.
1: Absoluut. En dat is wel heel interessant, vond ik zelf. 2 jaar geleden, in 2024, heb ik diezelfde gevangenis ook bezocht. En toen zag ik Russen uit heel Rusland, alle regio's. En nu, vorige week, kwam ik daar binnen op de binnenkoer en het viel mij meteen op. Ik denk, minstens de helft van die krijgsgevangenen waren Afrikanen. Ja. En je hoorde Frans, Engels, Spaans, veel Colombianen ook, een beetje een mengelmoes van verschillende talen, verschillende nationaliteiten op die binnenplaats in de gevangenis. En dus dat contrast met 2 jaar geleden is gigantisch. En dat zegt dus ook wel iets over wie dat er vecht aan het front in Oekraïne voor Rusland, meer en meer buitenlanders.
0: Wat kunnen we daaruit afleiden? Dat Rusland dan steeds meer buitenlandse soldaten inzet?
1: Niet per se, maar vooral wel, want die bijvoorbeeld de Afrikanen, die worden vaak ingezet voor de zwaarste en gevaarlijkste missies aan het front. Dus als het gaat over infiltraties of groepjes van 2, 3, 4 soldaten die heel traag moeten vorderen aan het front. Dat zijn de meest gevaarlijke missies. En daar worden die Afrikaanse of buitenlandse strijders worden die vaak daar ingezet en ofwel gedood, een heel groot deel wordt gedood, ofwel gevangen genomen. En dan belanden ze op die manier in die krijgsgevangenis. En dus ik denk inderdaad, die groep buitenlanders die groeit, maar die zijn ook zichtbaar omdat zij als bijna kanonnenvoer worden aangeboden aan het front om de posities daar, om de Russen te helpen effectief aan het front.
0: Ja. Het is niet zo dat hun eigen militairen, om het dan zo te zeggen, bijna op zijn. Dat mogen we niet concluderen, 1-op-1.
1: Nee. En bovendien, het gaat ongeveer om 30.000 buitenlandse recruten of buitenlandse soldaten die vechten voor Rusland. Ja, 30.000 op een leger van ruim 1 miljoen, dat blijft relatief beperkt. Dus daaruit kunnen we geen grote conclusies maken. Ja. Wel, en dat is dan wel iets cynisch dat we daarachter kunnen zien, dat zijn de mechanismen hoe dat die bijvoorbeeld die Afrikanen daar terechtkomen. Dus ik heb met verschillende Afrikanen gesproken, in het Frans geïnterviewd. En ze vertelden grosso modo 3 verschillende wegen hoe dat ze daar zijn terechtgekomen aan het front. Enerzijds de onschuldige student die komt bijvoorbeeld uit Togo of het Cameroen of het Senegal en die ziet online of via vrienden, kennissen die al in Rusland zijn, die horen dan dat ze daar wel een visa kunnen krijgen.
0: Om te studeren.
1: Bijvoorbeeld in Frankrijk, in Duitsland veel moeilijker is, omdat ze de taal in Duitsland niet spreken, of in Frankrijk omdat die visa geweigerd werd. En dus dan denken ze, oké, als het mogelijk is in Rusland om in Sint-Petersburg te gaan studeren of in Moskou, waarom niet? En dan trekken die naar daar. En dan studeren die effectief een maand ongeveer, vooraleer dat ze dan toch een aanbod krijgen van een medestudent uit hetzelfde land, die dan zegt, oké, kijk, er is een manier om geld te verdienen en om vooral om je paspoort heel snel te verkrijgen. Ja, ja. Je moet enkel dat contract tekenen en dan krijg je een job aangeboden waar je veel geld mee kan verdienen. Ze spreken de taal niet, ze kunnen het ook niet lezen.
0: Ja. En voor je het weet sta je aan.
1: En voordat je het weet heb je 10 dagen om te trainen in een kamp, krijg je een Russisch uniform, een geweer en dan eindig je 2 weken later aan het front in Oekraïne.
0: Ja, ongelooflijk. En wat is de andere route?
1: Ja, dus dat is die studenten die een beetje naïef naar daar worden gelokt. En dan heb je de mensen die effectief voor het geld daar naartoe gaan en die zeggen, kijk, het is grof geld en je verdient er 2.000-3.000 euro per maand mee, met dikke premies.
0: Die mensen gaan er dan bewuster mee om.
1: Maar niet per se naar het front. Dat zijn dan contracten die ze tekenen. En bijvoorbeeld als bewaker in Siberië, sowieso iemand heb ik ontmoet uit Togo, die dacht, ik ga effectief in het leger, maar dat is een post van bewaker in Siberië, niks over Oekraïne. Mm. En dan komt hij toe, tekent hij zijn contract en effectief 10 dagen later opnieuw hetzelfde verhaal aan het front.
0: Ja. Dan was er nog een derde mogelijkheid.
1: En dan een derde mogelijkheid, dat is iemand uit Congo-Brazzaville, die ik heb gesproken. En die man, die leefde al in Rusland, sprak vloeiend Russisch. Maar hij kreeg problemen met justitie, een veroordeling. En dan kreeg hij het volgende te horen, ofwel ga je de cel in, ofwel ga je naar het front en dan moet je daar je schuld gaan aflossen. En die man koos voor het front en hij heeft het overleefd. Ja. Maar wel zijn vingers verloren, dat lees je ook in het stuk dat online staat. Ja. Schrijnende verhalen allemaal.
0: Ja, schrijnende verhalen, verschillende verhalen ook. Allemaal individuen die daar aan het front terechtgekomen zijn. In het slechtste geval overleef je het niet. In het beste geval, tussen aanhalingstekens, kom je dan in een Oekraïnse gevangenis terecht. Wat is het sentiment van die mensen ten opzichte van Rusland?
1: Ja, dat is ook nog zoiets. Ik heb uitgebreid gepraat met die Afrikanen en ze zeggen dat ze nog altijd van Rusland eigenlijk houden, dat ze de waarden en normen van Rusland respecteren, dat Poetin een sterke man is. En ze noemen Oekraïne een slagveld in de oorlog tegen het Westen, in de oorlog tegen NATO, NAVO, Rusland tegen NAVO. En dus zien ze Oekraïne opnieuw als een slagveld en ze zeggen, kijk, Als wij mogen kiezen, dan willen we het liefst terug naar Rusland.
0: Ondanks alles?
1: Ondanks alles. Bijvoorbeeld de 2 Togolezen met wie ik sprak. Ik vroeg, mijn eerste vraag was, van waar zijn jullie? Hè, welke nationaliteit hebben jullie? En het antwoord was, wij zijn Russisch. En het heeft toch een 5-10 minuten geduurd voordat dat die mannen effectief met hun verhaal kwamen. Maar dat geeft wel aan dat ze ook wel stiekem hopen dat ze op termijn terug naar Rusland kunnen, omdat ze weten, in Europa zal het niet meer lukken. En terug naar hun land van herkomst in Togo wordt het ook moeilijk. Dan is Rusland bijna de enige uitweg, als het dan toch lukt, om dan toch een nationaliteit te kunnen verkrijgen. Precies. Of al die premies en die maandlonen toch te kunnen
0: dat ze hopen dat Rusland ook die afspraken die gemaakt zijn nakomt natuurlijk, dat is maar de vraag. Slotvraag, wat gaat er met die gevangenen gebeuren? Want die zitten daar nu in een gevangenis ergens in Lviv, niet wetende hoe lang de strijd, de oorlog nog gaat duren.
1: Nee,
0: wat
1: dat is
0: het lot van die mensen?
1: Dat is inderdaad een beetje een gek zicht voor mij persoonlijk als journalist, om daar te zijn in het westen van Oekraïne, om met Afrikanen te spreken in het Frans. Een beetje bijna een absurde situatie. En dus ik heb die vraag ook voorgelegd, wat gaat er met jullie gebeuren? Ja. En ze zeggen en ze weten ook wel, wij zijn niet op de prioriteitenlijst van meneer Poetin. Als er een krijgsgevangenenruil gebeurt, en dat is regelmatig, dan zijn de Russen die stevast de prioriteit krijgen. Die buitenlanders weten dat, maar ze zeggen er ook wel bij, wij zitten liever en beter hier, in min of meer correcte omstandigheden, dan terug, op dit moment terug naar Rusland, met een risico dat we terug naar het front worden gestuurd als die oorlog nog niet voorbij is. Dus ik denk dat ze op dit moment, wij zijn niet op de prioriteitenlijst van meneer Poetin. Als er een krijgsgevangenenruil gebeurt, en dat is regelmatig, dan zijn de Russen die stevast

0: Ze maken zich heel klein en ze wachten tot het einde van die oorlog om dan hopelijk terug naar Rusland te kunnen gaan.
1: Interessante verhalen, schrijnende verhalen ook vooral, denk ik, van die Russische krijgsgevangenen in de Oekraïnse gevangenissen. Dankjewel om even naar de studio te komen, Arno de Dekker, om dat uit te leggen. Wie het volledige verhaal wil lezen, kan daarvoor ook terecht op onze website. Staat een zeer interessant artikel op vrtnieuws.be.

Gun me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en het tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te zeggen.

zoekt naar stilte, maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van meer. De nonchalance die ik probeer te laten, zit er nog geld in. Ik maak steeds fout, paraduit dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch ook iets goed te bieden heb. De waardevoller dat ik word, hoe meer waarde dat ik kan delen. En maak dat toch juist het waar

0: Johannes Vaas, oftewel toerist Le MC en koning Liefde. We maken een uitzonderlijk droge zomer mee op dit ogenblik. Dat hoef ik u uiteraard niet meer te vertellen, denk ik. Dat is het geval in heel Europa, ook bij onze noorderburen dus. En Sanne, daar worden vandaag maatregelen genomen die best toch ingrijpend zijn. Hè?
1: Ja, in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam zijn vanaf vandaag alle sluizen dicht. Er komt dus geen schip meer door. Dat gebied heet er het Hoogheemraadschap van Delfland. Om je een idee te geven, er wonen zo'n 1,5 miljoen mensen. En naast het sluiten van de sluizen is er ook een oppompverbod voor water uit sloten, vaarten en kanalen. En dat heeft allemaal te maken met de droogte en de voorraad zoet water die heel snel slinkt. Een uitzonderlijke situatie die vraagt om uitzonderlijke maatregelen met best wat gevolgen.
0: Ja, ik heb aan de lijn Nieske Dijkshoorn van het Hoogheemraadschap Delfland. Mevrouw Dijkshoorn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik zeg dat dit een uitzonderlijke situatie is. Dat is ook echt zo. Hè? Hebben jullie dit ooit al eerder moeten doen, alle sluizen sluiten?
2: Nee, wij doen wel eens beperkt het sluiten van de sluizen. Als het echt een droge periode is. Maar dit is echt uitzonderlijk. We hebben echt een gigantisch neerslagtekort. En dat komt eigenlijk ook door de afvoer van de Rijn en de Maasel. De Maas, die onze kant, wij zitten aan het eind, zeg maar. En dat heeft in heel

0: Europa is het eigenlijk droog. En vandaar ook dat wij aan het eind zitten waar het naartoe loopt.
1: Juist.
0: En ja, we zitten ook aan de zeekant.
1: En dus is er gewoon te weinig water. Om ons een idee te geven, hoe erg is het? Hoe laag zijn de waterstanden heel concreet op dit moment?
0: Ja, ik weet dat het bij Rijn normaal tussen de 1800 kuub per seconde door naar binnen komt in de zomerperiode. En we zitten nu op 650 of daar zelfs onder. We zitten gisteren hoorde ik 638. Dus de rivier vanaf de Rijn en dan weer naar boven, de splitsing. Dus dan ga je over dwars door het hele Nederland heen. Ja. En dan zitten wij aan het uiteinde. En wij hebben dus echt afhankelijk voor zoet water vanaf de Rijn en vanaf het IJsselmeer. Als de kaart er nog bijgepakt moet worden, zeg maar. En aan de andere kant hebben we natuurlijk de zee. En dat is het zoute water. En dat is, kunnen wij dus, ja, of willen we eigenlijk niet het gebied in laten lopen? Want dan krijg je toch aantasting van de natuur, van alle planten. En noem maar op.
1: Ja, en nu legt u dat inderdaad uit, want dat vroeg ik mij af. Waarom moeten die sluizen dicht? Op welke manier helpt dat dan precies? Wat doet dat concreet?
0: Ja, we hebben eigenlijk vier sluizen. Drie zijn er min of meer ook voor kleine pleziervaart. Maar één is een grote, die hebben we heel lang opengehouden tot gisteravond. Dat is in Rotterdam, daar gaat ook de grote scheepvaart doorheen. Dan zie je dus, die heeft een koppeling met de Nieuwe Maas, het zoute water. Dus als die open gaat, dan komt er een golf, zeg maar, zout water steeds binnen. En de tegendruk vanuit de andere kant van het zoete water wordt steeds lastiger. En het zout komt steeds verder dan naar binnen. En dat willen we nu echt proberen tegen te gaan. Dat we zeggen, ja, dan houden we ons zoete water vast in ons gebied.
1: Eigenlijk is het sluiten van die sluizen belangrijk om het zoet water op peil te houden, zeg maar.
0: Ja, ook dat. En we hebben dat zoete water echt nodig om onze dijken en keringen, daar doen we het voor, de veiligheid op te houden. Als je in het gebied gaat, hebben we best wel polderniveau hoog en laag, wat Nederland ook echt typeert. En dan proberen we die hoge polders, zeg maar die water die er omheen is, op hoogte te houden. Want als dat gaat zakken, dan krijg je de bovenste laagjes droog, gaat verder indrogen. We hebben ook heel veel veen. En dan betekent dat gaat scheuren, dat dijken door kunnen breken. Dus vandaar dat wij al het water willen hebben om tegendruk te geven aan die dijken.
1: Ja. Ik probeer het in te beelden. Is het sluiten van de sluizen dan vooral belangrijk om de drinkwatervoorraden op peil te houden? Of heeft het ook te maken met het blijven garanderen van de scheepvaart? Omdat het op den duur het water te laag staat om nog te varen bijvoorbeeld?
0: Ja, deze vaart die gesloten is, of dit kanaal, heeft eigenlijk niet met het hoge waterpeil. Die hadden we wel op peil kunnen houden en daar is het geen probleem. Ook in ons gebied hebben wij geen drinkwateronttrekkingen voor drinkwater, voor menselijke consumptie. Dus voor ons echt het oppervlaktewater. En naast die scheepvaart hebben wij ook heel veel tuinbouwkassengebied, Westland en het Oostland. En daar heeft het ook een impact. Die pompen en gebruiken voor hun gewassen vaak oppervlaktewater. Als die ook daaraan trekken, dan raakt ons zoet water op.
1: Ja, en dat is inderdaad zeer belangrijk. Toen ik het voor het eerst hoorde dat de sluizen dicht gingen, dacht ik, ja, gaat er zoveel water verloren dan bij elke keer als je een sluis open en dicht zet? Maar het is veel breder dan dat eigenlijk, hè?
0: Het is nog breder. Dit was een van de eerste maatregelen die we al begin juli hadden genomen om beperkt te schutten. Dus dan doe je maar een aantal keren per dag. En nu is die gewoon helemaal dicht.
1: Ja, en wanneer zouden ze terug open gaan? Is een fikse onweersbui bij manier van spreken voldoende om het tijd te keren?
0: Nou, dan is er heel wat meer dan een fikse onweersbui eigenlijk nodig. We gaan wel kijken wat we kunnen doen. Er is ook in Duitsland en ook de hoek van België dat je naar de Maas kijkt. Veel water nodig, dus daar zijn we ook echt afhankelijk. Die ene bui die wordt ook heel goed opgenomen in de grond, denk ik. En zien we haast niet terug dat weinig invloed doet. Maar het heeft een lange periode van regen even nodig.
1: Okay.
0: En dan gaan we echt wel kijken, kunnen we het afschalen van wat kan het eerste gebruikt worden.
1: Ja, voorlopig blijven de sluizen daar dicht in het Hoogheemraadschap Delfland. Nieske Dijkshoorn, dank u wel om even aan de lijn te komen voor de uitleg. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.

0: Belgisch-Zweedse samenwerking van een jaar of twee geleden. Tuvalu samen met Stromae en De Fleur. We gaan naar de VS en Iran. Het is te zeggen, de onderhandelingen tussen beide landen zouden goed verlopen, zegt de Amerikaanse president Trump, Sanne.
1: Ja, dat heeft hij gezegd in een interview aan de Amerikaanse zender Fox News. De Iraanse en Amerikaanse onderhandelaars hebben gisteren de hele dag overlegd en het ziet er heel goed uit, dat zegt Trump. In het interview zegt Trump ook dat de VS de straat van Hormuz volledig controleert en dat de straat de komende dagen opnieuw open gaat.
2: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. And they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. We're having very good discussions. They don't like to admit that.
1: Trump had eerder ook gedreigd met een zware aanval op Iran, maar had die dan opgeschort om de gesprekken alle kansen te geven. Iran zei eerder deze week nog dat er helemaal geen gesprekken waren, maar dat ontkent Trump. Iran wil het misschien niet toegeven, zegt hij, maar we maken progressie.
0: Ja, het is natuurlijk niet de eerste keer dat Trump zoiets zegt over onderhandelingen. Het afwachten of er effectief vooruitgang wordt geboekt in die onderhandelingen tussen de VS en Iran.
3: Vanavond op VRT1.
4: De jongens die in 95 internet ontdekten, waar gingen die naar op zoek online?
5: Auto's.
6: Voetbal of zo.
5: Voetbal?
4: Zou het kunnen dat ik u niet geloof?
5: Dat kan.
3: Op VRT1 zijn de jongens opvallend braaf in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas ontdek je de gevolgen van de DNA-revolutie voor ons voedsel. En op VRT Max vind je de hele zomer topfilms, zoals de Oscar-winnaar Lincoln. Veel kijkplezier straks.
7: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een Magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
8: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
9: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
8: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
10: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
7: Gebeurt hier. En het
10: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
7: Gebeurt hier. Maar ook het
11: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
7: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
12: Het is uw linkeroor hier, hè.
13: En uw rechteroor.
12: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
13: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
12: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
13: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
12: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
13: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
12: Ja, ja. Het kan anders.
14: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 8 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Onervaren bestuurders krijgen mogelijk een verbod om met krachtige wagens te rijden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is voorlopig onder controle. En Union speelt gelijk in de voorronde van de Champions League. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke onderzoekt of hij jonge of onervaren bestuurders kan verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. Dat moet het aantal zware ongevallen verminderen, schrijft Nieuwsblad. Volgens mobiliteitsexpert Dirk Lauwers van de UGent heeft zo'n maatregel al gewerkt in Italië.
16: Men heeft wel degelijk een effect ervaren. Het is ongeveer 1/4 minder zware ongevallen met jonge bestuurders. Bovendien zou het ook kunnen helpen rond bewustwording, rond het feit dat ouders misschien toch gaan nadenken van ja, welk soort voertuig ze aan zoonlief of aan dochterlief ter beschikking stellen die eerste jaren dat ze moeten rijden.
15: In Frankrijk komt de maatregel er in het najaar voor auto's vanaf 200 pk. De bekende Antwerpse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. In de jaren 70 begon hij met zijn vrouw een bescheiden antiekzaak in Lier. Maar die groeide geleidelijk uit tot een van de meest bekende veilinghuizen van ons land. Sinds 1994 in Antwerpen gevestigd. Met zijn typische stijl van afroepen en veelvuldige tv-optredens werd Bernaerts een van de bekendste veilingmeesters van ons land. Begin jaren 2000 verkocht hij bijvoorbeeld een schilderij van Magritte voor ruim 3,8 miljoen euro. Dat schilderij kwam uit het faillissement van Sabena en het is het duurste schilderij dat een Belgische veilingmeester ooit heeft afgehamerd.
17: 3.400.000 voor de eerste keer.
18: Ik denk dat wij vanavond het duurste schilderij verkocht hebben ooit in België. En dat wij vooral ook hebben laten zien dat we het even goed hier in Brussel kunnen dan in Londen of in New York. Dus daar ben ik zeer tevreden van.
15: Het Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50-jarig bestaan, is intussen in handen van zijn twee zonen. Mon Bernaerts is 81 geworden. In Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit ogenblik onder controle. Het vuur brak eergisteren uit. Sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gehaald om de brand te blussen. Het vuur kan niet meer uitbreiden, zegt Erik Thijssen van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
19: Op dit moment hebben we ten aanzien van de nacht, waar eerder al een status quo was, is dat nog steeds het geval. De bluswerkzaamheden gaan eigenlijk onverminderd door. En als het goed is, dan zal ergens tussen 10 en 11 worden de blusserwerkzaamheden vanuit de lucht weer opgepakt.
15: In Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 15 mensen gedood bij Russische aanvallen in de buurt van de hoofdstad Kiev. In verschillende opslagplaatsen rond Kiev is ook brand uitgebroken. Het Oekraïnse leger heeft dan weer een opslagplaats van het Russische e-commerce bedrijf Wildberries aangevallen in de regio Tula ten zuiden van Moskou. Volgens Oekraïne is Wildberries essentieel voor de bevoorrading van het Russische leger en de voorbije weken zijn al meer dan 10 magazijnen van dat bedrijf beschadigd geraakt bij Oekraïnse aanvallen. Een deel van een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, stort over ongeveer een half uur neer op de maan. De raket was uit zijn koers geraakt. Wim de Mazeneer.
20: In januari vorig jaar is er een Falcon 9-raket van SpaceX gelanceerd met aan boord twee maanlanders. Die zijn op de maan geraakt, maar de bovenste rakettrap is ongecontroleerd rond blijven zweven in de ruimte, in plaats van op te branden in onze dampkring. En nu botst dat stuk raket dus tegen de maan. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, maar het gaat wel om een stevige botsing. Het stuk raket is 14 meter lang, weegt 4 ton en heeft een snelheid van bijna 9000 km per uur. Wetenschappers voorspellen dat de crash een krater van zo'n 20 meter breed en 5 meter diep zal veroorzaken. En een stofwolk die mogelijk zelfs 100 kilometer hoog zal komen en zichtbaar zal zijn voor telescopen op aarde. Wetenschappers hopen in elk geval dat de crash interessante informatie oplevert over de maanbodem.
15: En SpaceX, dat ruimtevaartbedrijf van Musk, heeft de voorbije 3 maanden zijn omzet bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van 4 naar net geen 8 miljard dollar. Vooral het satellietennetwerk Starlink, dat internet verkoopt, heeft goed opgebracht. Toch was er de voorbije maanden een verlies, vooral door miljarden investeringen in artificiële intelligentie. Sport in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Union haalde 2 maal een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in extra tijd toch nog de zegen weg na een vrije trap. Dat kon beter, vindt Union-trainer David Hubert.
21: Ik denk dat we misschien het moeilijkste doen door 2 keer, en dat is het positieve dan, maar 2 keer heel veel weerbaarheid tonen. Door 2 keer terug te komen. Tegelijkertijd ook op zoek gaan naar die overwinning. En uiteindelijk daarin slaagt ook om 3 keer te scoren tegen hun. En eigenlijk moet je daar de winkel sluiten.
15: Volgende week dinsdag is er de terugwedstrijd in Noorwegen. Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost met veel wolken en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen en tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zonnige periode, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. We begonnen met federaal minister van Mobiliteit Kruk, die laat onderzoeken of krachtige auto's verboden moeten worden voor onervaren bestuurders. Dat moet zware ongevallen voorkomen. Zo'n verbod bestaat al in Italië en komt er dit jaar nog in Frankrijk. Meer op rtnieuws.be.
14: Radio 1.
3: De ochtend.
14: Met Lode Roels en Sanne Baak.
0: Kijk eens aan, we zitten zowat overal het komende uur in de VS, in eigen land en zelfs op, jawel, de maan. Goedemorgen.

0: Lay Down, die klassieker van Melanie. Het is een politieke hoogdag, mogen we zeggen, in de Amerikaanse staat Michigan. De stemmen van de voorverkiezingen worden daar geteld. De partijen zijn aan het bepalen welke kandidaten het in de uiteindelijke verkiezing voor een parlementszitje tegen elkaar zullen opnemen. En dan kijken we toch vooral uit naar de uitslag bij de Democraten. Want de resultaten daar bepalen mogelijk welke richting die Democratische Partij zal uitgaan. Progressief of toch meer gematigd? De progressieve kandidaat Abdul El Sayed heeft op dit ogenblik een kleine voorsprong op de gematigde kandidaat Haley Stevens, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Het verschil is denk ik nu amper 2 procentpunt. Kunnen we over praten met onze Amerika-expert Björn Soenes. Björn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de laatste stand van zaken voor zover jij het weet?
1: Er moeten nog ongeveer 148.000 stemmen worden geteld op een totaal van 1,4 miljoen alreeds geteld. En daar scheelt het een goede 25.000 stemmen. En volgens NBC en Reuters zal Abdul El Sayed, dus de progressieve kandidaat, de verkiezing winnen. Maar het wordt heel nipt. En de uitslagen blijven binnenkomen. Het is nog altijd 25.000 stemmen verschil. Nog onder 46.000 te tellen.
0: Dus het is dus nog niet officieel op dit ogenblik. Laten we die twee kandidaten misschien eens tegenover elkaar zetten. Hè? Want dat zijn twee interessante profielen. Abdul El Sayed, laten we daarmee beginnen. De persoon die dus op dit ogenblik geprojecteerd wordt als winnaar. Wat kan je daarover zeggen?
1: Wel, hij is iemand die model staat voor die progressieve vleugel van de partij. En dat is eigenlijk een gevecht over de toekomst van de Democratische Partij. Met het oog op nu de midterms, met het oog vooral op de presidentsverkiezingen van 2028. Welke vleugel gaat overwinnen? Gaat de dominantie krijgen in de partij? Tot nu toe was het altijd de gematigde vleugel. Establishment, dat blijkt ook hier. El Sayed nam het op tegen Haley Stevens, die de steun krijgt van de gouverneur in Michigan, die de steun krijgt van de senaatsleider van de Democraten, Chuck Schumer, die een heel partijapparaat achter zich krijgt, die ook veel geld kreeg van de pro-Israël lobby, want dat speelde ook mee in deze race. De strijd pro-Palestina of pro-Israël is zeer heftig altijd geweest in Michigan. Men vermoedt zelfs dat Joe Biden de verkiezing in 2024 verloren heeft van Trump, omdat die kiezers, daar wonen heel veel Arabische kiezers, mensen van Arabische afkomst en Palestijnse afkomst, en die hebben hem laten zitten omdat ze vinden dat de Democraten te veel de pro-Israël kaart trekken. En je ziet dat helemaal aan het veranderen is. En die El Sayed kwam daarvoor op, maar kijk, het is allemaal heel nip. Dus je kunt niet zeggen, kijk, het is gedaan met die progressieve vleugel, het momentum is afgestopt, het wordt nog bevestigd als hij inderdaad die verkiezing wint, maar het is niet dat het zo afgetekend is dat je nu zegt, de partij moet nu die kant uit. Die strijd zal blijven voortduren tussen gematigd en progressief in die partij. Ja.
0: El Sayed wordt wel eens de Mamdani van Michigan genoemd, heb ik me laten vertellen.
1: Wel ja, het is een hoogopgeleide man, hij is dokter, hij is een viroloog, en hij nam het op tegen een congreslid, Haley Stevens, die al 4 termijnen in het congres zit. Hij heeft de steun van Alexandria Ocasio-Cortez, van Bernie Sanders, en hij zegt, we moeten ons toespitsen op brood- en boter-issues, de betaalbaarheid van woningen, de lonen die hoger moeten, de arbeiders die beter verzorgd moeten worden, want in Amerika gaat het niet zo lekker, de hypotheken staan hoog, de inflatie is hoog, en hij zegt, we moeten af van die middelmatige oplossingen die niets hebben gedaan voor de gewone man, dus hij is van die strekking. En je ziet dat nu de Democratische Partij, zou je bijna kunnen zeggen, in de periode zit van 2016, waar de Republikeinen zaten. Ze zitten te worstelen met het idee, kan zo iemand verkiesbaar zijn tegen de Republikein in november, als die verkiezing plaatsvindt. Veel mensen hebben bijvoorbeeld gezegd, ik ga misschien toch niet voor die Abdul El Sayed stemmen, want misschien haalt hij het niet van de Republikeinen, is misschien te radicaal. Dat werd ook over Trump gezegd 10 jaar geleden. Hij is te radicaal, maar hij won alle voorverkiezingen, of toch bijna allemaal. En bij de grote verkiezing werd gezegd, hij gaat verliezen van Clinton, het land is niet klaar voor zo'n radicale kandidaat. Heeft het toch gedaan. Dus als het momentum in het land daar is, de ontevredenheid, de woedegolf zo groot, dan gebeurt dingen die je in normale politieke voorspelbare omstandigheden niet ziet.
0: Ja, je hebt er voor een deel al op geantwoord, maar het is natuurlijk de kernvraag, dus ik ga ze nog even in andere woorden stellen. Maar wat zegt deze race nu over de interne verdeeldheid ook binnen de Democraten?
1: Wel, kijk, om aan het Belgisch publiek of Vlaamse publiek duidelijk te maken, de democraten die bestaan eigenlijk, als je dat in een Belgische context zou zeggen, uit CD&V'ers, mensen van vroeger VLD anders, uit Vooruit en uit PvdA, dus, en uit Groen. Dus dat zijn heel veel verschillende mensen. Je ziet bijvoorbeeld nu in Michigan heeft er één kandidaat, een district gewonnen, ook de voorverkiezing, een klimaatactivist, die voorverkiezing wint. Dus dat is iemand van die extreem progressieve vleugel. Dus dat is een grote tent waar heel veel mensen een onderkomen in vinden. Dus het is heel moeilijk om daar één middle-of-the-road kandidaat te vinden. Maar je ziet aan het voorbeeld van Mamdani, die wordt afgeschilderd als een democratisch socialist en iemand die alles wil nationaliseren, wat hij niet doet in New York als burgemeester. Maar het toont de wanhoop bij veel mensen over de onbetaalbaarheid der dingen. En vandaar dat je nu die evolutie ziet, dat die mensen ook als verkiesbaar worden gezien door mensen die het vroeger nooit zouden hebben gedacht.
0: Ja, maar het feit dat de strijd zo op het scherp van de snee gevoerd wordt en dat het verschil op dit ogenblik in stemmen zo klein is, daarbij kan je dan wel niet zeggen dat de Democratische Partij nu meteen heel progressief gaat worden ofzo. Het blijft een dubbeltje
1: tuurlijk,
0: op zijn kant.
1: Maar daar zijn heel veel mensen aanwezig in die partij. Het zal alleen afhangen van november. Ja. Als El Sayed nu de voorverkiezing wint, haalt hij het van die Mike Rogers, de Republikeinse kandidaat, en kan hij de zetel behouden voor Michigan, die ze nu in handen hebben. Als dat gebeurt, dan gaat de Democratische Partij beginnen denken, ja, mensen van dat allooi, van die strekking, van die progressieve vleugel, zijn verkiesbaar, misschien ook nationaal. Maar vooralsnog blijft die strijd gevoerd worden tussen die twee vleugels. Mensen die zeggen, ja, radicaal, dat maakt ons onverkiesbaar. En ik sprak ooit iemand in de Democratische Partij en die zei van, ja, wij kiezen altijd voor lichtjes de verkiezing kunnen winnen of verliezen. Harris heeft de verkiezing van Trump verloren met 1,5% door te veel in het centrum te blijven. We moeten ons duidelijker profileren. Mensen willen niet alleen meer dat de Democraten zeggen, we zijn tegen Trump, maar ze willen ook horen, waar sta je voor? Wat ga je doen om onze levens beter te maken? En daar gaat die strijd om in de Democratische Partij.
0: Oké, en de echte verkiezingen zijn natuurlijk november, geloof ik. Hè? Dan is het inderdaad
1: 3 november is de midterms.
0: Wanneer die democratische kandidaten het zullen opnemen tegen de republikeinse kandidaat. Dankjewel voor de uitleg, Björn Soenes.
1: Tot genoegen.

0: Het is een Nederlandse zangeres met Marokkaanse roots, lees ik. Rufaida en Something's Coming.
1: De ochtend.
0: Er is een interessante discussie vanochtend. Mogen beginnende bestuurders binnenkort niet meer met te krachtige wagens rondrijden, Sanne?
2: Wel, federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke laat onderzoeken of er een verbod moet komen op auto's vanaf een bepaald aantal pk, toch voor onervaren bestuurders. In Italië bestaat zo'n verbod al en ook in Frankrijk komt het er dit najaar na een reeks zware ongevallen met politici. Toch is Verkeersinstituut Vias geen voorstander van zo'n verbod in ons land. Want volgens woordvoerder Stef Willems zal dat niet het verkeer veiliger maken.
3: Uit de eerste analyse die we gedaan hebben, blijkt dat bijvoorbeeld slechts 3% van de ongevallen met jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar gebeurt met dergelijke voertuigen. En daarnaast is het ook niet zeker dat al die ongevallen te wijten zijn aan dat vermogen, maar mogelijk zijn er andere factoren in spel, zoals bijvoorbeeld alcohol of drugs. Dergelijke maatregel invoeren zal ook praktisch mogelijk voor problemen zorgen. Zeker als een gezin maar één wagen heeft, ga je de mensen dan verplichten een andere wagen aan te schaffen. Of als de jongeren voor het werk met een camionetten moeten rijden, ja, dan gaan ze hun job niet kunnen uitvoeren.
2: Vias zet liever in op andere maatregelen, zoals specifieke maatregelen voor veelplegers en meer alcohol- en drugscontroles.
0: Ik haal er Dirk Lauwers bij, mobiliteitsexpert aan de UGent. Meneer Lauwers, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U bent wel voorstander van zo'n beperking, waarom?
4: Ja, enerzijds merken we toch dat 1 op 7 van de zware ongevallen met jonge bestuurders gebeurt. Dus dat is echt wel een probleem. En ja, je moet denk ik als verantwoordelijk minister dan wel uitkijken hoe kunnen we die aantallen naar beneden krijgen. De inspiratie komt nu uit Frankrijk, rechtstreeks uit Frankrijk, waar zo'n wet op het verbod van snelle wagens en krachtige wagens voor jongeren in het verschiet ligt, eigenlijk goedgekeurd is. Maar in Italië bestaat het systeem sinds 2011. En integendeel, wat Vias stelt, het effect is daar zeer uit aantoonbaar. Dus het aantal zware ongevallen met jongeren is daar met een kwart gedaald. Dus het effect is in ieder geval in Italië heel duidelijk aangetoond. Dus het lijkt me echt wel zinvol dat de minister dit laat onderzoeken, wat dit voor België, voor ons land zou kunnen betekenen.
0: Ja, dus de ervaring uit Italië leert ons alvast dat er een positief effect zou hebben. U zegt 1 op de 7 ongevallen gebeurt met jonge bestuurders. Maar goed, die jonge bestuurders rijden dan niet meteen met een krachtige wagen. Is er een link 1 op 1 dat die ongevallen ernstiger zijn met krachtige wagens?
4: Heel specifiek onderzoek naar die categorie en van bestuurders en naar het verband met de krachtige wagens, dat moet nog gebeuren. Ja. Nu, uit de pers blijkt toch wel dat er her en der voorbeelden zijn waar dat wel blijkt. Het is ook misschien wat ruimer, de snelheidscultuur die door dit soort wagens eigenlijk wordt bevorderd. Dus er kan ook door die vermogens te beperken, kan er ook wel een effect zijn naar bewustzijn, zeker ook naar ouders toe. Welk soort wagens geven ze aan dochter lief of zoon lief ter beschikking wanneer hij begint te rijden of zij begint te rijden?
0: Wat is het probleem eigenlijk met zo'n krachtige motor?
4: Ja, dus enerzijds gaat hij gewoon sneller. En heel de ambiance van zo'n voertuig is gemaakt op snelheid. En snelheid halen, op snel optrekken en zo verder. Dus dat is het probleem, dat het eigenlijk een bepaalde rijcultuur insinueert en bevordert die alles behalve de verkeersveiligheid ten goede komt.
0: Ja. De vraag is, hoe regelen we dat concreet? Hè? Waar trek je bijvoorbeeld de grens? Wanneer is een auto te krachtig voor een beginnend bestuurder? Iedereen rijdt ook wat anders. Waar ligt de lijn dan? Hè?
4: Ja, dat vergt nu net onderzoek, denk ik. Hè. Dus in Italië ligt de grens op 125 pk. In Frankrijk overweegt men 200 pk. Ja. Dus je zou dat moeten zien ook naar de Belgische automarkt en zo verder. Inderdaad, in verband met het effect op wat dit betekent voor gezinnen. En anderzijds ook op het verkeersveiligheidseffect. Dus er is nog wel wat onderzoek nodig om dat concreet te maken. Maar het idee van de maatregelen maatregel lijkt me erg zinvol. Ja. Te meer dat we in ons land door het systeem van de leasewagens eigenlijk een oververtegenwoordiging hebben van laten we zeggen, de premium categorie van auto's die snel kunnen, ja, kunnen rijden en krachtig zijn. En dus mogelijk kan dit ook toch wel de aandacht bij bedrijven die leasewagens ter beschikking stellen, bij leasewagens, bij verzekeringen en dergelijke, ja, ook wat doen nadenken. Het gaat uiteraard niet alleen om de jongeren, maar het blijkt wel dat die categorie, ja, dat daar een onverantwoord gedrag en ook een beetje de ambiance van de jonge leeftijd misschien, ja, maar ook het gebrek aan rijervaring, dat wel kan spelen in een verhoogd risico.
0: Hoe controleer je het ook natuurlijk, hè? Als ik een krachtige wagen heb en mijn dochter rijdt er in de praktijk heel de tijd mee, ja goed, wat doe je daar dan mee, hè?
4: Ja, dit vergt natuurlijk nazicht, hè? Dus, en aandaving. Maar bijvoorbeeld kan men ook aan verhuurbedrijven en dergelijke toch wel die limiet opleggen.
0: Ik wil er nog even een argument bij halen van Vias. Die zeggen, ja, beperk je zo de mogelijkheden voor jonge bestuurders ook niet heel sterk.
4: Ja, dat moet een beetje... Sorry, dat moet wat genuanceerd worden, maar vergt wel onderzoek natuurlijk. Ik kan me voorstellen, een gezin dat zich een bolide kan veroorloven, dat die misschien ook wel het geld hebben om een tweede wagen te kopen dan voor de jongeren. Ja. Dat is in ieder geval wat er in Italië is gebeurd. Hè. Ja. In Italië is in dat soort gezinnen, want dit gaat niet om een doorsnee gezin, hè. Dus speelt misschien nog wel het statuseffect dat sommigen wat boven hun inkomen een dure wagen kopen, maar normaliter gaat dit echt om een beperkte categorie. Dus als je kijkt naar de 200 pk-grens, ja, de cijfers evolueren wat, maar dus mijn inschatting is dat een goede 10% van het wagenpark uitmaakt.
0: Okay. Slotvraagje, ja, onze wagens worden natuurlijk steeds krachtiger, hè? Zeker die elektrische wagens. Misschien worden ze te krachtig voor gewoon alle bestuurders en niet alleen de jonge bestuurders.
4: Ja, dat is misschien een goed idee om naar aanleiding van wat nu op tafel ligt, daar ook eens over na te denken. En dus bijvoorbeeld wat ik al zei, leasemaatschappijen en dergelijke. En ook de autoproducenten zouden misschien toch even moeten nadenken met wat we daar bezig zijn. Met welke soort race naar meer of verkeersonveiligheid we daar bezig zijn. Italië heeft trouwens ook een heel sterk belastingssysteem ingevoerd. Dat heel sterk inspeelt op vermogen. En het gevolg is dat die heel snelle wagens, de Ferraris en dergelijke, dat je die veel minder ziet. Hè, dat die uit het straatbeeld aan het verdwijnen zijn daar. Dus ja, het is inderdaad een ruimere discussie. Okay. Maar het is in ieder geval zo dat de jongere bestuurders, dat die toch wel meer risicogedrag vertonen dan anderen. En dus dat blijkt dan in Italië heel fel verminderd te zijn door die maatregel.
0: Krachtige wagens verbieden voor beginnende bestuurders of niet interessante discussie vanochtend. Mobiliteitsexpert aan de UGent, Dirk Lauwers, dank u wel.

0: Rayvon van Buddy Holly, Vlaams minister van Mobiliteit. En ik, de Ridder, is onze gast. Na 8:30 met haar kunnen we praten over die befaamde dading over de regionale luchthavens. Dat is een beetje het politieke verhaal van de zomer aan het worden.
1: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hey Els, voorzichtig! Els Dottermans, kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanema heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle, mooi Armin, die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
2: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
1: Een beer op het strand?
2: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: VRT Radio 1.
4: De Ochtend.
0: Even over 8:30. Het nieuwsoverzicht begint zowaar, Sanne, op de maan.
5: Ja, want een deel van een afgedankte raket van SpaceX stort rond deze tijd daar neer. Begin vorig jaar was de raket gelanceerd, maar ze is uit koers geraakt. Wetenschappers denken dat de inslag van de 4-ton zware rakettrap een krater van 5 meter diep zal veroorzaken. De stofwolk zal op aarde mogelijk zichtbaar zijn met telescopen. Onze ruimtevaartman Wim de Nazeneer vertelt er hier zo meteen alles over. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke onderzoekt of hij jonge, onervaren bestuurders kan verbieden om met krachtige auto's te rijden. Hij denkt aan een verbod vanaf een bepaald aantal pk om zware ongevallen met zulke wagens te voorkomen. Zo'n maatregel komt er dit najaar in Frankrijk en Italië bestaat die al langer. En heeft die ook effect, zei professor Dirk Lauwersson net in onze uitzending.
6: Het aantal zware ongevallen met jongeren is daar met een kwart gedaald. Dus het effect is in ieder geval in Italië heel duidelijk aangetoond. Dus het lijkt me echt wel zinvol dat de minister dit laat onderzoeken wat dit voor België, voor ons land zou kunnen betekenen.
5: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø Glimt. Union haalde tegen de Noorse club 2 keer een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in extra tijd toch nog de zege weg.
0: Weerman Bram, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Ik zie opvallend meer wolken aan de lucht. Wat zegt dat over het weer dat we krijgen vandaag?
7: Ja, dat zijn de restanten van een storing die vandaag over ons land trekken. Vooral veel wolken, hier en daar misschien een enkel buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En in de namiddag wordt het al opnieuw zonniger. Het wordt ook minder heet dan de voorbije dagen. 24 graden aan zee vandaag, 26 of 27 graden in het binnenland. Met een toch wel goed voelbare wind straks, een matige wind in het binnenland. Aan zee zelfs vrij krachtig uit het zuidwesten. Vannacht is het licht bewolkt, het koelt wat meer af dan de voorbije nacht. De minima liggen morgenochtend tussen 11 en 16 graden. En dan wordt het morgen nog wat minder warm, 23 tot 25 graden. Dus voor de meeste mensen heel aangenaam weer met zon- en wolkenvelden. Ook vrijdag wordt zo'n aangename dag. Zon- en wolkenvelden, 24 graden. En dan in het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Op zaterdag is dat met veel zon en 28 graden. En op zondag gaan we naar 1 of 32 graden opnieuw met in de namiddag en 's avonds kans op een bui.
2: Radio 1.
4: De Ochtend.
2: Met Lode Roels en Sanne Baak.

0: De Motors, een airport. 7 minuten over 8:30 is het. En als ik kon, zou ik op dit ogenblik heel graag live willen overschakelen naar onze verslaggever op de maan. Want daar zal rond deze tijd een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX onbedoeld inslaan. En die impact is mogelijk zelfs te zien van op de aarde. Daar heb je dan wel een krachtige telescoop voor nodig. Kunnen we over praten met Wim de Mazeneer, onze ruimtevaartspecialist hier op de redactie. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hebben jou niet naar de maan gestuurd. De onkostennota zou denk ik ook behoorlijk uitvallen als we dat zouden gedaan hebben. Maar je zit hier wel in de studio om het te volgen. Om te beginnen. Ik vind het een ongelooflijk fascinerend verhaal. Wat gaat er nu precies inslaan op de maan?
1: Wel, het gaat om een rakettrap. Een oude rakettrap van een SpaceX-raket. Ja, zo'n rakettrap, stel je daar geen trap met treden bij voor. Maar het gaat om een groot onderdeel van een raket. Een grote metalen cilinder waar eigenlijk de brandstof in zat. Waar ook motoren aan zaten. Raketten bestaan meestal uit verschillende rakettrappen. Deze Falcon 9-raket... had er 2 en dit is de bovenste. Dat is een ding van 14 meter lang, 4 meter breed ongeveer. Het weegt 4 ton. Dus qua grootte vergelijkbaar met een lijnbus.
0: Oh ja.
1: En dat stort nu neer op de maan.
0: Dat zal inderdaad inslaan op de maan. Ja, bewust of onbedoeld? Hoe zit dat precies?
1: Wel, dat was zeker niet de bedoeling. Dus het is een rakettrap van een SpaceX-raket die begin januari 2025 naar de maan is gelanceerd. Die had 2 maanlanders aan boord. Die zijn op de maan geraakt. Eentje is daar ook wel gecrashed, de andere is succesvol geland. Maar die rakettrap is eigenlijk in een instabiele hoge baan om de maan blijven zweven. Mm. Tot nu en daar... ze hebben een beetje de pech gehad dat er de kosmische krachten hebben daarop ingewerkt, de zwaartekracht. Er is ook wel wat de invloed van de zon daarop en dat heeft ervoor gezorgd dat die rakettrap nu op ramkoers met de maan is geraakt.
0: Ja, en ik probeer me dat voor te stellen, iets zo groot als een lijnbus dat wellicht tegen een gigantische snelheid tegen het maanoppervlak botst. Hoe moeten wij ons die impact voorstellen? Wat gaat daar gebeuren?
1: Ja, inderdaad, die vliegt met 9000 kilometer per uur, gaat die inslaan op de maan. Wetenschappers hebben proberen berekenen met computermodellen wat de impact zal zijn. Er is trouwens een Belgische wetenschapper die daar ook aan meegewerkt heeft. En ze voorspellen dat dat een grote wolk van stof en puin zal veroorzaken.
0: Dat zou wel zijn, ja.
1: Die kilometers breed, maar zelfs tot 100 kilometer boven het maanoppervlak zal uitstijgen. En een krater zal veroorzaken van 5 meter diep, 20 tot 30 meter breed.
0: Het is niet dat wij ons daar zorgen over moeten maken. Er zal op zich niks gebeuren met de maan of met de aarde bij uitbreiding.
1: Nee, klopt. Voor de aarde is er zeker geen gevolg. Ook de maan zal dat nauwelijks voelen. Die wordt voortdurend aangevallen door rotsblokken uit de ruimte. Dus op zich is er geen onmiddellijke zullen er geen grote gevolgen zijn. Nu, het doet wel de vraag rijzen. Het doet de discussie terug oplaaien van het probleem van ruimteafval. Meer en meer groeit dat probleem. We lanceren bijna dagelijks satellieten, raketten. Als die allemaal beginnen in te slaan natuurlijk op de maan of andere planeten, dan wordt dat wel een probleem. Zeker omdat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, die willen een grote maanbasis bouwen. Ze zijn volop bezig met die plannen te ontwikkelen. Natuurlijk, als daar op een dag een raket van 14 meter of een onderdeel daarvan op belandt, dan hebben ze natuurlijk een groot probleem.
0: Ja, dat kan je dag behoorlijk verpesten daar op de maan. Ik zat daarnet even te zoeken naar een soort linkje waar ik het allemaal kon volgen, maar dat bestaat niet. Daar staat geen webcam natuurlijk met live beelden. We weten ook niet zeker of het nu al gebeurd is, want het was wel berekend om, 8:34 zou het gebeuren, geloof ik.
1: Ja, klopt. Ja, maar dat zijn inderdaad berekeningen van wetenschappers die exact weten welke baan volgt dat ding, welke snelheid heeft dat, de grootte enzovoort. Dus zij hebben berekend dat dat om 8:34 of 35 moet neerstorten, maar het klopt inderdaad dat we dat niet helemaal live kunnen volgen. Ik heb gezien dat er op YouTube wel livestreams zijn.
0: Ja, toch?
1: Ja, blijkbaar wel, maar dat zijn dan, vermoed ik, camera's van op aarde die heel erg inzoomen. Ik ben helemaal niet zeker of we daar iets op zullen kunnen zien. Nu, er zijn ook wel satellieten die rond de maan vliegen. Mm-hmm. Er is er eentje van de NASA ook. Die zal daar over 7 dagen nog eens passeren. Die is daar enkele dagen geleden al eens gepasseerd.
0: En dan weten we het zeker.
1: Dus dan gaan we het zeker kunnen weten. Het zou kunnen. Er zijn ook wel verschillende astronomen die dat signaal nog proberen op te pikken. Je zou het met heel krachtige telescopen ook van op aarde moeten kunnen zien. Die stofwolk, de impact zelf, de krater gaan we niet van hier kunnen zien. Hmm. Maar de verwachting is dat er een kans bestaat dat je die gigantische wolk van stof en puin, dat je die misschien wel kan zien van op aarde met telescopen.
0: Mogelijk duiken er de komende uren wel wat beelden op dus van die impact van dat deel van die raket die op de maan zal neerkomen. Wim, dankjewel voor de uitleg.
1: Met plezier.
0: Op de E17 richting Kortrijk is het 10 minuten aanschuiven tussen Gentbrugge en de Werken in Zwijnaarden. En op de E19 richting Brussel 10 minuten erbij van Rumst tot Mechelen-Noord. Ook daar wordt gewerkt.
2: Radio 1.

0: Mobiliteit. Annick de Ridder heeft gesloten met Aegis, de uitbater van die luchthavens. Leden van het Vlaams parlement konden dat akkoord plots inkijken toen het kabinet van de minister die dading per ongeluk online had gezet. Daarin zou onder andere staan dat de luchthavens in Deurne en in Oostende nog zeker tot 2039 subsidies zullen krijgen en dat beide luchthavens meer dan 12 miljoen euro aan onbetaalde facturen niet meer moeten betalen aan de Vlaamse overheid. Ook opvallend, de dading kreeg tot 3 keer toe een negatief advies van de Inspectie van Financiën. De oppositie eist nu extra uitleg. En begin september wordt de minister in het parlement verwacht om die extra uitleg te komen geven.
1: Nu bij ons aan de lijn, minister Annick de Ridder. Mevrouw de Ridder, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Misschien eerst nog eens even zeggen, hoe is het mogelijk dat een vertrouwelijke dading dan toch online wordt gezet?
2: Ja, dat is eigenlijk minder dramatisch dan het klinkt hoor, want ik hoorde ook in de intro weer van een geheime dading die Annick de Ridder heeft gesloten. Nee, dat is de volledige regering die heeft beslist om komaf te maken van een hoop procedure, wederzijdse vorderingen die in het verleden was opgebouwd. En dan is dat een gebruikelijk instrument, zo'n dading. En wat is er dan gebeurd? Daar zitten altijd wel vertrouwelijke, commerciële, gevoelige elementen aan vast. Dus u mag dat bij iedereen checken. Dat wordt heel vaak vertrouwelijk behandeld. Maar ik heb van bij aanvang wel gezegd dat uiteraard het parlement het volledige controlerecht moet kunnen behouden en ook inzage kreeg. En meestal gebeurt dat dan in het kantoor van de parlementsvoorzitter. Dan kan je dan met pen en papier inzage krijgen en notities komen nemen. Maar een ijverige medewerker heeft het beschikbaar gemaakt op intranet voor de parlementsleden. Dus wat betekent dat? Dat zij dat konden downloaden, die documenten. Dus het doel is volledig bereikt, namelijk controlerecht voor het parlement. Maar het stond online voor hen en niet inzichtbaar gemaakt op een bureau. Dus tot daar de fus. Ik denk dat dat een beetje nu een komkommertijd, grootheid heeft gekregen die een beetje overdreven is.
1: Ja, laten we het eens over de inhoud hebben dan. Hè? Want volgens de Inspectie Financiën ging het om een onevenwichtige deal. Er was een negatief advies. Toch hebt u doorgezet, 3 keer zelfs. Waarom hebt u dat naast u neergelegd?
2: Ja, omdat het een heel goede deal is, een heel sterke deal die ik ook volledig wil verdedigen. Want zo'n inspectie van financiën, ja, die geven natuurlijk advies. Het woord zegt ook al voldoende. Die kijken daar heel financieel naar. Maar er zijn natuurlijk veel meer elementen aan het dossier. En het gebeurt wel vaker dat je dan als beleid een beslissing neemt. Hoewel de inspectie van financiën het niet op alle elementen misschien eens is. Dan moet je goede argumenten hebben. En die hebben we. Men gaat eraan voorbij dat Vlaanderen natuurlijk al wel veroordeeld was in het verleden, dat er ook 14 miljoen van Vlaanderen werd gevorderd, dat er al een rechtbank had gezegd van ja, dat is niet helemaal netjes, je moet dat betalen. En volgens de advocaten, want we hebben natuurlijk ook grondig advocatenadvies gevraagd, was het wel degelijk een groot risico dat ook in de toekomst Vlaanderen nog mogelijk zou veroordeeld worden.
1: En dat risico wilde u niet nemen, maar hoe dan ook, ook na deze dading zullen er miljoenen subsidies per jaar naar de luchthaven van Deurne gaan bijvoorbeeld. En
2: ja,
1: dat is waar ook de oppositie zich druk over maakt.
2: Het zullen veel minder betalingen zijn of veel minder belastinggeld. En dat maakt het een heel goede deal ook. En ik wil toch nog eventjes terugkomen op die dading. Mm-hmm. Het is niet alleen de wederzijdse vorderingen die nu zijn weggewerkt. Maar dat laat ons net toe, die dading sluiten dus, om nieuwe subsidieovereenkomsten af te sluiten. En nieuwe overeenkomsten waarbij, in lijn van het regeerakkoord, het geloof in de luchthavens wordt herbevestigd natuurlijk. Maar zij meer op eigen benen zullen moeten staan en het met minder terugbetaalde taken doen. En dat is ook belangrijk, omdat we ook zien dat we hebben kunnen bekomen van hen dat ze meer huur gaan betalen, meer concessie voor het gebruik van de gronden van Vlaanderen. Dus dat is toch in het geheel een wel degelijk evenwichtige deal.
1: Maar de kernvraag blijft of er hoe dan ook Vlaams belastingsgeld voor die regionale luchthavens moet beschikbaar worden gesteld.
2: Kijk, die regionale luchthavens, want daar bestaat ook wel wat misverstand over. Wij subsidiëren geen vliegtuigen vanuit Vlaanderen. Wij subsidiëren geen commerciële vluchten. Wat doet Vlaanderen? Wij betalen enkel de kosten terug voor brandweer en beveiliging. Dat zijn dingen die je conform Europese en internationale regels moet doen om een luchthaven te kunnen openhouden. En eigenlijk zijn dat kerntaken van de overheid die private partij in onze plaats doet. Ja. Dus die dingen worden terugbetaald en daar zal Vlaanderen in de toekomst minder van terugbetaald. Dus het gaat wel degelijk in de toekomst om een daling van de ondersteuning van de luchthavens. Maar mag het nog een luchthaven? Allee, als ik nu eventjes naar onze luchthavens kijk, 190 miljoen toegevoegde waarde, 2700 werknemers direct en indirect, dat is wel wat. Mm-hmm. En mag het nog zeggen dat die een meerwaarde hebben? Dat is een hele
1: nieuwe activiteit. Hebben ze nog een meerwaarde? Want als je kijkt naar deuren bijvoorbeeld, die wordt quasi alleen nog maar gebruikt voor zakenvluchten, ook andere luchthavens. Zeker met Zaventem, dat zo dichtbij ligt natuurlijk ook. Ja.

0: Ja, maar dat is een beetje cynisch. Op het moment dat er dan passagiersvluchten zijn met TUI, dan zegt iedereen, ja, moord, brand, er zitten passagiersbestemmingen en vakantiebestemmingen tussen. En als die dan wegvallen, helaas, ik vind dat persoonlijk jammer, dan zegt men moord, brand, nu is het enkel nog een zakenluchthaven. Maar we hebben de tweede haven van Europa. Antwerpen heeft een wereldhaven. En dan heb je als stad best ook een luchthaven, een zakenluchthaven. Ja, dat hoort daarbij.
1: Maar Zaventem ligt op amper een half uurtje rijden. Daar landen ook privéjets.
0: Ja, maar iedereen die het verschil kent tussen een regionale luchthaven en Zaventem, dat gaat heel wat sneller. Je bent meteen in het hart van onze haven. Ja. En we zouden verdorie blij moeten zijn met bedrijven en met investeringen die hier gebeuren. En met bedrijfsleiders en eigenaars van die bedrijven die effectief gebruik maken van die luchthavens. Ja. En ik vind het een beetje eigen aan deze tijdsgeest dat blijkbaar heel moeilijk is om te verdedigen. Terwijl dat General Aviation doen ze alle drie. Het zijn zakenluchthavens. Alle drie, ze verzorgen ook heel belangrijk de opleiding van piloten. Ja. Dat gebeurt niet op Zaventem, die opleiding. En moet je die dan naar het buitenland sturen
1: voor een opleiding? Maar nogmaals, is daar Vlaams belastingsgeld voor nodig? Is dat de bedoeling om daar geld in te steken?
0: Het Vlaams belastinggeld, opnieuw, gebeurt niet voor commerciële bestemmingen te gaan subsidiëren. Mm-hmm. Dat is enkel de kerntaak van het beveiligen van die luchthavens en het voorzien van brandweer. Ja. En dat betaalt Vlaanderen. En wat we nu conform het regeerakkoord doen, is vragen aan die luchthavens om meer eigen inkomsten te zoeken, dus de landingsrechten worden verhoogd voor die private vluchten en voor die spelers. Wat wij ook vragen is om meer huurgelden te betalen en wij zullen minder van die taken, van die safety taken terugbetalen.
1: Ik denk, mevrouw de Ridder, dat voor veel luisteraars het misschien moeilijk is om te rijmen dat ze in Vlaanderen zullen moeten gaan betalen voor een wegenvignet, terwijl een luchthaven met voornamelijk zakenvluchten dan subsidies krijgt. Dat wringt wellicht voor een aantal luisteraars.
0: Dat is een heel kromme vergelijking en dat zal wringen als u er niet bij vertelt dat natuurlijk in een bredere hervorming kadert, waarbij ook de verkeersbelasting voor de Vlaming wordt hervormd en in het geheel dat neutraal is voor hen. Mm-hmm. Dus zij gaan niet netto, gaat dat gemiddeld, en dat is echt een oefening die heel grondig is gebeurd door mijn collega Ben Weitz, gaan zij niet meer moeten betalen, maar eindelijk gaan we ook de buitenlanders laten meebetalen voor ons wegennet. Ja. En dat is toch ook een goede zaak. Ja. En dan die luchthavens opnieuw, wij subsidiëren geen vluchten, wij betalen de veiligheidstaken, de brandweer en die hebben echt wel een economische meerwaarde.
1: Groen plaatst ook vraagtekens bij de juridische draagkracht van deze dading. Bent u 100% zeker dat dat in lijn is met de Europese regels rond staatssteun bijvoorbeeld?
0: Ja, net daarom hebben we ons heel grondig laten informeren door en bijstaan door advocatenkantoren. Dat waren er zelfs drie in totaal. Omdat je natuurlijk, als je zo'n dading sluit, ook wil weten dat het robuust is en het overeind blijft. En die dading is nagekeken. Het geheel van de documenten is ook nagekeken. Ze hebben dat ook in het Europese licht bekeken. En Europa heeft ons in het verleden ook al eens toelating gegeven. Dus ze hadden wel degelijk toelating om deze terugbetaling te doen. Het aspect waar zij het meeste vraagtekens bij plaatsten, die safety-taken, die hebben we er nu voor de toekomst uitgehaald. Dus wat mij betreft wordt het dossier nog robuuster, omdat je enkel nog die brandweer en die beveiliging gaat terugbetalen. En dat is conform aan wat de geplogenheden zijn in Europa.
1: Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, dank u wel voor de uitleg.
0: Graag gedaan. Geen probleem.
2: De ochtend.
1: Ik neem u 68 jaar terug in de tijd op dit ogenblik.
3: Ik verklaar de wereldtentoonstelling te Brussel 1958 voor geopend.
1: Ja, dat was koning Boudewijn die Expo 58 opende. Het Atomium is het bekendste overblijfsel natuurlijk van die wereldtentoonstelling in Brussel. Maar er was dat jaar ook een American Wild West Show. Tientallen echte cowboys en Native Americans vlogen van de VS naar Brussel. Ze bouwden daar een western dorp dichtbij het station van Schaarbeek. En de restanten van dat dorp, die vind je vandaag nog in Tremelo in Vlaams-Brabant. Joris Vergeijlen ging er naartoe in onze reeks over verdwenen toeristische plekken.
4: Tremelo, onze bloedeigen Texas City.
5: Van bij de parking van KV Tremelo wandel je een beetje door het bos tot aan de ingang van Texas City, het oudste westerndorp van België. Daar heb ik een afspraak met Cindy Sue Herreman en haar mama,
6: hallo,
5: Carol van Eesbeek.
6: Dank u.
7: Wat een grand saloon.
8: Mooi, hè?
7: Vroeger was dit een volledig dorp. Dus wat er nu nog staat is de saloon en de bank, wat dat eigenlijk mijn mama haar woonst is, want ze woont hier nog altijd. Maar Achteraan hadden we een grote kerk. Daar hadden we stallen, paddocks waar dat de paarden in liepen. En helemaal in het begin, dan werden er hier ook shows georganiseerd. Dus in 1958, tijdens de Universele Expo, werd er ook een rodeo georganiseerd, een rodeoshow vanuit Amerika. Dus met echte cowboys, echte natives, bisons, koetsen, paarden, alles wat je maar kon bedenken.
6: En zo zag men gisterenavond rond de Teichmannbrug een schouwspel dat zich evengoed te Santa Fe, Texas, Arizona, Kansas of Denver had kunnen afspelen.
7: En die show is eigenlijk een flop geworden. En ze hebben alles verkocht op een grote veiling. En zo zijn de gebouwen eigenlijk naar hier terechtgekomen. Dat zijn nog de originele klapdeuren van in 1958. Net zoals de vensters, dat waren vroeger de loketten tijdens de rodeo show.
8: Ik was 15 jaar de eerste keer dat ik hier kwam. En ik word 71, dus het is een grote deel van mijn leven, hè. In het begin dat was één keer per week en dan twee keer per week, drie keer per week. En in 1979 ben ik hier komen wonen.
7: Ik ben hier op Texas City zelf geboren.
8: En haar zus ook.
9: Echt?
8: Ja.
7: Ja, mijn zus en ik zijn alle twee op de keukentafel thuis geboren. Op de ouderwetse manier.
8: En gedoopt in een tipi.
7: Niet gewoon als een hobby. Het was ons levenswijze. Wij leefden de cowboy way.
8: Ik was zot van de cowboy, de indianen, paardrijden, natuur, vrijheid. Enfin, ik dacht dat vrijheid was, maar we zijn veel gepest geweest, dus maar ja.
5: In de jaren 90 kwamen er beperkingen. Geen spectaculaire shows meer en de helft van de gebouwen moest uiteindelijk worden afgebroken. Texas City ligt in een groene zone.
7: Helemaal in het begin was het heel populair. Dan kwamen er mensen vanuit Duitsland, Frankrijk, Nederland. Zelfs met autobussen kwamen ze tot hier om naar de shows te komen kijken. Cowboyfilms waren enorm, enorm populair in die jaren.
10: The American West, a true bonanza.
7: Ja, in de jaren 80 is dat eigenlijk een beetje achteruit beginnen gaan. En stilletjes aan is alles beginnen uitdoven.
5: Maar vandaag lijkt er wel weer een fascinatie voor het westerndorpje. Wat nog overbleef, werd recent beschermd als erfgoed.
7: Omdat we bleven vechten. We gaven het niet op.
5: Maar het openstellen mag voorlopig niet.
7: Hoe meer de jaren voorbij gaan, hoe populairder dat we aan het worden zijn. En we kunnen niet open doen. Dat is het ergste.
8: Sorry, maar we mogen niet.
11: Het is bijna een soort van levend erfgoed. Je moet het ook levend houden. Zonder mensen is er geen verhaal meer.
7: Zonder mensen heb je alleen maar gebouwen. En een gebouw krijgt pas een ziel als mensen er dingen hebben meegemaakt.
1: Joris Vergeijlen over de ziel van Texas City in Tremelo. De hele reeks verdwenen toeristische plekken vind je trouwens ook op vrtnieuws.be. Ik ben net eens gaan kijken naar dat artikel over Texas City in Tremelo. Staan prachtige foto's bij. Geweldig om te bekijken. Morgen trekt Joris naar het enige echte Dadi Park. Dit was de ochtend voor vandaag, woensdag 5 augustus. Zometeen op Radio 1 Voilà L'Été met Ilse Liebes. Fijne dag nog.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk laat bekijken of hij jonge bestuurders kan verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. In Italië heeft zo'n maatregel het aantal zware ongevallen met jonge bestuurders al doen verminderen. En vanaf het najaar gaat ook Frankrijk de maatregel toepassen. Minister Kruk is voorstander van een strengere aanpak, maar hij begrijpt ook dat sommige gezinnen het met één auto moeten doen en dat er dan geen keuze is voor een andere, minder krachtige auto.
4: Dat wil ook niet zeggen dat het zo gemakkelijk is, want er zijn mensen die een wagen nodig hebben om te werken. Er zijn ook mensen die maar één familiewagen hebben. Dus ik wil al die nuances laten bekijken door onze diensten en daarna een debat te hebben binnen de regering, maar ook binnen het parlement.
3: Volgens het Vlaams Verkeersinstituut VIAS heeft zo'n maatregel geen zin en is het niet bewezen dat zoiets het aantal zware ongevallen zou doen dalen. De oorzaken liggen meestal elders, zegt Stef Willems van VIAS.
4: Dat wil ook niet zeggen dat het zo gemakkelijk is, want er zijn mensen die...
3: Daar loopt iets mis met de klank van Stef Willems, dat is voor later. In Nederland gaan vanaf vandaag alle sluizen rond Den Haag en Rotterdam dicht. Scheepvaart is er dus niet meer mogelijk. De reden voor de sluiting is de lage waterstand en het risico dat daardoor zoutwater uit de zee het land inkomt, zegt Niske Dijkshoorn van het Hoogheemraadschap Delfland.
5: Als die open gaat, dan komt er een golf, zeg maar, zoutwater steeds binnen. En de tegendruk vanaf de andere kant van het zoete water wordt steeds lastiger. En het zout komt steeds verder dan naar binnen. En dat willen we eigenlijk niet het gebied in laten lopen. Want dan krijg je toch aantasting van de natuur, van alle planten.
3: De bekende Antwerpse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. In de jaren 70 begon hij met een antiekzaak in Lier. Die groeide geleidelijk uit tot een van de meest bekende veilinghuizen in ons land. Sinds 1994 was die gevestigd in Antwerpen. Met zijn typische stijl van afroepen en veelvuldige tv-optredens ook werd Bernaerts een van de meest bekende veilingmeesters van ons land. Begin jaren 2000 verkocht hij een schilderij van Magritte voor ruim 3,8 miljoen euro. Dat kwam uit het faillissement van Sabena. Het is het duurste schilderij dat een Belgische veilingmeester ooit heeft afgehamerd.
6: 3 miljoen 400.000 voor de eerste keer.
7: Ik denk dat wij vanavond het duurste schilderij verkocht hebben ooit in België. En dat wij vooral ook hebben laten zien dat we het even goed hier in Brussel kunnen dan in Londen of in New York. Dus daar ben ik zeer tevreden van.
3: Zo'n half uurtje geleden zou een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, ingeslagen zijn op de maan. Die raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar uit koers geraakt. En Wim de Maesneer hebben we er al iets van gezien van die inslag.
8: Nee, en het zou ook nog wel uren of misschien zelfs dagen kunnen duren voor we echt een bevestiging gaan krijgen. Het is niet zo dat je zo'n impact live eenvoudig kan volgen. Astronomen houden met telescopen de maan wel in de gaten, maar ja, dat duurt allemaal zijn tijd om die gegevens te verwerken. Er zijn ook wel satellieten rond de maan, maar die kunnen niet zomaar snel naar die inslagplaats vliegen. Normaal komt er volgende week wel een NASA-satelliet over de plek en dan gaan we waarschijnlijk wel 100% zekerheid hebben. Maar voorlopig is het dus wachten.
3: Dankjewel, Wim. Het weer. Eerst nog wolken die van west naar oost over het land trekken met soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zon, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
9: Voilà l'été.
1: Met Ilse Liebens.
10: We vieren de zomer met de allermooiste zomerhits. En we zitten nu in 1985. En Kate Bush die brengt Running Up That Hill uit. En in tegenstelling tot veel andere artiesten bezit ze het volledige auteursrecht op die song. En daarmee is het uitgegroeid tot een classic en een pensioenplan in één. Een heel goedemorgen.

Een song als een bron die nooit opdroogt. Kate Bush en Running Up That Hill. Deze song begon met een leuke pianoklank en één zinnetje. She only loves you in the summertime. Doe dan nog wat castagnetten bij en we zijn er. Perfecte popsong van Lenny.

In het begin van het jaar 1974 stond ze met dit nummer op 1 in Amerika. En pas een paar jaar later, in 1976, bereikte ze met dit nummer ook de Europese hitlijsten. En werd het gedraaid ook in de zomer van 1976 hier bij ons. Maar het succes was al bij al eerder bescheiden voor dit nummer. Dat kan je nu moeilijk inbeelden. Maar toch, Dolly Parton en Jolene. We gaan naar de zomer van 1981. De zanger van Men at Work, Colin Hay, die woonde vroeger in een heel loesje buurt naast een drugsdealer en er werd vaak per vergissing op zijn deur geklopt in plaats van de deur van de dealer, waardoor hij zich allerlei vragen stelde. Welke vreemde persoon staat nu weer aan mijn deur? Who can it be now?

Vandaag is die raket van SpaceX te pletter gestort op de maan. In 1981 waren we ook bezig met raketten op een heel andere manier. Toen kwamen de Belgen in het najaar op straat tegen de plaatsing van Amerikaanse kruisraketten in Europa. En in de zomer van dat jaar werd de soundtrack onder andere verzorgd door Men at Work. Who Can It Be Now? Het is bijna 9:20. Dit gebeurt er onderweg. Op de E313 richting Antwerpen is bij Wommelgem de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Je schuift er een half uur aan vanaf Ranst. Op de E40 richting Brussel 10 minuten erbij van Sterrebeek tot de Werken in Krainen. In Sint-Stevens-Woluwe is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. En op de E17 richting Kortrijk 10 minuten aanschuiven tussen Gent-Brugge en de Werken in Zwijnaarden. Deze zomer...

Een van de vele hits uit de Brill Building in New York. Het was daar dat onder andere Carole King en Gary Goffin het ene prachtige nummer na het andere schreven. Zij de muziek, hij de tekst, zo ook bij dit nummer. Bobby V, Take Good Care of My Baby, 65 jaar geleden. We zitten in de zomer van 1961. In 2024 bracht Evie de Visser de plaat Heimwee uit en daarna volgde Vlijmscherp een jaar later. En ze is klaar om de periode rond dat tweeluik Heimwee Vlijmscherp af te ronden. Dat doet ze onder andere op Pukkelpop en daar kan jij met haar meedansen op het podium. Je moet je gewoon kandidaat stellen via haar website. Voor

Ze verschenen uit het niets en daarna waren ze bijna weer even snel ook weg. Maar ze staken wel de gospel in de zomer van 2000. Mary Mary met Shackles Praise You. En dit hoort bij de zomer van 2026. Een mooie samenwerking tussen Oscar and the Wolf en S10. Safe and Sound.

Haar muzikale carrière heeft ze op pauze gezet, maar ze heeft niet stilgezeten, want ze gaat haar acteerdebuut maken in de nieuwe film van Tom Ford. En dat is nog altijd wel gelinkt aan muziek. Die film die heet Cry to Heaven en gaat over twee castraten die succesvolle operazangers worden in Venetië. Adele, zoals ze klonk in de zomer van 2011, 15 jaar geleden, toen ze haar mega succesvolle plaat 21 had uitgebracht. Charlie XCX die heeft onlangs de plaat Music Fashion Film uitgebracht. En daarop staat dit nummer, Spring Summer 26.

Spring Summer 26 van Charlie XCX. We duiken naar het nieuws in de zomer van Birgit Aartgeert, die je kent als sidekick van Ella Leers in De Ideale Wereld. Zij gaat samen met Evert Venema op zoek naar muziek om met het gezin naar het zuiden van Frankrijk te rijden. Dat is behoorlijk specifiek, maar iedereen of heel veel mensen kunnen zich daar wel iets bij voorstellen. Nu kan iedereen zijn eigen muziek opzetten in de auto natuurlijk, maar ooit was er een tijd dat je als gezin tot een soort van consensus moest komen om die kilometers snelweg gewoon wat sneller voorbij te laten gaan. Muziek. Om met je gezin naar het zuiden van Frankrijk te rijden. Als er dingen meteen al in jouw hoofd schieten, stuur ze maar door. Suggesties zijn zeer welkom nu al in de app van Radio 1 of via de kanaalpagina van Radio 1 op VRT Max. En wie weet hoor je jouw nummer dan wel ergens tussen 10 en 12. In de zomer van Birgit Aartgeert. Wij gaan naar de zomer van 2020. Want vandaag is de watermeloen op sociale media uitgegroeid tot symbool voor steun aan de Palestijnen. Maar in de zomer van 2020, toen zong Harry Styles over een ander soort watermeloen. Een dorstlesser, laten we het daarop houden. Tears like

0: Vandaag is het exact 60 jaar geleden dat de Beatles in het Verenigd Koninkrijk op één stonden met dit nummer. Met Help, de zomer van 1965. Muzikale goudmijn is het. Het is bijna 9:45. Opgelet als je onderweg bent op de E313 richting Antwerpen, is bij Wommelgem een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Je schuift daar meer dan 1 uur aan vanaf Massehoven. En daardoor komen er ook 10 minuten bij op de E34 richting Antwerpen vanaf Oelegem. Op de E40 richting Brussel 20 minuten erbij van Everberg tot de Werken in Krainem. In Sint-Stevens-Woluwe zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Tattoos.
2: En hop.
1: Digitale verandering.
2: Hoppa.
1: De synthesizer.
2: Hoppakee.
1: Plastische chirurgie.
2: Hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppa.
1: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1.
3: Voilà l'été.

De Spinners, zoals ze klonken in de zomer van 1980 met Working My Way Back to You. Drug Dealer and Wild Blood. Ik weet dat Helmut Lotti daar een grote fan van is, want eerder dit jaar mocht ik eens piepen in zijn muziekapp om te kijken naar welke nummers hij toen veel aan het luisteren was. En dit nummer stond ertussen, deels omdat het ook veel aanleunt bij de Carpenters en de stem van Karen Carpenter. Ook daar is Lotti fan van. Voor Helmut en voor alle andere liefhebbers is dit Real Thing uit de zomer van 2025.

10 jaar geleden deed Laura Tesoro mee voor België aan het Eurovisie Songfestival met dit nummer, met What's the Pressure. Ze werd 10e en het leverde haar wel een dikke zomerhit op. Het was Jamala die won voor Oekraïne met 1944. Het was een nummer over de gedwongen deportatie van de Krim-Tataren door de Sovjet-Unie. Die politiek geladen tekst zorgde toen voor spanningen met Rusland. En ondertussen zijn we 10 jaar verder en zijn Rusland en Oekraïne al 4 jaar oorlog aan het voeren. Na het nieuws duiken we in de zomer van Birgit Aardgeerts. Ik laat je met nieuwe muziek van de Rolling Stones.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat vind ik ook niet.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: De guitige Birgit Aardgeers, ploeglid van de Ideale Wereld, heeft een guitig thema. Muziek om met het gezin naar het zuiden van Frankrijk te rijden. Alle parameters zijn van belang. Met het gezin rijden, zuiden en Frankrijk.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Het Vlaams Verkeersinstituut VIAS is er geen voorstander van om krachtige wagens te verbieden voor jonge bestuurders die nog niet veel rijervaring hebben. Federaal minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt zo'n verbod om zware ongevallen met jonge chauffeurs te voorkomen. In Italië is er al zo'n verbod en is het aantal ongevallen ook gedaald. Maar volgens VIAS liggen de oorzaken van ongevallen met jonge bestuurders meestal elders, zegt Stef Willems.
10: Uit de eerste analyse die we gedaan hebben, blijkt dat bijvoorbeeld slechts 3% van de ongevallen met jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar gebeurt met dergelijke voertuigen, ten opzichte van dubbel zoveel als je alle leeftijden in rekening brengt. En daarnaast is het ook niet zeker dat al die ongevallen met jongeren te wijten zijn aan dat vermogen, maar mogelijk zijn er andere factoren in spel, zoals bijvoorbeeld alcohol of drugs.
9: Vanmorgen zou een deel van een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, ingeslagen zijn op de maan. De raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar uit koers geraakt. Wetenschappers hadden berekend dat de raket rond 8:30 onze tijd zou inslaan op de maan en een krater van 20 meter breed en 5 meter diep zou veroorzaken. Maar voorlopig is er nog geen bevestiging van de crash. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze een olietanker van Saoedi-Arabië hebben aangevallen in de Rode Zee. Dat zou gebeurd zijn vlakbij een Saoedische haven. Het schip zou bestookt zijn met ballistische raketten. De Houthis hebben 2 weken geleden een blokkade afgekondigd van en naar havens van Saoedi-Arabië. Het zou intussen al het 8e schip zijn dat ze hebben aangevallen. De Rode Zee is belangrijk voor Saoedische schepen, want sinds de oorlog tussen Iran en de VS kunnen de schepen niet meer door de zeestraat van Hormuz, die aan de andere kant van Saoedi-Arabië grenst. Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land met veel wolken en soms wat lichte regen. Na de middag krijgen we geleidelijk bredere opklaringen en wordt het tot 27 graden. Morgen en vrijdag telkens eerst zonnige periode en daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. Het weekend wordt opnieuw enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
8: Zomer van 2026.
7: Met Evert Veenma.
6: Goedemorgen, Birgit Aardgeers van de Ideale Wereld wint de prijs voor het langste thema van de zomer. Zij zoekt muziek om met het gezin naar het zuiden van Frankrijk te rijden. Om te beletten dat jullie 1000 keer Michel Fugain sturen, shot ik die nu al voor je neus weg.

0: Twee pubers die in de korenvelden naast de Route du Soleil elkaars lichaam verkennen. Aan dat soort bellistoire was Birgit Aartgeers nog niet toe toen ze intens genoot van de lange ritten naar het zuiden van Frankrijk met het gezin waarin ze opgroeide.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Birgit Aartgeerts.
2: Goedemorgen.
0: Enorm welkom in de zomer van 2026.
2: Dank u wel, ik ben blij om hier te mogen zijn.
0: Het is hier gezellig, hè?
2: Het is hier enorm gezellig.
0: Eerst even voorstellen, jij steelt al een tijdje ons hart als sidekick van Ella Leijers in De Ideale Wereld. Beschrijf jezelf eens, zodat de luisteraars weten welke sidekick van Ella vanmorgen in hun radio zit.
2: Goh.
0: Welke ben jij?
2: Denk de recentste.
0: Ja, dat is denk ik inderdaad zo.
2: Ik denk dat ik ook met Ella een soort van band heb die daar ook wel op het scherm soms naar boven komt.
0: Ja.
2: Zo bijna een soort van grote zus of zo, die mij ook wel aanmoedigt. Alleen merk ik aan haar van, maak maar die mop of doe maar zus. Of, we voelen elkaar goed aan wanneer ik wel iets kan zeggen of wanneer ik denk, nu ga ik even laten het aan haar laten.
0: Ja.
2: Dus dat is wel fijn dat dat zo organisch.
0: Je hebt soms een beetje een duwtje nodig om te durven een grap te maken?
2: Goh, misschien niet om te durven een grap te maken, maar wel om te durven onderbreken. Niet alle gasten ken ik echt al op voorhand. Dus dat is altijd een beetje aanvoelen. Ja, soms kennen mensen het programma ook niet supergoed. Dus denken die, waarom praat dit meisje ineens? En dan zie je die zelfs echt letterlijk rondkijken van waar komt deze stem? Dan denk ik vaak van, ik heb je daarnet wel even uitgelegd dat ik er ook bij ging zijn. Maar dat is vaak ook wel leuk. Dat zijn dan zowel de onverwachtere momenten. Ja.
0: Ik heb vooraf opgeschreven, ze is ontwapenend grappig. 1,5 verwondering. En even naïef als ondeugend. Heb ik dat zo goed opgeschreven? Herken je daarin?
2: Ja, het naïeve zeggen mensen wel vaak. Dat hoor ik wel vaak. Ik denk dat het dan wel meestal duidelijk is dat ik niet echt heel naïef ben.
0: Je speelt dat.
2: soms weet ik zelf niet zo heel goed van wat ik speel en wat ik echt ben.
0: Wat wilde ik vragen? In hoeverre ben je dat zelf?
2: Ja, die vraag krijg ik dus vaak en ik ben daarover beginnen nadenken en ik weet het eigenlijk niet. Ik denk altijd van, ik ben echt zo en dat is echt hoe dat ik doe. Maar langs de andere kant ben ik mij ook wel bewust van dat ik mezelf ook goed na kan doen.
0: Ja.
2: Dus ik weet goed van, ik kan dat nu zeggen op de maniertjes dat ik dat zeg.
0: Dan ik kan het wat aandikken.
2: Ja, ja, exact.
0: Mensen kan je ook kennen van de rubriek Wordt vervangen in Man bij het hond.
2: Ja.
0: Daar zocht je preventief een job die niet door AI kan worden vervangen. Je probeert dat werk, mag ik zeggen, zo onhandig mogelijk uit? Of ben je dat ook echt?
2: Ik vrees dat dat toch vrij echt was.
0: Ah ja. Wat lag je tot nu toe het beste, denk je?
2: Ik denk, op het einde was ik voetbaltrainer van kinderen.
0: Dat deed je heel goed, hè?
2: Dank u. Ja, dat vond ik ook wel echt heel fijn.
0: Met hele kleine spelertjes.
2: Ja, ik heb dat vroeger ook soms lang zo speelplein en scouts en zo gedaan. En ik merk nu wel nog altijd van, ook in mijn werk, dat ik toch vaak probeer te zoeken naar sketches of dingen waar daar toch kinderen in zitten. Omdat dat mij wel echt heel veel plezier doet en ik daar wel veel ook uit haal, omdat zij vaak ook nog veel grappiger zijn dan ik.
0: Spontaan reageren ook. Is die rubriek je eigen idee, Man bij het hond? Want je bent evenveel scenariste als presentatrice en actrice.
2: Die rubriek in Man bij het hond was een idee van onze eindredacteurs. Zij hebben eigenlijk mij gevraagd, wij hebben dit idee om te doen over beroepen die vervangen of niet vervangen zouden kunnen worden. En dan hebben zij gevraagd of ik het zag zitten om daaraan mee te werken en het gezicht daarvan te zijn. En dan heb ik dat gedaan.
0: Was jij als kind in jullie gezin ook al de grappige die onverwacht uit de hoek kan komen?
2: Goh, ik denk het wel. Niet dat de anderen niet grappig zijn, voor de duidelijkheid. Maar ik was wel een beetje het showbeest of zo.
0: Ja. Je hebt twee zussen.
2: Yes.
0: Jij bent de jongste.
2: Werd je
0: verwend?
2: Ja. Dat is denk ik een van de dingen dat mijn papa het meeste zei. Jullie zijn verwende kinderen. Maar op een liefdevolle manier. Maar ja, het was wel, er was heel veel liefde en mijn zussen zorgden goed voor mij en leerden mij van alles en trokken mij mee in hun vrienden. En daardoor dat ik ook al op jonge leeftijd veel heb kunnen meemaken dankzij.
0: Behalve jij bestaat dat gezin alleen maar uit artsen?
2: Een van mijn zussen is kiné.
0: Dat is dus bijna arts.
2: Dat is toch wel een grote afwijking dat zij heeft gedaan. Maar ja, voor de rest, ja, allemaal artsen.
0: Jij wou echt geen arts worden?
2: Nee, dat was echt al als ik jong was, dat ik zei, ik ga nooit dokter worden.
0: En is een van die familieleden jouw huisarts?
2: Nee, eigenlijk heb ik nog mijn eigen huisarts. Hoewel dat ik, als het dan toch snel moet gaan, dan toch nog altijd wel mijn vader zeg van.
0: Eventjes wel.
2: Ja.
0: Dat gezin is belangrijk vanmorgen, Birgit Aargeers. Want het bepaalde je thema, muziek, om met het gezin naar het zuiden van Frankrijk te rijden. Die ritte, hoort dat bij jouw gelukkigste jeugdherinneringen?
2: Ik denk het wel. Ik denk ook die muziek die dat ons toch altijd is blijven verbinden of zo. Dat je ook vaak merkt van iedereen herinnert zich dat nog. En iedereen herinnert zich ook zo wat dezelfde dingen. En dat dat echt zo opboksen was van wie kent de tekst het beste en wie kan het beste meezingen en zo. Dat was echt wel heel fijn.
0: Zongen jullie echt de hele tijd?
2: Ja, echt heel de tijd. Ik weet niet of mijn vader dat achter het stuur altijd even aangenaam vond.
0: Ja. Je bent nooit zo close met elkaar als urenlang opeengepakt in een auto met muziek, mag je dat zeggen?
2: Ja, ik vrees dat dat waar is, ja.
0: En welk merk auto moeten we er ons bij voorstellen? En welke kleur?
2: We hadden een Renault Espace. Welke kleur? Ik denk een vrij saaie kleur. Ik denk dat die grijs was of zo wat blauwgrijzig.
0: Ja.
2: En dan, ja, dat was dan echt opgepropt. Alles in de koffer. En dan ja, hopen dat er niet nog iemand anders meeging, want dan moest hij helemaal van achter zitten. Want dat was dan 7 zitjes. En dan was het hek helemaal van de dam natuurlijk.
0: Meestal hebben kinderen een vaste plaats in de auto. Ik zat altijd achter mijn vader en die rookte sigaren in de auto. Dat herinner ik mij nog. Waar zat jij?
2: Ik denk in het midden, want ik gaf erg veel over. En
0: ik ook trouwens.
2: Om zoveel tijd stoppen. Hopen dat we niet naar de bergen gingen, want dan was het veel te erg. Dus ik denk in het midden, zodat ik goede weg kon volgen.
0: Maar dan kom je er wel niet snel uit.
2: Nee, en ik denk ook niet dat dat waar is, dat dat helpt dat je de weg volgt, want ik gaf toch over heel de tijd.
0: Dus werd er geruzied over welke muziek opstond, of hadden jullie een soort systeem?
2: In het begin werd er zeker niet geruzied, want dan was het gewoon papa en mama beslissen. En als we iets ouder werden, wij hadden zo'n, ook grijs, ik denk zelfs ook van Renault, cd-boek. En als het echt lang genoeg was, dan mochten we om de beurt één kiezen. En dan moest iedereen tevreden zijn met wat de zus op dat moment had gekozen.
0: Waar moest iedereen naar luisteren als jij mocht kiezen? Dat gaan we van mogen horen waarschijnlijk.
2: Ja, we gaan het zeker horen, denk ik.
0: Muziek om met het gezin naar het zuiden van Frankrijk te rijden. Wat schalde bij jullie door de speakers in de autodeuren in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max? Birgit Aargeers, aan jou de eer om dus dat eerste nummer aan te kondigen. Hoe nostalgisch is het voor jou om de zwemmer van de nieuwe snaar nog eens te horen?
2: Heel. Wij luisterden echt de nieuwe snaar. Dat was ook een beetje onze K3. Wij luisterden dat heel de tijd. Voor mij, als er een broodhuis was geweest van de nieuwe snaar, had ik die gekocht als kind. Omdat mijn vader die zo vaak en zo graag luisterde. Dus ja, ik vond het ook het perfecte nummer voor de zomer van. Ja,
0: Gingen jullie ook naar die shows?
2: Ja, dat was denk ik mijn tweede optreden ooit.
0: Ja.
2: En dan was dat van, ik vond de violist het beste en ik vond die het leukste. En ja, ik denk de enige kinderen die daar zaten ook. Wij vonden dat super fijn, ja.
0: En jullie zongen allemaal mee. Welk stemmetje deed jij?
2: Ja, dat is het leuke. Er waren heel veel stemmetjes. Dus je kon zo a cappella zingen. En ik deed vaak ook wel de zo de lijntjes van de gitaar of de piano. Die zong ik ook graag.
0: Oké, je mag gewoon meedoen.
2: Oké.

0: zwemmer zwem.
1: De zwemmer van de nieuwe snaar en van de Renault Espace van de familie Aardgeers in een onbestemde kleur. Was je ook fan van het onderwerp, Birgit? Was jij een waterrat, een zwemmer?
2: Ja, vroeger niet echt zo. Mijn zus was eerder de waterrat. Zij bleef altijd in het water. Ik vond dat... Daar hoorde altijd bij dat je ook moest zitten aan het zwembad. En dat vond ik niet leuk. Ik wou bewegen en weglopen. Maar nu ben ik echt wel een grote waterrat geworden.
1: Was dat een regel in jullie familie, dat je moest zitten aan het zwembad?
2: Ja, iedereen deed dat gewoon. Iedereen wou dan altijd lezen aan het zwembad. Mijn zussen lazen dan Harry Potter. En ik was dan zo van, ach, ik wil gewoon iets doen. Dus ik vond dat dan niet fijn. Nu vind ik dat ook zalig. Dus ik snap dat ze zo waren van, jij gaat stil zijn. En laat ons even genieten.
1: Ja.
2: Maar ik wou dan met de bal spelen of zo, ja.
1: De zwemmer hoorden jullie in de auto op weg naar dat zwembad in Zuid-Frankrijk. Dat was een manier vroeger eigenlijk om muziek door te geven van generatie naar generatie. Hè? Want je luisterde vaak naar de muziek inderdaad van je vader, zoals de nieuwe snaar.
2: Ja, ja, dat is echt zo het generationele. Vind ik daar heel fijn aan, dat dat zoveel invloed kan hebben. En dat als nu toevallig mijn papa nooit naar een nieuwe snaar had geluisterd, dan had ik die band waarschijnlijk misschien niet eens gekend als 26-jarige nu. Dus ik vind dat heel interessant dat voor mensen zo verschillend is. En dat er bijvoorbeeld bepaalde bands zijn die in de algemene wereld worden gezien als een bekende band. Maar ik ken die dan toevallig niet goed, want mijn papa luisterde daar niet.
1: Ja. We gaan ontdekken vandaag, Birgit, of dat het nog altijd zo gaat, dat dat doorgeven wordt. Want ik ben een beetje bang dat dat onder druk staat, dat kinderen tegenwoordig allemaal met hun eigen muziek op hun oren zitten.
2: Ja, dat klopt wel. En dan is het echt al bijna dat de ouders dan zo ook eens mee moeten luisteren met de kinderen.
1: Ja.
2: Zo, ik had eens een plaat gekocht voor mijn neefje, die hij graag wou. En dan zag ik dat die ouders ook waren van, wat heb jij gevraagd? Allee, dat was dan A$AP Rocky of zo, denk ik. En dat zij dan ook eens mee moesten luisteren naar zijn muziek. Van, ah bon, oké. Maar misschien als ze echt nog heel jong zijn, dat je nog zowel wat invloed kan hebben. Maar inderdaad, met de koptelefoons en zo is het wel veel persoonlijker geworden of zo.
1: Tot welke leeftijd zijn jullie met je ouders naar Zuid-Frankrijk gereden samen?
2: Wij hebben dat nog heel lang gedaan. We deden ook andere dingen wel af en toe. Na een tijd werd dat soms eens het vliegtuig of zo. Maar dan was dat nog met een huurauto daar en dan was dat toch weer die ritten. We hebben dat echt nog lang gedaan en ik denk ook, mocht iedereen kunnen, zouden wij dat gewoon terug doen.
1: Iedereen zal dat stiekem eigenlijk nog wel eens willen.
2: Ja, ja. Dan komen daar leven bij en dan is dat baby's en een uitbreiding. Maar ik denk dat iedereen nog altijd wel zou springen om het te doen.
1: Gingen jullie altijd naar hetzelfde dorp?
2: Nee, wij varieerden wel. Wij gingen soms ook wel eens zo wat verder naar Italië of zo, als het echt zot mocht zijn. De Ardèche hebben we wel veel gedaan. Dus dat was zeker niet altijd hetzelfde. Wij probeerden toch een beetje te variëren. Ik denk van mijn ouders om ons toch genoeg bezig te houden.
1: Ja, wat is volgens jou onmisbare muziek om in gezinsverband mee naar het zuiden van Frankrijk te rijden? Wat is voor jou wat de zwemmer van de nieuwe snaar voor Birgit Aardgeers was? Stuur het in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Op de E313 richting Antwerpen is bij Wommelgem de weg weer vrij. Je schuift wel nog meer dan 1 uur aan vanaf Herentals West. Ook nog 20 minuten extra op de E34 richting Antwerpen vanaf Oelegem. Op de E40 richting Brussel 15 minuten extra van Everberg tot de Werken in Krijnem. En bij Sint-Stevens-Woluwe is de weg ondertussen vrijgemaakt.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.
1: We gaan Birgit goedemorgen zeggen tegen Helena van Wassenhoven. Helena, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Helena.
1: Ken je Birgit? Kun je er een gezicht bij voorstellen, Helena?
5: Ik kan er mijn gezicht bij voorstellen omdat ik ze opgezocht heb, eerlijk gezegd.
2: Dat is heel terecht.
1: En je herkende dat gezicht?
5: Ja, toen wel.
1: Toen wel, hè, ja. Vind je haar ook grappig? Want ik vind haar heel grappig.
5: Ja, ja, ja. Ik hou van humor.
1: Helena, wat wil je horen?
5: Ik zou graag Volare van de Gypsy Kings horen.
1: Oké, dat ken je, hè, Birgit?
2: Ja, dat ken ik zeker.
1: Kunnen we meteen uit het hoofd meezingen. Het bestaat in heel veel versies. Waarom in de versie van de Gypsy Kings?
5: Mijn ouders zijn al heel lang geleden, meer dan 30 jaar geleden, gescheiden. En toen gingen wij op reis, dus alleen met mijn mama. Zij heeft 4 kinderen. In een Mitsubishi busje. En wij gingen eigenlijk op reis ook toen met andere gezinnen die gescheiden zijn. En toen, elke keer als wij met dat busje op reis gingen, of zelfs als wij met dat busje reden in de grote vakantie, dan stond dat nummer vaak, of de Gypsy Kings eigenlijk sowieso, want dat waren cassettes nog toen, op. En dan moest je de ruiten naar beneden draaien nog, niet met een knopje. En dan zongen wij dat keiluid mee, ook al kenden wij niets van Spaans, of het is zelfs Catalaans, denk ik. Maar dat was instant zomergevoel. Mijn mama deed dan ook haar arm zo uit de ruit en deed zo de bewegingen mee. Ja, wij schaamden ons ook niet om dat dan super luid te zetten en zo te tonen dat wij plezier hadden eigenlijk samen. Dat is echt de muziek van vakantie, van zomer.
1: Dus dat is een organisatie die eigenlijk reizen organiseert voor gescheiden ouders?
5: Ja, dat was toen... mijn ouders zijn gescheiden toen ik 6 was. Dus ik ben nu 38, dus dat is heel lang geleden. En dat was toen echt nog niet... Dat was heel uitzonderlijk eigenlijk. En dan werden er... Ja, dan was er een organisatie uit Lier die reizen organiseerde voor andere mensen, andere ouders met kinderen die gescheiden waren. En dan... Zo gingen wij samen op reis, maar je kende die mensen op voorhand niet, dus je wist niet op voorhand met wie dat je eigenlijk op reis ging vertrekken.
1: En vond je dat spannend? Of,
5: Als kind heb ik mij daar weinig vragen bij gesteld. Dat was leuk natuurlijk, want de meeste andere mensen gingen op reis enkel met hun familie, met hun gezin. En wij gingen op reis om allemaal andere... Sowieso wist je op voorhand dat je allemaal andere vrienden ging maken en dat die ook allemaal Vlaams konden natuurlijk. Dus ik vond dat denk ik zelf als kind een meerwaarde. Ik vond dat positief.
1: Ja.
5: Ja.
1: Dus eigenlijk past in het thema, Birgit?
2: Zeker. En het is mooi ook dat mensen dat delen.
1: Maar het is niet met het gezin, het is met allerlei andere gezinnen samen.
2: Ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
1: Speciaal, hè?
2: Ja, toch wel. Maar het is inderdaad ook een vorm van op reis gaan die wel heel tof.
1: Was er airco in dat Mitsubishi-busje?
5: Elena? Helemaal niet. Helemaal niet.
1: Dus je rook het zweet van iedereen die mee was?
5: Ja, maar dat was wel goede ventilatie. Ja, een busje is lang, dus als je de ruiten vooraan openzet en achteraan openzet, dan gaat dat nogal snel, dan koelt dat nogal snel af. Toen was dat ook nog, je mocht met je hoofd nog uit de ruit hangen en zo, dat was allemaal nog zo. Veiligheid was minder prioriteit.
1: Spreek je
5: was wel met autogordels, maar toch.
1: Spreek je ondertussen een woordje Spaans?
5: No habla español.
2: Weet je wat volari betekent?
5: Ja, dan wel.
1: Zullen we gaan vliegen?
5: Ja, graag.
1: Met de Gypsy Kings. Dag Elena.
5: Dank u wel.

0: De Gypsy Kings en Volare, het had ook in de versie van Al Martino gekund. Maar deze is bijna net zo goed. Mogen we even met heel Radio 1 bij jullie in de gezinswagen kruipen? Welke spelletjes speelden jullie om de tijd te doden? En vooral naar welke nummers luisterden jullie samen? En hoe zorgen die nu nog steeds voor verbinding als jullie ze opzetten? Deel het in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Daar vonden wij een berichtje van Linde Roels. Linde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij wil een nummer van Lies horen, Linde.
1: Inderdaad, dat klopt. Ik vond het eigenlijk een fantastisch thema. Omdat het voor mij ook echt een heel specifieke sfeer oproept. Die lange autoreizen naar het zuiden met het gezin. De auto iets te vol geladen, iets te weinig plaats. En dan samen naar muziek luisteren.
0: Jullie gingen ook altijd naar Frankrijk?
1: We gingen heel vaak naar Frankrijk. In mijn lagere schooltijd was het vaak richting de Provence of richting d'Auvergne. Dus dat was wel de gegeerde vakantiebestemming.
0: Behalve die muziek, wat herinner je je nog van die ritten?
1: Het was altijd een beetje een soort mix van ontspanning, uitgelatenheid, maar ook wel stress bij het inpakken. Die te volle auto, nog een soort dakkoffer daar is, moet gehaald worden bij vrienden van mijn ouders. Heel vroeg vertrekken met sandwichje met ei, zodat we zeker voor de spits voorbij Parijs zijn. Dus altijd een soort spanning, ook die grote ringmap van Michelin met allemaal kaarten, waar dat de weg dan nog mee gezocht moest worden.
0: Ah ja, was ook geen GPS?
1: Nee, er was nog geen GPS. En ik herinner me echt zo het omslaan van die bladeren en de afrit die dan net gemist is. Dus ook wel een beetje die spanning toch voor op reis te vertrekken. Ja.
0: De peage.
1: De peage, zeker ook de peage. Altijd ook een spannend moment. Het inrijden in het juiste baanvak. Maar ook hebben we het ticketje nog van de vorige gare de peage. Waar is het te vinden? Ik herinner me ook eens dat we langs de kant moesten staan. Heel de auto voorop halen om het ticketje te vinden. Dus het was toch altijd een hele belevenis.
0: Ja. Ik vind dat ook nog altijd als ik dan kijk bij die peage naar die symbooltjes. Welk symbooltje is nu voor mij?
1: Ja, het is niet duidelijk ook. Hè. Waar kan je met cash betalen, waar met kaart? Ja.
0: Het kan beter, Birgit.
2: Ja, het is echt niet duidelijk. Ik heb het deze zomer ook teruggedaan en ik dacht van, dit, met al die systemen van tegenwoordig, zou beter moeten. Je weet ook nooit hoeveel ga ik nu moeten betalen.
0: Ja.
2: Het is gewoon van, graag €50 alsjeblieft.
0: Ze kunnen vragen wat ze willen eigenlijk.
2: Ja.
0: Zeg, Linde, ik zei Lies tegen Birgit en ze zei, ik ken er maar één liedje van.
1: Het is met je waarschijnlijk.
2: Ja.
1: Maar er is veel meer te ontdekken, Birgit. Het is fantastisch. Voor mij zijn het echt de eerste twee albums van Lies die gewoon echt autoreizen naar Frankrijk ademen. Als ik die terug hoor, voel ik mij gewoon terug in het landschap met de zonnebloemvelden. Op de achterbank samen aan het meezingen. Proberen meer stemmig. Heel die folksfeer komt helemaal naar boven dan. Ja.
0: Ja. Maar was het de muziek van de kinderen of van de ouders, Lies?
1: Nee, het was wel van de ouders. Mijn ouders hadden, we gingen vaak naar Dranouter. En hadden hen gezien, nog voor ze hun eerste album uit hadden, als drie jonge meisjes nog a cappella, ik denk samen met Katriel of zo. En ze waren daar zo van onder de indruk geweest. En dan hebben wij die cd's gewoon echt plat gedraaid. En is heel die sfeer voor ons ook binnengekomen. Het is ook zo specifiek, zo het idee van samen in een auto en toen ook nog enkel met cd's, dat je altijd het volledige album luisterde, al wist tot het volgende nummer ging zijn. Dus dat is wel uniek en die tijd. En het is jammer dat het ook nu een beetje verloren gaat door Spotify. Dus cd's in de auto, ik blijf er toch heel fan van. Ja. Ja,
0: dus jij hebt ze ook vaak op Dranouter bijvoorbeeld gezien?
1: Ja, we zijn enkel jaar geleden zijn ze nog eens gekomen met twee van de drie in een beetje nieuwe bezetting. En toen zijn we ook geweest met het gezin om Lies terug te gaan bekijken. Het was ook wel heel wat nieuw werk bij, maar zeker bij de nummers van de eerste twee albums gingen we helemaal uit ons dak.
0: En jij speelt zelfs accordeon door Lies.
1: Ja, dat klopt.
2: Wow.
1: Dat moet echt wel indruk op mij hebben gemaakt. Ik ben zeer amateurniveau en ondertussen is het lang geleden. Maar als lagere schoolmeisje was die periode van die autoreizen naar Frankrijk. En toen ik mijn eerste instrument moest kiezen, wou ik eigenlijk eerst voor doedel zou ik zelf gaan. Rare keuze, maar gelukkig was dat niet mogelijk in de muziekschool van Eeklo. En dan ben ik voor accordeon gegaan. En dan zijn zelf mijn mama en mijn zus ook gevolgd. En mijn mama speelt nog steeds accordeon. Dus de autoreizen hebben een grote impact gehad. Ja.
0: Welk lied van Lies gaan we horen?
1: Ik heb voor Dorothea gekozen. Omdat het is ook typerend zo'n mooie intro met accordeon. Op elk moment de drum die invalt. Het was ook altijd een soort spelletje van op het juiste moment slaan wanneer dat de drum ook in de muziek komt. Dus ik vond het een mooi voorbeeld.
0: En als ik jou zeg, van, zeg gewoon eens een paar zinnen uit Dorothea, dat kan jij nog altijd?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Doe eens.
1: Al wie wil horen een nieuw lied van wat er in Gent in het begin of is geschied. Het is heel raar ook als kind. Die teksten hadden niet veel betekenis voor mij, soms middeleeuwsachtig. Maar ze zitten toch echt diep in mijn geheugen gegrift. Ja.
0: Zullen we genieten van de accordeon van Lais in Dorothea? Linde?
1: Oké, dank u wel. Fantastisch.
0: Jij bedankt, hè.

0: Lysandorptea, de dikke 1000 kilometer over eindeloze autostrades, alleen al om de zoveel uur kort onderbroken voor een tankbeurt of snelle picknick naar het zuiden van Frankrijk, werd voor veel Belgen draaglijk door de muziek die ze daarbij op repeat speelden en meezongen. Welk nummer is daardoor voor eeuwig in je geheugen gegrift? Haal het daar even uit en stel het Birgit Aardgeers van de Ideale Wereld voor in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: De zomer van 2026.
0: Frank Vermeers is ook fan van jou, Birgit Aardgeers. Ze heeft een lach aan haar gat hangen. Is normaal van toepassing op haar. Niks ingestudeerd. Ze floept het er zomaar uit, een natuurtalent.
2: Wauw, amai, Frank.
0: De meeste gasten gaan hier met een enorm ego terug.
2: Ja, dank u.
0: De Ideale Wereld op tv, is dat ook eigenlijk een beetje wat de muziek in de auto was voor het gezin? Iets waarbij generaties samen kunnen komen?
2: Voor mij was dat echt wel. Ja, dat was denk ik een van de weinige programma's dat wij echt met iedereen samen...
0: Met het hele gezin?
2: Ja, met het hele gezin inderdaad. En dat was wel vaak moeilijk om iets te vinden dat we allemaal wouden kijken, maar dat was altijd top.
0: Ja, je hebt het al eens eerder gezegd, je was gewoon geobsedeerd door de ideale wereld. En eigenlijk zei je toen al, ik wil daarvoor werken.
2: Ja, eigenlijk zou ik dat wat moeten downplayen, zodat het nog cool lijkt. Want nu is het wel zo van, oké. Ze is echt wel de grote fan, maar ik kan het niet ontkennen. Het was wel echt... Het was echt zo. En ik denk dat dat ook wel door dat gezinsgegeven kwam. Dat dat zoiets was dat wij samen deden. En mijn zus en ik, wij kenden die zinnetjes. Wij wisten wat die zeiden. Wij wisten die namen. Wij kochten die merchandise. Wij gingen naar... Ja, ik ging voor mijn verjaardag naar daar kijken. Naar het publiek van de Ideale Wereld. Dus dat was echt voor mij, ja... En ik dacht ook wel echt niet dat dat mij echt zou overkomen.
0: Maar je bent wel aan het rits gaan studeren om bij de Ideale Wereld ooit te gaan werken.
2: Ja, dat was de gedachte van veel mensen die op de Ideale Wereld werkten, die hadden op het rits gezeten. Dus was ik zo, ja, dan ga ik daar ook naartoe. Of toch proberen. En dat was dan gelukt. En dan wel tijdens de 3 jaar dat ik op het rits heb gezeten, ben ik dat wel zo'n beetje... Ja, ik bleef altijd kijken en zo, maar ik was dat wel wat vergeten, want de focus lag daar heel hard op schrijven en op film. Waardoor dat ik ook wel echt mij daarin heel hard heb verdiept. Of ook in theater heel veel theaterschrijven ook veel plezier aan beleefde. Waardoor ik dat wat was vergeten of zo. Of, ja, dat ik ook gewoon nog terug wel met heel veel andere dingen bezig was. Maar dan als ik een stage moest zoeken en als ik dan... Ja, dan heb ik toch de durf gehad om een brief te sturen en die dan goed en leuk bevonden werd. Dus als ik die durf op dat moment niet had gehad, dan weet ik niet of ik hier had gezeten.
0: Is de ideale wereld nu heel anders dan toen jij er als kind naar keek? Is het vrouwelijker door Jade, door Ella, door jou?
2: Ja, ik weet natuurlijk niet hoe het achter de schermen was. Ik denk dat er altijd wel veel vrouwen hebben gewerkt, ook zo voor de productie bijvoorbeeld. Dat zie je dan natuurlijk minder op scherm. Dus ja, ik was er natuurlijk nog niet. Maar ik denk dat dat altijd wel fel evalueert.
0: We hebben het begrepen.
2: Ja, mensen gaan natuurlijk weg. Mensen vinden andere projecten. En afhankelijk van wie erbij is, zorgt ook dat mensen op een andere manier werken of zo. Bijvoorbeeld Jade zorgt ook voor een soort van sfeer van alles mag en alles kan. En dat beïnvloedt anderen ook wel. Dus ik denk dat dat zeker anders is. Ja, omdat het gewoon zo hard verandert door in de jaren die... Dat verloop is wel groot. Er zijn niet heel veel mensen die 10 jaar geleden er al waren en die er nu nog steeds zijn. Er zijn er, maar die gaan dan eens even een paar jaar weg, die komen terug.
0: En dat is eigenlijk heel goed voor de dynamiek van het programma.
2: Ja, ik vind dat wel. Maar ik vind het ook wel heel fijn dat er nog mensen zijn die er al zo vroeg bij waren. Omdat ik daar wel echt... Ja, ik vind voor altijd nog altijd de DNA van het programma heel belangrijk. En... waarom dat programma ooit ontstaan is en wat de gedachten daarachter waren, vind ik heel, ja, heel interessant. En ik vind het wel fijn dat die mensen er nog altijd zijn. Dat we echt kunnen bouwen aan wat is dat programma, ja, waar willen we daarmee naartoe of zo.
0: Ja. Zullen we nog een stukje verder naar Zuid-Frankrijk rijden?
2: Graag.
0: We stappen bij de familie Aardgeerts in de auto en we horen zo meteen Lollipop van Mika. Belangrijk om te vermelden, het komt van een cd van de Aldi.
2: Ja, wij hadden niet zo heel veel cd's dat wij mochten kopen, nog nieuw. Dat was zo iets groots dat er gebeurde. En heel soms in de Aldi hadden ze cd's. En die boekjes van de Aldi, voor ons was dat eigenlijk zo'n beetje alsof de Sint elke week kwam. Dus je had de folder en dan mochten wij omcirkelen wat wij wouden. En dan keek mama daarna van, wat wilt Birgit, wat wilt Margot, wat wilt Linde? En dan van, wat kunnen we doen? En dat was echt zo alsof de Sint kwam en wij kregen dan één iets of zo. Of ja, een stilo met vier kleuren of iets dat wij dan graag wouden. En soms waren er ook cd's en dat was dan toevallig een cd van Mika. Dat was die Live in Cartoon Motion was dat toen. En wij wouden die en dan is dat echt ons... Ja, dat was dan ook uitdagend met die hoge stem en wij gingen daar helemaal op los. En Lollipop was ook wat mijn papa zei. Zijn nummer dat hij zich herinnert van onze reizen. Omdat wij dat zo luid zongen en hij vond dat dan grappig. Dat wij dat zo...
0: Tof. Jullie het meezongen zonder het te begrijpen?
2: Ja, wij dachten dat dat over een lekkere lolly ging. Ja. Maar dat bleek dan niet te zijn. En mijn ouders vonden dan, hadden dan hun plezier daarin. In dat wij dat zo luidkeels meezongen zonder te weten waarover het ging.
0: En dan zetten ze het nog een keer op en dat gaan wij nu ook doen. Mika met Lollipop. Hey.

0: Het is leuk, hè, zegt Birgit tegen mij dan. Ja, het is leuk. Het is nog altijd leuk. Wat vind jij nog leuk? Wat je herinnert van lange autoritten naar het zuiden van Frankrijk met je gezin? Vroeger, zet het in de Radio 1-app of zet het in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Op de E313 van Hasselt naar Antwerpen zijn ze misschien ook naar muziek aan het luisteren. Daar is ruim 20 minuten file van voor Massenhoven. 10 minuten erbij ook op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op de E40 naar Brussel tussen Sterrebeek en de Werken in Kraaijnem. Verder ook nog problemen op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Wart Smeijers, je mag een goeiemorgen zeggen tegen mij en tegen Birgit Aartgeerts.
3: Goedemorgen allebei.
4: Goedemorgen
0: Bart. Bedankt om te reageren. Ook nog problemen op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Bart Smeijers, je mag een goeiemorgen zeggen tegen mij en tegen Birgit Aartgeerts.

0: vertelt dat ze thuis niet breed hadden, dat haar moeder dan een jas had gemaakt met allemaal lapjes. En dat ze op school werd uitgelachen, maar dat die moeder zei, het is het mooiste wat jij hebt, zoiets. Dat is een beetje de strekking.
1: Want je hebt een coat of many colors.
0: Ja.
1: Jij herinnert je dat, van lange ritten naar het zuiden in de auto?
0: Ja, we gingen bijna elk jaar naar de Provence, naar Bédouin, aan de voet van de Mont Ventoux. Dat kennen de meeste Vlamingen wel. En vaak reden we al 's nachts, want mijn vader kon niet snel genoeg vertrekken als hij eenmaal verlof had. En dan stond die cd vaak op. We luisterden heel vaak naar Dolly Parton of naar Salvatore Adamo. Dus dat zijn de twee artiesten die bij mij altijd jeugdsentiment oproepen. En ook als we nu zelf op vakantie gaan, dan moet ik toch altijd ergens een keer Dolly Parton hebben opgezet.
1: Nog altijd om die herinneringen terug te halen.
0: Precies, ja. Nu moet ik mijn eigen zoontje natuurlijk ook opzadelen met dat jeugdsentiment. daar hoort Dolly Parton mee.
1: Ja, want Dolly Parton, Salvatore Adamo, dat zal niet jouw keuze geweest zijn, maar die van je ouders?
0: Ja, ik denk dat het de keuze van mijn ouders was. Ik denk dat wij daar ook wel een bepaalde zeg in hadden. Maar ja, wij vonden dat prima om daarnaar te luisteren. Op den duur werd ook Stef Bos geluisterd, maar dat was toch al rap te veel lawaai, vonden mijn ouders. Dus ja, ik denk dat het van hun kwam en wij hebben dat braaf overgenomen. Ja. We hadden ook niet zo heel veel andere cd's in de auto, dus het was prima.
1: Ja. Jouw moeder was grote fan van Dolly Parton?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat vooral van haar kwam. En zeker dit nummer, want er stonden genoeg klassiekers op die cd. Een soort best-of cd, denk ik. Maar dit nummer ook omdat het gaat over een moeder die zelf iets maakt voor haar dochter. En daar een levensles aan verbindt. Dat paste wel bij mijn moeder.
1: Zij was ook heel verzorgend.
0: Zeker, zeker. En ze heeft zelf ook veel geknutseld en gemaakt. Wij hadden ook allemaal een soort outfit die ze voor ons heeft genaaid. Die we gelukkig niet op vakantie hoefden te dragen. Maar toch, die had ze ook voor ons in elkaar gedraaid. Dus daar was ze zelf ook wel heel typisch in.
1: Kan je nog eens even die auto beschrijven? Want dat doen alle luisteraars hier, waarin jullie naar het zuiden van Frankrijk reden.
0: Ja, met een goed Limburgs woord, dempig. Een niet al te nieuwe Ford Transit. We zijn met veel kinderen thuis, we zijn met 8. En de meeste van de kinderen gingen dan ook samen met de Ford mee op vakantie. Dus die zat natuurlijk afgeladen vol. Daar moest een zware katoenen tent in waar we allemaal in moesten slapen. Allemaal kussens natuurlijk om die nacht te overbruggen. Dus overal lagen kinderen op de zetels, onder de zetels, achter de zetels. En dan nog ergens een frigobox om die rit te overleven. Dus het was eigenlijk weinig comfort. Maar ja, zoals dat gaat met die herinneringen, daar worden alleen maar mooie herinneringen natuurlijk. Hè.
1: Ja,
0: omdat
1: je vooral
0: we dikwijls 's nachts reden, dan in mijn beleving was ik dan de enige van de kinderen die nog wakker was. Dat zal niet kloppen, maar ja, zo heb ik het toch onthouden. Dus ik zat dan tussen de voorste zetels naar voren te kijken en ik zag al die lantaarnpalen voorbij schieten. Alles donker en dan alleen die lantaarnpalen en die auto's. En dan af en toe een PA-station, waar ik natuurlijk niks van snapte. Waarom moeten we hier opeens door een poortje heen en zo? Ja, heerlijke herinneringen.
1: En er hoort ook een smaak bij, de smaak van perzik.
0: Ja, zeker, zeker. Als we op vakantie gingen, dan mochten er van die kleine yoghurtjes in de frigobox. Dat hadden we thuis niet, want een grote pot yoghurt is veel goedkoper. En daar zit ook meer in natuurlijk. Maar als we op vakantie gingen, dan namen we zo een pak met van die kleine fruitjoghurtjes mee. En dan mocht ik altijd als een van de eerste kiezen, want ik ben een van de jongsten. Dus dan koos ik altijd perzik. En nog
2: beste.
0: Altijd, als ik yoghurt koop, dat zijn de beste, dat
2: ja.
0: is hè. Mensen die iets anders zeggen, die hebben perzik nog niet echt goed geproefd.
2: Klopt.
1: Veel beter dan bosbessen.
0: Absoluut. Maar bosbessen had ik ook hoor. Op den duur had ik gewoon alles op. Maar ik begon wel met perzik, dan had ik dat wel gehad.
1: Oké. Wacht, we hebben het nog niet gezegd, omdat je een beetje bang was dat je emotioneel zou worden. We hebben het voor het einde gehouden.
0: Ja.
1: Want jouw moeder is niet zo lang geleden overleden. Dus,
0: nee, klopt. Afgelopen winter.
1: Dus we draaien Dolly Parton en Coat of Many Colors ook voor haar.
0: Zeker. En voor alle moeders en voor alle kinderen.
1: Oké. Geweldig moederhartje, als ik het zo hoor. Hier is Dolly Parton voor haar en ook voor jou vanmorgen. Dag.

0: Prachtig voor de moeder van Wart en voor Wart, Dolly Parton en Coat of Many Colors.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op VRT Max.
0: Jij maakt ook scenario's voor films. Je hebt een answer.
2: Ja, de film heeft een.
0: De film heeft een answer.
2: Hij staat niet bij me thuis.
0: Upper?
2: Ja, klopt.
0: Heel kort, waarover gaat die?
2: Over twee kinderen die in een afgelegen gebied wonen en op zoek zijn naar iets dat hun energie geeft. Iets dat hun hoger brengt dan waar ze zich nu voelen.
0: Oké. Okay. En wil je ooit een scenario voor een echte film maken? Een lange film?
2: Goh, op dit moment zou ik misschien eerder een serie of zo.
0: Langzaam opbouwen?
2: Ja. Stap voor stap.
0: Birgit Aartgeerts is de eerlijkste gast die we hier hebben. Want Bart Peters staat klaar. Ik zeg dat altijd even tegen de gast. En zei, ja, maar ik zie dat hier op een scherm voor mij. En ik wil niet de hele dag doen alsof ik het niet nog wist.
2: Ja, ik was aan het liegen tegen jou. Je zei dat en dan deed ik elke keer zo van, ah, oké. Okay. Maar ik
0: zag het al. Lang gezien.
2: Ik dacht, het moet eruit. Ik moet het eerlijk zeggen tegen Evert.
0: Het is uit de weg.
2: Ja.
0: Jij mag voorlezen van het scherm welk liedje het wordt en waarom.
2: Het gaat Zeester met koffie worden van Bart Peters. Waarom kan ik niet aflezen?
0: Nee, want dat weet je zelf.
2: Ja, maar ik kan het wel zeggen.
0: Zeg het eventjes.
2: Het was gewoon ook een nummer dat we vaak luisterden. En we luisterden ook vaak het Peulengaleis. Dan kon ik niet die kiezen. Dus koos ik Zeester met koffie.
0: Ja, en je dacht dat Bart Peters het geschreven had, hè?
2: Ja, ik dacht dat. Ik wist niet hoe vroeger dat sommige van zijn nummers eigenlijk heel bekende nummers waren. Zoals van Prince in dit geval.
0: Ja.
2: Of Leonard Cohen of Bob Dylan. Dan zei ik van, oh, dat is zo'n mooi liedje. Maar...
0: Hij is al begonnen.

0: je dat begrijpt.
1: Was je een beetje teleurgesteld, Birgit, toen je ontdekte dat het van Prince was?
2: Een beetje. Ik hoorde dan gewoon ineens de originele versie. En ik dacht, hè, dat is dat liedje van Bart Peters. Dat bleek dan Prince te zijn. Dat is een beetje de omgekeerde volgorde, denk ik.
1: Ja. We moeten erbij waarschuwen bij Zeester met Koffie dat heel wat zeestersoorten giftig zijn. Probeer het niet. Als je die opeet, beter niet met koffie zelfs. De paar variëteiten waar de mens wel tegen kan, die bestaan. Smaken zeer bitter en intens zout, niet lekker. Dus daar denkt een kind niet bij na als het opstaat in de auto met het gezin op weg naar het zuiden van Frankrijk. We rijden nog 1 uur door en we stoppen met jouw muziek aan boord in de Radio 1-app of via het alombekende Radio 1-kanaal van VRT Max.
3: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
4: Fuck you allemaal.
3: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
5: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
3: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
6: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
3: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
7: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
3: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De drie Limburgse brandweerzones uit ons land zijn opgeroepen om hun brandweermensen en voertuigen in te zetten bij de brand in het noorden van Nederlands Limburg. De grote natuurbrand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar het brandt nog wel. En daarom zijn extra ploegen van hier nodig, zegt Karen de Smet van de zone Oost-Limburg.
10: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, hè, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
9: 2 blushelikopters van het Nederlandse leger blijven voorlopig aan de grond. Vanmorgen was nog gezegd dat ze vandaag weer in actie zouden komen, maar omdat de brandweer op de grond het werk aan kan, is dat voorlopig niet nodig. In totaal hebben de helikopters gisteren en eergisteren al meer dan 1 miljoen liter water uit de Maas op het gebied gedropt. In Willebroek in de provincie Antwerpen zijn 4 mensen opgepakt in een onderzoek naar drugshandel. De onderzoeksrechter heeft 2 van hen aangehouden. Bij huiszoekingen vonden de speurders onder meer 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en ook €800 cash. De verdachten zouden hun drugshandel gevoerd hebben via Snapchat. Het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland heeft een tijd lang stilgelegen nadat er een onbekend vliegend object was waargenomen. Volgens het persagentschap Reuters was een vrachtvliegtuig van DHL net na het opstijgen met een onbekend object gebotst. Het vliegtuig zou daarna een noodlanding hebben gemaakt in Hannover. De Duitse politie zegt dat ze een verdacht object onderzoeken dat naast de vertrekbaan in Leipzig is gevonden. Het vliegverkeer heeft een tijd lang stilgelegen en vrachtvliegtuigen en een passagiersvliegtuig werden omgeleid naar andere luchthavens. En in India zijn sinds begin juli al meer dan 100 mensen omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen, zowel in het noorden als in het zuiden van het land. In de zuidelijke deelstaat Kerala verblijven meer dan 10.000 mensen in noodopvang. De moessonregens in India tijdens de zomermaanden zijn de laatste jaren heviger geworden. Deskundigen wijzen naar de klimaatverandering, hoe warmer de lucht, hoe meer vocht die bevat en hoe heviger het regent. Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost over ons land met veel bewolking en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
11: De zomer van 2026.
3: Evert
12: Venema. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop.
0: vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7.

0: Als je heel lang samen in de auto wil doorbrengen richting Zuid-Frankrijk, neem je niet de snelle autostrade, maar de langzame Route Nationale 7. Die loopt van Parijs langs Nevers naar Lyon, Valence, Orange en Avignon. In de tijd van Charles Trenet bestond de autoroute du Soleil nog niet en tufte heel Frankrijk en België over de Route Nationale 7.
1: De zomer van 2026.
0: Steven Bakeland stuurde die onder andere ook door Charles Trenet en Route Nationale 7. Ook heel veel mensen die opmerken dat tot waar zij de Belgische radio nog konden ontvangen.
2: Ja.
0: Ook zo'n typisch dingetje van naar het zuiden rijden.
2: Inderdaad, dat je dan zo hoopt dat het nog gaat lukken en dan moet je zo een andere zender zoeken. Dan weet je zo niet van waar is hier de Radio 1 van Frankrijk of de...
0: Ik ben blij dat je de Radio 1 van Frankrijk zoekt.
2: Uiteraard.
0: Ja, dus dat is een beetje een afscheid van België en ook een echt begin van de vakantie, vind ik, als je de radio niet meer kan ontvangen.
2: Ja, dat zegt wel veel. Kan je dat tegenwoordig ook nog? Of is dat dan zo met DAB+?
0: Ik rij nog in een auto zonder DAB+, dus bij mij begint het zoal te zwangen. Maar mensen die dat hebben, die kunnen ons dat zeggen, of dat probleem zich nog voordoet.
2: Ja, dat weet ik inderdaad.
0: Nee, oké. Je bent een vrouw naar mijn hart, Birgit Aegers, want jij houdt van voetbal. En vooral ook van leuteren over voetbal voor en na een match.
2: Klopt.
0: Ik ook eigenlijk. Waarom kan er voor jou niet genoeg over voetbal gepraat worden?
2: Ja, zoals ze zeggen, is het de belangrijkste bijzaak ter wereld. Ik vind het gewoon heel fijn, omdat het zo... Ja, we kunnen er zo zwaarwichtig over doen. Want het is ook gewoon voor heel veel mensen superbelangrijk, en voor mij ook, dat de ploeg naar je hart wint, of de duivels, of dingen. Maar voor heel veel mensen is het ook gewoon van... Ja, je bent gewoon tegen een bal aan het trappen. Voor hen maakt het niet uit. Maar ik vind dat heel leuk dat wij... Jij en ik, de mensen die het wel leuk vinden, zoveel krijgen om ervan te blijven genieten. En daarover praten met vrienden of anderen horen praten daarover. Ik vind dat echt heel fijn en heel ontspannend.
0: Ja, en bij voorbeschouwingen kan je nog fantaseren dat alles mogelijk is, vind ik. En bij nabeschouwingen, ja, dan kan je fantaseren dat je ploeg het volgende keer beter zal doen.
2: Ja, en zo denken van, oh, die had gezegd dat het zo ging zijn, of... Peter van den Bemt zei toch dat Brugge sowieso ging winnen. Hoe kan dat nu? Zo, dat is altijd ook fijn.
0: Hou jij ook van eindeloze discussies over spelregels? Want dat is er voor mij soms te veel aan.
2: Begrijp ik. Voorlopig kan ik dat wel nog tof vinden soms. Zo nu met de nieuwe regels van... Ah, vanaf nu mag de VAR ook zeggen als het een corner is. Of, ja, ik vind dat dan wel tof. Zo van, daar gaat nog eens iets bewegen.
0: Ja, hoeveel podcasts beluister jij? Want je kan eigenlijk de hele week podcasts beluisteren.
2: Nu probeer ik te beperken tot eentje per speeldag. Dus dan kies ik welke ik dan ga luisteren. En dan meestal nog wel een tweede of een derde erbij. Sporza Daily luister ik dan ook altijd.
0: Je hebt ook zelf in Mid-Mid gezeten?
2: Juist, ja, toen het EK was.
0: Ja, en je kon goed mee met de experts.
2: Ja, ik moet zeggen, ik ben echt wel geen expert. Ik ben een liefhebber. Er zitten... Echt wel mensen in Mid-Mid wiens leven voetbal is. Voor mij is het mijn tweede leven, zeg maar. Maar ik kon mee in de zin van dat het mij gewoon super hard fascineert en dat ik alles graag wil weten daarover. Maar als ze gaan opnoemen welke Nigeriaanse spits er allemaal gespeeld heeft bij Sint-Truiden, ja, dan ga ik het lijstje niet kunnen verlengen, denk ik.
0: Nee. Wat is je ploeg?
2: Club Brugge.
0: Heb je een abonnement?
2: Ja.
0: Je woont in Leuven.
2: Ja, je moet er echt wel iets voor over hebben. Maar ja, het is nu eenmaal zo gegaan. En ik zeg vaak, het zijn de leukste dagen van mijn week of maand. Zijn de dagen dat ik naar Club Brugge ga. Dus of ik daar dan nu ver voor moet rijden of ver de trein voor moet nemen, dat maakt me echt niet uit.
0: Heb je vertrouwen in volgend seizoen?
2: Ja.
0: We gaan een beetje een voetbalpodcast doen.
2: Ik heb er 100% vertrouwen in. Ik vind wel... Gisteren in een voetbalpodcast die ik niet nader ga noemen, zeiden ze van Club Brugge is het verplicht om kampioen te worden. Dan denk ik, jongens, de druk er wat af. Hè. Laat ons vooral plezier hebben. En Hans en Brandon zijn net terug. Ze moeten nog eventjes rustig bekomen.
0: Solis is weg.
2: Onyedika is weg. We gaan ze allemaal veel van missen. Simon, Mignolet natuurlijk, onze grote trots. Dus... Ja, dat is wel wennen altijd. En toen het afscheid was van Simon Mignolet, heb ik toch een traantje gelaten.
0: Ondanks de vervanging, die ook niet slecht is.
2: Klopt, klopt. Daar heb ik dus ook alle vertrouwen in.
0: Kijk, we zijn al vertrokken. We zouden nog een uur verder kunnen praten. Voetbal jezelf ook, Birgit?
2: Ja, maar ik ben erg slecht, Evert. Ik voetbal graag, maar ik ben de slechtste van mijn ploeg. Ik ben snel, maar eens ik dan de bal heb, dan is het gedaan.
0: Ergeren je medespelers zich soms aan jou?
2: Ja, ze weten dat ik het erg vind als ze teleurgesteld zijn in mij. Dus ze zeggen dan zo, heel vaak is het zo van... Ah, toch goed gedaan, Birgit. En dan voel je in de stem van, ja, het was niet goed gedaan.
0: Merk je dat ze, als het enigszins kan, de bal niet aan jou geven?
2: Ja. Of zo van, ja, het is nu 2-2, we zouden dat toch graag houden of nog scoren. Dus misschien gaan we eventjes haar laten spelen, dan zo onze goede spits. En dan zeg ik, ja, je hebt volledig gelijk.
0: Ja, je komt een beetje uit een sportgezin, hè? Want jouw vader was sportarts.
2: Ja, klopt.
0: In het basketbal.
2: Hij is sportarts van de Belgian Cats.
0: Ook nog altijd?
2: Nog altijd, ja. Ook nog een tijdje van de Belgian Lions geweest, van de Leuven Bears ook nog altijd. Dus ik ben daar echt wel mee opgegroeid. En dat was voor mij ook een manier van verbinding met mijn papa. Om alle spelers te kennen en alles te bekijken samen. Dus nog altijd ben ik wel grote basketfan.
0: Dus hij gaat ook altijd mee naar al die toernooien?
2: Ja, nu is binnenkort in Berlijn met de Belgian Cats. Nu ga ik niet mee, want ik moet werken. Maar ja, ik ben bijna naar alle matchen mee geweest met mijn papa. En met mijn hele gezin eigenlijk. Wij zijn grote fans.
0: We gaan weer naar muziek voor op weg naar het zuiden van Frankrijk. En daarvoor moeten we denk ik generatie Alpha iets uitleggen. Muziek in de auto kwam toen Birgit als kind met het gezin naar Zuid-Frankrijk reed. Nog niet van een smartphone, maar van een cd die je in een auto-cd-speler stak. Op welke cd stond Heads Will Roll van Yeah Yeah Yes?
2: Dat stond op een verzamel-cd. Dat was zoals je zou kunnen zeggen.
0: Dat moet je ook uitleggen, denk ik.
2: Ja, een afspeellijst heb je nu, hè? Waarin dat je verschillende artiesten kan zetten. Dat is een cd waarop dat... toen was dat de top 40 of de top 20 van die maand of die periode. En dan zetten ze gewoon alle top hits op één cd.
0: Van Q-Music, want jij was grote fan van Q-Music.
2: Dat was toen Q-Music, ja. En dan waren dat gewoon alle populairste liedjes van dan. En wij vonden dat tof dat wij dan dat ook eens mochten luisteren. Dat was dan in het Engels. Dat was dan zo nieuw voor ons. We wisten niet wat we zongen, maar we zongen het wel.
0: Heads Will Roll van Yeah Yeah Yes. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
2: Ja, het is denk ik een van hun bekendste nummers wel. Wij dachten dat het Hesperol was.
0: Ah ja.
2: Dus wij zongen dan Hesperol. En het duurde langer dat ik wist dat het Heads Will Roll was. Maar het is een coole band, vind ik nog altijd. Het is tof om zo wat terug te luisteren. Maar dit is wel een van de tofste nummers.
0: Ook een favoriet nummer van je vader?
2: Nee, dat niet, denk ik.

0: Jullie hadden toch wel een oorstopje, denk ik, om hier Hesperol van te maken. Hesperol van Yes, was dat.
1: Radio 1.
0: We gaan eens meeluisteren in de auto vroeger met het gezin op weg naar Zuid-Frankrijk van Emma Langeraard. Dag Emma.
2: Goedemorgen Evert, goedemorgen Birgit.
3: Dag Emma.
0: Hey. Hallo. Ben je al naar Frankrijk geweest dit jaar of moet je nog gaan?
2: Nee, we zijn al terug, ja.
0: Ja, maar het was weer Frankrijk.
2: Het was weer Frankrijk, ja. Maar nu met mijn eigen gezinnetje en niet meer met mijn ouders en mijn broers helaas.
3: Ah.
2: Ja.
0: Oké, maar dat was zowel vroeger als nu Zuid-Frankrijk?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Zelfde dorp misschien?
2: Nee, niet. Zo waren mijn ouders niet. Ze gingen niet telkens naar hetzelfde. We zijn nooit naar hetzelfde gegaan. Dat was altijd wel ergens anders.
0: Oké, toen je het thema van Birgit hoorde, dacht je meteen ja. Zo was het bij ons ook.
2: Ja. Ja, inderdaad. En ook gewoon heel deze uitzending, dat is duidelijk zo een universele ervaring geweest voor zoveel mensen om gepropt op die achterbank uren te rijden naar het zuiden van Frankrijk met de koelbox mee en op een airke uw picknickje doen. En ja, ik vind dat heel leuk om te horen dat zoveel mensen dat ook hebben ervaren. Wat dat ergens logisch is, maar toch, ja.
3: Ja, en leuk dat jij dat nog altijd doet.
2: Ja, dus dat vond ik ook wel zo dit jaar een beetje een full circle moment, omdat ik heb nu zelf twee kleine kinderen, om zo ja, bijna die traditie zo verder te zetten. Want ik heb daar echt zo leuke, warme herinneringen aan die reizen met mijn gezin toen, zelf als kind, dat ik dat super tof vind, dat ik dat nu ook mijn kinderen zo een beetje kan aanleren om het op die manier ja, te gaan reizen.
0: En probeer je dan muziek daar ook een deel van te laten zijn in de auto?
2: Ja, muziek is sowieso een groot deel van ons leven, aangezien dat mijn man is een professioneel pianist. Dus dat is iets wat dat ook bij mijn kinderen heel duidelijk is. Zeker mijn oudste is 4, die is enorm bezig met muziek. Nu niet de muziek waar dan mijn man super blij van wordt, maar K3 en Samson en Marie en Plop en zo. Dus dat is ook wel genoeg de revue gepasseerd tijdens onze rit een paar weken geleden.
0: We wilden weten wat voor muziek de man van Emma speelt, hè Birgit?
3: Heel graag.
2: Hij speelt eigenlijk jazz. Zijn naam is Harrison Steingeldwaar, als ik dan toch even reclame mag maken.
3: Een goede naam voor een jazzmuzikant, vind ik.
2: Ja. Krijgen we altijd heel veel vragen over. Nu heb ik dat ook bij mijn kinderen, aangezien dat die dezelfde achternaam hebben. Maar ik zal wel even zeggen, Steingeldwaar komt van Stekeldoorn. Het is een verbastering van dat woord. Dat heeft hij ondertussen al 1000 keer in zijn leven moeten uitleggen. En nu moet ik dat ook beginnen uitleggen, want als ik naar het ziekenhuis of naar een dokter ga of zo met mijn kinderen, dan is het ook altijd, ah ja, dat is wel een speciale naam, dat hebben we nog niet gehoord. Ja. En is dat Duits of is dat Frans of nee? Het is gewoon een verbastering van een Vlaamse Stekeldoorn.
3: Het klinkt goed.
0: Ja.
2: Het klinkt goed, inderdaad.
0: Zeg je wel één lied horen dat jou terugkatapulteert naar vroeger in die auto? Welk is dat?
2: Ja, dat is Broad Daylight van Gabriel Rios. Ik denk dat mijn mama nu aan het luisteren is. En misschien gaat ze het al gegokt hebben dat ik dat lied ging zeggen. Maar dat is iets dat ik ook al hoor ik dat nu nog. Dat is elke keer zo een throwback moment naar met z'n drieën opgepropt op die achterbank zitten. En ook inderdaad net hetzelfde zoals Birgit daarnet uitlegde, die verzamel-cd. Niet dat wij zo ene kochten, maar we branden die zelf stiekem. Ja, dus dan was dat een aantal liedjes voor mij, een aantal liedjes voor mijn broers, een aantal liedjes voor mijn mama, een aantal liedjes voor mijn papa. En dan sowieso Gabriel Rios met Broad Daylight zat er eigenlijk altijd in. Ofwel is dat in mijn gedachten zo, maar ik kan mij dat lied met niets anders linken dan een autorit naar het zuiden van Frankrijk.
0: Birgit zei hier net, Gabriel Rios, dat is voor mij Radio 1.
2: Dat ook, ja. We zijn eigenlijk al... Ja, ik heb nooit eigenlijk echt naar een andere radiostation, zeker niet als het met mijn ouders was, geluisterd. Dus dat ook weer dat. Wanneer dat het niet meer ging om naar Radio 1 te luisteren, dan pas voelde je zo echt op reis. Dan waren ze ja, we zijn echt in het buitenland nu, want we hebben geen Radio 1 meer. En dan komt het op van die Franse radiozenders. Maar dat is altijd veel te snel en veel te lang praten door die liedjes heen. En al die artiestennamen zo op het Frans uitspraken. En er is iets wat ik me heel goed herinner. En daar hebben we heel de vakantie toen mee moeten lachen. Maar dat was zo in de tijd van Amy Winehouse. Toen haar nieuwe plaat van Back to Black en zo uitkwam. Ik denk dat ik een jaar of 9 of 10 was. En dan spraken ze dat zo heel Frans uit, Amy Winehouse. En daar hebben we echt heel hard om moeten lachen toen. Ja.
0: Waar zat jij in de auto van achter op de achterbank, Emma?
2: In het midden. In het midden, ja, altijd. Want ik was de kleinste, de jongste. Mijn broers zijn 5 en 6 jaar ouder dan mij, dus die zaten dan aan beide kanten. Al moet ik zeggen, de middenste, Julian, die lag ook wel vaak onderaan aan de voeten, op kussens. Zodat ik en mijn oudere broer dan een beetje meer plaats hadden. En die sliep daar dan gewoon uren aan een stuk. Zodat we net iets meer plaats hadden.
3: Ik word al misselijk als ik eraan denk.
2: Ja, die deed dat graag.
0: Deden jullie spelletjes met de kinderen in de auto? Want dat is ook zoiets typisch.
2: Zo echt van die spelletjes kan ik me niet super goed herinneren. Wel zo, bijvoorbeeld zo dierenketting of zo, dat deden we soms wel een keer. Zo, dat je een woord, een dier zegt en dan met de laatste letter moet je een nieuw dier zeggen. Maar wij knutselden ook heel vaak. Ik weet niet goed meer hoe we dat juist deden, maar dat was in mijn herinnering heb ik wel zo een dambord of een schaakbord. Dat was dan eigenlijk ons tafeltje. En dan tekenden wij of kleurden wij wel vaak. Allee, dat was vooral met mijn oudste broer, want dus mijn andere broer die lag daar beneden ergens. En dan waren wij dat vooral aan het doen. Ik kan me herinneren dat we zo'n keer frietjes hebben zitten maken vanuit papier en zo. En wat hebben we ook een heel goede herinnering, die ook wel elk jaar zo nog een keer wordt opgerakeld, is dat mijn oudste broer een Discman had. Hè, waar dan je zo'n cd'tje in kon leggen voor te luisteren met oortjes. Maar je moest die heel goed recht houden, want anders, als dat schuin ging, ja, die cd ging dan niet goed. En ik en mijn broer worden daar naar luisteren. Maar dus Julian die beneden lag, die lag met die oortjes in zijn oren. En we probeerden die oortjes stiekem zachtjes uit zijn oren te halen, terwijl dat hij aan het slapen was. Maar die werd daar toch van wakker en was boos. En hij pakt die oortjes en hij snokt dat draadje in twee. En dat was echt zo'n schokgolf door de auto van de oortjes zijn kapot. En nu kunnen we niet meer naar de Discman luisteren, omdat hij dacht dat dan Scooby-Doo het draadje van mij was of zo. Dus dat moet ik ook blijkbaar gedaan hebben op de achterbank. Dus dat was echt dat was heel heftig voor mijn oudste broer, dat zijn oortjes kapot waren toen.
0: Het voelt alsof we bij jullie in de auto zaten. We hebben al gestart, Gabriel Jos. En we mogen er eigenlijk niet doorpraten, want dat doen die Franse radio's allemaal en wij niet. Hè?
2: Inderdaad.
0: We gaan luisteren.
2: Bedankt om te luisteren.
0: Tot de tijd.

0: Met een broer die op je voeten ligt te slapen in de auto. Dat zijn de herinneringen die hoorden bij Gabriel Rios en Broad Daylight. Veel reacties in de app over het thema en ook over jou, Birgit. Mark de Spiegelaar is 73 jaar en hij was zo'n fan van Birgit. En nu blijkt ze een fan te zijn van Club Brugge, schrijft hij. En hij zet daar een emoticonnetje achter, een emoji, die ik je zo meteen laat zien. Maar ik denk niet dat hij zelf supporter is van Club Brugge. Dat
1: je toch geen paars hartje, mag ik hopen.
0: Het is geen paars hartje, het zijn zo van twee van die grote ogen. Van, oh, wat nu? Stijn van Hoof wil laten weten dat hij het stukje elke voetbalpodcast ooit met Birgit in de ideale wereld een heerlijk stukje tv vond. Voor de mensen die het niet gezien hebben, wat deden jullie daarin?
1: Ik presenteerde zogezegd een voetbalpodcast dat elke podcast ooit is. En we gingen eigenlijk over de clichés van die podcast. En ik had dat zo heel snel ineengestoken die dag.
0: Echt. Want vaak komen die ideeën pas de ochtend zelf.
1: Ja, en dat moest echt een super last minute. En dat moest ik ook een beetje overtuigen van... Ja, maar het is echt wel zo. Zo van, veel collega's luisterden dan nooit. Dus ik moest zeggen van, ja, vertrouw me maar dat we dit gaan zeggen. Want het is echt hoe het is. Dus dat was een beetje overtuiging nodig. Maar dan hebben we het gewoon gedaan. En mensen vonden het fijn, dus dat was wel goed.
0: Is dat enorm stress altijd, de ideale wereld?
1: Enorm niet, maar dit is wel stress. Maar dat hangt ook van persoon tot persoon af, denk ik. Ik denk dat ik daar rapper heb, dat ik ja, het heel goed wil doen en wil dat echt zo goed mogelijk is. Waardoor ik dan misschien rapper stress ervaar, omdat het ook zo last minute is. Maar langs de andere kant is dat ook net goed. Want als het dan een dag is wat minder is en het is geen voltreffer, de volgende dag... maakt dat echt al totaal niet meer uit. Want het is gewoon al een nieuwe dag en nieuw nieuws. En dus dan maakt het niet meer uit.
0: Ja, dat verlicht de stress. We gaan naar Philippe Ballet. Dag Philippe.
2: Dag Evert. Dag Birgit.
1: Dag Philippe Ballet. Ja. Wat een toffe naam.
2: Dank u.
0: Word je er vaak op aangesproken, Philippe Ballet?
2: Het gebeurt nogal eens, maar ja, tegenwoordig... De mensen die ik ken, die weten het ondertussen. Dus,
1: ja, het is inderdaad niet origineel van mij, sorry.
2: Nee, geen probleem. Geen probleem. Dus, er worden geen flauwe grapjes over gemaakt. Dus in dat opzicht is het wel heel leuk dat ik er wel over aangesproken word.
0: Ze vragen niet of je je tutu aan hebt of zo.
2: Nee.
0: Philippe, welk lied wil je horen?
2: Ik had graag iets van Jean-Michel Jarre gehoord. Franse muzikant die een aantal LP's gemaakt heeft die mijn vader in der tijd ook had, waar dat hij dan een aantal nummertjes uitnam en daar een combinatie van maakte op zijn cassettes om dan onderweg naar Frankrijk op te zetten en te spelen.
0: Was jouw vader een perfectionist die reizen perfect voorbereidde?
2: Hij deed dat wel heel graag, ja. Dat was toch iemand die graag de puntjes op de i had ook. Hij was boekhouder bij Ford in Genk. En ik denk dat hij dat een beetje mee naar thuis genomen had ook. Want op voorhand werd dan bijvoorbeeld de reis helemaal uitgestippeld op de kaart. Dus die werd opengelegd een aantal weken of dagen op voorhand. En dan werd gekeken vanuit Hasselt, waar dat wij wonen. Werd dan gekeken tot op het plaatsje waar dat we moesten zijn. En de belangrijke knooppunten die werden opgeschreven. Er werden de kilometers opgeschreven, dus de totaalkilometers. Maar ook de kilometers ertussenin zo. En dan konden wij ook onderweg volgen, klopte het een beetje, ja of nee? En dan werd dat gemaakt voor de heenreis en voor de terugreis dan in omgekeerde volgorde.
0: En jouw moeder moest dat dan op haar schoot houden en moest zeggen, hier rechts, hier links, hier doorrijden?
2: Ja, ja zeker de moeilijke knooppunten, dat begon al in Luik bijvoorbeeld, dat was altijd zo goed kijken welke autosnelweg dat we moesten nemen. En dan bijvoorbeeld zorgen dat we als we richting Parijs of zo reden, dat we dan ook weer de juiste kant op reden en zo.
1: Okay. Ja, jullie konden dan nooit vragen van, zijn we er bijna? Want jullie wisten al of jullie er bijna waren.
2: Ja, dat was voor mij ook wel een duidelijkheid, een zekerheid. Dus ik wist het ook graag op voorhand hoe lang het was.
0: 25,5 kilometer.
2: Ja. En soms klopte het niet helemaal, dus dan werd dat onderweg toch nog aangepast.
0: Oké, we gaan Birgit, denk ik, laten kennismaken met Jean-Michel Jarre. Of
1: klopt,
0: ken je hem?
1: Ik ken hem nog niet, nee. Maar ik hou wel van Franse muziek, dus ik denk dat ik het mooi ga vinden.
0: Het is instrumentaal.
1: Ah, daar hou ik ook van.
0: Ja, en het heet Oxygène. We gaan naar deel 5 luisteren, maar hij heeft ongeveer 100 delen gemaakt, geloof ik, hè, Philippe?
2: Ja, het zijn er heel wat. En elke keer als hij een nieuwe plaat uitbracht, dan was het inderdaad de titel van de plaat en dan deel 1, deel 2, totdat het inderdaad tot deel 100, bij wijze van spreken.
0: Het is handig om dat allemaal oxygen te noemen, hè. We gaan het ontdekken. Philippe, bedankt.
2: Oké. Graag gedaan.

0: Jean-Michel Jarre en Oxygène. Part 5, deel 5. Hoe was de eerste kennismaking, Birgit, met Jean-Michel Jarre?
1: Goed, ik vond het fijn. Ik vond dat het zo'n beetje Miami Vice-vibes had.
0: Ja, ik had het nooit daarmee geassocieerd, maar ik snap wat je bedoelt.
1: Ja, ik vond het goed. Ik ga nog luisteren.
0: Oké.
2: De zomer van 2026.
0: Ik zit hier natuurlijk ook, Birgit, met de sprookjesachtige prinses Prikkelbaar. Die in de ideale wereld kinderen vernedert. Mag ik dat zeggen? Hoe heerlijk is het om zo'n typetje te spelen, Birgit?
1: Ja, dat is wel heel leuk. Ja. Het is nu al even geleden. Het was van een paar seizoenen terug. Maar ik vond dat wel super tof om te doen. Ik vond het fijn om die jurk aan te doen. En ja, die kinderen, dat was echt heel tof. Omdat het echt wel erover ging. Dus dan moest je ook tussen de takes altijd zo... Nee, ik meende dat niet. Ik vind jullie echt heel leuk en lief en zo.
0: Maar vinden kinderen het ook niet stiekem fantastisch als je gemeen tegen ze doet?
1: Ja, zij vonden dat echt leuk. Want soms dacht ik zo van... Oei, die ouders moeten ook denken van zeg. Maar ja, ze kwamen altijd terug. Ze wouden de volgende keer er toch terug bij zijn, die kinderen. Dus ze zijn niet getraumatiseerd.
0: Moet Prinses Prikkelbaar niet eigenlijk een programma op Ketnet krijgen? Is er toch nood aan stoute kindertelevisie?
1: Ik zou dat heel leuk vinden. Ik zou het met erg veel plezier doen.
0: Prinses Prikkelbaar kreeg vorige zomer een hele tent op Pukkelpop mee. Was dat eng of was dat juist een machtig gevoel?
1: Nee, dat was vooral eng. Ik wist ook niet hoeveel mensen daar gingen zijn. Ik dacht niet dat dat per se echt... Ja, of dat dat goed ging werken. Of dat mensen dat typetje gingen kennen. Maar ik denk eigenlijk dat het niet uitmaakte of je het al kende of niet. Dat het wel snel duidelijk was, het concept. En dan heeft eigenlijk het jongetje dat mee heeft... Ja, ook een grote rol had in het nummer. Het zo goed gedaan dat ik dan voelde van... Oei, ik ga hier zo wat feller moeten zijn. Want anders gaat hij mij echt naar huis spelen. Dus dat gaf wel motivatie om te zeggen... Ja, fuck it, om het met stoute woorden te zeggen. Ik ga gewoon alles moeten geven. Want anders dan word ik echt naar huis gespeeld.
0: Er is iemand in de app die vorige uur al eigenlijk vroeg... of dat je weer naar Pukkelpop komt.
1: Ja, de ideale wereld komt natuurlijk terug, hè. Dus de kans zit er natuurlijk wel in.
0: Gewoon naar Pukkelpop gaan, denk ik. wel zien. We gaan naar een Frans lied, Birgit Aartgeers, van jouw lijstje. Dat jullie vroeger in de auto begeleiden naar het zuiden. Maar volgens jou ook gewoon het mooiste liedje ooit gemaakt?
1: Ja, ik vind het echt een zalig nummer. Het is niet echt dat wij dit vroeger luisterden, maar eerder dat ik dit aan mijn kinderen ooit zou laten.
0: Ah ja, nu doet dat jou denken.
1: Ja, ik zou het doorgeven aan hen. Mocht ik in de omgekeerde situatie zitten. Mijn ouders vinden het ook een mooi nummer, maar ik heb het niet via hen leren kennen. Ik vind Françoise Hardy echt een fantastische zangeres. Haar nummers, ja, zij doen mij altijd veel plezier. Ik luister dat heel graag. En dit is voor mij echt... Ja, als ik zo echt moet zeggen van wat is mijn favoriet... dan zal ik waarschijnlijk wel dit zeggen.
0: En zou je voor die kinderen, als die er ooit komen... zou je ooit ook Prinses Prikkelbaar zijn thuis? Als je ze instopt?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat ik het misschien als ze slapen wel zou doen. Maar als ze wakker zijn, niet.

0: Mooi is dat, hoe vaak je het ook al gehoord hebt, Frans Vassari, tous les garçons et tous les filles. Geert Hoed vraagt of het mogelijk is om een minuutje stilte op de radio uit te zenden, want dat waren in zijn geval gepast. Bij hun in de auto, hun vader, intussen 90 jaar, kon absoluut niet tegen muziek in de auto. Het moest stil zijn, de hele reis, anders kon hij zich niet concentreren op de weg.
1: Amai.
0: Dat moet zwaar geweest zijn.
1: Ja.
0: Ja. We gaan naar Nele.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
0: En Nele heet Nele Huismans. Ze komt uit Kasterlee. Dag Nele.
4: Hallo, hallo.
0: Wat herinner jij je van vroeger?
4: Heel veel. Ik hoorde eigenlijk daar straks een luisteraar ook vertellen over hoe dat ze de cassetten meenamen op reis. En het deed mij eigenlijk denken over hoe hard dat het wel niet verandert. Want we zijn een jong gezin, we hebben een zoontje van 8. Wij hebben geen cassettes meer in de auto. We hebben ook geen cd's meer mee in de auto. Maar hij heeft zijn eigen playlist en dat is wat erop staat. En het verbaast mij altijd wat daarin staat en hoe hij daarop komt. En dat is mijn lievelingsliedje uit die lijst, heb ik vandaag aangebracht.
0: Oké, maar kan je zo'n paar liedjes opsommen die in die lijst staan? Dat Birgit ongeveer de smaak van jouw zoon leert kennen van 8 jaar.
4: Ah wel, je zou denken, ja, ik weet eigenlijk niet waar een 8-jarige naar luistert, maar dat gaat bij ons van Oscar and the Wolf tot de jeugd van tegenwoordig. Dat zijn vaak liedjes die hij dan van zijn nichtje doorkrijgt. Daar moet wel eens in schipperen welke nummers wel en welke nummers niet, want anders wordt het al een beetje schunnig. Tot een zwangere Guy, vindt hij ook super. Maar ook vooral Queen en ja, wat ik vandaag aanvraag is Crowded House. Dus dat zijn altijd, vaak zijn dan de verhalen van de kinderen. Ah, ik heb die nummers van mijn ouders meegekregen. Maar dat is bij ons niet zo. Wij zijn, ik en mijn man zijn niet degene die muziek aan hem laten zien of laten horen. Radio 1 staat hier wel altijd op. Dus het zijn ook wel die nummers die hij leert kennen. En dan vaak begint hij te neurien of is hij fonetisch aan het meezingen en dan moeten wij weten, ah ja, dat nummer dat vorige week op de radio was, dat zo gaat. En dan begint hij te zingen en dan moeten wij weten wat dat er dan gezongen wordt en welk liedje dat dan ook in zijn playlist terecht moet komen. Dus het is heel gevarieerd.
0: Zou daar geen Shazam voor bestaan, voor als kindjes liedjes zingen?
4: Wat blieft?
0: Zou daar geen Shazam voor bestaan?
4: Wie weet, nog nooit geprobeerd. Maar het is ook wel gewoon een leuk spel hoor. Om zo dan toch een Engelstalig woord dat hij fonetisch zingt, maar toch een beetje klopt, te herkennen en dan voor te zoeken van, ah ja, wat was dat nu weer?
1: Het zou een goed quizprogramma zijn, denk ik.
4: Ja, okay. Ja, nog een programma voor jou met kindjes die dan fonetisch zingen.
1: Ja, klinkt goed. Jouw zoon kan alvast meedoen.
4: Ja, 100%. Het is ook altijd bij ons een teken dat hij goed gezind is. Dus als hij aan het mompelen, aan het zingen is, dan weten we, oké, we zitten op een goede dag vandaag. Hij is zich aan het amuseren.
1: Dat is mooi.
4: En heel toevallig is hij is eigenlijk iemand die dingen moeilijk vindt om te doen zonder dat wij erbij zijn. Maar is hij vandaag een dik uur geleden met mijn ouders vertrokken op vakantie voor een weekje naar Echternacht. Dus ik hoop dat ze nu in de auto zitten en ook Radio 1 hebben opstaan.
1: Zo.
4: En ook, het is een spannende dag waarschijnlijk. Hij houdt zich wel groot, maar dat hij daar ook opnieuw in de auto herinneringen aan het maken is. En,
0: hoe heet
4: een leuke
0: hij?
4: Vakantie, hè? Mauro. Mauro en zijn nichtje Noor zitten in de auto. Dus
0: jij mag nu hier op Radio 1 de groeten doen aan Mauro en Noor. En het liedje aanvragen dat je voor hen wil horen.
4: Mauro en Noor, heel, heel, heel fijne vakantie. En ik vraag voor jullie twee, don't

0: Mauro en Vernoer.
1: Ik hoop dat ze het hebben gehoord.
0: Don't Dream It's Over van Crowded House. We gaan naar Simon van der Beke. Dag Simon.
2: Hallo.
0: Voor jou mag het Gilbert Bécaud zijn met Amen Tonight. Ja. En dat is niet voor jou, maar dat is eigenlijk voor je grootvader.
2: Ja, en ook een beetje ter ere van mijn grootvader. Wij gingen vroeger wel eens met heel de familie naar het zuiden van Frankrijk of naar Italië. En mijn grootvader die, was een echte familiemens. Hij had ook 10 kleinkinderen en een geboren entertainer. Als wij dan ter plaatse een keer een toertje gingen doen of zo, dan zaten wij ook graag met de kleinkinderen achteraan bij hem in de auto. En dan gebeurde het stevast dat Gilbert Bécaud werd gedraaid, een van zijn favoriete artiesten. En zeker het nummer Et Maintenant is ons allemaal bijgebleven, ook mijn neven en nichten, omdat opa altijd meezong, maar altijd te laat meezong. dat nummer leent zich er heel erg toe. Het heeft gaten, zogezegd. Hè. De melodie Et Maintenant. En dan is er een pauze waar dat dan mijn opa natuurlijk het invulde. Dat is ook heel handig, want dan moet je de tekst niet houden. Dan kan je het gewoon nazingen. Tot groot jolijt van ons op de achterbank.
0: Jouw opa was een bekende politicus voor oudere jongeren die naar Radio 1 luisteren.
2: dat heb je mooi gezegd. ja, Jos Dupré is mijn grootvader. Was mijn grootvader, want hij is nu een paar jaar overleden. Dus voilà, veel mensen die hem nog kennen.
0: Even moeten opzoeken, hij droeg altijd een strikje.
2: Niet altijd, maar wel in het publiek, in het openbaar, dan wel.
0: Maar jij hebt hem wel zonder strikje gezien ooit?
2: Heel vaak.
0: We beelden hem ons in, een man met een strikje, die meezingt met Gilbert Bécaud en altijd net op het verkeerde moment.
2: Net erna. Ik kan de luisteraars aanraden om het eens te proberen. Het gaat vanzelf.
0: Mooi verhaal, Simon. Hier is hij.
2: Dankjewel.

0: de opa van Simon zong niet te laat. Hij zong gewoon de tweede stem. Yes. Bij Gilbert Bécaud en Maintenant. Birgit Aartgeert, een vrouw van 26 ben je, denk ik?
1: Klopt.
0: Ja, wil haar zomer van 2026 afsluiten met een vrouw die dit jaar 80 wordt. Waarom is Patti Smith een voorbeeldvrouw voor jou?
1: Ik heb onlangs ook haar boek cadeau gekregen van een collega.
0: Just Kids?
1: Ja, een van haar boeken inderdaad. Ja. En ik heb daar zo hard van genoten. Zij is heel inspirerend, vind ik. Zij is van zoveel markten thuis. En echt een fantastische vrouw. Zij blijft zo nederig, zo vriendelijk tegen iedereen. En ik mag alleen maar hopen dat er ergens een klein beetje Patti Smith in mij zou zitten.
0: Komt niet uit de auto vroeger bij jou, maar zou je later wel ergens in de auto willen opzetten op weg naar het zuiden?
1: Ja, mijn ouders zeggen heel vaak, wij dansten daarop in onze jonge tijd. Ik denk dat het nog mijn jonge tijd is. En ik dans vaak op Because the Night met mijn vriendinnen.

0: Patti Smith en Because the Night. We zijn allebei naar het concert geweest, hè, Birgit, maar dat wisten we niet van elkaar.
1: Nee, inderdaad.
0: En we vonden het allebei fantastisch. We kwamen daar blij buiten.
1: Echt de mooiste van mijn zomer al dit jaar.
0: Zeg, ben je met zomerreces voor de ideale wereld nu of zijn jullie al bezig?
1: Wij zijn Pukkelpop een beetje aan het voorbereiden. Dus we zijn al wel wat bezig.
0: Oké, en kriebelt het echte ideale wereldgevoel alweer?
1: Ja, altijd een klein beetje en nu ook al wat.
0: Heb je soms spijt als je het nieuws hoort van... Daar hadden we iets mee kunnen doen.
1: Ja, dat gebeurt wel.
0: Ja. Oké. Je houdt van sport, hè, Birgit?
1: Ja.
0: Dan moet je morgen zeker luisteren naar dit programma. Want dan is het hier aan een atletiek legende, aan Kim Gevaert. Haar thema wordt muziek die je in een bepaalde state of mind brengt. Kim gebruikte namelijk zelf altijd muziek om in de state of mind te komen voor een sprint.
1: Cool.
0: Morgen, stuur een liedje, dan bellen we je.
1: Oké, afgesproken.
0: Birgit, bedankt om hier te zijn.
1: Dank je wel, ik vond het heel fijn.
0: Thema en prettige dag.
1: Voor jou.
2: Badkamerinnovatie?
3: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
4: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.
5: Zometeen barst het op je radio weer van de interessante theatergasten. Ik heb een programma, het heet Beer op het Strand. En zometeen gaan we eraan beginnen.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Belgische brandweerzones gaan helpen bij de natuurbrand in Nederlands-Limburg. Die is wel grotendeels onder controle. En de Wereldgezondheidsorganisatie vraagt opnieuw extra internationale hulp in de strijd tegen ebola. De drie Limburgse brandweerzones uit ons land zijn opgeroepen om hun mensen en voertuigen in te zetten in het noorden van Nederlands-Limburg. De grote natuurbrand die daar maandag is uitgebroken is wel onder controle, maar er zal nog dagen geblust moeten worden. En daarom zijn extra ploegen van hier nodig, zegt Karen de Smet van Zone Oost-Limburg.
2: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, hè, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
1: De veiligheidsregio's in Nederland zeggen intussen dat de hulpdiensten daar niet meer gelijktijdige natuurbranden zouden aankunnen dan nu. Daarvoor zijn er te weinig 4x4 blusvoertuigen en is er ook te weinig speciaal opgeleid personeel. In Vlaanderen is de laatste jaren wel geïnvesteerd in meer capaciteit. Er zijn nu 45 blusvoertuigen en er worden ook steeds meer brandweerlui specifiek opgeleid voor natuurbranden. Want het is belangrijk om die branden zo dicht mogelijk bij de bron te bestrijden, zegt expert Bert Sijsen.
3: Je kan ook ervoor kiezen om eigenlijk de brand te gaan bestrijden vanuit de meer toegankelijke wegen met meer conventionele brandbestrijdingsmiddelen. Maar ja, dan ga je het vuur een klein beetje meer opwachten en ga je natuurlijk een groter vuur moeten bestrijden. Door de brand bij de bron aan te pakken, ga je met minder middelen, weliswaar die sneller moeten ingezet worden, gaan we ervoor zorgen dat de brand minder groot wordt, maar ook uiteindelijk minder middelen nodig hebben.
1: Benzine en diesel zijn vandaag een stuk goedkoper geworden. Door onze maximumprijzen zijn prijsdalingen van ruwe olie namelijk snel voelbaar aan de pomp. En daardoor kan het verschil in de prijs van benzine tussen ons land en Nederland nu oplopen tot 70 cent per liter. Heel wat Nederlanders komen dan ook in ons land tanken.
4: Ja, waarom niet? Je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je het niet zou doen. We wonen hier aan de rand van het grensgebied. Dus het is voor ons gewoon de moeite waard om toch even hier naartoe te komen.
5: Alle landen geven kortingen, behalve Nederland. Wij betalen de hoogste prijs. Dus dan krijgen ze van mij geen accijns van mijn benzine. Dat doe ik al jaren.
1: In Zelzaten in Oost-Vlaanderen zijn er extra politiepatrouilles bij de tankstations. Die zijn er al sinds de lente op verzoek van de gemeente. Zelzaten voerde toen ook een speciale brandstoftax in die de extra politie-inzet moet betalen. De politie is waakzaam bij de 3 tankstations in Zelzaten, zegt commissaris Alexander De Baats.
6: We zijn er inderdaad wel nodig om af en toe nog in het zeil te houden. Maar niet in die mate dat er zich andere maatregelen opdringen. We zien wel een verhoogde frequentie en op bepaalde momenten van de dag zien we dus lichte filevorming. Spreken we eventueel mensen aan die zich beter of anders moeten parkeren. Hier en daar een kleine opmerking om wat hoffelijker te zijn voor de andere weggebruikers.
1: De Europese Unie heeft 1,4 miljard euro aan interesten gekregen van bevroren Russisch geld. De Europese Unie had dat geld van de Russische Centrale Bank geblokkeerd als strafmaatregel na de Russische inval in Oekraïne. Nu zal de som van de interest gebruikt worden om Oekraïne te helpen, zegt Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Voor haar moet Rusland betalen voor de vernielingen die het heeft veroorzaakt. De voorbije nacht zijn bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 17 doden gevallen en meer dan 40 gewonden. En de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Een vrachtvliegtuig van DHL was net voor de landing gisteravond tegen een onbekend voorwerp gebotst, zegt de Duitse overheid. Even voor middernacht werd op het tarmac een drone gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. En volgens de Duitse krant Bild hing er een ontstekingsmechanisme aan, waarna een anti-explosieve robot is ingezet. De politie heeft het incident als mogelijk misdrijf tegen de staatsveiligheid bestempeld. De Wereldgezondheidsorganisatie wil meer internationale hulp om de ebola-uitbraak in Congo in te dijken. Er zijn nu al bijna 4000 mensen besmet geraakt. Katrien van der Schot, vanwaar die oproep van de WHO?
0: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er wel veel pogingen zijn om een behandeling en een vaccin te vinden tegen deze nieuwe en uitzonderlijke stam van het dodelijke virus ebola. Vandaag nog heeft Canada klinische tests op mensen goedgekeurd van de farmareus Moderna. Ook Britse wetenschappers zijn al met proefvaccins begonnen. Maar op het terrein grijpt het virus zo snel om zich heen dat de hulpverlening tekortschiet. Deze ebola-uitbraak is nu al de dodelijkste ooit in Congo, met nu 3.800 gevallen, waarvan 1700 doden, en dat in 5 provincies. In regio's ook met conflict, wantrouwen en corruptie en slechte infrastructuur. En daarom is WHO-baas Tedros Ghebreyesus vandaag in Congo. Hij gaat naar Ituri, waar het virus half mei werd ontdekt. Hij wil er nog eens een oproep doen voor meer geld en middelen.
1: Dankjewel, Katrien. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af met hier en daar nog een buitje. Geleidelijk wordt het zonniger vanaf de kust tot 27 graden. Morgen wat frisser tot 24 graden. Met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Vrijdag begint zonnig en later wolkenvelden. En het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag kunnen we weer de 30 graden halen. We begonnen met de natuurbrand in Nederlands-Limburg. Die is grotendeels onder controle, maar omdat er nog dagen geblust zal moeten worden, gaan brandweerlui uit Belgisch-Limburg helpen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij.
8: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand. Op Theater aan Zee in Oostende.
7: Een beer op het strand?
8: Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs. Radio 1.
7: De beer op het strand.
8: Met Bent van Looy.
7: Welkom. Tom Lanois zit in De Beer op het Strand. Ik heb mij laten vertellen, Tom, dat een beer ook een type man is in de gay community.
9: Ja.
7: Ben jij misschien zo'n beer?
9: Ik heb te weinig haar.
7: Ja, dat is het. Daar heeft het
9: ik heb wel de breedte, maar niet de lengte. De spieren zijn ertussen weg. Ja, maar mentaal ben ik natuurlijk. Maar ik dacht, het mond van het Engels, hè, dit programma.
7: Ja, ja. Bear on the Beach. We gaan er zo meteen over door.
9: Bitch on the Beer was, dus ik kom zeker.

0: Rapture van Blondie, Debbie, Harry rapt hier. Maar ook in jouw voorstelling, Tom Lanois, rap je een stukje mee. Morgen op Theater aan Zee trouwens. Dat is waar, hè? Je zet het op een rap nu en dan.
1: Laten we zeggen dat, nu ga ik heel proberen als een schrijver te klinken. Ik heb allerlei invloeden verwerkt. Ik ben heel dol op Kendrick Lamar.
0: Oh ja.
1: En op, dus dit is een mooie rap, maar eigenlijk is het al, voor Debbie Harry vind ik dat heel commercieel en een beetje te voorspelbaar. De goede rappers zijn degene die eigenlijk, in tegenstelling tot wat de meeste mensen die denken dat literatuur alleen boeken zijn, de goede rappers zijn degene wie teksten ook op papier nog fantastisch zijn. Kendrick Lamar is zo iemand. Die invloeden natuurlijk van de hele Angelsaksische wereld zijn zo groot, dat als je dan ons kanonstuk Reinhard bewerkt, wat ik gedaan heb, en je wilt dat naar de huidige tijd doorbrengen, en je hebt een totaal stuk krapul, zoals die vos. Want dat, mijn bedoeling is natuurlijk om te herstellen, om werkelijk eer te doen aan de Vlaamse kanon, door Reinhard in ere te herstellen. Hij is geen Plopsa Flop en Disneypop.
0: Geen stoffige, opgezette
1: nee,
0: vos.
1: Nee, hij is ook geen klein Vlamingske wat dan tegen de verfranste hovelingen werkt. Het is gewoon echt een soort Tony Soprano. En dan komen alle schurken die wij tegenwoordig kennen. Scarface, Tony Soprano, Peaky Blinders. Je zit eigenlijk met een invasie die ook literair is. Mm-hmm. Hè, samen met die rappers.
0: Het boek is al een tijd uit.
1: Ja.
0: Je besloot nu om het ook als een solo voorstelling te brengen. Wat kunnen we precies verwachten?
1: Ja, ik heb altijd van mijn boeken al voorstellingen gemaakt, maar ik heb nog nooit dit meegemaakt. Dus echt, het is heel Vlaams. Het is belastingontduiking, incest, moord, verkrachting, eetstoornissen. Dus alles zit daarin al van toen. En de vragen om erover te komen spreken. Ik heb heel veel lezingen gegeven. Scholen, bibliotheken, bejaardenhomes. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. En dus ook, ik heb al eens een marathon gedaan in de Boerla. We gaan die opnieuw doen, op Pinksterzondag.
0: Goed te weten.
1: 16 mei 2027. Ik heb op Oerol, ter Schelling, heb ik het feuilleton gedaan. Elke dag in het Vossenbos. Op ter Schelling een uur. Het hele boek op die manier.
0: Wauw.
1: En het is redelijk eindeloos, zoals ook heel veel bewerkingen ooit gemaakt zijn. Hè.
0: Maar nu heb je het gebald wat is dat, anderhalf uur?
1: Na twee keer uur en een kwart. Ja. Mijn Napoleon-complex, ik ben geen beer, maar het is wel. Hè. Dus klein ventjes, grote percentjes en grote gebouwen.
0: Moet er even voor gaan zitten.
1: En met simpel ritmisch handgeklap en een paar Mexican waves breid ik er nog een paar uur aan natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik speel als laatste in de grote post. Maar dus je moet compassie hebben met het publiek, dus je moet af en toe kop houden. Maar het is twee keer een uur en een kwart. Oh. En voor wie het verhaal kent, al de mensen hier aanwezig in het Cursaal, we bedanken dat je zo massaal zijn opgekomen. Ja. Heel Oostende is leeggelopen, zeg ik tegen de radio. Vooral. Het is in hoofdzaak het verhaal van de beer, bruin de beer, en van de kat. En hoe verbaal, want dat is natuurlijk, Reinhard is iemand die, wanneer hij wordt uitgedaagd, de anderen terugpakt, maar gruwelijk terugpakt. En hij is daarom is de fascinatie, daar is verbaal zo sterk. Moest het ook, behalve in die rapteksten, dat is maar een invloed, maar het is een viervoetige jamba, het is een verse geschreven.
0: Ja. De ondertitel van het stuk is Of hoe de leugen nog steeds regeert.
1: Ja.
0: Bijzonder relevant in onze tijd, denk ik.
1: Ja, maar dat is, als je dat leest, het origineel. Dus het is geen poging om het origineel weg te werken. Integendeel, het is een eerbewijs eraan. Er werd toen al een satirische ontleding van de macht en het machtsmisbruik gemaakt. Die uiteraard, macht verandert niet, de mens verandert niet. Zelfs wanneer hij zich voordoet als een vos. Dat is nog altijd geldig. Het geeft mij wel de mogelijkheid. En dat is een bewerking om behalve die rap-invloeden, dat zijn binnengedachten gedaan. Ik kan misschien straks een stukje erin doorlezen. Maar om ook bijvoorbeeld de advocaat van staat, Vira Peel, de luipaard, die heeft een veel grotere rol gekregen. En die wordt een soort spindokter, voor wie Trump al langer volgt. Dat is Steve Bannon en Judge Roy Cohn in één. Die eigenlijk gaat zeggen hoe je de macht en het recht moet ook nog eens in de zeik zetten.
0: Mm-hmm.
1: Ook ons recht heeft recht op list en strategie. Dat is wat die spindokter zal zeggen.
0: Toen al, ja. Iedereen kiest tegenwoordig een beetje zijn eigen à la carte versie van de waarheid. Hoe gevaarlijk is dat?
1: Ik denk ook niet dat dat nieuw is, maar alleen door alle moderne media is dat extreem uitvergroot. En zie je, en ja, je, het is ongelooflijk, je kan niks zeggen tegenwoordig. Je moet wel bij Trump uitkomen, omdat dat het duidelijkste voorbeeld is. Nu, ik had zelf een oudste broer, die was volstrekt mythomaan. Dus ik heb enige ervaring daarmee. En ook, die zei iets, en op het moment dat hij dat zei,
0: was geloofde
1: hij dat ook.
0: Ja,
1: was
0: ja,
1: het
0: ja.
1: waar. Dat is natuurlijk een geweldige eigenschap. Als je een aanhang hebt die volstrekt mee wil gaan, die zich niet aan de feiten houdt.
0: Ja, maar de wereld is er wel door besmet geraakt, door die houding tegenover feiten. Denk je dat we ooit terug kunnen naar een wereld waarin we feiten onderkennen als precies dat
1: ja,
0: als feit?
1: Ik hoop wel, maar goed, een feit volgens mij, we hebben het in het journaal gehoord, er is een drone in Leipzig gesignaleerd. Dus Theo Franken is op vakantie in Leipzig, dat kunnen we nu duidelijk weten. Dus we moeten die feiten zeer duidelijk krijgen, maar dus,
0: hoe kan dat? Hoe kan dat nog?
1: Maar ik zou je zeggen, ik ben tegelijk enorm gefascineerd door heel dat fake news en door Trump. Ik word eigenlijk elke morgen wakker en denk, wat heeft hij nu weer uitgesproken? Dus hij heeft van het beleid een show van het beleid.
0: Feuilleton, ja.
1: Dus als je de verbeelding binnenhaalt in het beleid, dan gaat op de duur wordt geen beleid meer gevoerd. Er wordt alleen maar de schijn van beleid geëtaleerd in een soort van televisieshow. Dus dan moet Zelensky in het Witte Huis, Ramaphosa moet op bezoek komen. En die worden live uitgescheten, die worden... En dat is tegelijk voor een theaterman ongelooflijk fascinerend.
0: Ja, je bent een handelaar in ja.
1: Ik heb daar ook mijn beroep van gemaakt, maar wees gelukkig dat ik niet in de politiek ben gegaan. Want dan, dat zou inderdaad dan nog erger zijn. Maar dat is wel wat je ziet gebeuren. Dat mensen eigenlijk al gewend zijn om iets te zien en al te denken, het zal wel niet waar zijn, tenzij het je uitkomt.
0: Mm-hmm. En als iemand die fictie schrijft, die de feiten kan kneden...
1: Ja.
0: Moet dit iets zijn dat jou enorm fascineert?
1: Ja, en tegelijk is het zielbederf natuurlijk. Ja. Hè? Vind ik dat hij al daarvoor moet aangeklaagd. Je moet kiezen, hè? Je moet ofwel in de kunsten gaan, ofwel... En dat onderscheid is eigenlijk weg. We hebben een premier die fantastisch gevonden, maar die communiceert via een kat.
0: Mm-hmm.
1: Nu ben ik natuurlijk als zoon van een beenhouwer. Het begrip huisdieren is heel moeilijk voor mij. Hè?
0: Ja.
1: Dat je dan je kat voor jezelf gaat laten spreken met flauwe grappen die wie Armand Pien nog kent.
0: Hoe heet de kat ook weer in Reinhard?
1: Tibaard.
0: Exact, Tibaard.
1: Tibaard,
0: ja. Ik vond het een feest om te lezen thuis, maar zelfs met mijn neus in het boek, Reinhard, hoorde ik jouw stem in mijn hoofd ja. daveren. Kunnen we dat op de radio laten horen, hoe zoiets zou klinken?
1: Ja, maar ik zal even kaderen dan. Hè. Dus
0: ja.
1: Hij bedot iedereen, ook de koning, en opeens wordt hij terug een volksheld en hij zegt ja, ik kan niet meer de schat gaan zoeken, want ik moet op bedevaart naar Rome. Dan mag je nu de muziek inzetten, ik hoop dat die klaar is.
0: Hebben we.
1: Ja, toen Rijn zo eindelijk finaal was toegerust en helemaal, ook ritueel, was klaargestoomd voor zijn calvariereis naar Rome, nam hij eerst nog de tijd om zich als dankbaar bedevaarder en als vieren afgezant des konings te keren naar de koning en diens Leonore met een knieval en een schietgebed. En hij droeg er zorg voor dat iedereen op de markt de tranen zag die hij over zijn rosse kaken en langs zijn witte snorre haren liet lopen naar zijn kin, waaraan ze biggelden zoals hij hoopte dat al wie hier aanwezig was, van hoog tot laag, van vorst tot volk, ooit aan een galg zou wiegelen. Can you believe these motherfuckers? Ze pijnzen echt waar did I grieve. Because I leave their lieve leventjes behind. Ik zie er hier zo waar een paar wit blerrie teardrops op hun muil. Not even faking dat ze mij gaan missen. Ze gaan mij missen. Me, who hates them more dan ooit de zon zich liet bepissen. But listen, I am in pain. Als ik hier om me heen die fucking smoelen zie. I hate to leave them here so free of scars. Zo ongedeerd, zo fier zelfs, geamuseerd. And not humiliated to the core. Destroyed, like I did. Met Bruin en Tibaard, Isegrim en helse winden. En het volk. Hoor ze joelen, see their glee, die zenuwzieke hypocrieten. Today, een held. Tomorrow, uitgeteld. Wat is een volk? Tenzij ze om soort of schuimbaks vagabonds en bastards. Een laag kwaadaardig syndicaat van tering, pest, apocalypse, Mongolen, van leuters, knocking dogs of hell en skelters, crewing creeps, gefokt in stront en incest, kweek uit geitensleem, bestolen, janken, snot, gespogen, ongedierte, fucking slijmen, fucking leeggezogen, kakkerlakken, they! These motherfucking they! Wat stellen zij echt voor? Wanneer ze durven juichen voor een stuk rapul als ik. Indien ze mij niet eens doorzien. Listen. I'll kill you all. Before I let you kill my joy. I'll kill you all. Kill you all.
0: Zo klinkt dat dus. Tom Lanois vanaf morgen hier op Theater aan Zee met zijn solo Reinhard. En we geven nog een duo-ticket voor weg ook, dus blijf zeker luisteren. Tom, jij blijft nog even zitten. Straks krijgen we nog gezelschap van iemand met de geweldige naam Funny Bergman. En ook theatermaker Freek de Kraker komt nog langs. Eerst nog zo'n andere woordenmarchand, zwangregie.

beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Kim Kleisters van Zwanger Gie.
1: Radio 1.
2: De beer op het strand.
0: De peer op het strand is ook live te bekijken op VRT Max. Hallo en Canvas, maar dat wist u al. Tom Lanois, ik weet niet wanneer jij voor het laatst op date ging.
3: Ja, dat was de prehistorie. Hè. Dat was toen Rick Torres al 300 jaar was. Maar ik, dus het is lang geleden. En ik heb geen ervaring met dan die... Er zijn zo... wat is het? Ik weet zelfs niet.
0: Swipen en zo.
3: Als het is wat ik denk dat het is, daar heb ik wel ervaring mee. Maar ik weet niet, dus modern hebben we swipen. Nee. Je ziet, ik heb het ook niet nodig. Ik ben al heel lang heel gelukkig getrouwd. Mm. En als het klopt dat gay years are dog years, hè, dus dat je dat moet, dan zijn wij samen eigenlijk 600 jaar in het René is aan het kijken, die heeft zwaaien.
0: Ja. Dag René. Ja. Ik denk dat het daarom misschien interessant is om jou toch eens op date te sturen. In Beer op het Strand vinden we het leuk om jonge makers 4 minuten lang op pad te sturen. Met
3: jong
0: een
3: vind
0: oude...
3: ik al goed klinken.
0: Ja, Tom, er zit nog iemand jonger naast jou. Even kijken, wie is het? Het is Bibi Roos.
4: Hi.
3: Okay.
0: Hallo. Jij bent hier ook op Theater aan Zee?
4: Ja, en ik ben hier blijkbaar ook op date. Wat ontzettend.
0: Nog niet, het gaat zo beginnen.
4: Ah, ja.
0: Het gaat zo beginnen.
4: Ja.
0: Wat doe je hier?
4: Ik ben hier geprogrammeerd namens Jong Werk. Dus dan mogen eigenlijk allemaal jonge makers hun voorstellingen tonen. En ik toon mijn afstudeerwerk van vorig jaar. En dat heet Ik ben Funny van Funny Bergman.
0: Ja, en dat is om te lachen.
4: Dat is om te lachen. Het is ook om over na te denken. Om door verward te worden, idealiter.
0: Uitstekend. Jij hebt de voorstelling gezien, Tom?
3: Ja, wat we moeten zeggen natuurlijk is... Zij wordt gecoacht door Donny Ronnie, die wij kennen als Govermeid. Of Govermeid, ja.
4: Govermeid, dat klopt.
3: Heb je daar ook een date mee gehad?
4: We hebben heel lang geleden een date gehad. Ik won ooit een soort kunstwedstrijd in Nederland. Dikke 10 jaar geleden. En vanaf dat moment is het gewoon helemaal goed geweest.
0: Heel goed. Oké, tijd nu om elkaar uitgebreid te besnuffelen. Ik ga even geld in de parkeermeter doen. Zometeen mogen jullie de gang gaan. Als jullie de beer horen grommen, hebben jullie nog precies 1 minuut. Het is aan jullie.
3: Ik heb het programma gezien. Ah ja, moet ik nu al? Ja, ben jij een gore lesbienne of een niet-gore?
4: Ik ben misschien...
3: Belangrijk dat weet op voorhand.
4: Ja, de vulgairste, goorste lesbo die je kan voorstellen.
3: En is het nu als funny dat je dan spreekt?
4: Nee, als mezelf ook. Ja, ik ben in beide gevallen ben ik goor en lesbo.
3: Oké.
4: Ja.
3: En die gebruik je altijd ook bij het daten een nom de plume, heet het dan?
4: Nee, in dit geval niet. Nee, ik ken mijn vriendin ook al best wel lang. Dus die heeft mij als mijzelf leren kennen. Maar die heeft dus ook de transformatie naar Funny Bergman meegemaakt.
3: En kom je vaak in Oostende?
4: Nee, nooit. Ik was er nog nooit geweest. Ik ben er nu wel. Ik eet garnalenkroketjes. Ik vind dat goed. Hoe voel jij je over de garnalenkroket, Tom?
3: Ja, ik ben een soort garnalenkroket natuurlijk intussen. De beste... Die kun je inderdaad hier vinden. Maar, en het nachtleven, hoe is het nog in Oostende?
4: Oh, ja, ik ben naar de Lafayette geweest, waar Marvin Gaye ook heeft gedanst, volgens mij. Hebben we toch weer over de gays, zo snel kan het gaan. En die heeft daar ook Sexual Healing geschreven, hoorde ik.
3: Weet ik.
4: Sexual Healing, goed of niet goed?
3: Fantastisch natuurlijk. Ja. Ken je James Ensor, Engelse schilder?
4: Nee, ik heb wel op een pontje gezeten met zijn naam.
3: Ja, dan moet je dringend het Ensor-huis bezoeken. Maar kunnen we dat samen ook doen? Is er een date als we samen
4: dat
3: naar het Ensor-huis?
4: Dat lijkt me leuk. Ja, okay. Lijkt me misschien wel goed. Ja,
3: heel opwindende schilderijen. Dodelijke maskers, uitgeteerde mensen. En, we hebben maar niet meer. Hoe lang speel je de voorstelling nog?
4: Ik speel hem tot 7 augustus. En ik speel ook heel erg hard en veel.
3: Is er een afterparty?
4: Altijd, ja. Wanneer ik ergens ben, is het altijd een afterparty. Ja. En een pre-party ook.
3: En vind je de slimste mens België beter? Funnier, zou ik zeggen?
4: Grappiger. Meer diversiteit in het format. Je mag meer dingen
3: doen. Want je was bijna de slimste mens in Nederland.
4: Ja, derde geworden. Ja. Dat was leuk.
3: Ga je in Nederland ook meekomen? In België ook meekomen doen? Als het,
4: Lijkt me leuk. Ja, misschien kan Bent dat regelen.
3: Ja.
0: Ja, oh, daar gaat de heer weer.
3: Ik heb de date.
4: Wat een toeval. Ja.
0: Jullie hebben de date overleefd. Hing er iets in de lucht?
4: Ja, iets
3: gaat. Ik vond het ongelooflijk erotisch. Ja. Ik vond het ongelooflijk erotisch, ja.
4: Ja, ik ook. Ik heb me echt heel erg aangezet gevoeld. Ik glij zo van die stoel.
0: Ja. Waar kunnen we jou nog aan het werk zien?
4: Dus hier op Theater aan Zee tot 7 augustus. En in Nederland speel ik van 21 tot en met 25 augustus... mijn nieuwe voorstelling als Funny Bergman op de parade.
3: Ja. Ik glijd ook van die stoel, maar het heet incontinentie met mijn leeftijd.
0: Het is fantastisch. Dit is Martika.

0: En zo mocht mijn lievelingsliedje nog eens op de radio. Martika was dit en Love, Thy Will Be Done.
1: Radio 1. De beer op het strand.
0: Tom Lauda nog steeds aan tafel. Jij bent iemand die wakker ligt van de wankelmoedige staat waarin de wereld zich bevindt. Een van de golfbrekers van Theater aan Zee, Walter van Steenbrugge, is ook zo iemand. Hij ziet erop toe dat mensenrechten, zaken die evident lijken, extra belicht worden. In theater en kunst kunnen daar als de beste ons blik, ons hoofd, ons hart voor openen. Kijk, daar loopt hij te peinzen op de dijk met in zijn kielzog onze reporter Arno Boei.
2: Het emotioneert mij als ik het aanhoor en ook de clip zie, omdat het zwarte vrouwen zijn die in het achtergrondkoortje van de specials die blij zijn omdat Nelson Mandela dan uiteindelijk na 27 jaar opsluiting vrijgekomen is. Ik denk dat wij ons dat niet kunnen realiseren. Wat dat is om op te komen voor uw medemens tegen het toch wel ongelooflijk barbaarse apartheidsregime. Ja, ik moet zeggen dat ik geen ander voorbeeld ken van iemand die zich zo heeft weten te manifesteren als symbool voor het opkomen tegen discriminatie. Die een en al blijdschap uitstraalt. Ja, dat is prachtig en dat geeft een goed beeld weer van wat de makers van artikel 14 van het Verdrag voor de Rechten van de Mens ook tot uiting wouden brengen van je mag nooit discrimineren, niet op basis van uw geslacht, op basis van uw ras, uw afkomst, uw levensbeschouwing, uw geaardheid. Maar ja, als je ziet met welke gemak dat ook aan de barbecue-tafel dat mensen het over de lippen krijgen om iemand met een andere kleur. En als je dan ziet ook dat bepaalde politieke partijen het kunnen vinden dat je haatspraak verspreidt, dat het alleen strafbaar mag zijn als er geweld mee gepaard gaat. Dus de specials zouden best nog eens een liedje maken.
0: Advocaat Walter van Steenbrugge. Discriminatie heeft vele gezichten. Dat zagen we 2 weken geleden nog in Berlijn.
3: Het grote eindfeest van de Pride in Berlijn, CSD zoals het hier wordt genoemd, werd plotseling afgebroken. Via alle muziekboxen werd plotseling omgeroepen dat mensen het terrein moesten verlaten. Daar wordt nu ook massaal gehoor aan gegeven zonder dat de meeste mensen hier weten wat er precies aan de hand is. Via Duitse pers lezen wij dat er een auto zou zijn ingereden op de menigte. Maar aan deze kant, aan de kant van de Brandenburger Tor, is daar niets van te merken. Dus mensen blijven ook heel erg rustig.
0: Gim Balduk, correspondent vanuit Berlijn, was dat toen. Tom Lanois, jij durft je gezicht al eens te laten zien op Pride. Nu, dit weekend misschien ook in Antwerpen. Ben jij bang? Durf je nog te gaan?
4: Het gaat niet over. Je moet dan zeker gaan, natuurlijk. Nu, dat is een zo belangrijk onderwerp dat je daar een paar uitzendingen aan zou moeten wijden. Trouwens, als ik Walter van Steenbrugge hoor spreken over Zuid-Afrika en tegelijkertijd zegt hij dat we dan, en dan hebben we het even over Gaza. Dat we dan die Israëlische dirigent van het staatsorkest, dat we die eigenlijk niet zouden moeten boycotten. Terwijl in Zuid-Afrika, het was niet alleen de specials, hè, er was ook een boycott. Dus dat is een heel ding waar ik graag nog eens over zou terugkomen gedurende een uur of vier.
0: Heel goed.
4: En dan als het gaat, ik ben een heel lange tijd samen met René niet meer naar de Pride gegaan.
0: Want?
4: Omdat er te veel politici opdaagden van partijen die vroeger helemaal tegen waren, zich niet lieten zien. Of die nu in het Europees Parlement samenzitten met de grootste gore extreemrechtse partijen en daar dan allerlei wetten mee samenstellen. Ik vind dat een partij die in Europa bij zo'n partij zit, heeft geen recht om op de Pride rond te lopen. Het blijft dus altijd in de allereerste plaats Pride is a protest. Ik ben 2 jaar geleden zeer specifiek wel gegaan, omdat er, want het is natuurlijk heel divers. Vanuit de homobeweging, een kleine groep was die zei, militairen en rijkswachters zijn er niet meer.
0: Nee.
4: Politiemensen mogen niet meelopen. Dan ben ik echt wel gegaan, want ik vind het juist heel belangrijk dat alle mogelijke beroepen, gezindten enzovoort wel meelopen. Ja. Ja?
0: Freek de Kraker, goedemiddag. Hoe is dat vreselijke nieuws bij jou binnengekomen?
5: Hoe heftige vraag om te beginnen. Ja, het is raar. Je zei, ik was daar niet, maar ik heb dat wel hard binnengepakt. Mm. Een aanval op één iemand van ons voelt als een aanval op ons allemaal. Mm. Dat is echt een heldere boodschap. Iemand die inrijdt. Ja, dat is echt letterlijk zeggen, ik wil niet dat jullie bestaan. Mm. En ja, het is al vermoeiend genoeg om te moeten vragen om bestaansrecht. Mm. Maar door die signalen, ja, dat kapt er wel in. En dat heeft wel voor emotionele tijden gezorgd.
0: Jij maakt en speelt hier op Theater aan Zee de voorstelling Anderstrand. Een voorstelling over Pride. Waarom wilde je die maken? Kwam dat vanuit een soort bezorgdheid?
5: Dat is gestart dankzij mijn vriend en goede collega Jarne van Loon. Waarmee ik op tournee was met een andere voorstelling. Die naar mij kwam en zei... Hey, ik weet eigenlijk niet hoe dat die Pride ontstaan is. Ik weet eigenlijk onze queergeschiedenis helemaal niet. En ik ben hier gebotst op een heel interessante gebeurtenis. Dus de Stonewall Riots, wat dus de ontstaansgeschiedenis is van de Pride in Amerika. Mm-hmm. En die zag daar wel een theatrale pinage of zo in zitten. Maar onze vriend, de dramaturg Christophe van Baarle, zei... Waarom altijd die Amerikanisering?
0: Want ook in België gebeurden er dingen op dat gebied.
5: Ja. En daar zijn wij dus dan naar gaan kijken, dankzij hem. Bleek dat er dus heel veel andere dingen en oorzaken aan het ontstaan van de Pride lag in België. En dan zijn wij dus in archieven gedoken. En
0: daar trof jullie iets aan dat de rode vlinder heette.
5: Klopt, ja. Ja.
0: Wat was dat?
5: Dat is dus de benaming van een homogroep die zichzelf radicaal noemde. En, jaren 70, klopt. Maar goed, radicaal voor die tijd. Op straat hand in hand lopen, een kus geven, werd gezien als radicaal. Een beetje graffiti op de muren en zo spuiten.
4: Als radicale was ook... Ik kan bijna niet objectief spreken over de voorstelling, omdat mijn eerste grote liefde, Guido Tauté, mijn naam genoemd wordt. Hij was een van de stichters van de Rode Vlinder. Ik kende dat boek, want het is eerst een boek geweest, een Anderstrand. Dus het was echt een memoriespel voor mij en tegelijkertijd een herinnering.
0: Was je daar ook echt bij, Tom?
4: Ik heb nog ooit in Gent, want ik was toen student, ik kreeg ook die pamfletten. En het kadert natuurlijk in een hele tijd waarbij je de rakettenbetogingen had, waarbij je punk had, waarbij een ongelooflijke energie zich voordeed. Ik heb nog met de deurklink in mijn handen gestaan om mee te gaan discussiëren met de Rode Vlinder, want ik was het uiteraard niet met alle standpunten eens, maar ik vond het heel straf wat zij verbonden. En het was tegen het kapitalisme, ze noemden zichzelf feministen, ze waren vrij en radicaal en trotskistisch misschien of niet, enzovoort. Dus dat was heel amalgaam. Als je maar links en trotskistisch werd, kwam het alles vanzelf goed met de homorechten.
0: Waarom heb je die deurklink niet
4: naar beneden getrukt? Dat vraag ik me nog altijd af, want dan zou ik dus veel eerder... Ik dacht op het einde van, ja, al die discussies. Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Ik heb er altijd spijt van. Mm-hmm. Ik was heel blij met de voorstelling. Juist vanwege wat jij zegt. Waarom altijd die Angelsaksische... Dus voor een deel, ik gebruik het wel. Maar dat is ook uit een soort ergernis. Waarom moeten wij over Stonewall spreken als je uiteraard die voorbeelden hebt? Mm-hmm.
0: Jullie zijn in het verleden gaan duiken in de archieven, Freek.
5: Ja.
0: En ook gaan praten met mensen die daarbij waren.
5: Met Guido Tauté, onder andere, een paar keer op bezoek.
0: Wat viel jou op? Zijn er dingen die je herkent? Of waren er dingen die jou als exotisch voorkwamen?
5: Exotisch? of jullie herkenbaar dat het gewoon nog steeds nodig is om op straat te komen. Het was nog maar het begin, eigenlijk. Want daarvoor... Het was bijvoorbeeld heel moeilijk om nog maar ouders te vinden die wilden spreken over hun homoseksuele zoon. Dat vertelt al zoveel. We spreken over de jaren 70, hè. Dat is eigenlijk niet zo lang geleden. Nee. Dus al die eeuwen daarvoor, als wij er ook allemaal al gewoon waren, zaten wij gewoon in een doofpot.
4: Mm-hmm. Maar het is zelfs zo erg dat op een bepaald moment bij de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Breendonk, Ik denk weer de rode vlinder en of het roze actiefront. Mm-hmm. Dus een verwijzing dan tegelijk naar Rote Armee-fractie. Provocatie kon geen kwaad. Maar die werden verwijderd door de voormalige krijgsgevangenen, de weerstaanders en in dit geval nog altijd de Rijkswacht, omdat het een aantasting was van die herdenking.
0: Ja, ja, ja.
4: Dus die kunnen je dat nu niet meer voorstellen. Ook niet wat ik geweldig vond, maar dat moet jij dan maar vertellen. Natuurlijk Wilferdi, de tv-uitzending.
5: Ja, dus er zitten wel echt bestaan, mensen die echt bestaan hebben zitten. Ja.
0: Wilferdi was een hele populaire
5: in
0: zanger.
5: In voorstelling, ja. Dat was dus de eerste Belgische homo die op tv uit de kast kwam. Dus dat betekende heel veel. Mm-hmm. Maar we hebben daar een geïntegreerde homo van gemaakt, omdat dat dus een discussie was binnen de rode vlinder, van we willen niet geïntegreerd zijn, we willen tegen dat hele systeem.
0: En hij was eigenlijk een heel acceptabele huiskamerfiguur die ineens ook homo was.
5: Ja, en dus dat zorgde ook voor discussies.
4: Het was al lang, hoor.
0: Ja, nee, maar goed, in het openbaar.
4: Ja, ja.
0: Freek, in Oostende zijn jullie na de voorstelling ook op straat gegaan, een soort mini-pride. Dat was een primeur voor Oostende, dat klonk ongeveer zo. Pride is a protest op de dijk. Hoe werd daarop gereageerd?
5: Op verschillende manieren. Natuurlijk, mensen die gewoon aan het strand zitten, die kijken eerst op van wat is er hier allemaal aan de hand. Ook wel negatieve reacties. Ik denk dat dat ook de sterkte is, dat ons publiek, die eigenlijk niet van plan was om naar een protestmars te gaan, plots in een protestmars beland. En wel heftige dingen ook. Ik heb een groep mannen die homo's beginnen te scanderen. Er is een nazigroet geweest en zo. En dan denk je, we zijn nog maar gewoon in Oostende, in België. Ik denk dat in andere plekken er nog veel heftiger aan
0: toe gaat. Behoorlijk schokkend wel.
5: Dat wel.
4: Ja, de volgende keer voor de spionkop van Club Brugge, hè, na een nederlaag. Dan wordt het helemaal lachen, denk ik. Ja.
0: Ja.
4: Het is wel zo dat ik heb nog nooit ik ben geen betoger, ik ben een schrijver. Ik heb nu wel met een vlag rondgelopen. Vond ik wel.
0: Hoe voelde dat?
4: Het was keurig op het voetpad bovendien. Dus het was ook wel. Maar het was echt wel fantastisch. Omdat het uiteindelijk, en de voorstelling heet dan nog een ander strand. Ja. Op de dijk, bij die prachtige bronzen boom, denk ik dat het is, kregen we dan een afsluitende speech. En die was ook prachtig. Die was
0: beschenen door een ondergaande zon.
4: Ja. Ja. Ik heb foto's genomen en zo.
5: Door queer historicus Jens, die dus ook tours geeft.
4: Jens Ranson.
5: Jens Ranson.
0: Wanneer spelen jullie nog, Freek?
5: Nog maar voorlopig maar één keer. En dat is in Leuven volgend jaar tijdens de Pride op Leuven. Maar we zijn nog te koop. Dus
0: Iedereen die in zijn dorp graag eens een Pride wil, die kan gewoon mailen.
5: Liever in de stad. Festival, natuurlijk. Okay.
0: Het kan nog. Ander strand, nu te boeken dus. Nieuws in De Beer op het Strand. Ik heb Stonewall Ride dan toch maar van Dressed Like Boys klaarstaan. Een goed idee?
5: Ja, goede vriend ook.
0: Uitstekend. Aan de strand van Jarne van Loon en mijn gast Freek de Kraker. Dus nog één keer in Leuven. Clubs came down, but a brick wall opened up. We slow danced in shadows.

0: Stonewall Riot, Forever Dressed Like Boys was dit.
1: Radio 1.
2: De beer op het strand.
0: Ik ga kaartjes weggeven voor je voorstelling morgen, Tom Lanois. De beer op het strand, dat is een term uit het theater, gaat over die vreemde spanning die ontstaat wanneer je als publiek al weet dat er iets te gebeuren staat. De champetter duikt op achter een nietsvermoedende Jan Klaassen bijvoorbeeld. Of ja, een beer wandelt het strand op waar een verliefd koppel passioneel in elkaar op staat te gaan. Maar er zijn wel meer termen en begrippen die hun oorsprong hebben in de wereld van het theater. Wart Bogaert, een collega die heel goed dingen kan opzoeken, heeft er ook vandaag weer eentje klaarstaan voor ons. Luister goed, want als u weet welk begrip Wart probeert te verklaren, moet u snel het antwoord in onze Radio 1-app ploffen, als u dus kans wilt maken op zo'n duo-ticket voor Reinhard tenminste. Wart, het is aan jou.
3: De oom van Baldrick, de zullige assistent van Blackadder in de gelijknaam.
0: Te verklaren moet u snel het antwoord in onze Radio 1-app ploffen, als u dus kans wilt maken op zo'n duo-ticket voor Reinhard tenminste. Wart, het is aan jou.
3: De oom van Baldrick, de zullige assistent.

0: Oh, don't worry, it's just the actors.
1: Even later krijgen ze bezoek van twee acteurs. En Blackadder waarschuwt zijn dommige domestiek Baldrick.
0: Actors are very superstitious. On no account mention the word this evening, all right?
2: Why not?
0: It brings them bad luck and it makes them very unhappy.
1: Er bestaan veel verhalen over waar dat bijgeloof vandaan komt.
3: Being but a mere butler, you will not know the great theatre tradition that one does never speak the name of the Scottish play.
0: What?
1: Shakespeare zou spreuken gestolen hebben van lokale heksen en die zouden het stuk behekst hebben. En dus is het absoluut te vermijden de naam van het stuk te gebruiken.
3: Always call it the Scottish play.
0: So you want me to say the Scottish play?
3: Yes!
0: Rather than...
1: Kijk dus goed als u ons het antwoord doorgeeft of er niet toevallig een acteur in uw buurt staat.
4: Welke naam zoeken we? De naam die nooit uitgesproken mag worden. Tom, jij weet het ook. Niet verklappen. Weet je het? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Oké. Okay.
5: Radio 1.
6: De beer op het strand.
4: Message in a bottle, dat is het thema van Theater aan Zee dit jaar. Brief in een fles. We hebben er allemaal wel eens eentje de zee in gemikt. Maar wat als de zee een fles het strand op zou gooien? Wat zou ze ons vertellen? We vragen het ons hier dagelijks af welke boodschap de zee voor ons land rotten zou hebben. We vragen iedere dag een performer die ook op Theater aan Zee staat om een antwoord te vinden op die vraag. Vandaag Suzanne Peters, grote accordeonbelofte. Suzanne, jij bent naar de zee gaan luisteren.
7: Ja, dat klopt.
4: Hoe heb je dit aangepakt? Wat heb je gehoord?
7: Wel, ik ben net op vakantie geweest. En wij zijn gaan surfen op de zee. En ik heb vooral heel goed geluisterd naar de zee. Mm-hmm. Wat dat die wou vertellen. En ik kwam uit op het volgende, eigenlijk.
4: Speel het.
7: Ja.
4: Dankjewel. Dit is Suzanne Peters, live in Beer op het strand.

0: Prachtig. Suzanne Peters, accordeonbelofte, belichaamde de zee. En de zee zong soms een klein beetje zoals Céline Dion.
1: Ja.
0: Ja, prachtig. Prachtig. Suzanne Peters speelt hier nog in Oostende. Sterker nog, ze speelt op zee, op een boot. De komende dagen kan je haar daar vinden. Ik had 2 kaartjes voor je voorstelling Reinhard te geven, Tom Landois. Daarvoor moest een theaterterm geraden worden. Van een, die niet mag uitgesproken worden in acteur middens. Daar zeggen ze de Scottish play. Maar ja, wat zochten we?
1: Macbeth.
0: Wij mogen het zeggen, Macbeth. Ja, ja. En dat wist ook een luisteraar, niet Reinhard de Vos, maar wel Laurens de Vos. Proficiat. Laurens, ja, het is echt waar. Ja. Wanneer kunnen ze de mensen, de theaterliefhebbers, de meerwaardezoekers, jou gaan zien hier in Oostende?
1: In Oostende alleen morgenavond, maar daarna ik speel nog 26 keer. In hoofdzak in Nederland, maar ik ga zeker ook naar Lokeren. Ik ga natuurlijk naar Brugge en ik besluit in Sint-Niklaas 2 keer. En als u daar allemaal naartoe komt, dan de hele week eigenlijk. Dus we gaan zo achteruit bouwen. Maar redenen genoeg om het op te sporen.
0: En gelegenheden genoeg. Tom Landois, dank je wel om hier te zijn. Het was een heerlijke middag.
1: Heerlijk.
0: Dank je wel.

0: was, was dit nog van Gossip. Morgen zitten we natuurlijk weer op ons strand hier in het Kustzaal in Oostende. Kom langs, het gebeurt hier van 12 tot 1. Blijf bij Radio 1 ook. We gaan ook door.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein bietje ziek bent eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ik ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Belgische brandweerzones gaan helpen bij de natuurbrand in Nederlands-Limburg. Die is wel onder controle. En in Leipzig in Duitsland heeft het luchtverkeer een tijd lang stilgelegen door een incident met een onbekend voorwerp. De drie brandweerzones uit onze provincie Limburg zijn gevraagd om hun brandweer om de brandweer lui en voertuigen in te zetten bij de brand in het noorden van Nederlands-Limburg. De grote natuurbrand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar wel nog actief. En daarom zijn de extra ploegen van hier nodig, zegt Karen de Smet van Zone Oost-Limburg.
8: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
7: Intussen zeggen de veiligheidsregio's in Nederland dat de hulpdiensten nog meer gelijktijdige natuurbranden niet zouden aankunnen. Daarvoor zijn er te weinig 4x4 blusvoertuigen en onvoldoende speciaal opgeleid personeel. Ook in Vlaanderen zou dat een uitdaging zijn, maar bij ons is de laatste jaren wel geïnvesteerd in meer capaciteit. Er zijn nu zo'n 45 blusvoertuigen en er worden ook al maar meer brandweerlieden specifiek opgeleid voor natuurbranden. Want het is belangrijk om branden zo dicht mogelijk bij de bron te bestrijden op het terrein, zegt expert Bert Seyssens.
9: Je kan ook ervoor kiezen om eigenlijk de brand te gaan bestrijden vanuit de meer toegankelijke wegen met meer conventionele brandbestrijdingsmiddelen. Maar ja, dan ga je het vuur een klein beetje meer opwachten en ga je natuurlijk een groter vuur moeten bestrijden. Door de brand bij de bron aan te pakken, ga je met minder middelen, weliswaar die sneller moeten ingezet worden, gaan we ervoor zorgen dat de brand minder groot wordt, maar ook uiteindelijk minder middelen nodig hebben.
7: Benzine of diesel tanken is vandaag een stuk goedkoper geworden. Door onze maximumprijzen zijn prijsdalingen van ruwe olie snel voelbaar aan de pomp. En daardoor kan het verschil in de prijs van een liter benzine tussen ons land en Nederland nu oplopen tot 70 cent. Heel wat Nederlanders rijden dan ook de grens over om bij ons te tanken.
10: Ja, waarom niet? Je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je het niet zou doen. We wonen hier aan de rand van het grensgebied. Dus het is voor ons gewoon de moeite waard om toch even hier naartoe te komen.
11: Alle landen geven kortingen, behalve Nederland. Wij betalen de hoogste prijs. Dus dan krijgen ze van mij geen accijns van mijn benzine. Dat doe ik al jaren.
7: De luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Een vrachtvliegtuig van DHL was vlak voor de landing gisteravond tegen een onbekend voorwerp gebotst, zegt de Duitse overheid. Katrien van der Schoot, wat weten we al?
12: Wel, we weten van DHL en van de Duitse minister van Transport dat het vrachtvliegtuig net ging landen, maar moest optrekken omdat het was gebotst tegen een vliegend voorwerp. Het vliegtuig liep schade op, maar kon doorvliegen en veilig landen in Hannover. Dan werd er voor middernacht een drone gevonden. Volgens verschillende Duitse media ging het om een drone waar mogelijk springstof aan was vastgemaakt en lag die in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. De politie heeft het incident als een mogelijk misdrijf tegen de staatsveiligheid bestempeld. Toch wel een opmerkelijk incident, want Leipzig is een luchthaven voor vracht- en passagiersvliegtuigen en voor militaire transporten.
7: Dankjewel, Katrien.
13: De twee Belgen die eergisteren in de Franse Pyreneeën werden getroffen door de bliksem zijn stabiel en bij bewustzijn. Ze liggen wel nog in het ziekenhuis, dat laat het Franse parket weten. De twee, jongens van 14 en 21 jaar, waren aan het wandelen met een groep die onderweg was naar een berghut toen een onweer losbarstte. Volgens het parket is er geen sprake van nalatigheid of onvoorzichtigheid. Er was onweer voorspeld, maar de intensiteit ervan was onverwacht. De Europese Unie heeft 1,4 miljard euro aan interesse gekregen van bevroren Russische tegoeden. De EU had dat geld van de Russische Centrale Bank geblokkeerd als strafmaatregel na de Russische inval in Oekraïne. Het bedrag zal nu gebruikt worden om Oekraïne te helpen, zegt Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij vindt dat Rusland moet betalen voor de vernielingen die het heeft veroorzaakt. De voorbije nacht zijn bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 17 doden gevallen en meer dan 40 gewonden. Deze namiddag opklaringen en wolkenvelden met hier en daar nog een buitje. Het wordt geleidelijk zonniger vanaf de kust en tot 27 graden. Morgen iets frisser, tot 24 graden, met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Vrijdag begint zonnig, daarna wolken. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag kunnen we 30 graden halen. We begonnen dit bulletin met de natuurbrand in Nederlands Limburg. Die is grotendeels onder controle, maar omdat er nog dagen geblust zal moeten worden, gaan brandweerlui uit Belgisch Limburg hun collega's nu helpen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Onderweg.
5: Met Joren Karels.
14: We krijgen een break van de hitte vanmiddag en dat doet deugd. We nemen geen break van goede muziek. Een hele goede middag. Welkom bij Radio 1. Blij dat je luistert.

is niet omdat je als Britse artiest dezelfde taal spreekt dat je sowieso doorbreekt in de VS. Voor Joe Jackson is het gelukt met dit nummer, Stepping Out. Het hartbreken van een goede man, daar gaat C-Met het toch moeilijk mee, When a Good Man Cries. Na dit... Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De rechterrijstrook is versperd door een defect voertuig. Richting Nederland ook vertraging tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel gaat het langzaam tussen Tervuren en Oudergem door een ongeval op de aansluiting met de E411 naar Namen. En op de E34 van Zelzaten naar Knokke is het nog vertragen na een ongeval in Assenede.

Krijg je klappen van het leven, dan kan je ze best even incasseren. Roll With It van Steve Winwood. Dit is Roastbeef en Binnensmonds.

Het is een metafoor voor hoe ze in het leven staat. Ze wil alles proeven, proberen, aan alles deelnemen. Vol passie. Zoveel dat het soms wat te veel wordt. Heel sterke teksten bij Roastbeef binnensmonds. Blijft ook een liefdeslied natuurlijk. Net als dit nummer van de Britse Rumour, Am I Forgiven?

Ja, hij is er zot van, Rafael Sadiq en Love That Girl. Zometeen muziek van Yasmine. Ze heeft zoveel mooie dingen gedaan voor de VRT. Ze was een heel gewaardeerd radio- en televisiefiguur. En fantastische muzikanten natuurlijk. Yasmine en Porselein zometeen. Eerst deze Koerdische zangeres.

0: Jasmin en Porcelein, Heroes van David Bowie komt eraan. En omdat het zomer is en we onze tijd nemen, de albumversie van 6 minuten. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E19 van voor Kleine Bareel en 10 minuten op de A12 vanaf Hoevenen. Ook op de A12 tussen Stroombeek en Meissen door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De rechterrijstrook is versperd door een defect voertuig en richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel is er 10 minuten file tussen Wezenbeek en Oudergem door een ongeval op de aansluiting met de E411 naar Namen. En op de E34 van Zelzaten naar Knokke is de weg weer vrij in Assenede.
1: Radio 1. Onderweg.

twee geliefden die elkaar omarmen bij de Berlijnse muur. Het beeld dat Bowie aanzette om dit nummer te maken. David Bowie en Heroes. Corey King is zanger, songschrijver, producent, muzikant, visionair. Jawel. En je moet zijn nieuwe single horen. Dit is Distant Ray.

en te bedenken dat hij ooit nog achtergrondzanger was bij Gnarls Barkley. Nu Soul Wonderboy. Curtis Harding en Hopeful. We gaan door met goede muziek, nu van Suzy and the Banshees. In januari overleed Kenny Morris. Hij was drummer in de originele bezetting van Suzy and the Banshees. Heeft niet zo lang in de band gespeeld, maar heeft toch mee de klank bepaald. Dit is Happy House.

Happy House van Suzy en de Banshees. Het is bijna 2 uur, zometeen is er het VRT nieuws. Eerst nog nieuwe muziek van Bruno Mars, want hij heeft in februari een nieuw album uitgebracht. De plaat heet The Romantic en dit staat er ook op. Bruno Mars, On My Soul.

0: Bruno Mars en On My Soul. Ze maken ons kapot, meneer. Na het nieuws, Raymond van het Groenewoud.
1: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hé, hey Els, voorzichtig. Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanema heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle. Mooi, Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
2: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
1: Een beer op het strand?
2: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Veel meer.
3: En je hebt vakanties met Ketnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Als in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
12: Voorwaarden op colruyt.be.
13: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
16: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Volgens de Duitse overheid botste een vrachtvliegtuig van DHL er vlak voor de landing gisteravond tegen een onbekend voorwerp. Katrien van der Schoot, weten we intussen al wat meer?
19: Ja, we weten dat het vrachtvliegtuig net ging landen, maar moest optrekken omdat het was gebotst tegen een vliegend voorwerp. Het toestel liep schade op, maar kon doorvliegen en veilig landen in Hannover. En dan werd op de luchthaven van Leipzig net voor middernacht een drone gevonden. Volgens verschillende Duitse media was daar springstof aan vastgemaakt en lag hij naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. De politie heeft het incident als een mogelijk misdrijf tegen staatsveiligheid bestempeld. Het incident heeft het luchtverkeer op de luchthaven van Leipzig urenlang verstoord.
18: Dankjewel, Katrien. De twee Belgen die eergisteren in de Franse Pyreneeën werden getroffen door de bliksem zijn stabiel en bij bewustzijn. Ze liggen wel nog in het ziekenhuis, dat laat het Franse parket weten. De twee, jongens van 14 en 21 jaar, waren aan het wandelen met een groep die onderweg was naar een berghut toen een onweer losbarstte. Volgens het parket is er geen sprake van nalatigheid of onvoorzichtigheid. Er was onweer voorspeld, maar de intensiteit ervan was onverwacht. In Sclessin in Luik is gisteren een lichaam uit de Maas gehaald. Dat zegt het parket. Er werden sporen van verwondingen vastgesteld op het lichaam. Mogelijk messteken, maar hoe de persoon om het leven kwam is niet duidelijk. Over de identiteit van het slachtoffer wordt niet gecommuniceerd. Er volgt nu een autopsie om de doodsoorzaak te achterhalen. En op de Meer in Antwerpen is de lingerieafdeling van grootwarenhuis Ino vandaag gesloten. Er is een bestrijdingsfirma voor vlooien aan het werk. Ino schakelde de firma in omdat er geruchten de ronde deden. Na een controle bleek een sluiting niet nodig. Maar om zeker te zijn en om de bestrijdingsfirma alle ruimte te geven, heeft Ino toch besloten om de verdieping met lingerie en nachtmode te sluiten. De klanten reageren begripvol.
9: Oh nee, ja, kan gebeuren. Hè? Niets aan te doen.
20: Ik heb er iets aan gelezen. Iets van een besmetting van de lingerieafdeling. Hè?
21: Het is niet oké, hè?
22: Ik vind het wel goed dat ze het aangeven en dat we toch geen risico hebben gelopen om iets op te doen. Hè?
23: Ah, oei. Flo, ja, dan gaan we daar niet binnen, inderdaad. Nee, dat is zo hygiënisch.
18: De andere afdelingen van de winkel zijn wel gewoon open. Eerst nog opklaringen en wolkenvelden met hier en daar een buitje. Daarna geleidelijk zonniger vanaf de kust en tot 27 graden. Morgen iets frisser tot 24 graden met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Meer op vrtnieuws.be.
24: Radio 1. Onderweg.
25: Met Joren Karels.

We zeggen het voor Raymond van het Groene Woud. Met meisjes, de zomernamiddagen zijn voor goede muziek. Zeg maar dat ik het gezegd heb. Dit is een nieuwe single van Editors, The Rush. Goedemiddag.

0: safe to shore of monsters and men.
1: Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
0: En Little Talks. Nick Cave is op zomertour. In sommige landen doet hij meerdere stops. Behalve in het Verenigd Koninkrijk, daar heeft hij 1 show gespeeld in zijn thuisstad Brighton. Een heel groot concert, er zijn 50.000 tickets verkocht en Kylie Minogue was surprise guest. Ze zongen samen Where the Wild Roses Grow. Het was echt een heel mooi moment met veel geknuffel tussen Nick en Kylie. Je moet de beelden maar eens opzoeken. We luisteren al naar Where the Wild Roses Grow. Eerst nog even meegeven dat op de A12 van Brussel naar Antwerpen 15 minuten file rijden is tussen Strombeek en Meissen. Door een defecte vrachtwagen is de rechterrijstrook versperd.
2: Radio 1 onderweg.

Van te veel relaxen en vakantie word je ook moe, dus... Even wat actie. House of Pain, Jump Around.

nummer is ooit geband in Thailand wegens foute weerspiegeling van de samenleving en het gebrek aan respect voor het boeddhisme. Murray Head and One Night in Bangkok. We zijn allemaal mensen, jij en ik, allemaal hetzelfde, alleen een beetje anders. Frans Kalf, Now and...

0: is niet, sla erop, maar ga ervan weg. Michael Jackson en Beat It. Op de buitenring rond Brussel een half uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Door een ongeval op de aansluiting met de E19. Elders zijn de vertragingen beperkt.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Er zijn albums waar je gewoon al door de titel naar wil luisteren. De nieuwe plaat van Personal Trainer, die heet Human Assholes. Als dat je nog niet overtuigt, is er ook gewoon dit nieuw nummer, Moping. MUZIEK

Defleur van Stromae en Tovelo. Straks na het 14 nieuws van 3 uur meer onderweg met goede muziek van onder andere Bill Withers, Erykah Badu, Simply Red, Vrouwtje en Celeste. Stop This Flame na het nieuws. Eerst nog King Princess 1950.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
6: Schat, die kleine moet eten.
5: Onze kinderen moeten eten.
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Code yellow!
0: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Duitse parket bevestigt dat er op de luchthaven van Leipzig een drone is ontdekt met een springlading en dat een andere drone tegen een vrachtvliegtuig is gebotst. Katrien van der Schoot vat het voor ons eens samen. Wat weten we intussen?
10: Wel, het ging dus om twee drones. De eerste werd gevonden aan de zuidelijke landingsbaan. Daar zat een explosief in, bevestigt het parket, en dat werd verwijderd. Volgens Duitse media lag de drone naast een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar dat is niet officieel bevestigd. Op die landingsbaan ging net een vrachtvliegtuig van DHL landen. Het moest een doorstart maken omdat de luchthaven gesloten was door dat eerste incident. En dat vliegtuig is daarbij tegen een ander voorwerp gebotst in de lucht. Het toestel liep schade op, maar kon veilig landen in Hannover. De luchthaven van Leipzig is helemaal uitgekampt en uiteindelijk veilig verklaard. Dit incident doet denken aan een brand 2 jaar geleden in een logistiekcentrum van DHL op dezelfde luchthaven. En toen wezen westerse inlichtingendiensten naar Rusland.
9: Dankjewel, Katrien. Bij ons gaat de politie aan de Oostkust een nieuwe drone testen om transmigranten op te sporen. De drone zal ingezet worden van Bredene tot aan de Nederlandse grens. Hij kan 100 kilometer ver vliegen en kan beelden maken tot op 5 kilometer afstand. Dat biedt meer mogelijkheden, zegt korpschef Dimitri van Damme van de Zone Blankenbergen-Zuinkerken.
11: We zoeken ook naar eventuele verdachte gedragingen van transmigranten die willen op een bootje geraken en zo de oversteek willen maken. En met die vluchten kunnen we al verdachte handelingen zien, kunnen we al de voorbereidingen zien die zich in de duinen ophouden. Omdat we weten dat een uur voor zonsopgang de transmigranten meestal in beweging zijn.
9: Ruim 3000 inwoners van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht hebben bijna 5000 ideeën ingediend voor een nieuwe naam voor de fusiegemeente. De voorstellen kwamen uit alle deelgemeenten, ook uit Zwijndrecht, waar er lang protest was tegen de fusie. Burgemeester Mark van de Vijver.
12: Enthousiasme is misschien een groot woord, maar dat een aantal mensen ook beginnen inzien dat die nieuwe gemeente dus opportuniteiten bevat. De voornaam die blijft dus dezelfde. Zwijndrecht blijft Zwijndrecht. Kruijbeke, Melzelen, Kildrecht, noem maar op. Die blijven dus allemaal bestaan. En als mensen die nieuwe naam niet willen gebruiken, kunnen zij gewoon die voornaam gebruiken, plus dan de juiste postnummer.
9: 13 leden van verschillende adviesraden gaan nu 5 namen kiezen uit die 5000 voorstellen. Daarna kunnen de inwoners stemmen. Eind dit jaar volgt dan de officiële bekendmaking van de nieuwe naam. Hier en daar nog een buitje, maar geleidelijk zonniger vanaf de kust en tot 27 graden. Morgen iets frisser, tot 24 graden, met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Vrijdag begint zonnig, daarna wolken, het weekend wordt opnieuw warmer, zondag tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.
0: Onderweg. Met Joren Karels.

Phoebe Bridgers en Lost Boys. Melody Gardot ontwikkelde zich als zangeres door muziektherapie na een verkeersongeval. Geluk bij een ongeluk. Les étoiles.

0: Paolo Conte was 50 toen hij bij ons doorbrak met deze Aquaplano. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. Elders zijn de vertragingen beperkt.
1: Onderweg. Radio 1.

Ze komt in oktober naar de Bozar in Brussel met haar One Human Show, Erykah Badu, en On and On. Dit is het zesde metaal, alles moet veranderen.

0: Estupendo van Arsenal, zometeen Seoul uit Indonesië na dit. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

en de machtsdynamiek in relaties. Bill Withers en Use Me. Dit nummer gaat niet echt over een speeltuin, maar ook over relaties. Over de hoogtes en laagtes. Zoals een attractie in een pretpark. Simply Red en Fairground.

0: Neil Young en Powderfinger. Straks na 4 uur Sportza Tour. Eerst nog VRT Nieuws en Alabama Shakes.
1: Radio 1.

0: het
1: pijnlijk moment hier voor een jongen.
0: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het Duitse parket bevestigt dat er op de luchthaven van Leipzig een drone is ontdekt met een springlading. En dat een andere drone tegen een vrachtvliegtuig is gebotst. Katrien van der Schoot, wat weten we intussen?
6: Wel, het ging dus om twee drones. De eerste werd gevonden aan de zuidelijke landingsbaan. Daar zat een explosief in, bevestigt het parket, en dat werd verwijderd. Volgens Duitse media lag de drone naast een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar dat is niet officieel bevestigd. Op die landingsbaan ging net een vrachtvliegtuig van DHL landen. Het moest een doorstart maken omdat de luchthaven gesloten was door dat eerste incident. En dat vliegtuig is daarbij tegen een ander voorwerp gebotst in de lucht. Het toestel liep schade op, maar kon veilig landen in Hannover. De luchthaven van Leipzig is helemaal uitgekampt en uiteindelijk veilig verklaard. Dit incident doet denken aan een brand 2 jaar geleden in een logistiekcentrum van DHL op dezelfde luchthaven. En toen wezen westerse inlichtingendiensten naar Rusland.
5: Dankjewel, Katrien. De politie aan de Oostkust gaat een nieuwe drone testen om transmigranten op te sporen. De drone zal ingezet worden van Bredene tot aan de Nederlandse grens. Hij kan 100 kilometer ver vliegen en beelden maken tot op 5 kilometer afstand. Dat geeft ons meer mogelijkheden, zegt korpschef Dimitri van Damme van de Zone Blankenbergen-Zuinkerken.
7: We zoeken ook naar eventuele verdachte gedragingen van transmigranten die willen op een bootje geraken en zo de oversteek willen maken. En met die vluchten kunnen we al verdachte handelingen zien, kunnen we al de voorbereidingen zien die zich in de duinen ophouden. Omdat we weten dat dat een uur voor zonsopgang de transmigranten meestal in beweging zijn.
5: In Zuid-Frankrijk zijn 2 landgenoten vrijdag zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. De kabel waarmee hun parachute verbonden was met een boot kwam in volle vlucht los. De man en zijn dochter, afkomstig uit Brussel, kwamen daarop hard neer op het strand in Saint-Cyr-sur-Mer, niet ver van Marseille. Ze liepen zware verwondingen op aan de rug, polsen, armen en benen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat zijn regering het nieuwe Gaza-plan van de door de VS opgerichte Vredesraad afwijst. Het akkoord moest een einde maken aan de militaire operaties van zowel het Israëlische leger in Gaza als Hamas. De Palestijnse terreurgroep had het voorstel wel aanvaard. Netanyahu bereidt zich voor op de parlementsverkiezingen van oktober, maar hij staat onder druk van zijn extreemrechtse coalitiepartners. Die zijn tegen het voorstel van de Vredesraad en eisen een stemming binnen de regering om het te verwerpen. Zonnig weer tot 27 graden. Morgen iets frisser tot 24 graden. Met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Vrijdag begint zonnig, daarna komen er wolken. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag mogelijk tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
8: Een hele goede middag. We zijn er met Sporza Tour ook vandaag tot 6 uur. En na de tijdrit van gisteren toch weer een heel interessante rit hoor in de Tour de France Femme. Door het hart van de Beaujolais rijden de rensters vandaag 140 kilometer vanuit Mâcon naar Belleville en Beaujolais. Jonas Maas, bonjour. Goedemiddag.
9: Bonjour Steffi.
8: Een semi-bergetappe is het officieel, maar ja. Het is niet te onderschatten. Hè? 8 beklimmingen onderweg, het is echt wel zwaar. Hè?
9: Ja, ja, 3 beklimmingen van tweede categorie, 2 van derde categorie en 3 van vierde categorie. Dus ja, inderdaad geen klimmerk dat lang of steil genoeg is om eerste categorie te noemen. Vandaar een semi-bergetappe. En geen echte bergetappe, maar als je het inderdaad allemaal optelt, 140 kilometer, bijna 3000 hoogtemeters, hoe je het ook wil noemen. Het is een hele zware etappe door de Beaujolais. Een fantastisch mooie wijnstreek in Frankrijk. En inderdaad een hele dag dus op en af. Dat zie je aan het kartelzaagprofiel van het parcours. En als je er de plattegrond bij neemt, is het ook een hele dag echt draaien en keren op smalle wegen tussen Mâcon en Belleville en Beaujolais. Want tussen start- en finishplaats liggen eigenlijk maar 25 kilometer in rechte lijn langs de rivier de Saône. Maar het parcours kronkelt de hele tijd weg van de oever van de rivier. Het is ja, misschien wel een beetje vergelijkbaar, die vergelijking is al een paar keer gemaakt, met een Ardennenparcours, dus een Luik-Bastenaken-Luik-etappe, zeg maar, vandaag.
8: Ja, en Demi Vollering heeft dat gewonnen, als ik het me goed herinner, dit jaar.
9: Al drie keer zelfs.
8: Oké, dus dat moet haar zeker en vast liggen. Het heeft even geduurd vanmiddag, maar we hebben intussen een kopgroep en goed nieuws. Twee Belgen erbij.
9: Ja, ja, daar zitten twee Belgen bij. Ik geef meteen al even de namen. Dat zijn Lore de Schepper en Justine Gekiere van de AG-ploeg. We zijn trouwens heel blij dat we van bij de start deze etappe hebben kunnen zien, omwille van dat profiel dus, omdat we wel wat vuurwerk hadden kunnen verwachten. Na die tijdrit van gisteren zijn er toch wel wat klassementsvrouwen die tijd hebben verloren. Dus het was interessant om te kijken of ze daarmee van bij het begin van de etappe iets gingen doen. Nu, er zijn al heel wat speldeprikken geweest. Lange tijd wel niks dat zo hard kon prikken of snijden om echt pijn te doen. Puk Pietersen, Polkadot Puk in de bergtrui, heeft enkele keren het geprobeerd. Heeft ook onderweg al de meeste punten kunnen verzamelen voor die bergtrui. Wat echt een doel dan lijkt te worden. Little Trek is ook al actief geweest. Skibau heeft ook enkele keren proberen mee te springen. De wereldkampioene Valière ook heel erg actief geweest. Niemand leek echt weg te raken. Vooral omdat FDG heel lang probeerde te controleren. Ik denk vooral om Vollering richting die finale te brengen. In de controle om wat chaos te proberen voorkomen. Dat leek dus lang te lukken tot de vierde klim van de dag, de Col de Fond-Martin. Daar is vooral in de wat langere afdaling is een groep weggereden met toch wel interessante namen daarbij. 19 rensters in totaal en wel enkele luitenanten van kopvrouw die daarbij zitten, die ook nog altijd goed staan in het klassement. Antonia Niedermayer bijvoorbeeld staat 9 in het klassement binnen 2 minuten. Net als Femke de Vries van het Visma-team. Niedermayer, luitenant van Nidia Doma bij de Canyonploeg. Vlodarczyk is er ook bij. Die kwam als laatste aansluiten. Zij ook nog op 1.59.11 in het klassement. Ook Nienke Vinken van SD Works is erbij. Juliette Berthe van de ploeg van Demi Vollering. Noemi Ruig zit erbij. Talita de Jong. Fisher Black, die het al enkele keer heeft geprobeerd, heeft dan toch inderdaad wel de goede vlucht kunnen pakken. Puk Pietersen, die net ook boven is gekomen met die groep op de Col de Gerbet. Een col van tweede categorie, heeft daar ook de volle buit kunnen meepikken. Dus die bolletjestrui, daarmee staat ze nu al helemaal zeker straks op het podium. Neemt echt een optie op eindwinst ook al, denk ik, mogen we zeggen. Talita de Jong is er ook bij, dat heb ik al gezegd. Rianne Marcus, Justine Gekiere en Lore de Schepper, dus twee Belgen. Maiva Skibau is er dus ook bij geraakt. Duidelijk wat beter in vorm dan de eerste dagen van de Tour. De dubbele ritwinnares van vorig jaar. Amanda Spratt, ook van de Little Trek-ploeg. De wereldkampioene Valière Mill. Sarah Van Damme, de Canadese van de Visma-ploeg. Janne Lippert van Movistar zit er ook bij. En Francisca Koch, die lang probeerde te controleren en dan toch eigenlijk een beetje per ongeluk, zeg maar, in deze vlucht is meegeraakt. De Duitse kampioene van de FDG-ploeg. En verder ook nog Célia Le Mouvel van een van de kleinere Franse teams. Dus 19 rensters, een goede kopgroep die ook goed samenwerkt, die nu een voorsprong heeft van de 1.45 op het peloton op een kleine 70 kilometer van de finish. Geen absolute kopvrouwen dus, die zitten nog allemaal verzameld in dat peloton. Vollering, Le Cour, de gele Royster uiteraard na gisteren, zij niet al te veel ploegmaten meer bij zich. Dat is ook wel iets om mee rekening te houden natuurlijk na die heel lastige openingsfase in deze wedstrijd. We zitten intussen in een wat meer golvend tussenstuk. Het is vooral straks uitkijken naar de finale, de Mont Brouilly. 3 kilometer klimmen aan 7,7%. Een helling die bekend is vanuit onder andere Paris-Nice. Want daarna zijn er nog maar 10 dalende of vlakke kilometers richting de finish. Maar dan zal het peloton toch echt wel moeten kijken naar deze kopgroep. Hebben we nu echt een vlucht van de dag? Die kan strijden voor de overwinning. En wordt het dan een strijd op twee fronten? Ook tussen de kopvrouwen die erachter zitten. Kunnen we misschien straks een nieuwe gele leider krijgen? Want nog enkele vrouwen die goed staan in het klassement. Ja, er zal ook veel spelen nu, denk ik, in de ploegwagen van Movistar. Met Marleen Royster. Wat ze met deze situatie aan moeten, denk ik.
8: Inderdaad, dat denk ik ook, Jonas. Er zal nagedacht worden. Aankomst trouwens opnieuw vandaag, zo iets rond 6 uur. Iets ervoor normaal gezien. Dank je, Jonas, tot zo.
3: Sportza Tour.

0: Ik heb gelezen dat er een nummer zou kunnen aankomen van deze Madonna samen met Kylie Minogue. Maar dat moeten we nog even afwachten. Dit is in elk geval nog altijd haar nieuwste van Madonna, dus Danceteria. Op de Antwerpse ring richting Nederland intussen 25 minuten vertragen tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op die A12 in Aartselaar door een voertuig met pech vertragen. Naar Brussel op diezelfde A12 in Wilrijk ook door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de buitenring rond Brussel dan 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring tussen Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe ook door een ongeval daar.
1: Sportza Tour.
2: Radio 1.
0: Ook vandaag praten we in Sportza Tour natuurlijk met Lieselotte De Croix. Dat doen we elke dag rond deze tijd. De performance manager van FDG Suez, de ploeg van Demi Vollering. Een Vlaamse dus in een sleutelpositie, Lieselotte De Croix. En na gisteren kon ik ze, toen ik haar vanmiddag aan de lijn had, niet anders dan tevreden zijn.
3: Goedemiddag.
0: Hey, ja, het ging heel goed hè, voor jullie gisteren. Demi Vollering, ik lees en hoor overal na gisteren. Nu zeker de favorieten voor de eindoverwinning. Jullie zijn tevreden, denk ik. Hè.
3: Ja, we zijn tevreden over hoe dat gisteren ging. Het was toch een eerste belangrijke test in deze Tour. En denk, we hadden wel verwacht natuurlijk dat we wat tijd zouden verliezen op Marlen Reusser. Maar het tijdverschil was echt zeer beperkt. En ik denk dat we op alle andere concurrenten een mooie voorsprong hebben kunnen uitbouwen gisteren. Dus we waren zeer tevreden, ja.
0: Vollering heeft echt als een van de enige, denk ik zelfs, nog tijd gepakt op Reusser in het tweede deel van de tijdrit. Hè? Want bij het tussenpunt was het iets meer. Uiteindelijk maar 18 seconden achterstand. Ze heeft echt een hele goede tijdrit gereden.
3: Ja, inderdaad. Ik denk dat ze het plan perfect heeft uitgevoerd. En ja, ik denk dat we goed voorbereid waren. De finale was een beetje afwachten hoe dat ze zich zou voelen. Toch met die kleine crash ook de dag ervoor. Maar ja, dat stelde wel gerust, denk ik. Dat had de prestatie van gisteren veel goed beloofd.
0: Ja, heeft ze daar niks meer van gevoeld, inderdaad, van die crash?
3: Ja, alles doet pijn tijdens de tijdrit. Dus, ja, niks van gevoeld is veel gezegd. Maar ja, het belangrijkste was om te zien dat ze die wattages kon trappen en een fantastische tijdrit heeft kunnen rijden. Dus ik maak me niet te veel zorgen.
0: Nee, ze was heel erg uitgeput, zoals iedereen, denk ik. Achteraf moest heel erg bekomen, ging even op de grond liggen. Vertel eens die cooling down, want hoe dat loopt daarna. Ik denk dat dat bij alle teams toch wel een klein beetje verschilt, hè?
3: Goh, natuurlijk heb je de wetenschappelijke evidentie is daar. Hoe dat je dat kunt doen, maar het had hem vaak in ploegen natuurlijk. Hoe kun je dat in de praktijk omzetten? Hè? En ja, gisteren was de start en de finish op een andere plek. Dus wij hadden ervoor gekozen om... we hebben ook de luxe hè, om de bus aan de start te hebben en een andere bus aan de finish te hebben. Zodat we daar gelijk konden zo goed mogelijk alle recovery inzetten. Dus het is een kwestie van zo snel mogelijk je lichaamstemperatuur terug af te koelen. Het is maar 27 minuten, maar je gaat zodanig diep dat je natuurlijk echt wel oververhit, zeker in die temperaturen.
0: Tot koorts
3: die er
0: zelfs,
3: nu zijn.
0: Hè, denk ik.
3: Ja, koorts is natuurlijk een groot woord. Dus het is niet dat je lijf echt in een ziektestatus brengt. Nee. Maar je koortstemperatuur loopt wel op richting de 39 graden bij sommige rensters. Ja. Dus dan is het echt om je herstel te optimaliseren. De bedoeling om zo snel mogelijk terug je temperatuur te laten afkoelen. Dus we doen eerst gewoon cooling down op de rollen. Met een ijsvest dan, met zoveel mogelijk ijs. En dan daarna kunnen ze in een ijsbad bij ons. Het is geen 5 graden, maar wel een temperatuur waarbij dat de kerntemperatuur zo snel mogelijk terugzakt.
0: Ah ja, okay. Ik lees dat ook de cyclus van de rensters, de menstruatiecyclus, een rol kan spelen. Dat er in bepaalde periodes dat het dan moeilijker gaat om die warmte te verdragen, ook om sneller af te koelen.
3: Ja, dat klopt natuurlijk, maar de hele menstruele cyclus is zeer individueel. Er is de wetenschappelijke evidentie start de laatste jaren is steeds een beetje meer, hè, maar we weten daar nog steeds meer niet over dan wel. Hè. En het is uiteraard theoretisch, klopt dat zeker, dat je op bepaalde fases van de cyclus er beter zou mee moeten kunnen omgaan, maar die evidentie is nog zeer beperkt. Dus ook daar is het vooral kwestie kwestie van individueel heel goed te monitoren gedurende heel het jaar, hoe dat iemand omgaat met warmte in de verschillende periodes van de cyclus. En ook zien hoe dat we daarop kunnen anticiperen. Maar op dit moment is de wetenschappelijke evidentie nog niet voldoende sterk, zeg maar, om daar echt heel harde zaken te zeggen. En de ene heeft er ook meer last van en de andere voelt er niks van. Dus het blijft individueel fine-tuning.
0: Ja, maar er is nog meer onderzoek naar nodig. En het taboe doorbreken is ook al belangrijk, denk ik.
3: Ja, dat is zeker zo. Dat is zeker zo, ja.
0: Ja. Demi Vollering gaat haar helpers nodig hebben. Er waren er toch een paar bij jullie die het lastig hadden, hè? De voorbije dagen, maak je je daar zorgen over?
3: Nee, eigenlijk had het dag per dag beter. We hebben gisteren ook bewust iedereen gezegd dat ze moesten rustig gaan doen in de tijdrit. We zijn hier maar met één doel, hè, en dat is heel proberen winnen. En daarvoor hebben we ook vandaag iedereen zo goed mogelijk nodig. Dus het is niet altijd makkelijk voor zeker tijdritspecialisten zoals Francie Koch of een Juliette Labou of Bertin nu. Hè, om te zeggen van laat maar lopen in de tijdrit. We weten dat dat een grote opoffering zijn voor die rensters ook. Maar anderzijds is het ook heel logisch, hè, dat we gewoon willen het herstel nemen waar dat we kunnen. We hebben de ploeg nodig, zo goed mogelijk vandaag en de komende dagen. Dus vandaar was dat voor ons een logische keuze om dat zo te doen. Dus we maken ons eigenlijk geen zorgen. En we hebben vertrouwen in de ploeg dat ze vandaag en de komende dagen er zullen staan om Demi zo goed mogelijk te omringen.
0: Ja, van de concurrentes. Er zijn een aantal van de favorieten toch wel op achterstand geslagen. Maar Reusser staat wel in het geel. Dat is ook geen slechte klimster natuurlijk. Ik denk dat jullie die toch ook zeker goed in de gaten blijven houden.
3: Ja, natuurlijk. Hè. Dat is een heel complete renster. Zeker de laatste jaren heeft ze zich ook echt wel ontwikkeld bergop. Hè. Ze is altijd wel een fantastische goede tijdrijdster geweest. Maar ook bergop mag je ze zeker niet onderschatten. Dus wij onderschatten helemaal niemand. En ook de bonussen die we gisteren hebben genomen op een aantal tegenstanders, waaronder Pauline. Oké, dat is mooi, maar dat wil niet zeggen dat de koers gedaan is. En voor ons is het stap per stap. En gisteren was een stap in de goede richting. En vandaag proberen we opnieuw een stapje in de goede richting te zetten. Maar het is elke dag opnieuw op scherp staan.
0: Ja. Misschien ook focus op UAE met Blasi, Longo Borghini, die goed staan. Ook Vlodacic eigenlijk nog. En dat is wel opvallend in dat team. Het is een groot contrast met jullie ploeg. Hè. Bij jullie alles duidelijk op Vollering. Bij hen is het wat meer onduidelijk. Hè. Twee kopvrouwen, drie kopvrouwen.
3: We hadden het er hier net ook nog over. Finaal zitten wij niet in die ploeg, dus is het moeilijk in te schatten wat ze gaan doen, ook vandaag. Het zou ons logisch lijken dat ze met verschillende kaarten proberen spelen. Mm-hmm. Maar goed, je weet niet wat er intern allemaal natuurlijk speelt. Mm-hmm. Dus het is zeker een hele, hele sterke ploeg. Dat is zeker voor ons een ploeg waardoor dat we ons niet mogen laten verrassen. En moeten zorgen dat we niet in een slechte situatie komen, want in de breedte zijn ze heel sterk.
0: Ja, oké. Okay. Goed, Lieselotte Krooi, ik ga je heel veel succes wensen voor vandaag.
3: Dankjewel.
0: En afspraak morgenmiddag.
3: Tot morgen. Bye-bye.

0: White Sky van Vampire Weekend. We hebben dus een ruime kopgroep momenteel in de tour. En met Justine Gekieren en Laura de Schepper zijn twee Belgen mee voorin in die kopgroep. En ik had het er net over met Lieselotte Kroon nog. Bij Team UAE zitten ze in deze tour toch wel met een bijzondere situatie. Hè? Met drie rensters voorlopig in de top 11. Paula Blasi, die staat 7e. Dominika Vlodarczyk, 11e. En daartussen, Elisa Longo-Borghini, die is voorlopig 5e. En Longo-Borghini werd gisteren 10e in de tijdrit. Op iets meer dan een minuut was dat van Reusser. Daar was ze heel blij mee, want ze moest blijkbaar onderweg van fiets wisselen. Dat vertelt ze aan Jan de Brein.
1: Elisa Longo-Borghini, how about the time trial of yesterday? I heard you had to change bike.
2: Yeah, I had 2 kilometers to go. I had a mechanical and I had to change my bike. I was doing a very good time trial. I had a very good time, but I lost a lot. But yeah, it is what it is.
1: I heard you have 3 leaders right now. Paula Blase is no longer a domestic, is that correct?
2: She's never been a domestic, I mean, come on.
1: It was said from the beginning, I think, that she was she had to help you and Lourdarci.
2: This is what media like to say and spread around. I mean, it's always like that. And, you know, sometimes they make up stories and they make it bigger than it is. And, of course, if you keep fueling the story, then the fire gets bigger.
3: Then tell us how it is exactly.
2: Yeah, we have to see. The race in the end will show who's the strongest, but so far we are helping each other and we go for it. We are united and we stay together, and then the strongest will be the strongest and the others will help the stronger.
0: Ja, met 3 in de top 11, dus voorlopig in de Tour in die ploeg. Dat kan 3 kaarten geven om mee te spelen, maar het kan ook voor verwarring zorgen natuurlijk. Maar volgens Longo-Borghini is het duidelijk. Blasi was eigenlijk nooit bedoeld om in een dienende rol te fietsen. Ze is gewoon 1 van de 3 leiders in de ploeg. De race gaat tonen wie uiteindelijk de sterkste is. We helpen elkaar, we blijven samen en al de rest. Dat zijn verhaaltjes die vooral de pers er rond maakt, zo vertelde ze aan Jan de Brein. En Jonas, op dit moment is Vlodarczyk de enige van die 3 van UAE die mee is in de kopgroep samen met Maeva Skibon. Hè?
4: Ja, dat zijn 2 goede rensters die daar inderdaad in zitten in die kopgroep. En ik wil Elisa Longo-Borghini toch wel even tegenspreken, want het is niet de media die dat ervan heeft gemaakt. Nee, dat is wat er door een van haar sportieve leiders, sportdirecteurs zelf is van gemaakt, door Thierry Pridham. Die zei in het openingsweekend in Zwitserland, dat lijkt intussen al een eeuwigheid geleden, zei ze in een interview dat Paula Blasi inderdaad hier was om te helpen. De 2 kopvrouwen, Elisa Longo-Borghini, natuurlijke leider, al enkele jaren bij UAE. Gezien haar palmarès, staat van dienst binnen de ploeg. En de 4e van vorig jaar, de Poolse Vlodarczyk, die dus nu inderdaad mee in de vlucht van de dag zit. Dat waren de 2 kopvrouwen. En de winnares van de Vuelta, van de Amstel Gold Race, van de Ronde van Catalonië, die een stormachtige ontwikkeling kende, die kende haar rol hier, zei Sherry Pridham. Zij moest helpen. Ze wist dat ook op voorhand en ze heeft die rol ook opgenomen en ze ging dat ook echt wel doen. Ja, wij hoorden andere dingen van die ploeg, dat het daar toch wel wat rommelde, ook binnen het bestuur. Het is toch wel een van de verhaaltjes van deze Tour de France Femme voorlopig. Toen dan plots gisteren Blasi ook een goede tijdrit had gereden, klonk het anders. Nee, we zijn hier met 3. En we gaan inderdaad met die 3 kaarten proberen zo goed mogelijk deze Tour de France Femme uit te spelen. Dus ja, wat Elisa Longo-Borghini zegt, klopt ook niet helemaal. Nu goed, wat er naar buiten komt, wat er intern wordt gezegd, dat kan natuurlijk wel ferm verschillen. Maar voorlopig liggen de kaarten best wel goed bij UAE. Met Maeva Skibon dus in die kopgroep, met daar ook Dominika Vlodarczyk erbij. Echt wel een gevaar voor Marlène Reusser in het klassement, straks voor de gele trui. Want ja, ze hebben toch al wel een mooie voorsprong te pakken. Ze zijn de Côte de Prusilly, Col van 4e categorie, overgekomen met een goede 1,5 minuut voorsprong. Dat is nu nog altijd 1,35 op 55 kilometer van de finish. De kopgroep en het peloton zit nu in een wat meer golvend tussenstuk voor ze echt de finale straks induiken. Met dan nog 2 hellingen die ze moeten overwinnen. De Col de Durbise en de Mont Brouilly. Als ze daar boven zijn, nog maar 10 kilometer tot de finish in Belleville en Beaujolais. Nog even enkele namen uit die kopgroep. Want inderdaad, ik zei het al, interessant. Met dus Skibon en Vlodarczyk van UAE. Ook Niedermayer van de Canyon-ploeg. Femke de Vries, die een goede tour aan het rijden is voor het Visma-team. Daarvoor is Sarah Van Dam, de Canadese, er ook bij. Niedermayer, De Vries en Vlodarczyk, alle 3 dus binnen de 2 minuten van de gele trui. Draagster die daar dus achter een beetje gevangen zit. Niet al te veel volk mee heeft. Ze laat nu ook Paula Ostis, ploeggenoten van haar, werk op de kop van dat peloton met de favorieten. Ze krijgen ook wel wat bijstand van FDG, die in een goede situatie zitten eigenlijk. Want zij hebben met Juliette Bertin en Francisca Koch twee rensters mee in die vlucht van de dag, mogen dat intussen toch wel noemen. En kunnen dus ook wel zien dat die voorsprong niet te groot wordt om straks misschien nog iets mogelijk te maken met Demi Vollering voor het klassement of voor de etappe-overwinning. Verder er ook nog bij twee Belgen dus, Gekire en De Schepper. Little Trek is het best vertegenwoordigd in die kopgroep met Amanda Spratt, Niamh Fisher-Black, vorig jaar knap top 10 in de Tour. Vooral in dat slotweekend was ze heel erg goed. Ook Rianne Marcus is er daar nog bij. Zij was bijna ritwinnares op dag 2 en heeft al heel wat werk verricht in de kopgroep. En ook dus de polkadot Pietersen is er ook bij. Puk Pietersen net nog 2 punten erbij kunnen tellen op de Côte de Prusie. Intussen al 37 punten voor dat bergklassement. De tweede in het bergklassement, de Tsjechische Noskova van Cofidis, heeft er daar 14. Dus dat is echt al wel een grote kloof. Ik denk dat we stilaan Puk Pietersen nu al mogen opschrijven voor het bergklassement op het einde van de Tour in Nice op zondag. Achteraan hebben er ook al heel wat rensters moeten lossen. Daarbij zijn onder andere Marianne Vos, Jara Kastelein toch een beetje verrassend. Lieke Nooyen, die gisteren een ferme tijdrit reed. Tweede werd in die tijdrit. Ook Sandrine Tas en Lotte Klaas gisteren goed gereden in de tijdrit. Zijn ook al bij de gelossen. Zij hangen al op vele minuten, net als de groene Lorena Wiebes. Maar dus een interessante situatie met een kopgroep, een sterke kopgroep van 19 rensters met interessante namen daarbij, ook voor het klassement. En zeker voor de ritoverwinning met twee Belgen daarbij. En dus het peloton met de favorieten op 1,40.
5: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Radio 1.
8: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.

0: and Loving Criminals couldn't get it right. Na de succesvolle tour bij de mannen bereidt Philip Roodhoofd, de manager bij Phoenix Premier Tech, er nu nog een vervolg aan bij de vrouwen. En met de sterke prestatie van Lotte Klaas gisteren bijvoorbeeld en de bollentrui voorlopig voor Puk Pietersen kan hij best tevreden zijn. Jan de Bruin sprak met hem.
1: Philip Roodhoofd, hoe evalueer jij de tour van Phoenix Premier Tech tot nu toe? Gisteren de heel goede tijdrit van Lotte Klaas en Puk Pietersen die ook nog in de bollentrui rondrijdt.
2: Tot op heden zijn we eigenlijk wel tevreden inderdaad. En de tijdrit van Lotte was gisteren echt wel iets. En Millie was dan ook nog 12e, dus we zijn echt wel blij met de dag van gisteren. En die bolletra, ja, het is niet de eerste keer dat we die hebben. We hebben hem nog nooit tot aan het einde kunnen dragen. Maar het voegt wel direct iets toe. En we zijn hier voor ritwinst in principe, want er zijn al 4 kansen weg uiteindelijk. Dus de bolletra gaan we niet zomaar uit handen geven.
1: Over Lotte Klaas nog heel even. Heeft ze jou verbaasd gisteren? Want ja, ze zet een heel sterke tijd neer. Ze eindigt ja, tussen de klassementsrensters. En ja, ze heeft zich eigenlijk nog niet echt toegelegd op haar tijdritpositie. Daar zit nog heel veel marge op, toch?
2: Goh, verbaasd, ja en nee. In deze zin niet verbaasd dat ze een goede tijdrit kon rijden. Maar eigenlijk wel dat dat dan goed genoeg zou zijn om hier 8e te zijn. Wetende inderdaad dat ze nog veel marge voor progressie heeft. We denken eerlijk gezegd wel dat de rensters die later gekomen zijn, dat de wind ook wel iets sterker was. Dus dat daar ook wel een klein beetje dan voordeel gezeten heeft voor Lotte. Daar gaan we wel van uit. Maar op zich heeft het ons niet verbaasd. En het is inderdaad zo dat er nog wel echt marge is om vooruitgang te maken. Lotte is nu 7 maanden bij ons. En je merkt wel dat ze voordeel heeft. Heel veel voordeel haalt uit de structuur en de omkadering die we aanbieden. Omdat ze er ook voor open staat en zelf alles 100% juist wil doen. En als je die combinatie kan maken, dan gaat dat natuurlijk snel ook die vooruitgang.
1: Je loopt hier elk jaar rond. Hè. Je volgt de Tour de France Femme nu ook al sinds zondag, als ik mij niet vergis. Wat valt jou op? Want ja, het wordt jaar na jaar wel groter, toch? Hè?
2: Ja, dat klopt. Het is nu het 5e jaar op rij. En waar het in het begin nog vooral leuk en plezant en mooi was om te zien, is het denk ik ondertussen wel echt een evenement geworden op de wielerkalender. Voor de vrouwen het allerhoogste, dat is duidelijk. Zoals bij de mannen ook het geval is met de Tour. Maar dat je toch merkt dat de impact van de vrouwentour veel groter is dan veel wedstrijden bij de mannen. En ik denk dat dat een belangrijke evolutie is in het algemeen, in het wielrennen. En ik vind het aangenaam om vast te stellen dat er veel ritten zijn, of dat er een aantal ritten zijn waar je het gevoel hebt van dat je aan de bus of bij de start van de aankomst niet onderscheid kan maken. Is het nu mannentour of vrouwentour qua beleving, qua publieke belangstelling. En ik denk dat dat goed is voor iedereen en ook nodig is, omdat je ziet de investeringen in het vrouwenwielrennen stijgen ook voortdurend. Dus we moeten er echt wel met z'n allen ervoor zorgen dat de return voor de partners dat die ook groeit. Omdat we anders, dat het anders heel moeilijk vol te houden zal zijn. Maar ik heb er wel vertrouwen in, dit allemaal ziende, dat dat ook effectief gebeurt.
1: En waarvoor pleit je dan voor een langere Tour de France van?
2: Ik denk eerlijk gezegd dan een Tour van 2 weken met uiteindelijk dan 3 weekends. Hè, zoals bij de mannen 3 weken en 4 weekends. Dat dat realistisch is en dat dat zo snel mogelijk het geval zou moeten zijn. Ook met 1 rustdag en dat het dan een volwaardig iets kan zijn. En dat dan ook die 16 dagen dan genoeg zouden zijn. Maar dan geef je wel ineens een extra week return aan die partners. En als je dan ziet hoe belangrijk dat de mannentour is voor de return richting sponsors. Dat je dan bij de vrouwen hetzelfde doet in combinatie met een klassiek voorjaar. En dan denk ik dat we heel ver zijn.
0: Ja, best wel interessant wat Philip Roodhoofd daar allemaal zegt. Jonas, de Tour de France Femme moet zo snel mogelijk langer worden om de return on investment veilig te stellen. Maar de vraag is natuurlijk, is de Tour de France Femme daar klaar voor?
3: Ja, ik denk dat het wel een goede analyse is inderdaad van Philip Roodhoofd. De man die toch gaat over de centen. De man met een visie ook samen met zijn broer Christophe op het wielrennen, ook op het vrouwenwielrennen. Ze hebben toch al een hele tijd een vrouwploeg opgericht. En ja, hoe dat dan de laatste jaren toch stormachtig is ontwikkeld met die Tour de France Femme als grootste katalysator, dat zegt hij ook in zijn interview. Ja, dan moet je er meer geld gaan insteken in die omkadering, de logistiek, de contracten ook voor de renners enzovoort. Dus dan moet je grotere sponsors en investeerders aantrekken en die return on investment waar hij dan van spreekt, dat betekent dat zij nog wat meer in beeld willen komen, nog wat meer gezien willen worden. Ja, daar gaat het dan natuurlijk over. En een Tour van 9 dagen is dan misschien stilaan niet lang genoeg. Dat is natuurlijk het financiële gedeelte. Als je dan kijkt naar het sportieve gedeelte, zijn de rensters, is het peloton, het profpeloton er klaar voor om langer dan die 9 dagen van nu te koersen? Ik denk het stilaan wel. Als je de vergelijking maakt met 5 jaar geleden, de eerste Tour de France Femme in deze moderne vorm. Want er zijn er in de jaren 80 en 90 ook al heel wat geweest die langer waren dan dit. Het wielrennen bij de vrouw heeft een enorme evolutie doorgemaakt in 5 jaar nog maar. Ik weet nog, in die eerste Tour de France Femme waren er veel kleinere Franse ploegen die een wildcard hadden gekregen en die werden er in de vlakke etappes gewoon uitgereden. Die waren niet gestoffeerd genoeg om dat tempo van die paar grote World Tour ploegen aan te kunnen. Dat waren jonge rensters die dan een kans kregen, die gewoon het tempo op het vlakke niet kunnen volgen. Dat is er echt wel stilaan uit. Dat zie je in het voorjaar, dat zie je ook in de Tour. We spreken ook al lang niet meer van 5 toppers die alle wedstrijden winnen. Het zijn er 20, 25. Er kan een ploegenspel gespeeld worden. De toppers zitten ook niet meer samen in 1 of 2 ploegen. Dat is meer verdeeld geraakt de voorbije jaren. Dus dat wordt interessanter. Dat wordt interessanter ook om naar te kijken voor sponsors om in te investeren. En dan moet je die inderdaad wel een beetje meer proberen terug te geven. Dus dat sportief en dat financiële, dat moet dan samengaan. Het is een vraag die al enkele jaren gesteld wordt. Moet deze Tour de France Femme niet ook 3 weken lang zijn? Laten we zeggen dat het wandelen nu al heel goed gaat. Lopen gaat ook lukken. Dus ik zou zeggen, laten we eerst naar 2 weken gaan met een rustdag ertussen. Kan je ook wat meer etappes voor de sprinters erin hebben. Wat meer etappes waar je vluchters een kans gaat geven als de verschillen na 1,5 week al wat groter oplopen. Kan je er wat meer, zoals dat nu ook al wel is, een wat makkelijker openingsweekend. Nu wordt het altijd wat moeilijker opbouwen naar vrijdag. Daar kan je nog wat meer relief steken in die spanningsboog, om het zo te zeggen. Dus ja, ik ben ook wel een pleitbezorger om het wat langer te maken. En dan lijkt mij 2 weken Tour bij de vrouwen met dus 1 rustdag ertussen een hele goede stap, denk ik.
0: Oké, goed voorstel. Dus dat intussen in de koers, Jonas. Ik neem aan dat de 6e klim van de dag er stilaan aankomt. Hoe ver nog tot de Col de Durbise, zoals het heet?
3: Nog een goede 10 kilometer. En het was even wat zoeken naar een goede samenwerking in die kopgroep van 19. Het was vooral Little Trek met Rianne Marcus. Ook de wereldkampioene Valier Mill, die echt wel aan het werken was voorin. En Maiva Skiban van UAE voor dus Vlodarczyk, die er ook bij zit, best geplaatst in het klassement voor de ploeg. Met dus daarachter in dat peloton ook nog Paola Blasi en Elisa Longo-Borghini. De voorsprong is nu wel wat opgelopen. De samenwerking lijkt dan toch wel wat beter. 1.52, dus we spreken van een kleine 2 minuten. In het peloton is het misschien opvallend ook FDG, dat zich echt wel vooraan heeft geposteerd met de Europese kampioenentrui van Vollering daar ook in de voorste gelederen. En Vita Muziek is er ook bij. Voor Reusser is het de jonge Paula Ostis, Spaanse van nog geen 20 jaar, die ook aan het werken is. Maar de voorsprong is dus lichtjes aangegroeid, omdat vooral dus Marcus Skiban en Valier Mill dus dat hebben geprobeerd om dat verder uit te bouwen. Die van FDG en ook die van AG, de twee Belgen, de Schepper en Gekieren, houden zich wel opzichtig afzijdig. Dus misschien willen zij straks wel proberen, als het gatje wat kleiner zou worden, om nog proberen weg te springen in de finale. Dat is een mogelijkheid. Maar dus interessante ontwikkelingen. Een vlucht die misschien wel kan wegblijven. En daarachter het peloton met de favorieten, waar we straks ongetwijfeld ook wel een strijd gaan zien op de col die ze net noemde. En op daarna nog eens die Montbrouilly, wat echt wel een stevige klim is, hoor, denk ik, Steffi.
0: Intussen op de weg op de Antwerpse ring richting Nederland 1,5 uur vertragen tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 in Aartselaar vertragen door een defect voertuig. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring 20 minuten tussen Grimbergen en Sint-Stevens-Woluwe. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken versperd. Op de E314 van Lummen naar Genk tot slot 1,5 uur tussen Zolder en Hout halen door een ongeval op de linkerrijstrook.
4: Sportzaal Tour.

0: toch weer één die je moeilijk uit je hoofd krijgt. Hoor, de nieuwste van Beyoncé, Morning Dew. Nog twee keer slapen en dan begint het nieuwe voetbalseizoen. Hè, met vrijdagavond al Club Brugge tegen Kortrijk. Toch wel wat om naar uit te kijken. En wie goed voorbereid tot nieuwe seizoen in wil gaan, raad ik aan om de special van onze podcast Sporza Daily erbij te nemen. Olivier de Wilde heeft daarin met Tom Boudeweel en WK-uitblinker en Club Brugge-verdediger Brendan Mechelen gepraat. We gaan alles een stukje beluisteren. Eerst heeft Brendan Mechelen het over zijn succesvolle zomer tot nu toe.
1: Ik kan niet klagen hoe de zomer verlopen is. Ja, eerst hier kampioen worden, dan een WK geselecteerd worden, maar dan eigenlijk elke minuut spelen, dat ik eigenlijk ook niet verwacht had. Dus het is eigenlijk niet voor niks geweest dat ik niet direct bij de geboorte was. Ik ben mijn vrouw daar ook heel dankbaar voor dat ik dat mocht doen, want ik denk ook dat er vrouwen zo geweest zijn van ik wil je thuis hebben bij mij.
2: Ja.
1: Ik zou dat ook begrepen hebben, ik zou dat ook gedaan hebben. Maar zij heeft ervoor gekozen om dat zo te doen, omdat ze weet dat dat wel een droom was van mij om een toernooi mee te maken. En dat was misschien nog een extra prikkel om er echt wel iets van te maken. En dat zeker niet voor niks was.
2: Mm. En dan heb je inderdaad die foto met je truitje van de Rode Duivels. Ja, dan is het eigenlijk de cirkel is rond op dat moment.
1: Ja, ik werd afgezet dan met de bus aan het ziekenhuis. En dat was direct lopen naar die kamer.
2: De snelste sprint van de zomer, wellicht. Ja.
1: Het was een vermoeiende sprint, maar het was wel mooi.
2: Mooi man, echt chique.
3: We gaan het hebben over het seizoen dat er nu aankomt. We gaan even eerst met de landskampioen beginnen. Dat zijn jullie, dat is Club Brugge. We hebben de leegloop, is niet groot, is niet heel het juiste woord, maar er zijn wel wat grote namen vertrokken. Net Solis, Onjedika nog maar net. Denk ook Stankovic natuurlijk. Ja. Tresoldi zou ook wel eens kunnen gaan gebeuren. Ja... Mignolet is gestopt. Ik zal het misschien eerst aan Tom even vragen, maar is Club Brugge momenteel minder sterk, Tom?
4: Dat denk ik wel. Ja. Ook gewoon omdat het nog altijd voorbereiding is. Ja. Omdat de puzzelstukken die ondertussen, er zijn er toch al een paar gelegd, dat die nog moeten ingepast worden. Ik denk, Solis is er 2 jaar geweest, Onjedika is er langer geweest, Mignolet is er langer geweest. Dus ja, dat vervang je niet. Zeker niet na een paar weken. Dus de machine die Club Brugge toch geworden is de voorbije x-aantal jaar, die machine moet weer geolied worden. Ja. De stukjes moeten weer op de juiste plaats gezet worden. Dus momenteel vind ik Club Brugge minder sterk. Al hebben ze mij wel verrast tijdens de Supercup, want hij was er dan ook wel niet bij. De wedstrijden die ze gespeeld hebben, vond ik toch maar... Maar goed, dat is ook in de opbouw met heel veel andere jongens. Dus ik denk dat het voor Club Brugge, en we spreken of ze spreken altijd over, ze hebben niet meer dat opvangnet van de play-offs, et cetera. Maar ook goed, als je 4 punten achter staat na 7 speeldagen, dan is het nog niet het einde van de wereld in dit nieuw format. Dus ik denk dat... Het eerste rode kruis op de kalender dat aangeduid staat, is die openingswedstrijd van de Champions League. Dan moeten ze er weer staan, want dat is de lat die Club Brugge... Als je 4 punten achter staat na 7 speeldagen, dan is het nog niet het einde van de wereld in dit nieuw format. Dus ik denk dat het eerste rode kruis op de kalender dat aangeduid staat, is die openingswedstrijd van de Champions League. Dan moeten ze er

0: Een echte new wave classic hè, van Echo en The Bunnymen, The Killing Moon. We gaan weer naar de tour hè, met nog altijd twee Belgen mee voorin in de koopgroep met Justine Gekieren en Lore de Schepper. Ze zijn intussen weer aan het klimmen, denk ik, hè, Jonas?
1: Ja, er is alweer wat klimwerk aan te pas aan het komen. Eigenlijk al de hele dag. Want er zijn dan wel 8 gecategoriseerde klimmen, wat echt wel veel is. Het is echt een heel pittig parcours. Maar ook tussen al die klimmen is het dalen en stijgen. Is het allemaal niet echt makkelijk. En nu zien we Urška Žigard. Vriendin van uiteraard Tadej Pogacar, maar ook echt wel meer en meer een carrière voor zichzelf aan het maken. Achteraan in het peloton met de favorieten even een voedingszakje aan het aannemen. De drinkbus even weg. Een nieuwe krijgt ze nu aangereikt nog. 2 nieuwe drinkbussen. Hydrateren is ook vandaag heel erg belangrijk bij temperaturen van nog altijd boven de 30 graden. Dat was de voorbije dagen zo. Gisteren tijdens die tijdrit temperaturen tot bijna 40 graden zelfs. En ook de komende dagen blijft het heel erg warm in Frankrijk. We rijden nog altijd door die fantastisch mooie Beaujolais streek. We rijden nu tussen de wijngaarden, of dat doet het peloton liever. Ik zit gewoon in een commentaarcabine in Brussel uiteraard. Wat minder warm dan daar in Frankrijk. Veel tijd om te genieten hebben ze misschien niet. Alhoewel, het is een beetje een status quo situatie nu in de koers. Voorsprong nog altijd van die kopgroep van 19 van 1 minuut 30. Het is daar toch vooral Little Trek dat probeert om het tempo hoog genoeg te houden om uit dat peloton weg te blijven. Niedermayer is daar de best geplaatste. Staat op een kleine 2 minuten van Marlene Reusser. Dus nog niet zeker dat zij de gele trui met de voorsprong die ze nu hebben kan overnemen. Als ze al natuurlijk met die voorsprong de komende 2 hellingen gaan overleven. Maar een sterke kopgroep dus. Voorin met Vlodarczyk, de nummer 4 van vorig jaar. Niedermayer, die dit jaar al tweede werd in de Giro. Koch, die een fantastisch voorjaar reed. De Duitse kampioen in dienst van de ploeg. En dan nog eens de kers op de taart zetten voor zichzelf met winst in Parijs-Roubaix. De wereldkampioen Valière is er ook bij. En Lippert, Gekieren en Pietersen, die alle 3 al etappezegens hebben kunnen boeken in deze Tour. Dat geldt dus ook voor Pietersen, die nu ook vooral lijkt te kiezen voor de bergtrui, de bolletjestrui. Want overal is al als eerste boven gekomen. En het lijkt toch al zo goed als ze zeker dat zij die bolletjestrui mee naar huis zal mogen nemen als ze deze Tour kan uitrijden. Gekieren, die 2 jaar geleden de bolletjestrui won, dat is geen doel voor haar dit jaar. Maar een etappezege, dat kan er misschien wel nog bij in deze interessante situatie. 1.25 is nu de voorsprong op het peloton. Daar is het vooral Movistar met de jonge Paula Ostis, die voor de gele trui van Marlene Reusser aan het werken is. Terwijl de kopgroep nu door een van die mooie dorpjes rijdt door de Beaujolais, waar heel veel volk is buitengekomen met wapperende vlagjes. Er staan hartjes op, maar ze wapperen wat hard om te kijken wat er precies boven staat. Het is Beaujolais. Het zijn natuurlijk vlagjes die ze hebben gekregen van de toeristische dienst van de streek om wat extra reclame te maken. Dus dat is wat er nu aan het gebeuren is op 36 kilometer van de finish. Zometeen rijdt het peloton de Col de Durbise op, een beklimming van derde categorie. 3,6 kilometer lang aan 5,8 gemiddeld. En dan is het toch vooral uitkijken. Die zullen ze zeker nog wel overleven. Met een zekere voorsprong. Hoe groot die voorsprong is, dat zullen we dan heel graag bekijken straks in aanloop naar de Mont Brouilly. Helling dus bekend uit Paris-Nice. Een steile helling. 7,7 gemiddeld. Er zitten percentages boven de 10%, 10, 11% in het slot van die klim van 3 kilometer lang. Daar gaat deze kopgroep uit elkaar vallen en gaan we misschien wel strijd ook zien tussen de klassementsvrouwen. Klassementsvrouwen die gisteren tijd hebben verloren. Klassementsvrouwen die een gele trui te verdedigen hebben met Marlene Reusser en Demi Volling die nog heel erg dichtbij staat. Dus het wordt nog een heel interessant slot van deze etappe. Dat denk ik toch wel met nu nog 35 kilometer te gaan. Er zijn ook de troepen van Kerbaol, van IF, vooraan gekomen in het peloton. Dus veel om naar uit te kijken. Zometeen na het nieuws van 5 uur, Steffi.
0: Tot zo, Jonas. En inderdaad, na 5 uur meer Sporza Tour. Tot zo. Eerst het nieuws op Radio 1.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het Duitse gerecht start een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. En er is opnieuw een geval van tekenencefalitis in de regio Turnhout. Het Duitse gerecht is met een terreuronderzoek gestart nadat er een drone met springlading was gevonden op de luchthaven van Leipzig en een ander vliegend voorwerp een vliegtuig in de lucht beschadigde. Katrien van der Schoot, jij volgt de zaak. Is er al meer nieuws?
4: Nog niet veel, maar het incident van gisteravond laat wordt wel ernstig genomen. Leipzig is een van de belangrijkste vrachtluchthavens van Europa en een strategische hub voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Er landen ook Oekraïnse Antonov-toestellen. En het zou dichtbij zo'n toestel zijn geweest dat de drone met springlading is ontdekt. En dat doet een belletje rinkelen, want 2 jaar geleden brak er brand uit in een lading in een depot van DHL. Van die aanslag wordt Rusland verdacht. De Duitse overheid is nog voorzichtig, maar de Oekraïnse ambassadeur in Duitsland wijst nu al met de vinger naar Moskou. Wie kan het anders zijn, zegt hij.
0: Dankjewel, Katrien. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een tekenbeet. De vrouw heeft milde klachten, maar het virus kan in zeldzame gevallen ook hersen- of hersenvliesontsteking veroorzaken. In Centraal- en Oost-Europa komt tekenencefalitis al langer voor. Maar de laatste jaren zijn er ook in Vlaanderen 3 à 4 besmettingen per jaar. In de regio rond Turnhout is het al de 2e besmetting op rij dit jaar. Vaccineren tegen tekenencefalitis blijft voorlopig enkel aangeraden voor wie nog op reis gaat naar risicogebieden als Oostenrijk of het zuiden van Duitsland en daar veel in de natuur vertoeft. AI-modellen van AI en Anthropic hebben bij tests opnieuw een grens overschreden. Ze hebben valse identiteiten aangenomen en geprobeerd om echte mensen in de val te lokken. Dat heeft de Britse AI-waakhond naar buiten gebracht. Steven Rombout, wat is daar precies gebeurd?
5: Wel, enkele AI-agents, dat zijn zelfstandige computerprogramma's die draaien op AI-modellen, kregen de opdracht om een cybersecurity-vraagstuk op te lossen. Maar daarbij zijn ze verder gegaan dan de taakomschrijving. Ze hebben bijvoorbeeld meerdere valse identiteiten aangenomen. En op die manier hebben ze mensen beheerder van een open source project ervan overtuigd om kwaadaardige code goed te keuren. Dat kon wel alleen maar lukken omdat die Britse AI-waakhond voor de test opzettelijk bepaalde beveiliging had uitgezet. Echte schade is er niet aangericht, maar volgens de waakhond toont dit soort incidenten aan hoe snel de technologie zich ontwikkelt en toont het ook aan dat het belangrijk is om op dat vlak van veiligheid gelijke tred te houden.
0: Dankjewel, Steven. In Londen in het Verenigd Koninkrijk heeft een vrouw 4 mannen neergestoken. Dat gebeurde vlakbij Covent Garden, een bekende trekpleister bij toeristen. Volgens de politie heeft de vrouwelijke dader mogelijk mentale problemen. De 4 slachtoffers zijn tussen de 34 en 52 jaar en zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is voorlopig niets bekend. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters onderweg in de 5e etappe. Het is een pittige heuvelrit richting Belleville en Beaujolais. Jonas Maas, wat is er al gebeurd?
1: Wel, we zijn onderweg met een kopgroep van 19 rensters. Die zijn weggereden op de 4e klim van de dag. 8 gecategoriseerde beklimmingen vandaag. Het is dus echt wel een lastige etappe in de Beaujolais op smalle wegen met ook veel draaien en keren tussen de wijnranken. En bij die kopgroep 2 Belgen, Justine Gekiere en Lore de Schepper. Ook de bolletjestrui Puk Pietersen rijdt voorin. Zij heeft al veel punten gepakt onderweg voor die bergtrui. En er zijn ook enkele rensters bij die een bedreiging zijn voor de gele Marlen Reusser. De Zwitserse zit in een uitgedund peloton met de andere favorieten op 1,5 minuut van de kop van de wedstrijd. Dat is niet heel ver dus. En zo meteen in de finale krijgen de rensters nog 2 beklimmingen. Die zullen beslissen over hoe deze etappe kan uitdraaien.
0: Dankjewel, Jonas. Vanavond nog enkele buien in het oosten. Daarna klaart het in de meeste streken op. Morgen start deels bewolkt en meestal droog. In de namiddag wordt het zonniger aan zee. Maxima rond 21 graden aan zee en 24 elders. Vrijdag hetzelfde weer. Het weekend wordt opnieuw warmer. En zondag stijgt wel de kans op buien. Het Duitse gerecht opent een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. Het luchtverkeer lag daar enkele uren stil door een botsing van een drone met een vrachtvliegtuig en de ontdekking van een drone geladen met springtuig. Leipzig is een belangrijke hub voor vrachtvervoer. Er landen geregeld toestellen uit Oekraïne. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
6: Goedemiddag. Jawel, die pittige heuvelrit inderdaad in de Tour vanmiddag. En Justine Gekiere en Laura de Schepper mee in de kopgroep. Ze zitten intussen op de voorlaatste klim van de dag. Dus we gaan meteen weer naar Jonas Maas.
1: De Col de Durbise en het beweegt op twee fronten. Zowel in de kopgroep, zo net was er van aan de voet van die klim. De voorlaatste klim van de dag was er een versnelling van Maïvaz Kibau. Dat werd dan snel gecounterd en dan was het Justine Gekiere. Die probeerde met de tanden op elkaar om weg te rijden of om die kopgroep verder uit te dunnen. Het peloton, dat is intussen wat dichterbij gekomen, 1.14 nu. Terwijl ook daar beweging nu is, het is Vita Muziek, oud-Frans kampioene. Met in haar wiel de huidige Franse kampioene Célia Géry, die daar het tempo met een ruk omhoog hebben getrokken. En dus moet er een heel deel af van dat al uitgedunde peloton. Daar zien we nu ook Lotte Kopecky, die moet lossen. Zij moet er nu af, terwijl zij halfweg die beklimming zijn. Beklimming van een viertal kilometer. En dus halfweg moeten zij er daar al af. Achterstand van het peloton 1.14, 1.15. Terwijl dus de troepen van FDJ in dat peloton het hele pak uit elkaar hebben geslagen. Of toch dat aan het proberen zijn alleszins. De andere kopvrouwen, de gele trui van Royster, zat er wel nog bij. Ook Nivia Doma zagen daar Pauline Ferrand-Prévot. Herstelt dus van die stevige klap die ze kreeg gisteren in die tijdrit. Het zag er echt niet geweldig goed uit op die tijdrit fiets. Daar had ze ook wel een verklaring voor. Dat was een blessure die ze al enkele jaren meedraagt. Een vernauwing van de liesslagader, waardoor ze niet heel diep kon buigen, niet heel diep in die beugels kon gaan zitten. En waardoor ze dus ook geen geweldige tijdrit kon rijden. Ze leek er zich niet al te druk in te maken. Vandaag is ze alsinds wel goed mee. Met ook Paula Blasi die er nog bij zit. Ook Mavi Garcia is er nog bij. We zien ook Anna van der Breggen, Isabelle Holmgren, de lange Canadese die al een heel goed eerste deel van het seizoen reed en dus nu ook erbij zit in die groep met de favorieten. Ook Kerbal zit er daar nog bij en ook Kim Lecour en uiteraard Demi Vollering met twee ploeggenoten op kop die daar het tempo dus met een ferme ruk de hoogte hebben ingejaagd, waardoor het peloton dus ook helemaal uit elkaar is gevallen. We spreken nog van een groep Maillot Jaune, dus een groepje van een renster of ja, 10 zal het zijn. Meer is het zeker niet meer. Demi Vollering gaat haar troepen opgebruiken. Ook Elisa Longo-Borghini zit er nog bij. Zij heeft dus met Paula Blasi nog eentje bij zich. Dus interessante ontwikkelingen op deze voorlaatste col van de dag. De Col de Durbise. Straks als we boven zijn, dan gaan we de verschillen nog eens goed gaan opmeten. En als we een beeld krijgen van de kopgroep, dan kunnen we daar ook de schade opmeten. Maar zo net dus Justine Gekiere, die daar ook aan de boom probeert te schudden, Steffi.

0: Shitwreck van Florence and the Machine. We gaan terug naar de Tour, want het is volop koers nu. Jonas, wat gebeurt er?
1: Ja, volop koers inderdaad. Célia Gerrie heeft een allerlaatste stevige snokker aangegeven. De Franse kampioene van FDJ voor haar kopvrouw. Het is nu Demi Vollering in die hele mooie witte Europese kampioenentrui die het pak helemaal uit elkaar probeert te rijden. Met in haar wiel nog altijd wel Nivea Doma. Ook Royster als een schaduw bij Demi Vollering erbij. Zij, de nummers 1 en 2 in het klassement. En ook Holmgren probeert nog aan te sluiten. En Elisa Longoborghini komt er ook nog aan. Blasi, ja, die moet er nu stilaan af. Er ook al af. Pauline Ferrand-Prévot, Le Cour, Kerbal en Anna van der Breggen. Dus echt wel een schifting op die voorlaatste klim van de dag. Met nu echt wel steile pentes tot 13-14%. Het gaat dus heel erg traag. Maar uiteraard gaat het nog wel heel erg snel als je kijkt naar hoe hard er op de pedalen wordt geduwd. De schepper wordt nu ingehaald. Ook Skibon. Dat zijn rensters die Vollering en Kohn het oprapen zijn van die vlucht van de dag. Zij moesten dus afhaken bij versnellingen voorin van Vlodarczyk daar onder andere. Vlodarczyk die ging daar demareren, de Poolse kampioene. Daar kon Lippert ook mee en ook Femke de Vries, de wereldkampioene Valliere en Fisher Black. Zij probeerden daar ook het kaf van het koren te scheiden en geen de schepper dus meer. En ook Gekire die het al vroeger op deze beklimming probeerde, moest er daar af. Ze zijn nu wel bijna boven. De vluchters, ze hebben nog een voorsprong van een 40-tal seconden op het groepje met Vollering en Co. Vollering, die dus de ploeg echt wel heeft laten werken met muziek en met Gerrie, die een hele sterke kopbeurt heeft verricht nog voor Vollering aan de kop kwam, moest Pauline Ferrand-Prévot al af. En dan had ook Le Cour het lastig, Kerbal en Anna van der Breggen. En dan ging ze zelf demareren en dan schoven Royster, dan schoven ook Elisa Longoborghini dus nog net mee en ook Nivea Doma. Dat is een taaie natuurlijk. De Poolse, die wilden ook van geen wijken weten liever. Maar het pak ligt dus helemaal uit elkaar, terwijl ze hier nu gaan bovenkomen op deze code van amper vierde categorie. Maar die heeft dus echt wel, nee, van derde categorie liever, deze Col de Durbise, maar die heeft echt wel voor een slagveld gezorgd. We zitten nu in de laatste 30 kilometer onderweg nu naar de Mont Brouilly. Nog een steile beklimming ook van tweede categorie. Ik vermoed dat we daar nog meer vuurwerk gaan zien tussen de klassementsvrouwen, die stilaan onderweg zijn toch wel naar de kop van de wedstrijd, Steffi.
0: Oké, vuurwerk, dat zien we graag. Dankjewel, Jonas. Ik heb op de verkeerde jingle gedrukt. Ik wou geen verkeer geven, maar wel deze.
2: Route toeristiek.
0: Ja, want ook vandaag weer hele mooie beelden die tot bij ons komen vanuit de streek waar de rensters doortrekken. Streek die we ook vanmiddag eens van naderbij gaan bekijken met Geraldine van der Kamme. Geraldine, moet ik zeggen. Goedemiddag.
3: Bonjour Steffi.
0: Bonjour, jij woont en werkt al jaren in Frankrijk. Je bent onze gids, zal ik maar zeggen, hier op Radio 1 in Sporzatour de hele week. De rensters zijn vanmiddag vanuit Mâcon vertrokken. Wat valt daar bijvoorbeeld al te ontdekken?
3: Ja, wel, Mâcon is op zich al een heel gezellige stad om even te blijven hangen. Vooral dan omwille van die rivier de Saône, wat zonder twijfel haar grootste troef is. Maar Mâcon is ook de ideale uitvalsbasis voor het natuurgebied Solutré-Pouilly-Vergisson. Dat is een absolute topper, want ja, wat er indrukwekkend is een kalkstenen rots, de Roche de Solutré, die via een wandeling van een 30 à 45-tal minuten goed bereikbaar is. En boven heb je dan een prachtig uitzicht over de omliggende de wijngaarden.
0: Ja, en we hebben het hier in Sporzatour ook altijd graag over eten en drinken. Wat is er in die streek aan te raden?
3: Wel, als je van mals en smaakvol vlees houdt, is er het beroemde Charolais rundvlees. Afkomstig van die grote witte koeien die je overal ziet grazen. En voor wie vegetariër is, is er dan de œuf en meurette. En dat zijn gepocheerde eieren in een rijke saus van rode bourgognewijn, ajuin, champignons en kruiden. Traditioneel zit er dan wel spek in, maar ook de vegetarische versie is wel lekker.
0: Ja, we zetten hier elke middag tijdens de Tour de France Femme ook het verhaal van een sterke vrouw in de kijker. Vandaag is het eentje wiens naam ja, wel een belletje doet rinkelen als je de geschiedenis van het Belgische vrouwenwielrennen een beetje kent, hè?
3: Ja, ja, inderdaad. Vandaag gaan we het hebben over een Belgische wielrenster. Een heel speciale, Hélène Dutrieux. En haar verhaal begint op de fiets, maar eindigt eigenlijk in de lucht. Want ze werd geboren in Doornik in 1877 en is amper 14 wanneer ze begint te fietsen. Ze had de gewoonte om stiekem de fiets van haar oudere broer te lenen. En niet veel later neemt ze dan deel aan een van de allereerste wielerwedstrijden voor vrouwen. En ze blijkt een uitzonderlijk talent. In 1895 verbetert ze het werelduurrecord op de piste en ze wint zelfs twee keer de officieuze wereldtitel sprint. En daardoor krijgt ze een prachtige bijnaam. La Flèche Humaine, de menselijke pijl. En daarna, om beter haar brood te verdienen, kiest ze voor het spektakel. Ze doet dan adembenemende loopings op de fiets, op de motor en zelfs in de auto. En trekt op tournee en wordt razend populair met haar gewaagde stunts. En hiermee valt ze op bij een vliegtuigbouwer, Clément Bayard. Net omdat ze ook een lichtgewicht is, maakt het haar de ideale pilote voor een van de allereerste lichte vliegtuigen, de Demoiselle. En ze behaalt dan ook haar vliegtuig, haar vliegbrevet eerder, en wordt daarmee de eerste vrouw in België met een vliegbrevet. En een van de allereerste vrouwelijke piloten van Europa zelfs. Ook daar blijft ze records breken. Ze wordt de eerste vrouw die langer dan een uur in de lucht blijft. Ze vestigt snelheidsrecords en schrijft geschiedenis als de eerste vrouw die met een watervliegtuig vliegt. Maar dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Ze voert wel nog enkele verkenningsvluchten uit. Maar daarna mogen vrouwen niet langer vliegen. En ze werkt dan als ambulancechauffeur eerst en krijgt tot het einde van de oorlog de leiding over het militair veldhospitaal, hospitaal van Val de Grâce, dat is in de buurt van Parijs, in Parijs. Voilà, dat is eigenlijk het verhaal van Hélène Dutrieux. Het was een Belgische, ze is Frans geworden, naar Frankrijk verhuisd, ligt begraven in Parijs. Wel een hele straffe madame.
0: Absoluut. Er is ook een straat naar haar vernoemd in Brussel, als ik het goed heb. Hè. Hélène Dutrieux. Een verhaal dat je moet kennen, vind ik, als je van koers houdt. Dankjewel, Geraldine. Tot morgen.
3: Graag gedaan, hè, Duma.
0: Dag. Nu gaan we wel eens naar de weg kijken, stel ik voor. Op de E314 van Lummen naar Genk, 3 kwartier file rijden tussen Zolder en Houthalen door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een 30 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Grimbergen en Sint-Stevens-Woluwe. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de buitenring een 15 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Elders zijn vertragingen beperkt, maar door een berm brand is op de E40 van Jabbeke naar Frankrijk in Veurne de linkerrijstrook afgesloten. En in Bredene is door een ongeval de Koninklijke Baan afgesloten richting De Haan tussen de Breeweg en de Zeelaan is dat.
4: Sporten Tour.
0: En dan weer naar de Tour, want Jonas, het ligt allemaal zo'n beetje uit elkaar, denk ik, hè, op dit moment.
1: Ja, we zitten in de afdaling van de Col de Durbise die het veld helemaal uit elkaar heeft geslagen door die versnellingen voorin in de kopgroep en ook door dus de versnellingen, vooral van FDJ, georchestreerd door de ploeg van Demi Vollering. En ja, het is wel een heel goed ploegenspel dat ze daar nu aan het spelen zijn, want in die groep met Vollering, waar dus ook nog Royster en Nivia Doma onder andere bij zitten, ook Puk Pieters heeft daar aangepikt. Zij dus niet kunnen volgen bij die versnellingen voorin, maar dus nu wel in het groepje met de Maillot Jaune op 25 seconden van de kop van de wedstrijd. En daar zit nu ook Koch, ook deel van de vroege vlucht geweest, of van de vlucht van de dag geweest, van de vroege vlucht. Dat was toch zeker niet pas halfweg de etappe, zijn ze echt kunnen wegrijden. Maar Koch, ja, zij is daar nu echt haar laatste kracht aan het opgebruiken om het gat naar de koplopers dicht te rijden, of toch zo klein mogelijk te maken, alleszins. Dus allemaal in functie van de Europese kampioene Demi Vollering, uiteraard. Zij dus op 22 seconden van de kop van de wedstrijd. De groep met Pauline Ferrand-Prévot, die intussen echt wel geïsoleerd zit, al op 1.13 van de kop van de wedstrijd. Dus ook op een kleine minuut van Royster, Vollering en Nivia Doma en co. Dat is een beetje de situatie op dit moment, terwijl ze nu echt wel aan het dalen zijn. Prachtige vergezichten zijn het hier. Ze rijden echt wel tussen hele mooie wijnranken en dorpjes. Niet dat ze er veel oog voor zullen hebben in wat een spetterende wedstrijd toch al is geweest. Vanaf het begin waren er verschillende pogingen, spelden prikken om weg te raken. Dat zorgde er vooral voor dat het peloton al fel werd uitgedund. Dat veel rensters wellicht al zullen moeten zien dat ze op tijd binnen de tijdslimiet binnenkomen. En dan halfweg de etappe was er dan toch die vlucht van de dag met 19 sterke rensters. Rensters die ook nog goed stonden in het klassement. Dus werd de voorsprong nooit echt heel erg groot. En dan op de voorlaatste klim van de dag op die Col de Durbise is dus helemaal ontploft. Op twee fronten voorin dus nu nog 7 rensters, 9 liever. Niedermayer, De Vries, Vlodarczyk, Vinke, Bertin, Fischer-Black. Pietersen wordt er daar ook bij gemeld, maar dat klopt niet helemaal. Denk ik, Valier Mil, die zit er daar ook nog bij. Zij dus nog helemaal voorin in de wedstrijd. Maar op maar 18 seconden de groep met Royster, Vollering en Nivia Doma. Dus ze gaan zo meteen komen aansluiten. En ze gaan, Pauline Ferrand-Prévot, de winnares van vorig jaar, die gisteren al het heel moeilijk had in de tijdrit, al meer dan 2 minuten verloor op Vollering en ook op Royster. Ze gaan ze helemaal in de verdrukking rijden in deze Ardennen-etappe. Zo werd het aangekondigd, een etappe die ook echt wel een slagveld kon zijn. En dat is het ook echt wel aan het worden, Steffi.
2: Sportza Tour.

0: Verrassende samenwerking tussen Snow Patrol en Kylie Minogue, These Alarms. Jonas en Royster Vollering en Nivia Doma intussen kunnen komen aansluiten bij de koplopers?
1: Ja, ze zijn net kunnen komen aansluiten dankzij de werken van de Duitse kampioene Franziska Koch, die zich ook meteen op kop heeft gezet van die samengesmolten groep. We hebben dus nu opnieuw 20 leiders. Dat is een samenstelling van kopvrouwen die op die voorlaatste beklimming van de dag naar de kop van de wedstrijd zijn toegereden. Een uitgedunde groep favorieten, want Pauline Ferrand-Prévot bijvoorbeeld is er daar al niet meer bij. En dus ook nog leden van die vlucht van de dag. Even de namen daar. Marleen Royster, Demi Vollering, Nivia Doma zijn er alle drie bij. Ook Niedermayer, Femke de Vries, Vlodarczyk, die dus de kattenbel aanbond in die vlucht en daar fel uitdunde. Zij is ook voorin beland en kan zo dus nog belangrijk zijn in het klassement. En wat minder belangrijk voor haar twee ploeggenotes, want ze waren met drie kopvrouwen sinds vandaag, Elisa Longo-Borghini en Paula Blasi, maar die zitten er daar al niet meer bij. Die zijn er dus op het einde van die voorraadsbeklimming van de dag nog uitgereden. En dat is nu een nieuw groepje aan het worden, waarin Maiva Skibau zich ook heeft laten uitzakken. En nu is het wel duidelijk, Elisa Longo-Borghini, de Italiaanse kampioene, heeft nu Paula Blasi voor zich en Maiva Skibau. Twee ploeggenoten die moeten proberen om dus naar die kop van de wedstrijd toe te rijden. Ze hebben ook Kim Le Cour erbij, die er ook niet meer bij zat na die versnelling van FDG en Demi Vollering op 40 seconden van de kop van de wedstrijd. Nog verder de samenstelling van die kop van de wedstrijd. Ook Holmgren, Vinke, Bertet, De Jong, Talita De Jong, heel sterk dat zij hier nog bij zit. Fisher Black, Puk Pietersen, dan toch zo opnieuw voorin geraakt, de bolletjestrui. Justine Gekier zit er daar ook nog bij. Heel knap toch wel. Amanda Spratt, de wereldkampioene Vallière, Lippert en Koch dus. En ook nog Le Mouel, de Française van een van de kleinere teams die echt wel een goede tour aan het rijden is, toch ook wel Célia Le Mouel. Zij, de onverwachte Franse tijdritkampioene, gisteren geen al te slechte beurt gemaakt, vandaag nog iets betere beurt gemaakt, mogen we toch wel zeggen. En dus achter die kop van de wedstrijd 20 rensters, groot, dus 4 rensters met Longo-Borghini, Blasi en met Skibau, 3 van UAE en Le Cour, die daarvan hoop te profiteren om zo opnieuw voorin te geraken op 40 seconden. En dan daarachter dus een groepje met Ferrand-Prévot op 1-8 van de kop van de wedstrijd. Daar zit ook nog Van Dem erbij, de Canadese, die zich dus ook heeft laten uitzakken om te werken voor de kopvrouw. En er daar ook nog bij Roeweg en Kerbaal van de IF-ploeg. En Anne van der Breggen, die als een van de eerste klassementsvrouwen moest lossen op die Col de Durbise. Dus wat ze al een hele tijd aan het zeggen is dat ze zich niet geweldig voelt in deze Tour, dat moet ze hier nu spijt genoeg ook tonen. Dus het veld uit elkaar. Nog niks dat echt helemaal verloren is met de verschillen die oplopen tot maximum 1 minuut en 8 voor de groep met Ferrand-Prévot op de kop van de wedstrijd. Zometeen komt er nog een sprint aan voor bonificatieseconden en dan meteen daarna die Montbrouilly, waar we dus opnieuw heel wat bewegingen gaan zien en waar ik denk dat Royster en Vollering elkaar echt wel eens gaan bekampen.
2: Sportza Tour.
0: Radio 1. Dag Bram Verbrugge, goedemiddag. Je bent erbij komen staan voor het weer natuurlijk. Mm-hmm. Wij zitten hier binnen in de VRT airco, maar ik denk buiten de welgekomen verkoeling.
3: Ja, inderdaad. Het is minder heet dan de voorbije dagen, maar toch nog altijd warm. Hè. 27 graden toch nog op veel plaatsen vandaag. Met ondertussen breder wordende opklaringen. Dus in de komende uren krijgen we nog wat zon, vooraleer ze dan ondergaat. Nu, vannacht koelt het beter af dan de voorbije nachten, dus het wordt wat makkelijker slapen. Bij minima van 11 tot 18 graden en een licht bewolkt weertype. En dan morgen eerst veel zon. In de loop van de dag krijgen we dan wel wat middelhoge en hoge wolken over ons heen en ook wat stapelwolken. Maar het blijft morgen droog en het wordt wat koeler dan vandaag. We halen 20 graden op het strand en 4 of 25 graden in het binnenland bij meestal matige westenwind. Ook vrijdag vergelijkbaar weer. Zon en wolkenvelden, meestal droog bij 25 graden. En dan in het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Okay. Op zaterdag veel zon en 27 graden. En op zondag opnieuw naar die 30 graden. Met tegen zondagavond kans op een paar warmte-onweters.
0: Oké, die 30 graden, dat hoeft echt
3: niet. Nee, voor mij hoeft het goed.
0: Dankjewel.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Van op de debuutplaat destijds van Arid Believer heb ik grijs gedraaid, moet ik eerlijk bekennen. In 1999, zoiets was het. Jonas in de Tour, zijn de koplopers zo ongeveer aan de slotklim toe, denk ik. En ik kan me inbeelden dat Demi Vollering en Marlen Reusser daar nog plannen hebben.
1: Ja, zeker. En ze hadden ook een plannetje aan die spurt voor die bonificatieseconde. Dat zijn er niet heel veel. Dat zijn er maar een paar. Dat zal in de eindafrekening misschien zelfs niet zo'n groot verschil maken, zou ik zeggen. 6, 4 en 2 seconden. Maar de nummers 1 en 2 in het klassement, Reusser en Vollering, hebben er echt nog wel voor gespurt. En het was Reusser die het haalde voor Vollering. Ze begon er verrassend wat sneller aan, waardoor Vollering inderdaad wel een beetje verrast was, denk ik. En dus zo zij daar als tweede over die finishlijn kwam, zeg maar, van die bonificatiesprint. Nu zijn ze er echt aan begonnen, aan die Mo Brouilly. Op het einde tot 14%, 10,8, 11,5 en het steilste stuk 14%. 3 kilometer aan dan gemiddeld 7,7. Dus echt wel een steile wijnrankenhelling, zeg maar. Terwijl we nu achterin het groepje met de favorieten, met de gele trui, met Vollering, met Nivia Doma, met daar ook nog bij Valière, nu toch zien dat Puk Pieters het een beetje lastig krijgt. Na een hele dag in de aanvallen en elke keer toch proberen om als eerste boven te komen op de vele hellingen die ze vandaag hebben moeten verorberen. Dus zij misschien toch ja, wat leeggereden, het is te begrijpen, maar die bolletjestrui die lijkt ze wel zo goed als zeker om de schouders te kunnen houden. Opnieuw hard werken nu door die van de FDC. Dat was ook mooi om te zien, dat er nu echt gekoerst wordt om vrouwen die in de verdrukking rijden, om die echt wel helemaal weg te rijden. Door Franciska Koch was dat. Dat gebeurde ook door Movistar. Dat gebeurde ook nu zo net door Evita Muziek. Die probeerde om echt zo het gat zo groot mogelijk te maken op de groep met Ferrand Prévost. Daarin zitten nog enkele andere belangrijke namen natuurlijk, die echt wel een minuut en meer gaan verliezen. Ferrand Prévost nu op 1.38. Ook Kerbaol zit in dat groepje. Le Cour, Pauline Ferrand Prévost en Anna van der Breggge uiteraard ook. Zij dus ook ja, in de problemen. Dan denk ik dat ze bij SD Works misschien wel eens even gaan moeten nadenken. Of Nienke Vinke, die wel nog helemaal voorin zit. De jonge, goede klimster en tijdrijdster, die ook nog altijd goed staat in het klassement. Of zij niet de aangewezen kopvrouw moet zijn voor de rest van deze etappe. Een versnelling nu van Vollering voorin. Een versnelling van Vollering en dan zit Nivia Doma meteen op het wiel. Dan doet Femke de Vries hetzelfde. Zonder Pauline Ferrand-Prévost voor haar misschien een beetje bevrijd nu in deze rol. En ook de gele Reusser probeert aan te pikken. Dat doet ook de Poolse kampioenen Vlodarczyk en Holmgren. Die lijkt al wel wat makkelijk te volgen. Net als Fisher Black. En ook met de spread nog ietsje verderop in dat groepje bij Lidl Trek zit ze met 3 het best vertegenwoordigd in deze kopgroep. Dus Vollering neemt de wedstrijd in handen. Zij versnelt, ze krijgt ze voorlopig nog niet gelost. Maar er gaat wel een deeltje af, denk ik. Ook Vinke ietsje verderop heeft het nu wel lastig. Geen al te beste dag dus voor SD Works. Vollering probeert nog eens wat te versnellen. Vanuit het zadel dan is dat hetzelfde wat Reusser probeert. Terwijl ja, Pietersen nu echt wel helemaal moet lossen. Nivia Doma die ging even recht staan. Moet nu ook even ademen. Je zag haar even zichtbaar diep in- en uitademen. Terwijl het tempo een beetje lijkt gezakt nu bij Vollering. Die wel nog wel stevig doorpeert. En zo het in de kopgroep echt wel op een lint krijgt. Terwijl het stijgt nu aan 7%. Nog 1,5 kilometer op deze laatste klim van de dag. De Mont Brouilly. Ook Talita de Jong moet er nu af. Het gaat ook te snel voor de wereldkampioene Valière. En de rest lijkt nog wel wat te proberen aanpikken. Alleszins. Dat proberen ze alleszins nog. Nog eentje van Visma die het ook probeert. Dat is De Vries. Die zat nog zo net in het wiel van Vollering en Co. Maar heeft er nu wat lastiger achterin dat groepje. Zijn nog met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nu. De Vries sluit dat rijtje nu met voor zich Vlodarczyk. Twee van Lidl Trek. Dat zijn Holmgren en Fisher Black. Dan zit ook Nivia Doma er daar nog bij. Samen met Vollering en met Reusser. Dus een elite groepje dat strijdt op de flanken van de laatste kool van de dag. En de verschillen worden groter, want de groep met Ferrand Prévost, met daarbij ook Kerbaol, met daarbij ook Le Cour en ook Anne van der Breggge, die zitten nu al op 1,40 van de kop van de wedstrijd.
2: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
3: Fuck you allemaal.
2: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
4: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn.
5: I wanted to fit in, hè.
2: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
6: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
2: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.

0: The Avalanches samen met Jamie XX. Every single weekend. Demi Vollering heeft de koers in de Tour nu echt wel in handen genomen. En blijft nog altijd ver klimmen, hè Jonas, die Montbrouilly.
1: En ze blijft het ook maar proberen, Demi Vollering. Een derde versnelling nu al. Even op de trappers gaan staan, nu vanuit het zadel. Dat molentje heel snel laten ronddraaien. De tanden op elkaar om te proberen om het de anderen het zo lastig mogelijk te maken en te proberen lossen. Dat doet Nivia Doma voorlopig nog niet. Royster nu op een metertje. Maar ze dan die bocht daar wat breed. Ik denk dat ze nog wel opnieuw zal kunnen komen aansluiten. Ook Niedermayer, ploeggenoten bij Canyon van Voller van Nivia Doma liever zit er nog bij, maar dat is ook al op een anderhalve meter. Dus de werken van Vollering. Ja, zij probeert de rest nu te lossen. Dat lijkt ook te lukken. Ik denk dat Niedermayer nog net zal kunnen komen aansluiten. Voor Fisher Black en voor Holmgren, die al een hele klim heel makkelijk leek te klimmen. Zij moeten er nu wel af. Dus Little Trek er nu helemaal af. Nog eens op de trapper staan. Terwijl ze nu bijna boven zijn. Nog 250 meter. En zijn helemaal boven op de Montbrouilly. Ze krijgt Nivia Doma niet gelost. Royster heeft het wat lastiger, moet ook wat groter trappen. Zij hangt nu op 2 meter, maar helemaal weg is ze zeker vast nog niet. En nu neemt Nivia Doma over. Nivia Doma neemt over. Heeft Vollering het dan nu wat lastiger? Heeft ze zich wat vergaloppeerd na die 3-4 ferme demarages? Het is nu Nivia Doma die probeert om de topfavorieten te lossen en te tonen waarom zij 2 jaar geleden deze Tour de France kon winnen. Het was toen een heel speciale Tour de France. Dat verhaal doen we later nog wel een keer, want nu is het vooral kijken naar wat hier aan het gebeuren is. Vollering nu wel zij aan zij met de Pools met Nivia Doma en Royster die wil van geen wijken weten. Nog altijd op 2 meter van Niedermayer is er nu ook even geen sprake meer. Zij nu op 1 meter of 10 van de 2 koplopers. En Royster, ja, 1 secondje. Meer is dit niet terwijl ze helemaal boven zijn nu op deze Montbrouilly. Die alweer voor een slagveld heeft gezorgd. We gaan even tellen. Niedermayer nog altijd niet boven, dat is een seconde of 7-8 nu al. Ja, kijk eens. Een versnelling in de laatste 200 meter zorgt er nu voor dat Niedermayer nu pas boven komt samen met Holmgren. Dat is op meer dan 15 seconden meteen. En Royster moet nu een gaatje dichtrijden van 1 meter of 10 in de afdaling op de kop van de wedstrijd. En dat zijn de nummers 1 en 2 in de wedstrijd nu. En misschien straks ook wel de nummers 1 en 2 in het klassement. Want wat rijdt ze toch alweer sterk. Nivia Doma na een goede tijdrit gisteren beter dan ze zelf had verwacht. Ze zei nog dat ze daarom ook aan het WK in Kigali aan die tijdrit had deelgenomen om daar veel uit te leren. Vooral toen was het geen goede tijdrit, maar veel geleerd, veel geoefend, veel aangepast aan die tijdritpositie. En gisteren dus niet echt weggereden, maar een goede minuut verloren op Royster en op Vollering. En dus de top 3 in de wedstrijd zijn nu 3 absolute topfavorieten met Vollering, Nivia Doma en Royster die zo meteen in de afdaling zal komen aansluiten. Ze hebben misschien even tijd om te genieten van het uitzicht. Een kleine 500 meter hoog waren ze op die Montbrouilly die een fantastisch uitzicht geeft over de hele Beaujolais wijnstreek. Ik denk dat ze vooral zullen kijken 9,5 kilometer ver, want daar ligt de finish in het kleine plaatsje Belleville-en-Beaujolais. Daar willen zij naartoe met 3 en daar gaan zij beslissen wie deze rit gaat winnen. En daar gaan ze, ja, een paar klassementsrensters echt wel in de vernieling rijden. Want de groep met Ferran Prévot, met daarbij ook nog enkele andere klassementsvrouwen, Anna van der Breggen, Kerbaul en nog enkele andere belangrijke namen die we tot nu eigenlijk hadden opgeschreven voor het klassement, hangt nu al op 2.33 van de kop van de wedstrijd. We krijgen nu een beeldje te zien van Van der Breggen en van Pauline Ferrand-Prévot die aan het klimmen zijn op het kleine molentje en het gaat echt niet vooruit. Ik denk dat zij vandaag beseffen dat ze een dik vet kruis over een toeroverwinning mogen maken, over een goed klassement. Want ja, het was al een beetje aangekondigd gisteren in die tijdrit. Veel tijd verloren daar. En dat vertaalt zich dus nu ook in een achterstand van 2.38 in deze etappe. We kijken naar de 3 voorin. Zij gaan onder elkaar uitmaken wie deze etappe gaat winnen. En wie misschien straks ook de Tour zal winnen. Want ze rijden de rest echt wel in de vernieling. Nog eens de namen. De gele Royster, de Europees kampioene Demi Vollering die al eens de Tour won. En de andere Tourwinnares rijdt er ook nog net voor. En dat is Kasia Nivia Doma.
0: De kaarten goed door elkaar geschud, inderdaad. Intussen op de buitenring rond Brussel. Die 3 kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de binnenring een kwartier tussen Grimbergen en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertragen tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En in Bredene is door een ongeval de Koninklijke Baan afgesloten richting De Haan. Tussen de Breeweg en de Zeelaan.
2: Sportza Tour.

0: Batman Turner Overdrive, you ain't seen nothing yet. We kregen vanmiddag net al heel veel te zien in de tour. Er gaan veel conclusies kunnen getrokken worden vanavond. Maar eerst nog, wie van de drie natuurlijk? Demi Vollering, Kasia Nivyadoma of Marlen Reusser? Met z'n drieën onderweg naar de streep. Jonas, wie is de snelste van die drie?
1: Ja, op papier is dat normaal gezien Demi Vollering. Maar ze verloren zo net al wel die spurt om de bonificatieseconde van Marlen Reusser. En niet vergeten, in Dwars door Vlaanderen in het voorjaar streed ze ook om de winst in Dwars door Vlaanderen dus. En daar haalde Reusser het ook van Demi Vollering. Die ziet daar ook een beetje niet verrassen in de spurt. Dus ja, op papier, wat is dat waar? Na zo'n zware, spetterende etappe als vandaag, Vollering heeft Reusser ook net niet kunnen lossen op die Montbrouilly. Het zag er even wel naar uit. Ze moest een metertje of 2-3 toegeven, helemaal in het slot. Maar ze weerstond dan toch de vrouw die gisteren met overmacht de tijdrit won enkel. Vollering bleef daar nog een beetje in de buurt. Maar 18 seconden verloor ze daar. Het verschil zal vandaag kleiner zijn. Want het zal beslecht worden in een spurt. Denk ik nog 3,8 kilometer te gaan. En het wordt dus één van deze drie. Nivyadoma, ik heb het al een paar keer moeten zeggen de voorbije jaren. Ja, die sprint als een strijkijzer. Dus het zou heel straf zijn als zij het hier haalt. De voorbije jaren was er ook elke keer bij in Luik-Bastenaken-Luiken. Maar ze moet ook echt wel solo aankomen. Want als ze die klassieker ooit eens op haar naam wil schrijven, ze is er elke keer zo goed. Ze kan op de Roche of Faucon als de beste mee, met de allerbeste. Maar als ze dan moet gaan sprinten op de Quai des Ardennes, moet ze het altijd afleggen. Dat zal vandaag denk ik ook mogen gebeuren. Dus haar vullen we voorlopig in op plaats 3. Maar wie 1 en 2 zal worden, dat wordt denk ik echt wel een strijd tussen Reusser en Vollering. Dus ik vermoed dat Reusser straks nog wel in het geel zal staan en dat Vollering niet veel dichter zal kunnen komen. Bonificatieseconden spelen daarbij dan nog wel een rol uiteraard. Nivyadoma doet wel een heel goede zaak in het klassement. Maar we kijken toch vooral naar Ferrand Prévost. Anne van der Breggen, Kerbaol, Le Cour en Kof. Ferrand Prévost intussen al op bijna 3 minuten. Zij krijgt dus een ferme slag in het gezicht. Dat was gisteren ook al het geval. En nu dus nog wel wat meer. Ja, de drie sterkste in deze Tour, dat kunnen we na deze semi-bergetappe, want zo was het gecatalogeerd, dan toch wel zeggen dat zij voorin rondrijden. Nog 2,7 kilometer. Stef, ik stel voor dat we zo meteen terugkomen voor de sprint tussen deze drie klassementsvrouwen.
0: Dat is een goed idee. Dan nemen wij er Merel nog even bij.

0: Even Merel, wordt het vandaag weer een Nederlandse ritoverwinning in de Tour voor Demi Vollering dit keer? Of toch Marlen Reusser of Katja Niewiadoma? Het woord is aan jou, Jonas.
1: Ze zijn dus nog met drie. Ze zitten nu in de laatste 500 meter. De laatste kopbeurt gedaan door Marlen Reusser. En zij nu van op de kop kijken naar Vollering die in haar wiel zit. En Niewiadoma, zoals het wel vaker doet, nu met een verrassingsaanval. Al op meer dan 300 meter. En ja, dan blijft ze zitten. Dan blijft Reusser zitten en dan kijkt ze naar Vollering. Gaat hier dan toch de verrassing gebeuren dat Niewiadoma het gaat halen? Ja, ze heeft wel een voorsprong van een meter of tien. Ze moet nog wel een zekere afstand overbruggen, maar ik denk dat ze niet meer naar het wiel gaan kunnen. Of toch, Vollering nu. Vollering naar het wiel van Niewiadoma, die aan het stilvallen is. Ze gaat er nu voorbij. Vollering gaat deze etappe halen of kan Reusser er nog voorbij? Nee, het is Vollering. Vollering dan toch, ja, bijna de verrassing met Niewiadoma, die zoals het zo vaak moet doen in een spurt van wat verder probeert de andere kant van de weg opzoeken. En dan zo, omdat ze niet echt een goede sprint kan rijden in de laatste 250 meter, begint ze er vaak al wel wat vroeger aan. Het leek even te gaan lukken, want Reusser keek meteen naar Vollering. En ze wachtte even en dan kwam Vollering dan toch. En ze reed voorbij Niewiadoma en ze hield ook Reusser af. Knap wat Demi Vollering hier doet. Ze zet de Tour helemaal op zijn kop. Samen met die heel sterke FDJ-ploeg. Dat moeten we na vandaag dan toch wel zeggen. We zien nu, ja, in de ploegleiderswagen is het Lars Boom. Die de vuisten balt. De man die heel vaak de goede plannetjes uittekent bij FDJ. Dat zal hij vandaag ook wel hebben gedaan. En hij mag er trots op zijn. Want ze hebben de Tour echt wel gedynamiteerd. Met een kopgroep waar er twee van hen in zaten. Met Koch en met Bertin. De controle die ze behielden vanuit de groep met de favorieten in dat uitgedunde peloton. Met daarbij Vollering en de andere belangrijke kopvrouwen. Maar dan de putsch die ze pleegden op die voorlaatste helling van de dag. Waar eerst muziek en dan Jerry er bijna iedereen al afkletste voor Vollering eraan begon. De uitdunning was daar een feit. We zagen daar Van der Breggen lossen, Le Cour, ook Pauline Ferrand-Prévot, die vandaag bijna drie minuten gaat verliezen. En dan was het een strijd tussen drie. Nog met Vollering, met Reusser en met Niewiadoma. En dan maakt de kopvrouw het dan nog eens meesterlijk af. Geweldige spurt heeft ze gereden. En zij komt dus een beetje dichter bij Reusser. De gele trui pakt ze voorlopig nog niet over. Maar zet maar een extra streepje achter haar naam. Want wat Vollering vandaag heeft getoond is heel erg knap. Hier komt nu Le Cour binnen. In een groepje met daarbij Jerry. En met ook Pietersen erbij. Dus op 1.44. Dat is wat zij nu vandaag verliest. Ja, de verschillen gaan nog wat verder oplopen. Na die tijdrit van gisteren. Enkel Reusser en Vollering deden daar echt een goede zaak. De rest verloor een minuut of meer. En daar gaat nu een minuut of nog veel meer bij komen. Pauline Ferrand-Prévot en Anne van der Breggen, dat is helemaal een kruis erover. Le Cour, ja, 1.44, dat is toch ook al heel wat. Met het oog op wat er morgen opnieuw komen gaat. Opnieuw een hele lastige etappe. En dan uiteraard vrijdag die Van Toe etappe. Vollering wint dus vandaag. Reusser blijft in het geel. En Niewiadoma is de andere klassementsvrouw die een heel goede zaak doet. We zien nu dat Paula Blasi binnenkomt met in haar wiel Fisher Black. Dat betekent dat ik denk Elisa Longo-Borghini nog een beetje verderop zit. Het veld ligt helemaal uit elkaar. We gaan vanavond alles nog eens goed bekijken en het klassement helemaal kunnen opmaken. Terwijl hier nu Pauline Ferrand-Prévot binnenkomt samen met Anne van der Breggen op goed 2 en een halve minuut. En ook nu Justine Gekiri binnenkomt die deel uitmaakte van de vlucht

0: van de dag. Voldering kijkt ook even. Wie is dat allemaal? Wat zijn de verschillen? Ja, Demi, we gaan het samen straks met jou eens goed gaan bekijken. Nog heel even hier de spurt met Nivia Doma. Die van heel ver dus aangaat. En dan kijkt ze even en dan denkt ze, ja, ik maak echt een kans. Ze komen er niet mee ten achter. Zou het nu dan toch wel eens gaan lukken wat de voorbije jaren in onder andere Luik, Bastenaken, Luik nooit lukte. En dan moet Voldering een gat van wel 15, 20 meter goed maken. En dan valt ze helemaal stil de polsen, omdat ze er van zo ver aan is begonnen. En dan komt Voldering er nu over met Royster in het wiel. Maar dichterbij raakt ze niet meer. De finish is er dan ook al meteen. En de gebalde vuisten bij Demi Voldering. Heel blij is met deze etappe-overwinning. En met de tijdsverschillen natuurlijk op enkele belangrijke concurrenten. Het lijkt dat het voor de eindoverwinning een strijd tussen deze drie toch gaat worden, denk ik, Steffi. Met Nivia Doma, Voldering en Marlen Royster. Die geen krimp heeft gegeven. Heel even leek er een klein barsje te komen op die Montbrouilly. Waar ze een meter of 2-3 net voor de top even die twee moest laten rijden. Nivia Doma en Voldering, die duidelijk het beste bergop waren. Maar dan toch weerstond ze en dus kon ze spurten voor de overwinning. Pauline Ferrand-Prévot verliest dus 2,5 minuut. Net als Anne van den Breggen, nog wat andere klassementsvrouwen. Een minuut en meer. De Tour staat op zijn kop, Steffi.
1: Ja, ja, absoluut. Meer van dat morgen, zou ik zeggen. Jonas, morgen nog meer klimmen, weer zo'n semi-bergetappe, zoals je al zei. En dan zijn wij er weer vanaf 4 uur met Sporza Tour. Zo dadelijk krijg je hier op Radio 1 het nieuws van 6 uur. En daarna het kwartier en Zomerland met Floris. Geniet ervan. Nog een heel fijne avond en tot morgen.
2: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
8: Ja? Of is het ons nieuwe badkamer?
7: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend. Oh.
9: Happy bathroom to you.
10: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert u.

0: dat je vergeten was. Ja.
1: Moeten we zware auto's verbieden voor jongeren? In Gaza was er een massabegrafenis. En wat kunnen we leren van de crash op de maan van een afgedankt stuk raket? Meer zometeen in het kwartier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het Duitse gerecht start een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. En er is opnieuw een geval van tekenencefalitis in de regio Turnhout. Het Duitse gerecht is met een terreuronderzoek gestart nadat er een drone met springlading was gevonden op de luchthaven van Leipzig en een ander vliegend voorwerp een vliegtuig in de lucht beschadigde. Katrien van der Schoot, jij volgt de zaak. Is er al meer nieuws?
5: Nog niet veel, maar het incident van gisteravond wordt wel ernstig genomen. Leipzig is een belangrijke vrachtluchthaven en een strategische draaischijf voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Er landen ook Oekraïnse Antonov-toestellen. En het zou dichtbij zo'n toestel zijn dat de drone met springlading is ontdekt. Een tweede vliegend voorwerp botste met een vrachtvliegtuig van DHL dat op dat moment een doorstart maakte boven de luchthaven, maar zonder veel schade kon doorvliegen naar een uitwijkluchthaven. En dat alles doet een belletje rinkelen, want 2 jaar geleden brak er brand uit in een lading in een depot van DHL. Van die aanslag wordt Rusland verdacht. Ook nu wijst de Oekraïense ambassadeur in Duitsland al met de vinger naar Moskou. Wie kan het anders zijn, zei hij. De Duitse overheid geeft straks meer uitleg.
4: Dankjewel, Katrien. In Oekraïne zelf hebben honderden gezinnen met kinderen in de stad Kramatorsk een evacuatiebevel gekregen. Er zijn hevige Russische aanvallen op de stad. De gouverneur vindt het onaanvaardbaar om de kinderen te laten leven onder de Russische dreiging. In Kramatorsk zouden nog zo'n 50.000 mensen wonen, onder hen meer dan 2.000 kinderen. Het is de laatste grote stad in de regio Donetsk die nog onder controle van Kiev staat. De Russische troepen zouden zich op 20 kilometer van Kramatorsk bevinden. In Bredene is vanmiddag een man omgekomen na een aanrijding met de kusttram. Het ongeval gebeurde aan de oversteekplaats van de Koninklijke Baan ter hoogte van de tramhalte. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Door het ongeval is het tramverkeer tussen Oostende en De Haan zwaar verstoord. Er rijden vervangbussen. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een tekenbeet. De vrouw heeft milde klachten, maar het virus kan in zeldzame gevallen ook hersen- of hersenvliesontsteking veroorzaken. In Centraal- en Oost-Europa komt tekenencefalitis al langer voor, maar de laatste jaren zijn er ook in Vlaanderen 3 à 4 besmettingen per jaar. In de regio rond Turnhout is het al de 2e besmetting dit jaar, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
6: We zijn van plan om nu in de regio alvast de huisartsen en de neurologen en de spoedartsen erop te attenderen dat er sporadisch gevallen van tekenencefalitis zich voordoen in de regio. Niet meteen om daar onmiddellijk actie voor te ondernemen, maar om huisartsen attent te maken als zij patiënten zien met klachten, aanhoudende klachten, dat ze dan in het achterhoofd houden dat er een kleine mogelijkheid is dat de mensen een tekenencefalitis opgelopen hebben.
4: Vaccineren tegen tekenencefalitis blijft voorlopig enkel aangeraden voor wie op reis gaat naar risicogebieden als Oostenrijk of het zuiden van Duitsland en daar veel in de natuur vertoeft. De Nederlandse brandweer verwacht tegen 10:00 vanavond klaar te zijn met het blussen van de natuurbrand in Noord-Limburg. De brand is al een tijdje onder controle, maar de brandweer blust nog na. De camping in de buurt, die maandag ontruimd werd, is intussen ook weer open. Vanmiddag stuurde de Limburgse brandweer ook Belgische brandweerlui en bosbrandwagens om te helpen blussen. Zij ronden hun bluswerken rond deze tijd af en keren later vanavond weer naar huis. De situatie wordt vannacht wel nog verder opgevolgd, zegt Karen de Smet van de brandweer.
7: Het gebied wordt vannacht gemonitord door eigenlijk het Nederlandse Agentschap voor Natuur en Bos. Dus zij gaan zowel observeren, maar ook graafwerken uitvoeren, grondwerken doen met machines, met kranen, om het vuur nog verder in te dammen. Want het vuur is nog niet volledig uit op dit moment. Morgen vroeg zal er opnieuw een evaluatie zijn door Brandweer Nederland en zou het kunnen dat er opnieuw een hulpvraag komt, maar vanavond is dat nog niet afgesproken.
4: In de duinen van Wassenaar bij Den Haag brak vanmiddag nog een nieuwe brand uit. Een hotel is daar een tijd lang uit voorzorg ontruimd. De brand is intussen onder controle, maar de brandweer houdt het gebied de komende uren wel nog in de gaten om nieuwe brandhaarden te bestrijden. Sport. Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Marlen Reusser werd tweede en behoudt de gele trui. Jonas Maas, het was een heel slopende etappe.
0: Jazeker, Dominique. Het was echt een strijd tussen de klassementsvrouwen op de laatste twee klimmen van de dag, al meteen tussen de wijndranken in de Beaujolais. Demi Vollering demareerde en reed met onder andere gele truidraagster Reusser en Nivia Doma naar een ruime kopgroep toe. Pauline Ferrand-Prévot, de toerwinnares van vorig jaar, kon daar niet volgen. En zij verliest vandaag, net als in de tijdrit gisteren, meer dan 2 minuten. En lijkt samen met nog enkele andere klassementrensters nu al een kruis te mogen maken over eindwinst in deze toer. Nivia Doma, Vollering en Reusser kwamen samen boven op de laatste klim van de dag. In de sprint dan leek de Poolse Nivia Doma nog bijna te kunnen verrassen. Maar Vollering kwam, zag en overwon. Ze kreeg Reusser dan wel niet uit de gele trui. Maar de Nederlandse deelde met haar sterke ploeg onderweg wel al een stevige tik uit aan enkele belangrijke concurrenten.
4: Dankjewel, Jonas. Vanavond nog enkele buien in het oosten. Daarna klaart het in de meeste streken op. Morgen start deels bewolkt en overwegend droog. In de namiddag wordt het zonniger aan zee. Maxima rond 21 graden aan zee en 24 elders. Vrijdag hetzelfde weer. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag neemt de kans op buien toe. Het Duitse gerecht opent een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. Een vrachtvliegtuig botste er met een drone. Er werd ook een drone gevonden, geladen met springtuig. Leipzig is een belangrijke hub voor vrachtvervoer. Er landen geregeld toestellen uit Oekraïne. Meer op 14nieuws.be.
8: Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de Antwerpse ring naar Nederland een kwartier vertragen tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En naar Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Elders zijn de vertragingen beperkt. In Bredene is er een ongeval gebeurd op de Koninklijke Baan. Die is afgesloten richting de Haan tussen de Breeweg en de Zeelaan.
9: Krachtige auto's, daar gaat het over. Jean-Luc Kruk, de minister van Mobiliteit, die wil krachtige auto's verbieden voor mensen die net een rijbewijs hebben.
10: Ik weet dat jongen risico's zijn, maar niet alle jongen.
11: Schumacher. Ik ben een Ford-man en ik zal sterven als Ford-man zo simpel is. Hè?
12: Aan alle macho's is het verboden om met een patserbak te rijden.
13: Moeten we zware auto's verbieden voor jongeren?
9: In Gaza. Er was daar gisteren een massabegrafenis.
12: Het is op zich al opvallend dat die lichamen dus nu pas geruimd zijn.
14: Ja, ik hoor nog steeds dat de bombardementen doorgaan. In tentenkampen, waar heel veel kinderen wonen.
13: Kan Gaza herstellen van zijn diepe wonden?
15: A SpaceX booster rocket. It's going to slam into the moon at about the same speed as a bullet fired from a rocket.
9: En het is blijkbaar maar de tweede keer dat er zo'n groot stuk op de maan neerstort.
12: Ons laat een heel diepe krater blijkbaar met een gigantische rookpluim.
13: En wat kunnen we leren van de raketcrash op de maan? Ik crash het komende kwartier in je oren. Mijn naam is Jasper Verhulst. Welkom. Een jonge bestuurder en een auto met massa's pk's. Dan denk ik soms toch, is dat wel een goed idee? Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruke stelt vandaag dezelfde vraag.
10: Ik weet dat jongen risico's zijn, maar niet alle jongen. Ik weet ook dat er een auto die veel vermogen heeft, ook een risico is.
13: Hij wil zware auto's verbieden voor onervaren chauffeurs om zo het aantal zware ongevallen met jongeren te doen dalen. Een slim voorstel of niet, dat moet ik aan een expert vragen. En daarom heb ik onze meest voorzichtige chauffeur naar Leuven gestuurd met een zendwagen.
16: Dat is prima en hij staat recht voor de deur. Te midden in het drukke verkeer en we horen daar niks van.
13: En dat is meteen de man die ik zocht. Stijn Daniels van Studiecentrum Transport and Mobility.
16: Ik probeer te kijken naar maatregelen die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Effecten daarvan, kosten daarvan. Of dat de moeite loont om ze te nemen of niet. Al dat soort van zaken.
13: Het klinkt logisch. Minder ervaring dan misschien ook minder krachtige auto's. Maar is het echt zo eenvoudig?
16: Ik kan je de vraag stellen van wat is nu een technische grens? Heeft dat te maken met de topsnelheid? Heeft dat te maken met het motorvermogen? Hoe sterk dat die wagen kan versnellen, kan optrekken? En het is
13: lastig, hè?
14: Ja, want de nabestaanden die hebben dus geen afscheid kunnen nemen ten tijde dat ze allemaal vermoord waren. Maar ten tweede is het nu ook zo dat ze er nu opnieuw een wond open gaat. Nu kunnen ze wel met z'n allen afscheid nemen. Maar dat maakt het des te pijnlijker dat je dat na zoveel jaar kan doen.
17: Our colleagues at the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs warn that Gaza remains unsafe for civilians as shootings and other military attacks continue, including in places where children are trying to learn.
13: De VN zegt dat Gaza onveilig blijft, vooral voor kinderen. Wat hoort u van uw contacten daar?
14: Ja, ik hoor nog steeds dat de bombardementen doorgaan. En ook in grote getalen. En bombardementen die niet alleen maar langs de gele lijn zijn, maar ook in tentenkampen, waar heel veel kinderen wonen. En in Gaza is het namelijk zo dat 50% van alle inwoners in Gaza kinderen betreft, onder de 18. En dat is precies ook wat ik vorig jaar op de spoedeisende hulp zag, is dat je ontiegelijk veel kinderslachtoffers zag. Kinderen en vrouwen.
13: En wat weten we over de leefomstandigheden? Is er voldoende voedsel? Zijn er voldoende medicijnen?
14: Nee, absoluut niet. Er mogen geen medicijnen binnenkomen. Voedsel komt mondjesmaat binnen. Maar wat nu ook een heel groot probleem is op de grond zelf, is dat het één heel erg warm is. Het is 38 graden. Mensen wonen in tenten die totaal niet bestendig zijn tegen de hitte. En dat maakt dat als je in zo'n tent woont, dat soms tot 48 graden kan raken. Water is schaars en wordt verspreid onder dus liefdadigheidsorganisaties die daar op de grond werken. Maar voor de rest is er niks. En dat maakt dat je makkelijker kan uitdrogen, dat je sneller onder voet kan raken. En daarnaast komen ook infectieziektes op, omdat de riolering niet goed werkt. Alles is namelijk kapot. De infrastructuur, riolering. En mensen leven daar dus onder rattenplaag, schorpioenen en viezigheid, waardoor dus ook infectieziektes heel makkelijk op kunnen komen. Dus kortom, veel obstakels en veel problemen om daar normaal te kunnen leven.
13: Er ligt sinds vanmorgen wat extra ruimteafval op de maan. Want daar is een deel van een raket van SpaceX neergestort. Geen klein deel. Het ding weegt 4000 kilo en is 14 meter lang. En dan verwacht je een knal in deze stijl. Maar op de maan klonk het zo. Dus ja, niks. Gewoon stilte.
18: Op de maan is er geen lucht aanwezig. Om geluid te kunnen horen heb je een medium nodig, zoals lucht of zoals water. En aan de oppervlakte van de maan is het eigenlijk zo goed als luchtledig.
13: Ruimtevaartexperte Nancy Vermeulen heeft de crash dus niet kunnen horen, maar misschien wel kunnen zien.
18: Wel, we zullen het niet kunnen zien in België, want de maan staat dan eigenlijk al onder de horizon. Maar het is misschien ook wachten tot de Lunar Reconnaissance Orbiter, een satelliet die rond de maan constant beelden maakt, wat beelden gaat maken om te kijken op welke manier die inslag precies gebeurd is. Dus ja, men voorspelt een grote stofwolk die toch 15 tot 20 kilometer hoog boven de maan kan uitstijgen, misschien zelfs tot 100 kilometer ver. De maan heeft geen atmosfeer zoals hier op aarde, maar als je een inslagkrater creëert en de stofdeeltjes omhoog schieten, op welke manier die zich gaan bewegen is wel best wel interessant omwille van toekomstige maanlandingen. Men plant in de jaren 30 een permanente maanbasis uit te bouwen, zowel de Amerikanen met hun partners als China. En daar moet natuurlijk op voorhand heel veel logistiek naar de maan gebracht worden, met veel en meerdere lanceringen. Maar als je opstijgt van de maan, ga je ook een soort van stofpluim veroorzaken. En de manier waarop die stofdeeltjes zich verdelen over de maan, dat is best interessant om te weten. Maanstof is niet iets wat we graag hebben. Dat kan lang blijven hangen en het zicht vertroebelen. En als je maanstof op je krijgt, of op je maanpak krijgt, dat kan ook wel schade veroorzaken. Dat komt omdat hier op aarde stof mooi glad is. Waarom? Op aarde hebben wij erosie in de vorm van wind en water. En die stofdeeltjes, die worden glad gemaakt. Op de maan heb je geen erosie, heb je geen wind, heb je geen water. De stofdeeltjes zijn daar best scherp, zoals glasdeeltjes. En die kunnen schade veroorzaken.
19: 10, 9, 8.
13: Maar hoe komt zo'n gigantisch stuk raket eigenlijk op de maan terecht? Daarvoor moeten we even terug naar januari vorig jaar.
19: Ignition and...
18: Het gaat over een rakettrap van de Falcon 9-raket die op 15 januari 2025 werd gelanceerd. En die had als doel om eigenlijk twee onbemande maanlanders te laten vertrekken. Eentje van iSpace, een Japans bedrijf, en eentje van Firefly Aerospace. Nu, die maanlanders zijn daar wel geraakt op de maan. Maar enkel dat ruimtetuigje van Firefly heeft dan die landing overleefd, want landen op de maan is niet zo simpel. Nu, die rakettrap, die eigenlijk die twee ruimtevaartuigen richting maan moest brengen, die moest eigenlijk gecontroleerd opbranden terug in de atmosfeer van de aarde. Maar dat is niet gebeurd. Dus die is eigenlijk losgeslagen, zeg maar. En door de onderlinge wisselwerking van de zwaartekracht en ook de zonneactiviteit gaat die raket nu inslaan op de maan.
13: Het gebeurt wel vaker dat er brokstukken van satellieten of raketten neerstorten op aarde. Maar op de maan, dat is toch nieuw voor mij.
18: Maar op de maan, dat gebeurt niet zoveel, nee. De maan wordt natuurlijk dagelijks gebombardeerd door meteorieten. Op aarde worden we daartegen beschermd door een atmosfeer. De maan heeft niet zo'n atmosfeer, dus daar slagen brokstukken rechtstreeks in. In het verleden, in de jaren 60 en jaren 70, zijn er al wel raketten neergeslaan op de maan, doelbewust om te kijken hoe dat die soort van aardbevingen op de maan dan veroorzaken. Om op die manier meer te leren over de samenstelling van de maan, vooraleer men er zou landen. Ik denk dat in de toekomst meer brokstukken mogen verwachten op de maan, omdat het verkeer op de maan gaat toenemen. Er zullen meer en meer logistieke missies vertrekken richting maan om een permanente bemande basis voor te bereiden.
13: Voorlopig laat ik het bemannen van de maan aan echte astronauten over. Ik ben er morgen weer. Salut.
20: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
21: Radio 1. Zomerland.
2: Met Floris Dalemans.
22: Hey, een heel goede avond. Welkom bij Zomerland. Het is al iets minder warm. Nog niet zo heel veel minder warm, maar toch al een paar graden. Het wordt stilaan terugdraaglijk. En dan warm ik het met plezier terug een beetje op met wat fijne muziek. Onder meer van The Fray en van Boudewijn de Groot dit uur. En eerst Billy Idol. Dat was een bijzonder, was en is een bijzonder figuur. Die kan zo zingen met één stuk lip omhoog getrokken. Bijzonder ruig qua beeld. Maar vooral een goede popzanger. Dit is Billy Idol met White Wedding.

Start Again zingt Billy Idol, dat deed hij destijds ook. Hij speelde bij Generation X, maar in 82 maakte hij zijn eerste soloplaat, waar dit liedje ook op staat, White Wedding. Heeft het ook over een shotgun wedding op een bepaald moment in het liedje. Dat is trouwen van moeten. Heeft hij nog niet zo lang geleden verklaard dat het eigenlijk over zijn zus gaat, die zwanger was en die moest trouwen van moeten. En kijk, daar vind je dan de inspiratie. Zo eenvoudig is dat, Billy Idol en White Wedding. Dit is een bijzonder trio zussen, de Womack Sisters zijn dit, en If I Let You.

plezant, hè? If I Let You van de Womack Sisters. Dat zijn BG, Zaymani en Kucha Womack. Zij zijn de kleindochters van Sam Cooke langs moederskant. En aan vaderskant zijn het de nichtjes van Bobby Womack. Dat is toch behoorlijk muzikale legacy eigenlijk. Het zijn de dochters van Linda en Cecil, het duo Womack en Womack. Die ken je ook van in de muziek natuurlijk. Die hebben ooit deze classic gemaakt.

Of hoe Beck een hippe popsong kon maken met een banjo erin. Dat is anders alleen maar weggelegd voor Mumford & Sons of zo, denk ik. Hier deed hij het prima in Sex Laws en Womack daarvoor. En Teardrops. Dit is The Fray. The Fray maakte dit liedje 20 jaar geleden, maar ze spelen nog altijd in november bijvoorbeeld ook in de Madeleine in Brussel. How to Save a Life.

0: Arcade Fire, Modern Man en The Fray, daarvoor How to Save a Life. Midden jaren 70 werd er in Nederland een album uitgegeven ter gelegenheid van de Boekenweek. Daar zing je Moerstaal, zo heette die plaat. Dat waren gedichten van Nederlandse dichters op muziek van Nederlandse muzikanten. Onder meer Terug naar de kust van Teun de Winter werd toen een hit met een lied van Maggie McNeil. En dit is een gedicht van Gerrit Komrij, de kinderballade. En het liedje is van Boudewijn de Groot.
1: Hij was 12, had rappe leden, jongen uit de Hof van Ede. Als hij lachte.

Er wordt vaak gezegd, John Mayer, geweldige gitarist, dat is ook zo. Maar wat een zanger toch ook. John Mayer en Clarity, en daarvoor Boudewijn de Groot en Kinderballade. Zometeen Marvin Gaye en Olivia Dean. Maar eerst dit. Op de buitenring rond Brussel vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. De weg is er vrijgemaakt intussen. Tussen Strombeek en Wemmel ook nog een beetje. Op de Antwerpse ring naar Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. En naar Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Elders zijn de vertragingen eerder beperkt. Dat valt dan al mee. In Bredene is door een ongeval de koninklijke baan afgesloten richting De Haan. Dat is tussen de Breeweg en de Zeelaan.

Inner City Blues makes me wanna holler Marvin Gaye. En Olivia Dean daarvoor een Baby Steps. Als je ooit eens in Dublin bent, dan moet je eigenlijk naar Grafton Street. Dat is zo'n winkelstraat. Ook heel veel knappe oude huizen en zo. Zeker doen. Maar ga dan ook eens langs bij het standbeeld van Phil Lynott. Dat is echt een bekende ier. En dat heeft veel te maken met deze band. Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.

0: Een heerlijke rockclassic van Tin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Zometeen is er nieuws om 7 uur. Daarna nog meer zomerland met onder meer Teenage Fanclub en Port O'Brien. Tot zometeen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Bredene is vanmiddag een man van 64 omgekomen na een aanrijding met de kusttram. Het slachtoffer werd aangereden op de oversteekplaats aan de halte Renbaan. Door het ongeval was het tramverkeer tussen Oostende en De Haan enkele uren zwaar verstoord. Intussen kan één spoor opnieuw gebruikt worden. In Duitsland geeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken straks meer uitleg over de incidenten met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. Daar botste een vrachtvliegtuig van DHL met een drone. Nabij een Oekraïens vliegtuig werd nadien ook een andere drone geladen met springtuig ontdekt. De luchthaven lag als gevolg daarvan enkele uren stil. Leipzig is een belangrijke vrachtluchthaven en een strategische draaischijf voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Het Duitse gerecht neemt de zaak zeer ernstig en is een terreuronderzoek gestart. In Londen in het Verenigd Koninkrijk heeft een vrouw 4 mannen neergestoken vlakbij Covent Garden, een bekende toeristische trekpleister. Volgens de politie heeft de vrouw van 47 mogelijke mentale problemen. De 4 slachtoffers zijn tussen de 54 en 52 jaar. 2 van hen liggen momenteel nog in het ziekenhuis, maar volgens de hulpdiensten zijn hun verwondingen niet levensbedreigend. In de Amerikaanse staat Michigan heeft de progressieve Abdul El-Sayed de democratische voorverkiezingen gewonnen voor de Senaat later dit jaar. Hij versloeg de gematigde kandidaten Haley Stevens, die de steun had van de democratische partijleiding. El-Sayed voerde campagne met thema's als betaalbare gezondheidszorg en kritiek op Israël. Hij neemt het in november op tegen de republikeinse tegenkandidaat Mike Rogers voor een zetel in de Amerikaanse Senaat. En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Vollering was in een stevige rit met 8 hellingen de snelste van een groep van 3 voor de Zwitserse Marlen Reusser, die leider blijft. De Poolse Nevia Doma was 3e. Reusser en Nevia Doma waren de enigen die Demi Vollering konden volgen.
4: Ik voelde me best prima en uiteindelijk probeer je ook niet te veel na te denken hoe je je voelt. Uiteindelijk ben je al in dag 5 van de tour bezig, dus je weet dat niemand zich 100% fris voelt. En ja, is het gewoon focus op je taak. En mijn taak was aanvallen en aanvallen.
3: Vanavond nog enkele buien in het oosten. Daarna klaart het in de meeste streken op. Morgen begint bewolkt en overwegend droog. In de namiddag wordt het zonniger aan zee. Maxima rond 21 graden aan zee en 24 graden elders. Vrijdag hetzelfde weer. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag stijgt de kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Zomerland.

klinkt alsof het zo van op een Californisch strand gerold is, maar het komt uit Noord-Ierland. In 2001 was het een van de groepen die de hoop van Noord-Ierland genoemd werden. Het is alleen bij dit nummer gebleven, vrees ik, voor Relish. It's You I'm Thinking Of. Gisteren heb ik Lenny gezien, Lennart Korevits van de Dummies is dat. Lenny die heeft een show gespeeld op de Lokerse Feesten. En het is eigenlijk wel ferm om te zien, want het is een hele straffe liveband waarmee je mag spelen. En ook dit kwam aan bod, She Only Loves You in the Summertime. She

She Only Loves You in the Summertime van Lenny Lenny. Die heeft een plaat klaarstaan waar nog veel meer van dat lekkers op staat. Dat moet er nog uitkomen natuurlijk. Het was nog maar zijn tweede single. Daarvoor hadden we ook al Tambourine gekregen. Maar dat hij een nieuwe weg is ingeslagen met heel wat muziek die niet per se voor de dummies was, dat mag duidelijk zijn. Dit komt uit Foreign Tongues als de nieuwe plaat van The Stones, Jealous Lover.

Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Zij staat als zangeres op de schouders van vele grote zangeressen die haar voorgingen. Maar op haar beurt levert zij schouders voor anderen. Want ik denk iemand zoals een Norah Jones bijvoorbeeld, dat hij zeker opkijkt naar iemand als Dusty Springfield. Ze heeft zelf ook intussen al stevige schouders. En zo gaat dat verder en verder natuurlijk. Dit heet Chasing Pirates van Norah Jones.

Heerlijke gitaarpop uit Schotland. Uit Glasgow komen ze, Teenage Fanclub, hier in de jaren 90. Hun hoogdagen toch wel. Teenage Fanclub en Neil Young. En ze komen nog regelmatig spelen. Ze hebben een hele tour op stapel staan vanaf september. En in oktober, 24 oktober om precies te zijn, komen ze ook naar ons land. Dan spelen ze in de Cactus Club in Brugge. Dit zijn Fleet Foxes. Can I Believe You?

Ze hadden hun hoogdagen in de jaren 80. Heaven 17 hoorde je en Temptation. En dan terug even naar België, naar een band van bij ons, naar Siska. Siska, dit heet Utopia.

Begin jaren 2000 maakten ze even furore. Port O'Brien, intussen bestaan ze al een jaar of 15 niet meer. I Woke Up Today en Siska daarvoor en Utopia. Dit is een stukje blues van Malcolm Holcomb, Whitewash Job. En daarna krijg je ook nog JJ Cale te horen.

Het was een hele sfeervolle zanger, dat moet je wel zeggen. Maar hier deed hij wel extra zijn best. JJ Cale hoorde je. En Magnolia. In Brederen blijft door een ongeval nog altijd de koninklijke baan afgesloten richting De Haan. Dat is tussen de Breeweg en de Zeelaan. Zomerland.

0: Drink some margaritas by string of blue light.
1: Wereldberoemd intussen Lost Frequencies, Are You With Me, hoorde je. En Prince daarvoor en Take Me With You. Johannes Verschaven, ooit bij de Van Jets. Maar nu vooral bekend als Johannes is zijn naam. Dit is Hou Me Vast.

0: kern van deze band zijn Andy McCluskey en Paul Humphries. Vooral Andy McCluskey, zijn stem is zeer, zeer herkenbaar bij Orchestral Maneuvers in the Dark. Maar ze zijn vooral heel baanbrekend geweest, al vanaf dag 1 in elektronische muziek. Met hun synthesizers waren ze zowat de eerste synthpop band die op het podium speelde. En daar ook veel succes mee oogste. Je hoorde ze met Joan of Arc, Mayor of Orleans. En daarvoor... Johannes is zijn naam en hou me vast. Zometeen is er nieuws, maar eerst nog Baxter Jury, I'm Not Your Dog.
1: I'm not your fucking friend. Trying to be though.

0: heeft de muzikaligheden van zijn vader gekregen, denk ik. Maar doet er wel zijn eigen ding mee. Baxter Jury. En zo is het tijd voor het nieuws van 8 uur. Zometeen meer Zomerland.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 8 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Kort. In Breden is vanmiddag een man van 64 omgekomen na een aanrijding met de kusttram. Het slachtoffer werd aangereden op de oversteekplaats aan de halte Renbaan. Door het ongeval was het tramverkeer tussen Oostende en De Haan enkele uren zwaar verstoord. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een beet van een teek. De vrouw heeft milde klachten. Tekenencefalitis komt al langer voor in Centraal- en Oost-Europa. Maar de laatste jaren zijn er ook bij ons 3 à 4 gevallen per jaar. De gemeente Mol roept inwoners en bezoekers op om zich te beschermen tegen beten en alert te zijn voor lichamelijke klachten. Dat zegt waarnemend burgemeester Lotte Vrijs.
4: We zijn op zich niet direct ongerust, maar we willen de mensen wel op een eerlijke manier informeren. Vooral ook om echt iets helemaal anders is dan de ziekte van Lyme, die dat we op zich allemaal wel kennen. En ik was er mij ook niet van bewust dat daar verschillende mogelijkheden waren. Ik moest er nog een tweede of een volgende situatie zich voordoen, dat mensen er tenminste al eens een keer van gehoord hebben.
3: AI-modellen van OpenAI en Anthropic hebben bij tests opnieuw een grens overschreden. Ze hebben valse identiteiten aangenomen en geprobeerd om echte mensen in de val te lokken. Dat heeft de Britse AI-waakhond naar buiten gebracht. Steven Rombout, wat is daar precies gebeurd?
5: Enkele AI-agents, dat zijn zelfstandige computerprogramma's die draaien op AI-modellen, kregen de opdracht om een cybersecurity-vraagstuk op te lossen, maar daarbij zijn ze verder gegaan dan de taakomschrijving. Ze hebben bijvoorbeeld meerdere valse identiteiten aangenomen en op die manier hebben ze een menselijke beheerder van een open-source-project ervan overtuigd om kwaadaardige code goed te keuren. Dat kon wel alleen maar lukken omdat die Britse AI-waakhond voor de test met opzet bepaalde beveiligingen had uitgezet. Echte schade is er niet aangericht, maar volgens de waakhond toont dit soort incidenten aan hoe snel de technologie zich ontwikkelt en toont het ook aan dat het belangrijk is om op het vlak van veiligheid gelijke tred te houden.
3: Bedankt, Steven. En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Vollering was in een stevige rit met 8 hellingen de snelste van een groep van 3 voor de Zwitserse Marlene Reusser, die leider blijft. De Poolse Nivia Doma was derde. Reusser en Nivia Doma waren de enigen die Demi Vollering konden volgen.
6: Ik voelde me best prima en uiteindelijk probeer je ook niet te veel na te denken hoe je je voelt. Uiteindelijk ben je al in dag 5 van de tour bezig, dus je weet dat niemand zich 100% fris voelt. En ja, is het gewoon focus op je taak. En mijn taak was aanvallen en aanvallen.
3: Eerst nog kans op een bui, later overal droog vannacht. Morgen start grijs, later meer zon en tot 24 graden in de Kempen. Vrijdag hetzelfde weer, het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag stijgt dan de kans wel op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Zomerland.
1: Met Floris Dalemans.

0: jou.
1: En wij huilen met plezier met hem, Floris, Francis, Arthur en Wolfje. Zometeen krijg je iets te horen van Oliver Simons. Dat is een van de gasten van Bazaar, maar die heeft ook solo muziek uit. Maar eerst snel even naar Canada. Het kan op de radio gewoon rap even naar Ginder met Mike Milosh, want dat is een Canadees die achter deze band zit. Rye en Fatal. MUZIEK

0: Heel fijn dit, Oliver Simons hoorde je. En Looper. Er zijn nog problemen op de A12 van Brussel naar Antwerpen. De Ruppeltunnel is afgesloten, dat komt door werken. Je moet daar bovengronds omrijden.
1: Radio 1.
2: Zomerland.
0: Dit is Jimi Hendrix en Foxy Lady.

Oh yeah, I think I like you van de Black Box Revelation. Die hebben we de laatste maanden niet veel zien spelen. Maar 4 september, als je tickets hebt voor het alweer uitverkochte Krammerok in Stekenen, kun je ze nog eens gaan bekijken. Dit is Triggerfinger, die kun je wel veel zien tegenwoordig. Die hebben een hele tour samengesteld. Dit is hun nieuwe single Through the Beam.

Ben je ooit al eens op de Kanaaleilanden geweest? Jersey, Guernsey en Sark. Op Guernsey, daar komt Muramasa vandaan. What If I Go, hoorde je. En dit is Debbie. Die heet voluit Deborah Ahirim. Maar je mag haar Debbie noemen, want zo maakt ze muziek. Dit is haar nieuwe single, Wait On Me.

Perfect Stranger van FKA Twigs en daarvoor Debbie. Dit is Ezra Collective. Die maken een soort geweldige blend die ze alleen maar in Londen kunnen maken. Gebaseerd in jazz, maar met heel wat andere genres er doorheen geweven. Ze spelen twee keer in de AB. 16 februari, nu al uitverkocht. En een extra

We zaten begin jaren 90, 1991 om precies te zijn. Kirsty MacColl was er nog, zat net een plaat uit, Electric Landlady. En ze schreef dit destijds samen met Johnny Marr. Alles ging de goede kant uit, dus tot ze het niet overleefde, die vreselijke zwempartij wat jaren later. Maar dat is een ander verhaal. Walking Down Madison hoorde je. Dit is God.

Safe and Sound van Oscar and the Wolf en S10. Er zijn werken op de A12 van Brussel naar Antwerpen. Daardoor is de Ruppeltunnel afgesloten. Je moet daar bovengronds omrijden en ook rekening houden met vertraging. En op de E40 van Leuven naar Brussel zijn er ook werken. Dat is in Kraaienhem. Daardoor is er maar één rijstrook vrij. Ook daar een beetje hinder voor het verkeer. Zomerland.

1991 maakte hij de plaat Mr. Bad Example. Warren Zevon, dit liedje staat daarop, Searching for a Heart. En daarvoor David Bowie bij Leven en Welzijn en Fashion. Bijna 9 uur, bijna tijd voor het nieuws. Nog even lawaai maken misschien? Bayat, waarom niet? Kaiser Chiefs zijn dit en I Predict a Riot.

0: Kaiser Chiefs en I Predict a Riot. I predict vooral veel belpop. Zometeen na het nieuws is er een belpop late night. Maar dus eerst het nieuws van 9 uur.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat is oké.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 9 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Kort. Op het strand van Oostijnkerke is een kitesurfer zwaar gewond geraakt bij een ongeval. De man had zich klaargemaakt om in zee te gaan met zijn surfplank en zeil, toen een harde windstoot in het zeil sloeg. De man werd weggeslingerd en kwam met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoekers van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie hebben mogelijke nieuwe pisten ontdekt voor de behandeling van uitgezaaide leverkankers. Dat is een van de moeilijkst te behandelen vormen van kanker. De onderzoekers hebben ontdekt hoe kankercellen die zich naar de lever verspreiden erin slagen om het afweersysteem te misleiden. Door dat proces te verstoren konden leveruitzaaiingen bij muizen worden afgeremd. Maar de stap naar patiënten is nog ver af. Dat zegt professor Sara Maria Vent.
8: Ik denk dat is hoopvol nieuws voor patiënten, maar dat is echt nog een lange weg, omdat we op die moment de mechanisme hebben. Maar we moeten nu onderzoeken op welke manier, op welke doel we best met een medicatie remmen. En dat is altijd de langste proces. We spreken over jaren.
7: In de Amerikaanse staat Michigan heeft de progressieve Abdul El-Sayed de democratische voorverkiezingen voor de Senaat gewonnen. Steven de Kranen in Washington, wat betekent de overwinning van El-Sayed?
9: De overwinning van El-Sayed in deze voorverkiezing laat vooral zien dat de progressieve en meer radicale linkse vleugel van de Democratische Partij in Amerika resultaten kan behalen, ook al steunen de partijtop zijn meer gematigde tegenstandster. Het is dus een teken dat de invloed van de partijleiding zijn grenzen kent en dat vooral een grote opkomst van jonge kiezers een nieuwe dynamiek kan veroorzaken. De kiezers in de staat Michigan lijken alvast gevoeliger voor thema's zoals betaalbare gezondheidszorg, economische ongelijkheid en een kritischere houding tegenover Israël. Voor de Democraten wordt er nu een uitdaging om die progressieve achterban en de gematigde kiezers samen te houden richting de tussentijdse verkiezingen in november. Want president Donald Trump reageerde al triomfantelijk op dit resultaat. Hij noemde El-Sayed a communist loser. Een kandidaat die volgens Trump dus straks geen kans maakt tegen de Republikeinse tegenkandidaat in november.
7: Dankjewel, Steven. En nog in de Verenigde Staten wordt de hulp verdubbeld om de ebola-uitbraak in Congo te bestrijden. Ze willen het komende half jaar nog eens bijna $250 miljoen geven voor medische hulp. De VS is al de grootste donor, maar kreeg ook kritiek omdat het land eerder zijn eigen ontwikkelingsagentschap USAID had gesloten. Hulporganisaties trekken aan de alarmbel omdat ze de ebola-uitbraak niet onder controle krijgen. Het is nu al de dodelijkste ebola-uitbraak in Congo, met meer dan 1700 doden op bijna 3900 besmettingen. Eerst nog kans op een bui, later overal droog vannacht. Morgen start grijs en later krijgen we dan de zon te zien. En tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de brand ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: feestje in de club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korte. Na de ontdekking van een drone met een explosieve lading op de luchthaven van Leipzig gisteravond spreekt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt nu ook officieel van een zogenoemde hybride aanval. Wie de daders zijn is nog niet duidelijk, maar de veiligheidsdiensten sluiten op dit moment geen enkele piste uit. Volgens minister Dobrindt is het wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
3: Omgang met sprengstof. Auch diese Erfahrung muss vorhanden sein. Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
2: De Duitse regering kondigt intussen extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen drone-aanvallen. Een man van 75 is zwaar gewond geraakt toen hij onder een bus terechtkwam aan het station van Leuven. De man werd aangereden door de bus en kwam met beide benen klem te zitten onder het voertuig. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk wat er juist gebeurd is. De buschauffeur had niet te veel gedronken, bleek na een test. Op het strand van Oost-Duinkerke is een kitesurfer zwaar gewond geraakt bij een ongeval. De man had zich klaargemaakt om in zee te gaan met zijn surfplank en zeil toen een harde windstoot in het zeil sloeg. De man werd weggeslingerd en kwam met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hij werd ter plaatse nog gereanimeerd en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En we blijven aan de kust, want in Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaardtuin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al een 50-tal pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spilier van Bredene is het beu.
4: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat, in alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
2: Onderzoekers van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie hebben mogelijk een nieuwe piste ontdekt voor de behandeling van uitgezaaide leverkanker. Dat is een van de moeilijkst te behandelen vormen van kanker. De onderzoekers hebben ontdekt hoe kankercellen die zich naar de lever verspreiden erin slagen om het afweersysteem te misleiden. Door dat proces te verstoren konden leveruitzaaiingen bij muizen worden afgeremd. Maar de stap naar mensen is nog ver af, zegt professor Sarah Marie.
5: Ik denk dat het hoopvol nieuws voor patiënten, maar dat is echt nog een lange weg, omdat we op die moment de mechanisme hebben. Maar we moeten nu onderzoeken op welke manier, op welke doelwit we best met een medicatie remmen. En dat is altijd de langste proces. We spreken over jaren.
2: En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ook die match gewonnen wordt, plaatst OA Leuven zich voor de laatste voorronde. En die wordt eind augustus gespeeld. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Morgen droog, maar grijs. In de namiddag zonniger vanaf de kust en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.

econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer. Dan vaart hij.

En als de pond dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op. Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan. En dat ik ook...

0: Alles begint bij luisteren.
1: 11 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding vanavond door een bus aan het station. De man kwam onder de bus terecht en raakte zwaar gewond aan beide benen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur

0: legde een negatieve ademtest af. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met dodelijke afloop. Buurtbewoners en reizigers hebben de gevaarlijke situatie al meermaals aangekaart. De Duitse regering kondigt extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen drone-aanvallen. Aanleiding is de ontdekking van een drone met een explosieve lading nabij de luchthaven van Leipzig gisteravond. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt, spreekt nu ook officieel van een zogenoemde hybride aanval. Wie de daders zijn is nog niet duidelijk, maar de veiligheidsdiensten sluiten op dit moment geen enkele piste uit. Volgens minister Dobrindt is het wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
1: Omgang met sprengstof, ook deze ervaring moet voorhanden zijn. Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage, met der we ons verder auseinandersetzen moeten.
0: De brandweer blijft nog zeker tot morgenochtend nablussen na de natuurbrand in de buurt van Venraai in de Nederlandse provincie Limburg. Het vuur ontstond maandag om een nog onduidelijke reden. Meer dan 100 hectare werd in de as gelegd. Eerder vandaag kreeg de brandweer de brand volledig onder controle. Reporter Simone Tukker van onze collega's van de Nederlandse openbare omroep NOS mocht vanavond onder begeleiding een deel van het gebied in. Ze beschrijft wat ze ziet en ruikt.
2: We zijn nu een stuk verder het bos in. En hier kun je pas echt goed zien hoe groot de schade is. Alles is hier bijna zwart geblakerd. Je ziet ook heel veel nog nasmeulen. En de geur die hier hangt, die kan ik ook bijna niet beschrijven. Een hele sterke mix van rook, brand en vuur is wat hier nog in de lucht hangt.
0: Bij het blussen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. En in het voetbal hebben de vrouwen van oud-HVL Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte vanavond het Servische Topola met 4-0. Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht, dan tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ook die match gewonnen wordt, dan plaatst OA Leuven zich voor de laatste voorronde en die wordt eind augustus gespeeld. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Morgen droog, maar grijs. In de namiddag meer zon vanaf de kust en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen na die gore part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt de 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas.

hard gemaakt. Sorry dat ik niet belde, want het rinkelde vaak. Sorry dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor

is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug terug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Maar je tatan, kom dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding door een bus aan het station vanavond. De man kwam onder de bus terecht en raakte zwaar gewond aan beide benen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met dodelijke afloop. In Nederlands Limburg, in de buurt van Venraai, blijft de brandweer op sommige plaatsen nog nablussen tot donderdagochtend 6 uur. De grote natuurbrand die maandag ontstond was woensdagmiddag volledig onder controle, maar waakzaamheid blijft geboden. En op sommige plaatsen wordt er dus met meterslange waterslangen een vochtige laag gecreëerd om opflakkeringen alsnog te vermijden. Dat zegt Harco Bergman van de brandweer.
2: We zien hier een natte stoplijn, die is 5

0: 100 meter lang. En die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken. Er komt als het ware een hele natte dweil in het landschap te liggen. Nou, een van de eerste lessen die een brandweerman krijgt is de branddriehoek. Dat betekent brandstof, temperatuur en zuurstof is er nodig om een vuur optimaal te laten ontwikkelen. Dit systeem sloopt als het ware die branddriehoek. We gaan in ieder geval, ik denk tot 6 uur door, als er genoeg water aangevoerd blijft. En dan is dit, die hele natte dweil helemaal goed gevuld.
1: Bij het blussen de voorbije dagen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkt de Wit-Russische overheid bewust mee om vanuit dat land illegale migranten richting de Europese Unie te sturen via die tunnels. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Voor de Franse kust zijn 173 migranten gered nadat de motor van hun boot vuur had gevat. Dat was in de buurt van Boulogne-sur-Mer. Ze wilden met de boot het kanaal oversteken richting het Verenigd Koninkrijk. Ze konden allemaal gered worden, 11 van hen liepen lichte verwondingen op. Duizenden mensen proberen jaarlijks het kanaal over te steken, al zijn het er dit jaar minder dan de vorige jaren door maatregelen van zowel de Franse als Britse overheid. Zij die de overtocht willen maken, doen dat in boten die gemaakt zijn in China en die via Turkije en in Duitsland belanden. Zo'n opgemaakte boot kost mensensmokkelaars zo'n 13.000 euro. Tientallen migranten kunnen dan mee en zij betalen 12.000 tot 14.000 euro. Dat zei een anonieme mensensmokkelaar aan 14 Nieuws.
2: Give me money when I send people to England. Van one person, 1.300, 1.400 euro. When the weather is good, I buy a boat. I have one driver. He tap for me this boat from Germany up to here. I give him money. This one boat price, 13.000 euro.
1: Na iets meer dan 2 dagen is de uitbarsting van de Fuego-vulkaan in Guatemala voorbij. 1700 mensen die op de flank van de meest actieve vulkaan van Centraal-Amerika wonen, mogen nu opnieuw naar hun woning. 8 jaar geleden was er een nog grotere uitbarsting. 215 mensen kwamen toen om het leven. Tot op heden zijn ook nog zo'n 200 mensen vermist nadat een lavastroom de inwoners van een dorp aan de voet van de vulkaan verraste. In Griekenland is een man van 55 gearresteerd nadat bleek dat hij het lichaam van zijn overleden vader 2,5 jaar had verborgen in een vriezer. Hij had het overlijden niet gemeld en bleef al die tijd de pensioensuitkering opstrijken. Tijdens de ondervraging zei de man dat zijn vader op 90-jarige leeftijd een natuurlijke dood was gestorven. Begin van de week kwam een gelijkaardig verhaal aan het licht in het Verenigd Koninkrijk. Een man had daar, om gelijkaardige redenen, het lichaam van zijn moeder 3 jaar lang in een vriezer verborgen gehouden. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Donderdag droog, eerst wel grijs, in de namiddag zonniger vanaf de kust. En tot 24 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding door een bus aan het station. De man kwam met beide benen onder de bus terecht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde een negatieve ademtest af. Op diezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige ongevallen, ook met dodelijke afloop. Buurtbewoners en reizigers hebben de gevaarlijke situatie al herhaaldelijk aangekaart bij het stadsbestuur van Leuven. In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spilier van Bredene is het beu.
2: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat en alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
1: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedvergadering van de bond in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Onder meer de

0: Europese voetbalbond UEFA gaf toen aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. In een verklaring zegt de voetbalbond dat tijdens de spoedvergadering de gemaakte fouten zijn besproken. Infantino is kandidaat voor nog een termijn als FIFA-voorzitter. De verkiezing is in maart volgend jaar. Er is voorlopig nog geen tegenkandidaat. Na iets meer dan twee dagen is de uitbarsting van de Fuego-vulkaan in Guatemala voorbij. 1700 mensen die op de flank van de meest actieve vulkaan van Centraal-Amerika wonen, mogen opnieuw naar hun woning. 8 jaar geleden was er een nog grotere uitbarsting. 215 mensen kwamen toen om. Er zijn nu ook nog zo'n 200 mensen vermist nadat een lavastroom de inwoners verraste van een dorp aan de voet van de vulkaan. Het blijft minstens 10 graden vannacht bij een bewolkte hemel. Ook morgen meestal wolken, maar droog. Aan de kust kan het zonnig worden. 24 graden is de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met daaraan explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vorige nacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het explosief kon onschadelijk worden gemaakt. Het is nog niet duidelijk wie de daders zijn. Volgens minister Dobrindt is wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
2: Omgang met sprengstof. Auch diese Erfahrung muss vorhanden sein. Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
1: De Duitse regering kondigt extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen droneaanvallen. De president van de Spaanse exclave Ceuta aan de Noord-Afrikaanse kust waarschuwt dat de opvang van de minderjarige migranten die daar vorige week zijn aangekomen onhoudbaar is. Ongeveer de helft van de 2000 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. De president vraagt de rest van Spanje om hulp. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedvergadering van de bond in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf toen aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Infantino is kandidaat voor nog een termijn als FIFA-voorzitter. De verkiezing is in maart volgend jaar. En nog in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische top.